Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

40, maar 16 teams bijvoorbeeld. En als je de tweede ronde overleeft, dan zat je gelijk in de kwartfinale. Dat is hier met het uitgebreide WK-voetbal wel enigszins anders. Natuurlijk, voilà, de spelers zijn op het veld gekomen. Ze staan netjes rond de middencirkel, de wijd uitgespreide vlag. En we gaan luisteren naar het volkslied van in principe de Himno Nacional Argentino. Vroeger heette dat Canción Patriótica en dat omschrijft het beter eigenlijk. Een kreet om de vrijheid, de ketens worden gebroken, de bezetter verslagen. Heil aan het Argentijnse volk.

Redelijk intimiderend, denk ik. En in groot contrast met de redelijk ingetogen Schweizer Psalm het lied uit 1841. Dat niet zo strijdvaardig klinkt, maar dat het heeft over de schoonheid van de bergen en de natuur in Zwitserland. Natuurlijk.

Nederland moet echt wel de laatste keer zijn in deze wedstrijd dat de Zwitsers het niet even intens en luidruchtig doen als hun concurrenten uit Argentinië op het veld, bedoel ik dan tenminste. Want nog een keer, Zwitserland natuurlijk royaal de underdog hier in deze voor hen toch historische kwartfinale tegen Argentinië. Dat al 8 keer eerder in een kwartfinale stond tegen een Europees land. En toch ook maar de helft van de tijd er voorbij geraakte. En Zwitserland heeft zich op dit wereldkampioenschap toch gepresenteerd als een best goede ploeg, vind ik eerlijk gezegd. Het is toch in het Hol van de Leeuw in Vancouver tegen Canada. Dat is een ander niveau, ik weet het dan, Argentinië. De groepswinst gaan afdwingen. Dat was toch ook nog maar de 2e keer in de geschiedenis van Zwitserland op een wereldkampioenschap. Het heeft dan makkelijk de maat genomen van Algerije en heeft dan het hoofd koel gehouden tegen toch ook Colombia. Dat was toch ook een van die aantrekkelijke ploegen, misschien wel een van de revelaties op dit WK. In wat weliswaar een heel saaie wedstrijd was en de Zwitsers ook met toch wat stilaan demonen vanaf de stip waren geworden ook afgerekend. Dus in die zin hebben ze daar ook misschien wel een psychologische boost gekregen. En u weet het, Argentinië niet zonder slag of stoot tegen op papier dan toch tenminste bescheiden tegenstanders in de 16e en de 8e finales, met name Kaapverdië en Egypte. Erdoor gesparteld, dat kan je zeker zeggen, van die wedstrijd tegen Egypte. En de nog spectaculairder remontada zou je kunnen zeggen dan de Belgen tegen Senegal. Want ze deden dan op binnen het tijdsbestek van de 90 minuten plus extra tijd van 0-2 naar 3-2. Kaapverdië, de moedigste aller WK-deelnemers zou je kunnen zeggen. Die dwongen de Argentijnen tot in de verlengingen en tot redelijk aan het gaatje. Xhaka is een uitstekende doen op dit WK. Lionel Messi uiteraard ook met zijn verbluffende statistieken op wereldkampioenschappen voetbal. En de scheidsrechter met dienst is João Pinheiro. Die kennen ze bij de Zwitsers, want hij was ook scheidsrechter tegen Bosnië. Het elftal van Argentinië is vrij

simpel hetzelfde als tegen Egypte. Dat betekent dus nu ook weer een basisplaats voor deze man hier met het nummer 5, Leandro Paredes. Die zeer, zeer belangrijk wordt geacht ook door Scaloni. Onderstreept het nog een keer voor het soepel draaien van het Argentijnse elftal. Daardoor kunnen natuurlijk McAllister en Fernandes wat vrijer voetballen. Kan McAllister zijn echte rol als box-to-box gaan vervullen. En omdat het allemaal goed is afgelopen, geen wijzigingen. Eén wijziging hier in het elftal bij Murat Yakin. Niet onlogisch. De ons zeer bekende Yashari is uit de ploeg verdwenen. Kon toch niet verstoppen dat hij nauwelijks heeft gevoetbald in de wedstrijd tegen Colombia. En Djibril Sow van Sevilla is zijn vervanger. U zag hem daar even passeren, de man met het nummer 15. En helaas, helaas, en zeker voor de Zwitsers, maar zeker ook voor het voetbal en voor de wedstrijd, zou je kunnen zeggen, is dat Manzambi toch een van de revelaties van de groepsfase. Die geweldige jongeman uit het Zwitserse elftal van Freiburg ook voor deze wedstrijd niet fit is geraakt. We houden 1 minuut stilte voor Jaden Adams, de Zuid-Afrikaan uit het elftal van Hugo Broos. 25 maar geworden. Dan is voetbal even niet meer echt belangrijk. Minuutje stilte, duurt niet lang op een WK, dat weet u. Het is wel een geweldige kuip, moet ik zeggen. Ik kom hier voor het eerst in Kansas City Arrowhead Stadium. Naar verluid echt het luidste stadion ter wereld. Ooit haalden ze hier 142,2 decibel. Luider dan een straaljager waar je naast staat, enzovoort, enzovoort. En het is vreemd, want het is helemaal open. Er is geen dak op, dus we hopen dat er geen regen van komt. Het was een redelijk hete dag in Kansas City. Maar de zon is verdwenen, er staat een bries. Er is ook geen zon meer. Enfin, de zon is verdwenen, ik bedoel, in het stadion. Het veld baat niet meer in de zon en dat scheelt toch al gauw een pak graden dus. Alles bij elkaar, wel best goede omstandigheden om te voetballen, denk ik dan maar. En zometeen zijn we er klaar voor de laatste van 4 kwartfinales. Frankrijk-Spanje, dat kennen we al. Engeland tegen, vraagteken vooralsnog. Dat gaan we de komende tijd vernemen. En we zijn benieuwd wat Zwitserland vermag tegen Argentinië. Dat volgens veel specialisten en analisten veel tekenen van kwetsbaarheid heeft getoond. Maar vooral ook van enorme passie, enorme overgave, enorm strijdershart. En wat je vroeger van de Duitsers zei, maar dat is al heel lang geleden dat dat nog in de praktijk werd toegepast. Dat kan je nu van de Argentijnen zeggen. Ze zijn nooit verslagen. Tenzij ze in dit geval dan echt op het vliegtuig zitten. Eerste keer diepgang op de linkerkant. En dat was al best oké. Die lange bal richting Ndoye. Die hem in de box brengt. Waar Taliafico maar half wegzet. Dan Zakaria die er probeert bij te geraken. Opruimen door McAllister. Die gaat dan tegen de grond en krijgt de vrije trap mee. Zoals het eerste moment van diepgang. Er toch een van de Zwitsers. En natuurlijk vertrok die bal van de zeer vaardige voet van Granit Xhaka. Op zijn al wat gevorderde leeftijd, ook niet overdrijven natuurlijk. 33 bij Sunderland, ook al meteen aanvoerder en er een uitstekend geslaagd seizoen op zitten. En wellicht ook voor hem uiteraard. Zijn laatste wereldkampioenschap voetbal, zijn laatste wedstrijd. Dus misschien ook wel in het shirt van de Zwitsers op een WK eindronde. Lange bal van Emiliano Martinez. Elvedi in duel met Julian Alvarez, ook vandaag de voorkeur gekregen op Lautaro Martinez. Met halfjes wegzetten door Lisandro Martinez. Met Brelembolo in de buurt. Die ook wat mij betreft bezig is aan een zeer goed wereldkampioenschap. De spits van de Zwitsers. Heeft ook al wat statistieken bij elkaar gevoetbald. Met 2 doelpunten en 2 assists. Maar vooral zeer belangrijk als kapstok voor het spel van de Zwitsers. Rodriguez legt hem nog een keer terug tot bij Kobel. Nog een beetje de held van de Zwitsers. Met zijn penalty save tegen de Colombianen. En daarmee nog net wat meer na lang in de schaduw te hebben vertoefd van Jan Sommer. Er nog wat meer uitgetreden voor het voetlicht en in volle zonneschijn. Een beetje een hopeloze bal van
Emiliano Martinez, wel buiten de box. En niet de lekkerste bal voor Rodriguez. En we weten dat je daarop kan rekenen. Julian Alvarez, die altijd zal lopen en jagen. Dat doet hij ook bij Atletico Madrid. Hier wel een overtreding gemaakt op Rodriguez. En dus balbezit voor de Zwitsers. En u weet het. Het is niet dat Argentinië van bij aanvang van de wedstrijd meteen vol gas Zwitserland achteruit gaat duwen. Ndoye, goede versnelling. Molina kan evenal niet volgen. Ndoye, de voorzet moet komen. En het is een doeltrap, zegt de Pinheiro. Mooi die bal langs de lijn gestoten door Dan Ndoye. En hier ziet u dat het correct was. Het was een beetje een karambol. Maar uiteindelijk toch denk ik Ndoye als laatste erbij geweest. Argentinië er altijd bij sinds 1974. 19e keer WK. En natuurlijk al 3 keer wereldkampioen. De 4e moet er van komen, dat is de bedoeling. Tagliafico die niet doorging, maar achteruit voetbalt. Molina met Depau. Dus aan de rechterkant. Geen Almada meer nadat Paredes weer in de ploeg is gekomen. Dat is ook toch een stuk minder dan ja. Eigenlijk Di Maria. Een beetje de rol die hij moest vervullen. Koppen doet Elvedi. Xhaka doet dat netjes. Embolo. Geen overtreding van Lisandro Martinez. Doorjagen wel nog van Rieder. Daar goed druk zetten door Freuler dan weer. En Xhaka.

inschrijven. Zakaria. Mondjesmaat. De Zwitsers willen ook niet in de val lopen van de tegenaanval van de Argentijnen. Beetje zoals de Engelsen dat eigenlijk ook deden tegen de Nooren de hele eerste helft lang. Wel balbezit, maar voorzichtigjes aanvallen. Geen balverlies leiden. Dat willen ze niet. Met Freuler. Met Zakaria. Met Elvedi en Akanji. Gaat die bal behoedzaam van voet tot voet. En Rodriguez. Een van de drie overlevers op het veld van de laatste keer dat ze elkaar troffen op de eindronde van een WK. In de achtste finale in 2014. Met verlengingen bij 0-0. En de late goal van Di Maria net voor de strafschoppen eraan. Kwamen op voorzet van Messi. En Messi is één van de drie. Deze Rodriguez is de andere. En natuurlijk Granit Xhaka. Goed werk van Ondoy. Rodriguez. Ja, Rieder laat die bal van de voet springen. Maar kijk, goede druk nu. Rieder neemt over. Werd even vastgehouden. En dan in de box en Mbolo. Bal voor de goal brengen. En daar nu de kans misschien voor. Zo kan hij trappen. Moeilijk. Geraakt niet echt lekker achter de bal. Als hij meteen in schietpositie kon zijn, dan was het een goede kans. Een goede schietkans. Dat was nu moeilijk. Xhaka weer. Veel balverlies bij Argentinië in de openingsfase. Daar is Zo weer met Zakaria. Die komt. Bal in de box. Mbolo laat hem schieten. Xhaka ineens overnemen. Dat is het risico dat hij erin legde. En het boegeroep van de Argentijnen op de tribunes. 72.000 mensen hier in Kansas City, in de thuishaven van de Kansas City Chiefs. Zeer succesvolle NFL-club. En dus veel kabal. En echt, dit had ook het stadion in Buenos Aires kunnen zijn. Alles wat je ziet is Argentijns. Alleen zo'n klein vakje met Zwitsers en hier en daar nog een verloren gelopen rood shirt. Het is een geweldige sportkuip. Ze gaan wel een nieuwe zetten. Is toch de bedoeling blijkbaar. Argentinië, dat zijn WK. Overigens, het spel hier bestraft van Rodriguez. Dat zijn WK hier aftrapte tegen Algerije. Met een makkelijke 3-0 overwinning toen Messi al meteen duidelijk maakte dat hij met een missie hier naar de Verenigde Staten is gekomen of gebleven, zoals u wil. 3 doelpunten maakte hij toen al. Paredes. Rustig even blijven staan met de bal. De tik van Fernandes. En Emiliano Martinez. Het is een zeer voorzichtig begin van de wedstrijd. Eerste 7-8 minuten. Die spelen op Depaul. Met Paredes. Die oprukt. Redelijk hard inspelen op Fernandes. Taliafico kan een keer gaan versnellen, maar doet het eigenlijk niet. Houdt toch weer in. Inleveren dan maar bij Fernandes. Met Molina. En ik denk de eerste keer Messi aan de bal. Dat hoort u ook aan het publiek. We verwachten dat er iets gaat gebeuren. Bal meegeven met Molina. En opgeruimd in het centrum door Elvedi. Ik denk echt dat het de eerste keer was dat hij de bal raakte. Het publiek veerde op. En daar is hij al de tweede keer. Lionel Messi. Breed leggen voor McAllister. Afgeweken en corner. De voet denk ik van Elvedi in de weg. Kijk, daar is Argentinië een eerste keer aan de hand van Lionel Messi. En een eerste keer is er toch al een milde vorm van dreiging met McAllister die het gaatje zocht. Elvedi goed in de weg. Het achterwerk bracht redding voor doelman Kobel. En anders had hij hem wel gepareerd, denk ik. Zo gevaarlijk leek het nu ook weer niet. Wel de corner met Messi. Standaard situaties zijn gevaarlijk bij de Argentijnen. Bal wordt verlengd. Ja, McAllister was het, denk ik. En hij is toch nog ergens aangeraakt of niet? Nee, nee. Hij wijst met zijn twee armen. Ja, ik denk het wel. McAllister raakt hem. En even op de kruin. Dat zien we mooi in de herhaling van Brelen Bolo. En de mensen aan de overkant juichen hun god gepassioneerd toe. Zo supporteren zij ook. Passie is de basis van alles bij dit Argentinië. Altijd op de grens en af en toe er ook wel een keer over. Ook bij Lionel Messi, die sinds 4 jaar geleden een gedaanteverwisseling heeft ondergaan. Daar is de bal, McAllister, kopt erin! Daar is al meteen de 1-0 voor Argentinië.
Daarnet was het nog schampen. Nu is het scoren en de vroege voorsprong is er al voor de wereldkampioen. Met Alexis McAllister. En een nachtmeriebegin voor de Zwitsers. Arrowhead Stadium zet al een eerste keer alles op zijn kop bij de goal van McAllister. Twee keer al de vrijheid om te koppen. Twee keer op de corner van Messi. En assistie erbij. En 1-0 Argentinië. De Zwitsers even in de volgelot, zou je kunnen zeggen. Zo laat zich verrassen. En McAllister doet het uitstekend. Geen schijn van een kans voor Kobel. Likt de achterkant van de paal. En al meteen 1-0 voor Argentinië. Geen kans om erbij te geraken voor Kobel. En of hij er blij mee is. Met zijn zevende goal voor de Albiceleste. En kunnen de Zwitsers dat nog trotseren? Ze hadden nog geen doelpunt geïncasseerd in de knock-out fase. 2-0 Algerije, 0-0 Colombia. Hier heeft het nauwelijks 10 minuten geduurd. En ik zei het, stilstaande fases. Penalties, of ook wel tegenaanvallen. Dat is het recept, dat is het concept van Argentinië. 7 van de 14, nu 8 van de 15 doelpunten komen daaruit voort. Afleggen met de borst door een dooi is slapjes. Molina vindt Emiliano Martinez. Dat is buitenspel van Messi, dus liet hij hem even lopen. Elvedi dan met Akanji. Ja, die draait niet zonder risico naar zijn eigen doelman. Oké, het is ingooien voor Zwitserland. Murat Yakin weet dat zijn ploeg het zichzelf bijzonder lastig heeft gemaakt door toch niet echt geweldig te verdedigen. Ja, Romero met een stevige tussenkomst. Maar die heeft ondertussen geleerd dat hij zich zo wat alles kan permitteren zonder er met, of zonder er met een kaart vanaf te komen. Kijk, Volder tegenaan tegen Embolo. Het was wel niet met de elleboog, het was met zijn betonnen borst dat hij er tegenaan knalde. En de vrije trap met Granit Xhaka. De kalmte bewaren in de heksenketel van Kansas City, dat is de opdracht nu. Voor de Zwitsers. In de wedstrijd blijven. Maar eerst de bal tussen het palen en meteen prijs. En dat mag ook niet verbazen. Want dit is meteen de 15e op en volgende WK-wedstrijd. Waarin Argentinië heeft gescoord. En nog zo'n reeksje. 11 matchen op een rij. Op het wereldkampioenschap hebben ze 2 of meer doelpunten gemaakt. Embolo legt af voor Zo. Niet helemaal zuiver. En die ook niet helemaal zuiver. Ja. Toch een beetje de zenuwen misschien. Bij Djibril Zo. 29 jaar nogthans. Man van vele oorlogen nu aan de slag bij Sevilla. Maar toch ook bij Frankfurt gevoetbald in de Bundesliga. En hij moet het grote vertrouwen hebben, want een heel goed seizoen gespeeld bij een ploeg die nipt het behoud heeft verzekerd. Messi gestuit. Xhaka vindt Akanji. En Argentinië in een zetel natuurlijk vanuit de organisatie. Met al die krijgers op het middenveld. Paredes, De Paul, McAllister, Fernandes. Dat zijn allemaal in de goede betekenis van het woord. Voor alle duidelijkheid, bandieten. Zakaria met Taliafico. Zo dient zich aan, het gaat er achteruit. Tot bij Freuler. Die zoekt wel de vleugelverandering, maar die kwam er niet helemaal uit. Dus De Paul bal buiten gekopt. Gaat meteen jagen op Rodriguez. Xhaka omvergelopen door... Nee, handspel gemaakt dan. Ik dacht te zeggen door Alvarez omvergelopen, maar hij krijgt de vrije trap tegen. Dat is toch een duw fout als u het mij vraagt. Maar Pinheiro zag het anders.

De verre bal van Emiliano Martinez. Alvarez rennen met Akanji. En Akanji wint het duel. Geeft wel de ingooiprijs. Snel gegooid met McAllister. Hernandez zoekt de Molina. Prachtige aanname. Goed gecombineerd met Depau. De tik richting Messi kwam er niet uit. Messi die wil even ging jagen, maar niet fanatiek op Akanji. Maar kijk, balverlies. Hier komt Lionel Messi. De ren van Fernandes. Messi op wandel. Nee, dat was te moeilijk. Zelfs voor Lionel Messi. Duwde een beetje te ver voor zich uit. Maar de recuperatie met Paredes. Ondertussen Embolo. Dit zijn misschien wat momentjes. Maar kijk eens hoeveel volk nog in de organisatie bij Argentinië. Nog altijd 6 man achter de bal. Dus een snelle counter kwam er nu even toch niet uit. En intussen is het gevaar geweken via de voet van deze Rodrigo De Paul. U weet het, sinds januari bij deze man gaan spelen. Hier duwt hij hem toch een beetje te ver. Xhaka ertussen. Enzo Fernandez maakte de ren. Het kon rechts de hoek in. Messi zocht een eerste moment om op doel te trappen. De koning van de doelpogingen. De koning van de doelpogingen tussen de palen. En de co-topschutter natuurlijk. Mooie strijd is dat tussen al die grote kanonnen. Eén zijn we kwijt met Erling Haaland. De Paul overtredingje van Rodriguez. 33 is hij ondertussen, de man van Real Betis. Veel ervaring bij Wolfsburg en Torino. En de geweldige sprintsnelheid zal hij misschien net niet meer hebben, maar toch nog altijd een zeer goede, zeer betrouwbare man op de linkerkant. Samen met Xhaka ooit nog het wereldkampioenschap U17 gewonnen in 2009. Kan je nagaan. Ook voor hem mogelijk. Laatste wedstrijd op een wereldkampioenschap. Dat is voor straks. Kijken naar Molina. Met Romero en Martinez. Er is al geen hoogdringendheid meer voor de Argentijnen. Enfin, die was er ook niet bij het begin van de wedstrijd. Daar gaat Alvarez weer. De diepte zoeken bij Alvarez. Akanji weet daar meestal wel raad mee. Heeft wel ingeleverd bij McAllister. Messi, Paredes, Hernandez even driehoekjes maken. Messi vindt Alvarez. Anders combineren met McAllister. Dan even Molina. Zo moet Zwitserland toch even achter de bal lopen. Nou, ze combineren op hun gemakje met Lisandro Martinez. Lange ballen richting Julian Alvarez. Deze komt nu niet aan. Xhaka voetbalt met Freuler. Maar de scherpe tackle van Paredes. Messi, maar het is stapvoets deze counter. Ze zijn met 4 meegeschoven. Hier is McAllister. Nee, krijgt hem op de hak denk ik, of het hakje mislukte. Nu vaart maken is wat Zo moet doen, maar dat doet hij maar mondjesmaat. Dan Rieder in het centrum met Zo. Maar kijk, bij Argentinië is nagenoeg iedereen teruggesprint. Hernandez is ook nog onderweg in Zwitserland. Met een soort processie van Echternag op de tegenaanval. Nee, Zo had moeten rennen en vaart maken, dat deed hij niet. Zo gaat het een slakke gangetje naar voren nu met Zakaria. Met Freuler. Xhaka en Elvedi. Zo tussen de lijntjes, een trap. Het is een poging van de Zwitsers. Niet één om Emiliano Martinez in verlegenheid mee te brengen, maar het is toch al dat. Recht toe, recht aan. Opwarming voor de wereldkampioen. De beste doelman van de Copa.
24 van het WK, 22 van de Copa, 21. En deze uittrap komt wel degelijk aan, maar het buitenspel is er aangegeven van Julian Alvarez. In grote doen zijn de spitsen nog niet van Argentinië. Niet Alvarez, niet Lautaro Martinez. Nauwelijks statistieken, nauwelijks doelpogingen. Die komen nagenoeg allemaal op het konto van Lionel Messi. Ze krijgen ook heel weinig passes van de grootmeester. Zo werd uit de statistieken opgemaakt. En Messi maakt ze dan maar zelf. Of reikt ze aan, zoals in dit geval aan Alexis McAllister. Zakaria diepgang bij Son. Ineens maar voorbrengen. Maar de scherpe tackle van Taliafico. En hij krijgt ook nog het voordeel. Ja, dat is Lisandro Partides, excuus. Dat is twee keer goed gedaan. En u ziet dat het correct is, want de assistent aangaf het voordeel voor Argentinië. Met de ingooi aan de overkant. Er hangen wolken in de lucht over het Arrowhead Stadium. Maar ik zei het, de omstandigheden om te voetballen zijn toch best oké. Okay. Als dit een wedstrijd om 12 uur 's middags was geweest. Hier is het nu 20 over 8 's avonds. Ja, dan was het wel echt puffen geweest. Dat is niet het geval. Vrije trap is voor Argentinië. Met Enzo Fernandez. Dan heeft hij toch... een topseizoen opzitten met Chelsea. 15 goals gemaakt, 7 assists. Nee, Chelsea, waar hij af en toe ook aanvoerder was. Terwijl het voor Chelsea natuurlijk zelf toch een zeer moeilijk seizoen is geweest. Molina met Messi. En Martinez. Taliafico was naar binnen gekropen. Overtreding van Sol op Martinez. Voorlopig blijft het antwoord van Zwitserland uit. En Pinheiro maakt er meteen gebruik van om bijna, zou ik zeggen, precies halverwege deze eerste helft de eerste hydration break in te lossen. En is alles naar wens voor Argentinië. Vroege goal gemaakt. Ik zie dat Kobel bezig is met wat oefeningen. Ik weet niet of hij een fysiek probleem heeft. Ik denk het niet. Was een beetje aan de lies aan het voelen. Maar alles naar wens dus voor Argentinië en voor Lionel Messi. Kijken of hij zijn record nog kan scherper stellen. 9 wedstrijden op een rij waarin hij heeft gescoord. 6 knock-out wedstrijden van het WK op een rij. Waarin hij heeft gescoord. Het is al zijn 16e wedstrijd in de knock-out fase van een wereldbeker. En daarmee laat hij ook wat dat betreft, net als met het aantal doelpunten, closen achter zich. Die had er 16. Die zal zachtjes wegzakken op de tabellen. Hier verrast McAllister Embolo. Kijk, slim uit zijn rug gedoken. En zo zit hij tussen So en Embolo in. Embolo reageert eigenlijk niet echt. En dat geeft McAllister de vrijheid om hem netjes weg te leggen. Perfect gekopt en de vreugde van de man van Liverpool bij de 1-0 van Argentinië.

en zou enigszins kunnen zeggen dat hij stond te slapen. En misschien kan je dat ook afleiden uit zijn lichaamstaal. Dat hij beseft dat hij zich heeft in de luren laten leggen door de slimme Alexis McAllister. Scaloni nog altijd druk coachend. De emo-coach van Argentinië. El Lloren noemen ze hem. Liefkozend en een beetje grappend ook de huilbaby. Omdat hij zo vaak geëmotioneerd is. Toen Lionel Messi naar de kant kwam na zijn 3 doelpunten hier tegen Algerije. Toen was het toch, denk ik. En ook wel na die spectaculaire remontada in de vorige ronde tegen Egypte. Kon hij zelfs geen interview geven. Na een seconde of 10, 12 moest hij echt weg bij de interviewer met dienst. Dat is hoe hij erin staat. Zijn contract loopt af aan het einde van het jaar, maar de Argentijnse voetbalbond zou hem een nieuw voorstel willen doen. Tot en met het volgende WK 2030. Dat moet allemaal bekeken worden, want Argentinië post-Messi, dat is nog wat anders natuurlijk. Zoveel is zeker. We kunnen weer in Kansas City. In dit iconische, een van de meest iconische sportstadions ter wereld. En zeker in de Verenigde Staten. En we waren gebleven bij een vrije trap voor Tagliafico. Met Martinez, met Paredes. En met Romero. De twee centrale verdedigers die het forceerden tegen Egypte in het slot van de wedstrijd. Twee centrale verdedigers die allebei lang getwijfeld hebben of ze nog zouden kunnen meedoen aan dit wereldkampioenschap voetbal. Met blessures bij hun clubs, maandenlange afwezigheid. Zeker voor Lisandro Martinez die al een maand of 7-8 met een zwaar kruisbandletsel te maken had gehad. En daarna nog eens andere fysieke problemen kreeg. Maar kijk, ze zijn er allebei. Ze zijn topfit, zo lijkt het wel. Wat heeft Zwitserland nog in zijn mars? We kijken naar Zakaria met Elvedi. En met Xhaka. Rieder. Zakaria. Ja, zo springt over de bal omdat hij dacht dat Mbolo daar zijn opwachting al had gemaakt. Maar het was opruimen door Martinez. En inschuiven van Elvedi. Argentinië trekt de wacht op. Met ook Julian Alvarez laag. Rodriguez met een dooi. Dat is mooi meegenomen, een dooi. Snelt ook voorbij Paredes. Dat zeg ik, voorbij Alvarez. Maar zijn bal onderschept. Dit is een overtreding, want de glijpartij van Xhaka was naast de bal. De Paul kronkelt door het gras. Moet je altijd met een volledige zak zout nemen natuurlijk. Tenzij zijn voet daar even blijft ondersteken. Dat zou kunnen aankomen. De no-look pass werd toch doorzien door Romero. Van Ondoy, die een goede versnelling had. Alvarez wilde hem aan de trui trekken, maar dat lukte niet. Alles weer oké met Rodrigo de Paul. Mooie carrière bij Udinese en bij Atletico natuurlijk. En nu dus trouwe luitenant en goede vriend van Lionel Messi bij Miami. En Vedi richting Zakaria. Nou ja, en het jaag- en stoorwerk van deze Alvarez zorgt ervoor dat het toch een ingooi wordt voor Argentinië. Ja, we hebben twee doelpogingen gehad. De kopbal van McAllister, oké, hij trapte ook nog wel een keer op doel, maar dat schot werd meteen afgeblokt door Elvedi. En dan één schot vanaf redelijk grote afstand. Ongevaarlijk van de Zwitsers.
Mijn schermpje staat hier wel 3-3. Maar zoals u weet wordt het al altijd heel ruim gemeten. Messi verlengt. Overtreding leek mij van Akanji in de rug. Van Lionel Messi, maar niet gefloten dus. Doelman Kobel weer. Met Akanji, met Rodriguez. Rechts is de ruimte bij Zakaria, maar met de rechter riskeert Rodriguez dat niet of wil het niet doen. Naar hem zal toch worden gekeken, Granit Xhaka, om wat te bedenken. Elvedi schoorvoetend inschuift. Maar wie geeft dan de pas om Argentinië wat uit verband te spelen? Een dooi kop, dat was de enige mogelijkheid. Rodriguez met Rieder even. Maar te moeilijk. Nee, voorlopig komt het er voetballend helemaal niet uit bij Zwitserland. Dat hebben ze al veel beter gedaan in wat vorige wedstrijden. Niet in de vorige, voor alle duidelijkheid. Oei, Janssen Fernandes van de bal gezet. Daar gaat Rieder. Nee, slecht inspelen. Simpel in de voeten van Martinez. Dit zijn momenten die Zwitserland moet benutten. Fernandes met het balverlies. Rieder nam over, maar vond dan voor in Mbolo niet. Matige bal was dat. Lisandro Martinez naar Emiliano. Paredes met Romero. En Molina. En Messi. Mooi. Molina duwt hem ver. Akanji wijkt. Dus gaat de aanval voort met Molina. Met McAllister. Maar goed vastgezet meteen daar door Xhaka. En dat is ook mooi van een dooi. Die doet wel aardige dingen, maar dan de voortzetting. Geen kwaaie bal voor Mbolo. Mbolo ineens. Mbolo. En het is wat niks. Emiliano Martinez ertussen. De redding van de doelman. Eerste keer echt de dreiging van Zwitserland. En nu nog eens laten liggen. Een dooi nu. En dat is een overtreding toch van een dooi. Hij krijgt de vrije trap tegen. Dit was mooi van een dooi. De bal gespeeld. En dan denk je dat Lisandro Martinez het onder controle heeft. Maar dat was niet het geval. En met de voeten ertussen Emiliano Martinez. En hij speelt wel degelijk de bal. Het was een beetje een risico om op die manier te komen met de voeten vooruit. Maar als je de bal speelt, is dat oké. En hier speelt ook wel de bal, zou je kunnen zeggen, op de paal. Maar tikt hem ook aan. En dus zo als foutief beoordeeld door João Pinheiro. Hij floot ook Canada-Zuid-Afrika. Het is zijn derde wedstrijd op dit WK. De 38-jarige Portugees uit de buurt van Braga. Zij zien het al helemaal zitten. Rodriguez laat hem lopen. Kobel zegt geen probleem. Maar het was een momentje voor de Zwitsers. Daar moeten ze het voorlopig van hebben. En van de acties van een dooi. Van Nottingham Forest. U weet het, waar hij geweldig begon. Met goede statistieken in zijn eerste twee wedstrijden. Een goal en een assist en daarna toch diep weggezakt. Vooral invaller geweest bij Nottingham Forest in die lange strijd om het behoud. En tussendoor ook nog Europa League voetbal natuurlijk. Het gaat ook te traag bij de Zwitsers. En te veel lopen met de bal, te weinig tempo erin. Xhaka met Kanji. Moeilijke bal van Xhaka. Maar Molina kan toch geen risico nemen. Want Ndoye wel degelijk doorgelopen. Dat kan hij als de beste. Granit Xhaka met veel gevoel weggelegd. En uitstekend.
Molina er nog tussen voor een dooi gevaarlijk kan worden. We krijgen de corner met Fabian Rieder. Geweldige traptechniek heeft hij. Goed aangesneden, maar weggekopt door McAllister. Kan weer naar de buitenkant bij Rieder. Ja, overtreding van Alvarez. Fabian Rieder die ooit een keer geweldige vrije trappen nam in de voorronde van de Conference League met de Young Boys tegen Anderlecht. Die wedstrijd die eindigde met een strafschoppenreeks in het Lottopark. Ja, de terugwedstrijd dan tenminste. Werd toen bestempeld als een reuze grote talent. Voor 15 miljoen naar Rennes verhuisd. Later Stuttgart en ertussen. Voor de helft van de prijs is hij bij Augsburg. En daar heeft hij het best wel oké gedaan. Hij is ook nog altijd maar 24. Hij kan deze vrije trap nemen of Freuler. Maar nee, het wordt wel degelijk Fabian Rieder. Weer goed aangesneden. De vuisten van Martinez. Tot tevredenheid van de Argentijnen. Zo met Zakaria. En die dan maar veiligheidshalve tot bij Kobel. Nou ja, scherp van Paredes. Maar wel degelijk een overtreding gemaakt. De voeten en Achillespees betokkeld van Rieder. Kijk. No-nonsense ook natuurlijk. Paredes speelt ondertussen weer in zijn thuisland. Bij zijn club van oorsprong, de Boca Juniors. Rodriguez met Xhaka. Inschuiven Kanji. Rieder. Dat is nu voor één keer geen goeie. Die zoeft achter de goal van Martinez. Hij is natuurlijk na twee koppas en een wereldtitel een legende en een held en een icoon in Argentinië. Maar toch zijn er nog altijd veel vragen over de tactiek, over de aanpak, over sommige keuzes die hij maakt. Het vasthouden aan de oude garde vooral. Nou goed, veel beter kan je het niet doen natuurlijk. Samen met Robert Ayala, met Walter Samuel, met Pablo Aymar in zijn staf. Allemaal mannen met een palmares. Met veel ervaring op het allerhoogste niveau. Dit is zijn 32e wedstrijd op een groot toernooi. Dus Copa of wereldkampioenschap. En van de vorige 31 heeft hij er wel geteld 3 verloren. En 2 dan nog in de groepsfase. Zoals 4 jaar geleden tegen Saudi-Arabië. En 1 keer echt dat het fataal was. Dat was dan aan het begin van zijn carrière. De Copa in 2019. Halve finale tegen Brazilië. Dus fenomenaal. Scaloni, de cijfers. De 2 Lionellen uit Rosario. Hier is een dooi, maar dat is een te moeilijke bal. Van Elvedi. Nee, het was niet Elvedi, maar Elvedi in de eerlijke die hem speelde. Alhoewel, ik dacht dat het Freuler was, eerlijk gezegd. Met het nummer daar 8, die zal het wel geweest zijn. We kijken naar de ingooi met de Molina. Ja, veel is er niet gebeurd in deze wedstrijd. Voor de wedstrijd is die vroege goal van Argentinië natuurlijk dodelijk geweest. In een zetel de controle over de wedstrijd en de tegenstander. En dat gaat voorlopig zonder al te veel moeite of problemen. No nonsense, weggehaald door Paredes richting Kobel. 4 jaar geleden al de beste doelman in de Bundesliga, maar dus lang moeten wachten. Remo Freuler, hij is al 34 van Bologna, de vissen aanvoerder. Ook hij met een lange staat van dienst natuurlijk bij Nottingham Forest, maar vooral Atalanta. Maar ook zoekende in deze wedstrijd, zoals het Zwitserse elftal. Zakaria even naar binnen gekomen. Kan hij de bal meenemen? Ja, dit is een 100% geweldige duik van Tagliafico. Inderdaad.
En Pinheiro loopt er met veel plezier in. Kijk, hop. Onvoorstelbaar. Ze voelen de hand in de rug en ze duiken. Zo gaat dat met verdedigers. In alle kleuren. De doelpuntenmaker nog een keer in beeld. Hem hebben we voorlopig nauwelijks in beeld gezien. Maar trapte wel de corner. Dus een assist erbij. Dit is een beetje een vertekend beeld. De Zwitsers hebben zogezegd de hele tijd het momentum. Proberen aan te vallen, maar er komt helemaal niets van. Dus dat vindt Argentinië helemaal niet zo erg. Embolo vastgehouden of niet? Jawel, zegt Pinheiro door Lisandro Martinez. Niet bij Man United dus 19 wedstrijden heeft gespeeld door blessures. Want hij was tot eind november met zijn ligamentenblessure van vorig jaar al buiten strijd. En vanaf februari weer even dan nog geschorst geweest. Oeh, hoe slechte bal is dat? Van Embolo. Overgenomen, daar is Messi. Embolo komt het zelf corrigeren. En uiteindelijk loopt het toch goed af. Met wat horten en stoten en het terugkoppen van Akanji. Maar nog altijd 7 zelfs achter de bal in de organisatie. Dus echt counteren lukt niet voor de Zwitsers. En dan staat het blok er weer. Min Messi. Xhaka, Freuler, Rodriguez. Meegeven met Zo. Overtreding. Heel dom eigenlijk. In de tackle gegaan. Ergens voor nodig. Met al zijn ervaring. Paredes. Die dan nog ook even de bal komt vasthouden. Embolo wil dat Paredes het daar afbolt. Maar dat doet hij niet. Vrije trap wel. Messi komt er ook nog eens even bij. Daar zal Pinheiro helemaal niets tegen zeggen. Waarover gaat het eigenlijk? Het was toch een overduidelijke overtreding. Misschien voor de Zwitsers. En een uitgelezen moment zou het zijn. 3 minuten voor de rust. Weer met Freuler en Rieder achter de bal. Nu is het inderdaad Freuler die trapt. Maar ver voorbij de tweede paal. Het was het proberen waard, lijken de Zwitsers te denken. Maar je geeft het op deze manier toch veel te makkelijk weg. Je hebt toch Akanji, Elvedi en Bolo om eventueel eens het luchtduel aan te gaan. En Messi die blijft maar zeuren tegen Pinheiro. Geen idee waar het over gaat, maar die mag dus nog altijd blijven spreken. Zo gaat het als je de grootste van het moment bent. Immuun voor straffen van scheidsrechters. Je mag als aanvoerder wel even je mening komen geven als er iets niet zit, maar dat bleef nu maar duren. Paredes omvergelopen door Embolo. Gele kaart moet dat toch zijn. Argentijnen er naartoe. De Paul komt de kaart vragen. McAllister komt de kaart vragen. Dat was ook een tijd dat dat niet mocht, maar het moet er wel een zijn voor alle duidelijkheid. Want Embolo knalt daar Paredes omver. Beetje revanche voor het moment van daarnet, denk ik. Geel en Embolo. Terecht. Dit leek nergens naar van de spits van de Zwitsers.

Maar ondertussen zitten we natuurlijk wel naar een zeer matige eerste helft te kijken in deze kwartfinale. En daar hebben we nu intussen toch al te veel van gehad. Noorwegen-Engeland was eigenlijk ook helemaal niets. Als je geen Belg of een Spanjaard was, dan kan je je moeilijk vermaakt hebben met Spanje-België van gisteren. Denk ik dan maar. Embolo, vastgehouden door Lisandro Martinez. En hij gaat nu vragen, is dat ook geen kaart? Niet overdrijven natuurlijk. En zo hebben we voortdurend onderbrekingen en geen voetbal. Nu een Doorn. Net de tik naar de buitenkant, een beetje te ver. En hij liep ook buitenspel, heeft de assistent aangegeven. Er komen nog 4 minuten bij. Te gretig, overduidelijk. Ja, hij moet toch beter opletten. Argentinië zit aan 52 overwinningen al op een eindronde van een WK. Maar het is daarmee het derde land, sinds een paar wedstrijden natuurlijk, dat de kaap van de 50 overwinningen heeft genomen. Brazilië nog altijd afgetekend nummer 1 met 79. En Duitsland heeft er 71. Maar die twee zijn al lang naar huis, zoals u wel weet.

0: Ja, dat was ook een overtreding van Taliafico. Ja, hij fluit nu het handspel, maar dan moet je wel eerst de overtreding fluiten aan de buitenkant natuurlijk. Kijk, dit is ook een overtreding. Maar die is onbestraft gebleven. Hij heeft gelijk, Zakaria. Pinheiro weet het eigenlijk zelf niet zo goed meer. Paredes vraagt zich ook af, wat is dat nu allemaal? Ik zou zeggen, daar is er niet te veel gebeurd. Maar goed. Paredes. Paasje een beetje kort. Zakaria gaat er stevig in op Taliafico. Maar zo, het is Akanji. Zo wordt het hier toch een beetje ruw en rauw. Mag wat mij betreft ook een kaart zijn, want zo kan je toch de bal niet spelen. De ene onderbreking na de andere nu, op dit moment. Tijd om te gaan rusten en om even af te koelen. Bij nog deze standaard situatie met Lionel Messi. Hier is Depau. Afhaken van Alvarez. Paredes, Martinez, even de wedstrijd volmaken. De eerste helft dan tenminste. Dat is wat Argentinië nu doet. En ik weet niet wat Murat Yakin nog kan verzinnen om Zwitserland gevaarlijk te laten worden. Want dat is het eigenlijk in de hele eerste helft nauwelijks geweest. Molina, die de bal een beetje moeilijk kreeg toegespeeld. Xhaka, niet zonder risico. Akanji die wegzet. En Martinez er goed tussen. Molina. Daar is hij nog. Martinez. Bal vooruit waar Elvedi tussen zit. Een dooi die kopt. Aangelopen door Molina. Vrije trap voor Zwitserland. Of stilgelegd wegens een hoofdwonde. Het hoofd was het niet echt, denk ik. Het zal wel pijnlijk geweest zijn, de botsing met Molina. Bij Atletico Madrid al 4 jaar aan de slag. Van de Boca Juniors en van Udinese natuurlijk. En een van de trouwe soldaten aan de rechterkant van Scaloni. Het was geen vrije trap blijkbaar. Dus erin beuken zonder de bal te spelen, dat is toegelaten bij Pinheiro. Die nu ook fluit voor het einde van de eerste helft. Een zeer, zeer magere eerste helft waarin we heel weinig goed voetbal hebben gekregen. Geen enkele doelkans eigenlijk. En een doelpunt op een standaard situatie. De vrije trap of de corner liever door Messi op het hoofd van, u zag hem nog even, hier is hij. Alexis McAllister geschilderd. Even niet opgelet bij de Zwitsers en dat cash betaald. En dus gaan de Zwitsers rusten hier in Kansas City in Missouri met een achterstand. En is Argentinië de regerende wereldkampioen voorlopig halfweg deze kwartfinale op weg naar een kwartfinale in Dallas. Nee, niet in Dallas, in Atlanta tegen Engeland. We gaan er even uit, we verpozen een klein kwartiertje en dan zijn we bij u terug voor de tweede helft. Tot straks.
1: Supporter van de Rode Duivels, van de Red Flames en van jouw goals.

0: Tja, Red Bull geeft je vleugels.
1: Mercedes-Benz. Altijd een keeper.
2: We krijgen een vrije trap.
3: Oh, wat een goal!
4: Zo, dames en heren, daar bent u weer. Als u er nog bent, als u het heeft volgehouden en als u nog zin heeft in de tweede helft. De eerste was een teleurstelling. Een maat voor niets, zou je kunnen zeggen. Maar Argentijnen denken daar anders over, want zij hebben de voorsprong bij de kobbelgoal van McAllister vroeg in de eerste helft. En Zwitserland voorlopig gewoon niet bij machten om wat terug te doen. Om gevaarlijk te zijn, om een kans te forceren. Dus kan dit zometeen, of kunnen dit zometeen de laatste 45 minuten zijn van La Nati op dit wereldkampioenschap voetbal. Dat hebben ze zelf in de hand. En Argentinië is wel een beetje een specialist in het weggeven van een voorsprong op een WK voetbal. Deden ze in de finale. Weet u dat nog? 4 jaar geleden tot 2 keer toe tegen de Fransen. Deden ze ook tot 2 keer toe in deze jaargang tegen Kaapverdië. Maar of dat vandaag ook gaat gebeuren, dat is maar de vraag natuurlijk. Of Zwitserland daartoe in staat is, is maar de vraag. Want Zwitserland heeft bij lange op dit moment niet kunnen brengen wat Egypte en Kaapverdië wel hebben gekund. Nog niet in de buurt ervan. En de vraag is, heeft hij de juiste woorden gevonden? Murat Yakin uit Basel. De coach sinds 2006. En de bondscoach sinds 21. En nog altijd wel stevig in het zadel. En dat gaat niet veranderen natuurlijk met deze mooie kwartfinale sowieso. Voor de Zwitsers, ongeacht de uitkomst. Over 45 minuten of later. Voilà, we zijn eraan begonnen aan de tweede helft. De Zwitsers moeten maar de beuk in gooien, lijkt mij. Maar ze zullen op hun hoede zijn voor de te vroege doodsteek. Recuperatie even bij Freuler. En dan Paredes, dat doet hij als hij het nodig acht. No-nonsense bal naar voren. En achter nu het moment gekomen en nodig om dat te doen. Rodriguez, die ingooit. Lang geleden speelde hij nog Champions League tegen A-Agent. Dat is helaas voor A-Agent al lang geleden. Met Wolfsburg in de gouden jaren van de Buffalo's. De Paul met Messi, dacht ik te zeggen, maar hij speelt hem achteruit. Tot bij Molina, Paredes, Messi. Tikje tot bij De Paul. Hier McAllister. En daar Messi die bal mooi vrij maakt. En dan de combinatie die er niet uitkomt met De Paul. Dus is het Zwitserland. Met de bal richting Embolo. Dat is mooi aangenomen hoor. Viel over het hoofd daar van Paredes. En hier Zakaria. Die moet dan maar een keer tempo maken. Gele kaart inspelen in de voeten van So. Weer Zakaria. Maar al Argentijnen alweer op post. In het defensieve compartiment, Freuler dan. Zakaria. Geen ruimte krijgt hij om voor te zetten. Freuler met Elvedi. Zakaria. Freuler, Elvedi. Het beeld van de eerste helft. Doordraai van Rieder. Was niet kwaad. Was echt goed bekeken. Meteen doordraaien en dan trappen met zijn uitstekende traptechniek. Dat zei ik al, alleen zat er nog een Argentijn in de weg. En werd het een vangballetje voor Emiliano Martinez. Meer heeft hij nog niet om handen gehad in deze wedstrijd. Dat is ook weer goed vooruit verdedigd van Zakaria. Dan de seis van Tagliafico. Op zo. En ja, Yakin heeft gelijk en die vraagt, ja, is dat dan ook geen kaart? En hij heeft overschot van gelijk. Kijk eens hoe Tagliafico erin komt. Tagliafico liever. En dat is dus geen kaart. Dat is dus onbegrijpelijk. Echt waar. De seis langs achteren. 2 benen. En toch geen kaart. Wel. Freuler en Rieder weer achter de bal. Het is in principe een lekkere om te laten indraaien. Of om te droppen tussen Martinez en de defensie. Maar het wordt wel degelijk Rieder weer. Dat is voor Martinez. De Paul komt de vragen met McAllister. Fernandes duikt hier links de hoek in. Taliafico wil hem bereiken. Goede loopactie van Enzo Fernandes. Zakaria nog wel ter plekke en nee, mist de controle. Zakaria komt eruit met Elvedi. Beetje kort voor Kobel. Die moest een rechter zoeken. En dus leidt dat tot balverlies. Er zijn nog altijd veel Argentijnen niet terug op hun plaats. Als ik naar de rode stoeltjes kijk hier in het Arrowhead Stadium. Inschuiven Martinez. Met Taliafico. Rieder die hem een beetje opjaagt. Paredes zoekt eruit bij Romero. Ook hij in de tweede helft van het seizoen. De laatste paar maanden nauwelijks gevoetbald, wat ik al zei. Met een rode kaart, 4 matjes schorsing. Schot van afstand, gekraakt. Deze bal, hij beseft het. Molina dat hij beter had kunnen doen. Messi gaf hem mee. Molina dacht, laat ik het maar proberen. Het was een ongevaarlijke bal. Maar het is al dat in deze wedstrijd zijn we daar al tevreden mee. Dat er dan toch een keer iemand een poging onderneemt. Richting doel. En dat was wat Molina deed. Maar geen assist erbij voor Lionel Messi. En Bolo, als dat geen buitenspel is, heeft hij de vrije kans om te trappen. Hij legt hem uitstekend af. En een dooi. Oh, laat zich nog de bal vol de voeten halen. Lissandro Martinez wel buitenspel. Wel buitenspel. Het is wel degelijk buitenspel. Maar hij had er wel altijd in moeten. En was het dan buitenspel van Embolo aan het begin van de actie? Of van deze een dooi? Al van Embolo. Maar die deed het uitstekend door. Bleef kijken. En kijk, slechte controle van Ondooi. En de overgave, typisch Argentijns van Lisandro Martinez. Om die daar nog weg te tackelen. Maar dat is alleen maar omdat Ondooi dus mega veel tijd nodig heeft om te besluiten. Maar dus, buitenspel van Embolo. Dus geteld dat het zeker niet. Maar het is wel weer zo'n moment waaraan de Zwitsers zich kunnen optrekken. Dat er ineens wel wat mogelijk is. Want de communicatie achterin, er was toch een foutje mee. Messi brengt de bal op. Maar wordt gestuit door Elvedi. Zakaria geeft mee met de Son. De Zwitsers zijn niet onaardig aan begonnen aan de tweede helft. Met meer dadendrang, dat had ik niet mogen zeggen. Want een slechte bal voor Xhaka. Alvarez neemt over. Hier komt aan de linkerkant Fernandes. Weer de bal eruit gehaald door Elvedi. Dan een schot van Julian Alvarez. Zo hebben we toch bij het begin van de tweede helft wat meer vuurwerk. Een corner voor Argentinië. 6 minuten na de rust. Hij deed het een hele tijd uitstekend bij Atletico. Hij heeft toch 20 doelpunten gemaakt. Maar vanaf maart wat blessures. In La Liga nog nauwelijks in de ploeg. Omdat Simeone daarop wel fel roteerde. En Messi met de corner. Romero, Lisandro Martinez, Alvarez en natuurlijk McAllister daar in de eerste zone. Waar hij daar straks scoorde, staat weer tussen Embolo en Zo. Daar komt hij de bal van Messi. Fernandes deze keer. Die komt, ja, vergelijkbaar hoor. Minder goed de uitvoering van deze Enzo Fernandes. Maar wel weer een vergelijkbare vrije trap. In de eerste zone. En weer kan hij koppen tussen twee met Zo. Of nee, Elvedi, wat zeg ik, met Akanji, pardon. Die het ook niet kon beletten. Maar een hoopvol beter begin van de tweede periode. Xhaka, bal eruit getackeld door Paredes. Molina. Met dat zeg ik, Emiliano Martinez. Dat afleggen was niet goed. Ja, verlengd door een dooi voor Rieder, maar zonder te kijken wat hem eigenlijk kunnen laten lopen. Hij zegt ook rustig blijven. Dat was een beter idee geweest. Scaloni moet elke keer opnieuw in zijn vakje geduwd worden door de vierde ref. Fanatiek coachend. De Argentijnen laten het niet aan hun hart komen. is geweldige ambiance hier op de tribunes van Arrowhead Stadium. In Kansas City, Missouri, moeten we er altijd bij zeggen. Want je hebt ook Kansas City in Kansas. Een beetje een vreemde situatie. Overigens dat nieuwe stadion dat ze willen bouwen zou aan de andere kant zijn. In het andere Kansas dus. Ndoye laat de bal op. Molina met diepgang. Steun van Paredes. Slim er naartoe. De voorzet komt in de handen van Kogel. Het was overigens Depaul die de voorzet trapte. Depaul met Messi. McAllister, nee, legt hem slecht af. En Paredes. Opgejaagd door Rieder. Dit toch wat meer vuur in het Zwitserse spel. We gaan niet overdrijven, maar het is toch wel dat. Paredes met Depaul. Fernandes, dat is goed hoor. Gelegd tot bij Julian Alvarez. Lisandro Martinez, de slager zoals hij liefkozend neem ik aan wordt genoemd. U weet het ook, hij heeft een flinke schorsing gekregen in de Premier League. Door het haartrekken van Calvert-Lewin. Hier gaat een dooi. Geweldige tackle van Romero. Nou een nonsens, maar lekker op de bal. Zo zien de Argentijnen dat graag. Maar ze zetten terug. Kijk, recuperatie met Sol. Nu de voorzet. En daar is een dooi. Borstcontrole. Xhaka neemt hem mee. Nog een dooi. Maar niemand besluit. En zoveel tijd krijg je daar niet in de box bij die gretige Argentijnen. Blessure. Daar aan de overkant bij Depaul is het denk ik. Bij, wat zeg ik, bij Paredes. En er mag verzorging het veld opkomen. Hier was het natuurlijk al voorbij. Ndoye legde af met de borst, maar dat was niet ver genoeg. Hier gaan we de hele actie zien. Goede druk vooruit van So. En Ndoye wilde graag afleggen voor Xhaka. Als hij hem ineens in de vlucht kan nemen met links, ja, dan is er een kans dat Martinez in gevaar is. Emiliano bedoel ik dan. Maar de controle, nee, dat was al verloren op dat moment. Kansen verdedigen de box met hand en tand. Op dit wereldkampioenschap kreeg Argentinië wel geteld 9 schoten tegen voor deze kwartfinale. Enkel Spanje deed beter. En toch kregen ze 5 tegendoelpunten. Daar trokken de Zwitsers zich wel aan op. Dat wil zeggen dat 56% van de schoten die op doel gaan er ook wel degelijk ingaan. Ik denk dat er vandaag nog 1 is bijgekomen. Wat makkelijk gekeerd werd door Emiliano Martinez. Er staan er hier 5 op mijn blot. Of op mijn scherm, maar geen echt. Daar is Ndoye weer. Een doeltrap. Zo is het. Dat heeft Pinheiro zo gezien. Ndoye zag het anders. Ik denk dat het juist is dat Molina hem dom tot de bal weer over de lijn duwt. Is moeilijk uit te maken, denk ik. Maar correct wel. Ook in Zwitserland nu groot enthousiasme rond de nationale ploeg. Een beetje zoals bij ons zou je kunnen zeggen met het behalen, het bereiken van die kwartfinale. Ik zei het, bij hen is het nog veel en veel langer geleden. Van 54, dat is 72 jaar. Dus je moet al wat op leeftijd zijn om het bewust te hebben meegemaakt. De shirts zijn overal uitverkocht. De voorraden zijn op. En de bars en cafés mochten uitzonderlijk ook de hele nacht open blijven. In geval er verlengingen en strafschoppen zouden aan te pas komen. Kan nog altijd natuurlijk. Zo goed tussen de lijnen. Goed ingespeeld Elvedi. Zakaria. Nee, laat die bal schieten. Een minzame glimlach om de lippen bij Murat Yakin. En Argentijnen gaan nog een keer tekeer. Ze staan allemaal overeind. En springen op de tribunes hier van het stadion. Prachtig gezicht. Dat was in Qatar niet anders. Het is altijd wel een enorm volksfeest. En Fedi komt er stevig in, hoor, op McAllister. Maar die maalt er niet om. Die knokte zich uit. En krijgt dan terecht de vrije trap mee. Hij bleef rustig onder. Onder de belaging, zal ik maar zeggen, van deze Freuler onder meer. Zo er ook bij. Ah, McAllister deed dat geweldig. Freuler wil er toch wat grinta in gooien. En dat heeft de Zwitsers nodig om nog een kans te maken. Natuurlijk, de marge is nog altijd maar 1-0. Dus Zwitserland zit nog altijd in de wedstrijd. En het geeft tekenen van beterschap in het vierde kwartier zeker wel. Lisandro Martinez bracht zichzelf een beetje in de problemen. Heeft dan de ingooi aan Zwitserland gegeven. Hier weer zo. Altijd maar over de rechterkant in de tweede helft wordt er aangevallen. Daar is Xhaka. Hij speelt samen met Rodriguez overigens zijn 18e wedstrijd toch ook al op een WK. Dat kan toch ook al tellen. Uiteraard is dat een Zwitserse record. Akanji schuift in. Daar is de andere, Rodriguez. Een keer een goede voorzet trappen. Die is lang onderweg. Daar is zo, daar is een polo. En er moet toch een zweefsprongetje uit de schoentjes geschud worden door Emiliano Martinez. Maar dat deed hij met een glimlach. Maar bevestiging van een beter Zwitserland in het eerste kwartier van de tweede helft. Hij kon niet de snelheid aan de bal geven die Martinez zou hebben belet. Maar nog bij te geraken in de hoek. Maar wel een mooie poging. Een goede voorzet van Rodriguez. Die heeft hij nog altijd in dat linkerbeen. Daar is Messi nog een keer. Dat was bij elkaar voorlopig een zeer anoniem eerste uur gespeeld. Maar wel een assist. Nee, rustig rondwandelend. En dat weten we. Hij hoeft niet te lopen om beslissend te zijn. Overtreding. Maar het balvoordeel gegeven aan hier nu Tagliafico. Voor deze wedstrijd had hij 35,8 kilometer gelopen. Waarvan 22,9 tussen 0 en 7 kilometer per uur. Dat betekent dus niet lopen, maar wandelen. 64% daarvan. Dat is ongelooflijk. Maar toch 29 geschoten. Enkel Mbappé heeft al beter gedaan, maar die heeft zijn kwartfinale al afgewerkt. Hij heeft er vandaag wel nog geen bijgedaan, moet ik zeggen. Waarvan 18 tussen de palen, 14 buiten de grote rechthoek. Dus een statistieke koning uiteraard, Lionel Messi. Ja, Akanji redelijk stevig op Tagliafico. Duel tussen Zakaria en Alvarez. Tagliafico zet zich nu nog een keer Akanji erin. Hij ving hem op, Tagliafico deed dat uitstekend en heel erg slim. Opvangen en dan naar de grond, maar wel degelijk een overtreding. Zwitserland had overigens maar één van de voorbije 19 wedstrijden verloren. Het was al een oefenwedstrijd tegen Duitsland. 3-4 voor het WK. 11 daarvan gewonnen. Argentinië zit aan 11 wedstrijden, maar wel op een WK dan. Zonder nederlaag na die tegen Saoedi-Arabië. Ik heb het er daar straks al over gehad. De eerste speeldag van de groepsfase, 4 jaar geleden. Daarna dus 11 matchen niet meer verloren en elke keer minstens 2 doelpunten gemaakt. Voorlopig blijven we bij 1-18e minuut van de tweede helft. Paredes moet even komen bij Scaloni. Of bij een assistent misschien. Of hij moet de vrije trap nemen, zou kunnen. Het niet overlaten aan Messi. Dat heeft de assistent. Standaard situaties hem duidelijk gemaakt. Het is toch Messi. Dat was een schijnmanoeuvre. Maar het was het hoofd van Xhaka. Embolo trekt zich op gang. Messi laat het passeren. Randje buitenspel. Weer een gooi. Rieder is mee. Embolo is mee. Kan hij zijn man passeren? De Paul. Een dooi. en de voorzitter uitgehaald. En de vlag is beneden gebleven. Een counter een keer. Dat heeft Zwitserland nauwelijks gekund. Op het goede moment meegegeven. Een beetje te ver aan de buitenkant. Je moet een dieper proberen steken misschien wel. Maar het is wel een corner voor Zwitserland. En we hebben toch meer beweging in deze wedstrijd dan ervoor. Zoveel is zeker. Bij de corner die eraan komt van Rieder. Het moet een keer een goede zijn. Akanji Elvedi. Daar komt hij. Maar Akanji kon niet bij de bal. Weggekopt en opgevangen door Freuler. En die weer voetballen met Xhaka. Rodriguez. Met Rieder. Rodriguez. Akanji is veel rondspelen van de bal. Xhaka schuift in. Freuler. Hoe lang zijn ze daar nu al? Drie hoekjes aan het tekenen bij Zwitserland. Freuler. Hij kan trappen, maar doet het voorlopig niet. Dus weer inspelen bij So. Xhaka kan ook trappen natuurlijk. Elvedi schuift in. Freuler misschien. Embolo probeert bij de bal te geraken. En Doi doet dat. Tegen de grond, maar Rieder opent voor Rodriguez. Is goed bekeken. Rodriguez de voorzitter op de Doi. En opgeruimd door Emiliano Martinez. Beste doelpoging in de wedstrijd van de Zwitsers. Het duurde zijn tijd eer die aanval helemaal tot stand kwam. Ah, dat is nu al de tweede goede voorzet van Rodriguez van de linkerkant. En nu wel een goede kopslag van een Doi. Donnen Doi. Een echte redding deze keer van Emiliano Martinez. Zwitserland gaat toch zijn kans nu in deel 3 van deze wedstrijd. Xhaka. Een keer trappen, waarom niet? Xhaka, weer een redding nodig van Martinez. Hij past in het hoekje. En bij elke save spoort hij zijn fans achter de goal aan. Om er tegenaan te gaan. Goed schot van Granit Xhaka. Oké, mag er niet in. Goeie redding als je klaar wakker bent. En dat is hij, Martinez. Maar al meer vuurwerk in dat derde kwartier. Oh, in het vierde kwartier en het derde kwart, zo moet ik het helemaal juist zeggen, van de Zwitsers dan in de hele eerste helft. En dat is goed, ze proberen hun huid duur te verkopen en ik blijf het herhalen. Ze zitten nog altijd in de wedstrijd en ze hebben ook eigenlijk helemaal niets meer weggegeven in de tweede helft. Argentinië maakt ook geen aanstalten om zelf aan te vallen. Rieder, terwijl het Doi tegen de grond werd gewerkt door Romero. Embolo van de bal gezet door Lisandro Martinez. En die zet hem dan maar even naar voren. Ze gaan toch nog een beetje voetballen, mag ik hopen, de Argentijnen. Met Nico González komt de vaste invaller er zo meteen ook aan. Dat is hij bij Atletico Madrid ook vaak geweest. Op alle mogelijke posities. Daar is Rodriguez. Daar is een Doi. Dit is het. Een Doi. En het scoort. Een Doi scoort. De gelijkmaker voor de Zwitsers. Het zat eraan te komen. En 22 minuten ver. In de tweede helft. Nee. Argentinië kan geen voorsprong vasthouden. Ook niet tegen Zwitserland. En het is gewoon de verdiende gelijkmaker voor Zwitserland. En voor Donnen Doi. De hoek was scherp, maar hij werkt het fantastisch af. Over de linkerkant nu al een paar keer met Rodriguez. En de beweging van Donnen Doi was uitstekend. En alles ter doen in deze kwartfinale. Iedereen weer klaar, wakker. Ook in Zwitserland, ook in België. Xhaka opent. Donnen Doi brengt het op gang met Molina. Goeie 1-2, uitstekend. Molina laat hem lopen. En hij legt hem perfect. Ik denk over de voet, het uitgestoken been van Emiliano Martinez. Zwitserland leeft weer. Zwitserland veert op. Deze kwartfinale is weer helemaal open. Het is door de benen. Zie ik in deze herhaling. Been uitgestoken. Er was een gaatje en van dat gaatje heeft hij gebruik gemaakt. Nico González staat er nog altijd, maar hij was even weer gaan zitten. En voor de wedstrijd is dat natuurlijk uitstekend. Maar ze gaan met z'n tweeën invallen. Want ook Palacios komt er nog bij. Ook tegen Cape Verde dus. Twee keer de voorsprong laten glippen. En de Engelsen zullen dat best oké vinden. Ja, overtreding op Embolo nu. Dan Paredes. Hij krijgt er ook de gele kaart voor. Nou ja, opstootje zo waar. Nergens voor nodig. Lijkt mij. Het was een overtreding, maar ook niet meer dan dat.

0: Ze moeten nog even wachten, de twee invallers. Ze staan daar beneden te wachten. Maar ik zei het, Zwitserland was goed begonnen aan de tweede helft. Hij moet gaan kijken naar iets. Heeft iemand iets uitgespookt? Wat is er gebeurd? Dat is mij ontgaan. Maar dus Pinheiro moet gaan kijken. Toch niet voor de overtreding, denk ik. Ah, de gele kaart. Ja, mistaken identity, dat is het. En als ik het zo zie, dan was het ook helemaal geen overtreding. Kijk, het is een duik van Mbolo. Het is toch niet mistaken identity? Ik zou zeggen, eigenlijk moet Mbolo een kaart krijgen voor een Schwalbe, want Paredes doet helemaal niets. Kijk, het is Mbolo die tegen Paredes aantrapt. En er wordt geroepen en getierd daar beneden. Hoe vaak moet je dat nu eigenlijk nog terugzien, vraag ik me af. Je ziet toch wat er gebeurt. Mbolo met een geweldige Schwalbe uitgepakt. En dan moet hij eventueel met een tweede gele kaart naar de kant. Dat zou pas pech zijn voor Zwitserland. We gaan eens luisteren wat hij te vertellen heeft. Dat zou pas pech zijn voor Zwitserland. We gaan even luisteren wat hij te vertellen heeft. Pinheiro.
1: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
0: Hij heeft prijs, niet te geloven. Niet te geloven. Rood voor een beloof. Wel. Net toen de Zwitsers weer in de wedstrijd waren. Tweede keer geel. Mbolo. En Akanji zegt, ja, dan stoppen we er gewoon mee. Maar goed, ja. De gele kaart voor Paredes, die was voor alle duidelijkheid zeker ten onrechte. Want het was Mbolo die trapte tegen het been van Paredes en dan ging liggen. En u kan er dan over oordelen of hij dan echt naar de kant moet. En Mbolo is woest en moet tegengehouden worden. Moet binnengeduwd worden door Zakaria. Dit is zijn eerste, die was ook zeker terechtgegeven. Hij is in tranen, Mbolo. Net op het moment dat Zwitserland helemaal terug in de wedstrijd zat, hij huilt bittere tranen. Hij had het ook zo kunnen laten, maar hij oordeelde dat het een duidelijke simulatie was. En daarvoor krijg je geen. En zo rolt altijd alles weer in de richting van Argentinië. Maar goed, er moest wat gebeuren, want hij kreeg ten onrechte de gele kaart, Paredes. En de VAR heeft geoordeeld dat Mbolo de tweede gele kaart verdiende. De Argentijnen vinden het geweldig. En het is een geweldige meevaller ook voor Argentinië. Want Zwitserland was sterk geworden. Zwitserland viel aan. Zwitserland creëerde kansen. Zwitserland zette Emiliano Martinez aan het werk. Maar nu moet het met zijn tienen dus nog. Komt er geen hydration break? Vraag ik mij af of hebben die nu al gehad. Ondertussen zou kunnen. Moet proberen te overleven nu met 10 man. Zijn de invallers er nu ingekomen bij Argentinië? Ik denk het niet. Nee, voorlopig nog niet. Het is zonde voor Zwitserland, zonde voor Mbolo. En vooral zonde voor de wedstrijd. Nu gaat Zwitserland toch in een soort overlevingsmodus kruipen. Rieder lijkt mij nu de meest vooruitgeschoven man te worden. Maar de kapstok, het aanspeelpunt. De man in de loopgraven, die zijn ze kwijt. De kop eraf gekapt. Zelf gekapt, zou je kunnen zeggen. Diepe bal richting Tagliafico. Die kopte. Wordt ook lichtjes omvergelopen. Het is gelukkig buitenspel, want anders kregen we ook nog wat. Freuler gaat ook Alvarez nog even opjagen. Maar dus de wisselspelers die klaar stonden om in te vallen, die zijn verdwenen. En nu komt er wel degelijk de hydration break. Zakaria nog even overleggen met Pinheiro. Ja, het is een keihard oordeel in de kwartfinale van de wereldbeker. Voor Brelembolo en voor Zwitserland. Granit Xhaka nog even uitleg aan de vierde ref. Maar de focus moet nu liggen op de reorganisatie. Een heroïsche strijd kondigt zich aan voor Zwitserland om te overleven. Een kwartier nog, plus extra tijd. En hij heeft ergens last van, zo lijkt wel. Want ja, hij is onzichtbaar in deze wedstrijd, eerlijk gezegd. Eén goed getrapte corner en dat is dus ongeveer geweest. Misschien heeft hij ergens last van, een of andere steek gekregen aan zijn oog. Vervelend voor Lionel Messi. Hier nog eens het geweldige doelpunt van Zwitserland. Rodriguez, een dooi door de benen van Martinez. En de verdiende gelijkmaker voor Zwitserland. Martinez had eerst een zachte koppel van een dooi gepakt. Dan al een veel straffere. Het schot van Xhaka laag in de hoek was hij gaan zoeken. En nu geklopt. Dus nee, niets meer dan zeer logisch. De gelijkmaker van Lanati. En in Zwitserland zijn ze weer allemaal klaar wakker. De bars en cafés zullen inderdaad, wie weet, nog even langer overblijven. Open blijven. En wij kijken toch uit naar een zeer boeiend vervolg van deze kwartfinale. Nu zie ik alleen nog González, die is overgebleven. Palacios niet meer. Voorlopig staat er ook geen Zwitser klaar natuurlijk, want oké, het is de diepste man die eraf is. Dus er hoeft niet noodzakelijk gewisseld te worden bij Zwitserland. Hier staat hij. Tagliafico weet dat hij zijn plaats moet afstaan, denk ik. Vandaar dat hij er al bij staat. Die keer dat González linksback moest spelen met Atletico Madrid tegen Lamine Yamal. Dat was niet zijn vrolijkste avond. Werd er ook redelijk vroeg weer afgehaald. En dat was ook maar voor zijn eigen goed. En nu gaat hij hier op de linkerkant spelen. González erin. Tagliafico naar de kant. Hydration break zit erop. De Zwitsers hebben zichzelf wel opgepikt. Gepept. Liever. En Palacios die moet nog even wachten. Die gelijkmaker van een dooi heeft Scaloni van mening doen veranderen. Een boeiende tweede helft met dank aan de Zwitsers.

En een eerste balcontact van Nico González. Hernandez. Wat zeg ik? Alvarez probeert zich bij de bal te knokken. Hij maakt de eerste overtreding. Embolo in tranen naar binnen. Zwitserland met zijn tiende overgebleven. Akanji met een diepe bal. Een dooi nu even in de punt zie ik hier. Dat kan misschien de herschikking zijn dat hij centraal gaat spelen. Rodriguez dan de linkerflank helemaal voor zijn rekening. Naar Son zie ik die naar links is geschoven. Dus het lijkt erop dat ze met z'n vijven gaan spelen. Zakaria rechts, Son links. In drie mensen centraal met Elvedi. Met Akanji en met Rodriguez. Hier de diepgang. Kobe moet eruit. En González een eerste keer richting de doelgrens. Maar er niet bij. Dat is de omzetting die Jakin heeft gedaan tijdens de hydration break. En dus een boy is de diepste man. Rieder er dichtbij. En Freuler er ook onder. Samen met Xhaka, de man op centraal. Daar gaat Rieder een eerste keer. Dat is een bal die redelijk ver is. Maar hij kan er toch nog bij. Met Romero erbij. Het nummertje lukte niet. Romero verdedigt uit. Doet dat in de voeten van Xhaka. Maar Zwitserland moet vooral blijven voetballen. Dat deden ze zo goed in dat vierde kwartier. En daar komen ze toch nog een keer. Zou er in de perszaal in Miami even hartstochtelijk supporterd worden voor de Zwitsers als hier straks voor de wedstrijd door de Argentijnen? Dat zijn allemaal mensen met een perskaart of die toch geacht worden journalisten zijn met truitjes van Argentinië aan. En die waren toch geweldig aan het supporteren voor Noorwegen. Dat vonden ze toch een leukere tegenstander dan Engeland. En misschien vindt Engeland Zwitserland ook wel een fijnere tegenstander dan Argentinië voor een halve finale. Stel je maar eens voor. En dan zou dat WK een beetje lijken op dat van 94. Toen Bulgarije van Stoichkov en het Zweden van Brolin en Dalin halve finales haalden. Elvedi, mooi hoor. Zoals in McAllister daar in de wind zit. Maar dan een slechte bal in de voeten van González. Met McAllister. Maar Argentinië heeft, we zijn nu toch al 36 minuten ver in de tweede helft, werkelijk niets meer gedaan. In aanvallend opzicht helemaal niets meer. En nu zal het dan toch moeten. We weten dat ze druk kunnen ontwikkelen als het erop aankomt. We wachten nog tot Lionel Messi zich meldt in deze wedstrijd. Het volk er nog een keer achter. Lisandro Martinez. Met Paredes. De Paul, Kase met Messi. De Paul. Ja, de bal kwijt. En zo met Akanji. En ja, een dooi gaat moeten rennen. Voorin. Hij kan rennen, zeer zeker wel. Ze hebben nog Vargas achter de hand. Maar de vraag is of die helemaal fit is. Was ook een twijfelgeval. En nog een keer treurend toch om de afwezigheid van die geweldige Manzambi in deze wedstrijd. Maar goed, het is niet anders. Paredes met Messi. Gestuit door Rieder. Maar niet helemaal. Hulp van Paredes. Maar kijk, Rieder komt er uiteindelijk toch uit. En zo maakt het zichzelf een beetje moeilijk. Ja, nog een goede bal voor Rieder. Die dan weer een dooi niet bereikt. De Paul steekt het veld op om in te leveren bij González. Dat was de bedoeling. Zakaria is ook echt bezig aan een goede wedstrijd. Nu kon hij deze bal niet onder controle houden. Fernandes, González. Nee, slechte controle dan met een hakje. Dat was niet nodig. Hij had het balbezit. Fernandes. Paredes, Messi. Tikje met Alvarez. Binnendoor, maar er is geen plaats. Gestuit, want de deur ging dicht. En die kan ook voetballen natuurlijk. Laat zich ook even van de bal zetten, maar geen nood. Rieder heeft opgepikt. Spannend is het ineens wel natuurlijk. Op 7 minuten van het einde. Gaan we ook met deze wedstrijd de verlenging in. Dat zou voor de tweede keer in 3 duels zijn voor Argentinië. En voor de Zwitsers. Net zo goed. Na die tegen Colombia.
Hendoy moet nu gaan rennen. Romero erbij. En die doet dat uitstekend. Was geen kwaaierbal hoor van Xhaka. Kreeg hem niet ver genoeg, niet diep genoeg gestoken. Palacios gaan we niet krijgen. Maar wel Lautaro Martinez. Een andere spits. Ander profiel nodig nu tegen 10 mannen met een gelijke stand op het bord. González, Alvarez. Hij wellicht naar de kant, misschien. Paredes zoeken. Alle Zwitsers op een kluitje. Linies dicht bij elkaar. Daar de diepe bal. Daar is hij. En nee! Hij kan niet scoren. Jawel, buitenspel toch. Buitenspel. Goed van Kobel. Maar hij kreeg hem er niet over gelift. Ja, dat denk ik niet. Goh, dat zal niet. Dat denk ik niet. Het zal wel juist zijn, want er is een signaal natuurlijk. Maar goed werk van Kobel hoor. De Paul komt naar de kant. Voor Lautaro Martinez. En ook Montiel. Die komt dan Molina vervangen. Een wissel die ook vaker gebeurt. Gonzalo Montiel speelt intussen ook bij River Plate. De man van de beslissende penalty voor eeuwig en één dag daarmee verbonden. Op het WK van 4 jaar geleden in de penaltyreeks. En is Lautaro Martinez met Julian Alvarez erin. Terwijl we ook nog 3 Zwitsers krijgen met Wittmeier. Met Amdouni. En met Muheim. Zo een dooi en Rieder naar de kant. Ja. We gaan kijken waar ze allemaal geposteerd worden. Amdouni is in elk geval de diepe spits. Straks dus in de vaardige handen komt hij terecht van Nicky Haaien. Dat weet u. Bij Burnley, Zeki Amdouni. Zo kunnen we weer in het slot van de wedstrijd met veel wissels. Wittmeier natuurlijk hier aan de rechterkant. Op zijn vertrouwde positie zou je kunnen zeggen. Sylvain van Mainz. Opletten. Zakaria. Ja, ja. Naar het middenveld doorgeschoven. En daar recupereert hij de bal. Maar hij speelt hem slecht in. Was een moment en mogelijkheid om beter te doen. En is Muheim gewoon aan de linkerkant.

In de laatste 5 minuten zijn we intussen op. Wachten op het genie van Lionel Messi. Hier McAllister. Inschuiven van Lisandro Martinez. González Martinez. Messi, balletje binnendoor, maar gelezen door Witmeer. En het paasje naar de buitenkant van Zakaria is niet helemaal zuiver. Even overleven nu voor de Zwitsers met zijn tienen. Herhaal ik nog een keer. Na de uitsluiting. Ik zou het ongelukkig kunnen noemen. Van Embolo. Argentinië zo toch weer tot aan het gaatje geduwd. Minstens. 2 minuten nog. Spannend is het in Kansas City, Missouri. Fernandez. Even achteruit Romero. De frisse benen van Antuni. Zeki Amdouni. Vorig jaar zat hij bij Benfica. Xhaka werkt weg. Ze moeten wel blijven voetballen natuurlijk. Toch proberen om Amdouni daar min of meer voor in te houden. Anders komt de bal heel erg snel terug. Messi met Fernandez. Fernandez de voorzet. Niemand erbij. González. Nee. Komt te laat denk ik. Binnengekopt. Nee. Hij was niet over de lijn. McAllister zegt aangeraakt. Want ik heb niet gekopt. Maar we krijgen een doeltrap. Oh, geweldige inspanning nog van Nico González op de bal die doorschiet. En daar is McAllister weer. Ja, hij komt toch wel zelf, denk ik. Grote kans Argentinië. Of was het toch de voet van Elvedi? Het zou kunnen, hoor. Het zou kunnen. Slotminuut. Verlengingen zijn dichtbij. Eigenlijk de eerste kans voor Argentinië in de tweede helft. Kan je nagaan. In de slotminuut. Als ik het goed heb. Hoe pover is dat van de regerende wereldkampioen tegen Zwitserland. Straks belangrijk hoeveel tijd erbij komt. Paredes met Messi. Hij moet iets doen voor zijn land. Steekt hem hier tot bij González. Met Witmeer erbij. De twee invallers tegenover elkaar. Lisandro Martinez. 9 minuten komen erbij. Nog even dus. Enzo Fernandez die opent voor Montiel. Omsingeling nu van het Zwitserse strafschopgebied. Paredes, Fernandez. Ja, geraakt denk ik door Elvedi. We krijgen nog een corner. Net nog wel. Was niet nodig uiteindelijk, want Lautaro Martinez kon daar niet bij. De Argentijnen zetten het stadion nog een keer in lichterlaaien. Bij de corner die eraan komt van Lionel Messi. Eerste minuut van de extra tijd tot bij Paredes. Nog een keer breed leggen. Fernandez komt niet tot een schot. En Messi. De Zwitserse muur. Iedereen mee in de verdediging nu. Overleven en de verlengingen proberen te halen. Dat is wat Zwitserland nu wil doen. Fernandez, nog altijd geen mogelijkheid om te trappen. Lionel Messi, hij kan misschien wel trappen. Met de rechter, trap en ernaast. Het was bijna zover. Lionel Messi met zijn eerste gevaarlijke actie in deze wedstrijd. Minuut 92. Maar het scheelde niet zoveel. Of hij had het weer voor elkaar gekregen. Kijk eens. Kopel keek hem ernaast en dat was het enige wat hij kon doen. Een centimeter of 20 denk ik zo. Maar geen winning goal in het slot van de wedstrijd. Vooralsnog voor Lionel Messi. De Engelsen zullen graag hebben dat deze wedstrijd nog een half uur langer duurt natuurlijk. Zij hebben zelf ook al 2 keer verlengingen gespeeld. Of nee, niet 1 keer zeker. Ik ben het even kwijt. Maar goed, in elk geval nu verlengingen gespeeld in de kwartfinale. Dus liever de tegenstander dan ook maar. Nico González met een goede beweging, maar een wilde trap.
denk toch dat het een trap was dat hij niet echt als voorzet bedoeld was. Scaloni staat toe te kijken.

Van Argentinië. Alle ballen nu bij Messi. Hier is Alvarez. Daar is González. Vijf mensen van Argentinië in de box. Ja, overtreding lijkt mij dat te zijn van Lisandro Martinez. Maar nee, we voetballen voort. Alvarez. Zoeken naar een gaatje. Zoeken naar een opening. Zoeken naar de verlossing. Paredes. Messi. Dichter tegenaan. Ja, wil een klein paasje binnendoor. Daar zat Xhaka tussen. De wissel kan aankomen. Of nog niet. In elk geval, de Argentijnen laten het niet aan hun hart komen. De sfeer blijft nog altijd geweldig. Hier in Kansas City.

Het is Rodriguez die plaatsruimt. Voor een echte centrale verdediger dus. Eray Keumert. Een Zwitser met Turkse roots. Die ook bij Valladolid en Nantes heeft gespeeld. Eerder al bij Valencia. En hij is nu teruggekeerd. Zijn roots liggen ook in Basel. Hij moet meekomen verdedigen. Rodriguez is leeggelopen. Links van Akanji gaat hij postvatten. Met nog 4 minuten toegevoegde tijd op de klok. Lionel Messi schept hem nog een keer. Het is over het hoofd van Lautaro Martinez. Wellicht zijn minste wedstrijd van allemaal. Een onzichtbare wedstrijd eigenlijk. Alleen nu in de laatste 10 minuten komt hij meer boven water. Ik wil er nog een kwartier van maken, maar ook niet meer dan dat. Kan Wittmeer daar nog bij? González. Ook altijd met een groot hart spelend natuurlijk, Nico González. Beetje meid voor alle werk, zou je kunnen zeggen. Bij Diego Simeone. Waar hij 1 jaartje geleek was, hij is ondertussen wel terug naar Juve. Voor zover ik weet is er geen definitieve transfer van gekomen. Dat zal voor later zijn. 3 minuten nog. Paredes. Alvarez. Wie vindt de opening? Wie forceert het slot? Lautaro Martinez kiest al positie. Hij zegt de diepste man. Met Alvarez een beetje van de linkerkant. Daar is Messi. Kaatsen met McAllister. Alvarez. Alvarez. Ah, ze verdedigen met hand en tand. Zakaria gaf hem geen centimeter ruimte. Alvarez nu de voorzet. Dat is geen kwaaien. Kan er gekopt worden? Ja, maar achteruit. Door Martinez. Lautaro dan. Aan Martinez in geen gebrek. Op het veld nu bij Argentini. Zo heeft deze nacht ons toch nog heel veel geboden in de tweede helft. Als u de eerste overleefd heeft, dan bent u klaar wakker nu. Kan niet anders. De wereldkampioen nog altijd niet voorbij Zwitserland. Messi brengt hem voor. Ja, Wittmeer een beetje in paniek. Geeft hij nog een corner weg. Op 1,5 minuut van het einde van de toegevoegde tijd. Nog een bibber moment voor de Zwitsers. Messi haast zich naar de cornervlag. Foto's worden getrokken. Zijn naam wordt gescandeerd. Iedereen staat overeind. Iedereen neemt de smartphones om eventueel het moment van de winning goal voor Argentinië vast te leggen. Geen bal naar Paredes. Nu brengt hij voor de goal. Weer McAllister. Overgenomen Martinez. Redding Koopmal. Redding van Koopmal. Wat een parade. Martinez nam hem over. IJzona scoorde hij opnieuw. Nu met zo'n vallende bal zoals hij dat deed tegen Cap Verde. Maar Koopmal een hand er tegen. Zo dichter bij Argentinië.

McAllister komt er weer. Maar uiteindelijk kon hij niet richting doel. Maar het was een assist voor Lisandro Martinez. Wat een parade van Kobel. Maar nog niet het gevaar geweken. Daar is hij weer, Lisandro Martinez. Met Messi. De voorzet komt nog een keer. Het hoofd daar van Keumert, het hoofd van Akanji. Oh, jongen, jongen, wat is het spannend hier in Kansas City. Arrowhead bruist, smakt en overtreding. En hap naar adem in de zwoele nacht van Kansas City. Is dit uiteindelijk toch nog een heroïsche strijd? Enfin, in de nacht niet overdrijven, het is 10 uur 's avonds. Maar bij u wel natuurlijk. U heeft er intussen toch geen spijt van, denk ik. Als u bent overeind gebleven, of overeind of op bent gebleven. Terwijl we nog eens kijken naar de knappe en o zo broodnodige parade van Kobel. Want anders hadden ze toch weer geflikt in de toegevoegde tijd. Maar dat is er niet van gekomen. En dus gaan we inderdaad verlengingen spelen. U zal er nog wat extra nachtrust moeten bij inschieten. Maar het is wel boeiend en spannend en beklijvend geworden in de tweede helft. Nog een keer met dank aan de Zwitsers die hun kans zijn gegaan. De schroom van zich af hebben gegooid. En pech nog eens. En voor Zwitserland en zeker ook voor de wedstrijd. Dat uiteindelijk Embolo met, ja, ik ga zeggen streng roken. Maar volgens de regels kan je er niks tegen inbrengen. Naar de kant is gestuurd. Daardoor wordt het toch nog een heel lange strijd voor Zwitserland in de verlengingen. En nog altijd wachten op het moment van Lionel Messi.

Het zal stilaan ook een slijtageslag worden natuurlijk. Daar kan u van op aan. Ook in Qatar was het een paar keer redelijk kantje boord. En Argentinië heeft besloten dat het niet op de makkelijke, soepele, vlotte manier gaat doen. Het zal zijn supporters inderdaad altijd op de proef stellen. De spanning ondraaglijk maken. En dan smaakt de eventuele overwinning, eventueel zeg ik er wel bij, extra zoet. En de Zwitsers in hun allereerste kwartfinale in 72 jaar niet van plan om zomaar snel weer het vliegtuig op te stappen. Ze willen ervan genieten. Ze willen dat die historische kwartfinale zo lang mogelijk duurt. En daar zijn ze alvast in geslaagd. Want we gaan twee keer 15 minuten toevoegen aan deze wedstrijd. Terwijl er een stevige bries waait hier door het stadion. Ik herhaal het nog een keer. Er staat geen dak op. En dat is niet erg. Op een avond als deze. Een heerlijke, zwoele zomeravond. Hier in Missouri. Wat een slaapverwekkende eerste helft was. Is uiteindelijk toch uitgemond in een boeiende, meeslepende tweede helft. Almada maakte zometeen ook zijn opwachting bij Argentinië. Hij die plaats moest ruimen. En dat is dan voor Fernandes, want die staat al redelijk dicht tegen de zijlijn. We gaan het zo meteen wel bekijken. Scaloni heeft nog wel wat wissels achter de hand, eventueel straks in de verlengingen. Heeft er al 3 ingebracht. Twee mensen die graag nog een paar dagen blijven. Twee mensen die graag nog naar Atlanta willen. En niet van plan zijn om heel erg snel het WK te verlaten. Volassen. Mevrouw, prachtig. Geweldig. De held van jong en oud, Lionel Messi. Almada voor González. Thiago Almada van Atletico. Geen echt geslaagd, toch niet. De eerste seizoenen wel, misschien ben ik een beetje streng. Wel een heel mooie technisch vaardige voetballer, zeer zeker wel. Maar in de Champions League toch maar 1 keer aan de aftrap gestaan, zie ik 16 keer in La Liga. Maar dat had er dan vooral mee te maken dat, wat ik daar straks al zei, Simeone veel ging roteren. Met het oog op de Coppa en op de Champions League. In La Liga bedoel ik dan. Dus kwam hij nog aan redelijk veel spelminuten en redelijk veel wedstrijden. Zo, we zijn er weer klaar voor. Het is 5 uur zondagmorgen in Brussel. Enfin, de rest van België ook. En de rest van Europa. En we zijn begonnen aan de eerste verlenging. Met Argentinië een man meer. Uitsluiting en Bolo. En nog 2 keer een kwartier. Om hun lot niet te laten afhangen. Van de wispelturigheid van de penaltyreeks. Daar is Messi. Balletje binnen doorgestoken, maar Freuler ging even op wandel. Overgenomen door Lautaro Martinez. En daar González. En afgeblokt en in corner. Ja, Freuler dacht ik ga even wat dribbelen in het eigen strafschopgebied. En dat was toch niet het beste idee. Want González kan ook wel een doelpunt maken hoor. Hij heeft een goede trap in zijn linkerbeen. Corner weer met Lionel Messi. Zwitserland moet toch proberen om een keer tegen te stoten. Iedereen weer overeind. Het is een korte deze keer tot bij Almada. Nee, voorzet niet voorbij. De voet van Xhaka. Messi, Almada. Met links gaat hij trappen. Nee, doet het niet. Paredes.
Schot van afstand. Beetje wild getrapt uiteindelijk toch. Door Alvarez. Nee, zijn kans ging. Een blije jongen. Maar hij gaat het toch moeten teruggeven, denk ik. Nee, wegsteken. Kijk, dat is wat de man... De grote man zegt... Stop hem gauw weg en hou hem bij. Maar ik denk dat dat niet meteen lukt hier. In het FIFA-setting. Hij kan er trots op zijn. Op zijn troepen. Zeer zeker wel. Hoe het straks ook afloopt. Murat Yakin. We wachten nog altijd op de eerste baltoets, denk ik, van Andouni. Ondankbaar natuurlijk moet invallen als spits. Er moet vooral gewerkt en gelopen worden. Hey, Bressen dichter. Volgende aanval van Argentinië onderweg. Met Paredes, met Messi. Hij was er het dichtste bij. Lisandro Martinez. Daar is Almada weer. Alvarez, Almada in de handen van Kobel. En eerste bal tussen de palen van de wereldkampioen. Goed tikje van Alvarez. En uiteindelijk niet de moeilijkste voor Kobel. Echt een goede redding hoor. In de toegevoegde tijd, dieper in op die bal van Lisandro Martinez. Nee, formidabel gedaan. Paredes met Montiel. González maakte al de loopactie, maar de bal kwam niet. Aan de linkerkant naar binnen gesneden. Nu zitten we bij Almada. Daar is Nico González. Met Martinez. Paredes. Geduldig rondtikken van de bal. Weer Almada. Hij heeft er zin in. Nico González glijdt weg. En dat is dan geen goede voorstel. Oei, de Vedi geeft er weer aan Almada. Dat is niet het beste idee. Romero. Messi. Hij gaat trappen van afstand, dacht ik, Lisandro Martinez. Maar geeft hem toch aan Almada. Almada met González. Almada. Dribbelen, zoeken. Alle Zwitsers in het eigen strafschopgebied. En maar verdedigen en maar verdedigen. Met 6 op een lijn. Messi zoekt Almada. Veel aangespeeld. Altijd maar veinzen. Altijd maar weer naar González. De voorzet komt voorlopig niet. Martinez, Paredes, Montiel houdt het veld breed. Maar ze blijven maar proberen door het centrum. Een keer een voorzet trappen, misschien breed houden. Messi. Opgewipt, maar daar staat zoveel volk. Witmeijer die er zijn voet tegen zit. Maar ja, elke bal komt nu terug natuurlijk. Dus Zwitserland voetbalt nu niet meer. Dat kan je niet volhouden tot het einde van de tweede verlenging. Weer Almada trapt en in het zijne. Nee, gejuich, maar niet voor een bal tussen de paal. Even dachten ze aan deze kant dat het prijs was. Maar hij was wel degelijk in het zijne. Maar een goede beweging. In elk geval een zeer gretige invalbeurt. Yashari meldt zich aan de zijlijn. Hij komt in de plaats van Zakaria. Goede wedstrijd gespeeld. Eerst op de back, echt maar. Hij ging mee voorop in de strijd. In dat eerste deel van de tweede helft, zeer zeker wel. En dus Ardon Yashari er nog in. Vijf minuten ver in de eerste verlenging. Het is een belegering. Misschien nu er even uit ontsnappen. Amdouni. Ja, dat moet hij doen. De bal bijhouden, actietje maken. Waarom ook niet? Kijken misgaan. Maar toch te veel Argentijnen in de weg. En dan opletten voor de tegenaanval. Akanji. Goed verdedigd. Prima. Tegen Lautaro Martinez. Het is tijd voor een van die Argentijnse spitsen om te scoren. Moet een gele kaart zijn voor Almada. En die gaat hij ook krijgen natuurlijk. Besefte maar al te goed wat hij deed. Wilde niet uitgespeeld worden. Met de geweldige klapper in de halve finale tussen Argentinië en Engeland. Altijd wel met een Falkland sausje erover.
is nog altijd geen feit. Xhaka met de vrije trap deze keer. Rieder is verdwenen. Dus Xhaka dan. Standaard situatie, dat zal het toch moeten zijn. Pinheiro. Even in de buurt bij Akanji en Montiel. Om hen op hun rechten en plichten te wijzen. Xhaka heel ver gegeven. Akanji komt. Het is een corner, denk ik. Er is een overtreding gemaakt door Akanji. De vrije trap is voor Argentinië. Ja, Zwitserland dat toch tot een zeer select krantje behoort van ploegen, landen die vier keer op rij de tweede ronde van een WK hebben gehaald. Eerst kijken naar de loopactie van Lautaro Martinez. Maar die komt er niet aan tegen Akanji. Het is toch een geweldige peer. De twee ploegmaats sparen elkaar niet. Een heel jaar. Oh, gele kaart ook. Dat is nu wel heel snel gegeven voor Lautaro. Ik wilde zeggen, een heel jaar zij aan zij gestreden. Samen de dubbel gehaald met Inter. Maar hier is het natuurlijk op leven en dood. Tussen de Zwitser en de Argentijn. Lautaro Martinez en Akanji. Ik wilde zeggen, vier ploegen. Landen die twee keer op rij de tweede ronde van een WK hebben gehaald. De Zwitsers hebben dat gekund. En enkel Frankrijk, Argentinië en Brazilië. Dat is toch een zeer select groepje. Dus chapeau voor de Zwitsers. En ze strijden voor wat ze waard zijn hier in deze kwartfinale. Ingooi is voor Muheim. Miro. Misschien is het wel Miro, benoemd naar de kunstenaar. Ik weet het eigenlijk niet. Mooie voornaam in elk geval. Van linksback van Hamburg. Waar hij al 5 jaar vertoeft. Daar is hij. En daar is Yashari. En daar is Xhaka. Met een geschepte poging. Waar Martinez niet mee in gevaar is. Hij kan ook scoren, Yashari. We weten het. En zo dat half uurtje hier nu, dat moet toch nog kunnen. Ondanks niet al te veel wedstrijden gespeeld. Lionel Messi. Opgevangen door Yashari. Ingeleverd bij McAllister. Almada weer. Messi Veinze met rechts voorzetten. Nee, het is voorlopig niet de wedstrijd van Lionel Messi. Dan druk ik mij zacht uit. Hij is sinds de gelijkmaker, zeker sinds de uitsluiting van Mbolo, veel meer aan de bal. En hij was 1 keer daar vrijgespeeld. Oog in oog met Kobel. Die hij niet gelopt kreeg. Maar dat was dan buitenspel. En dan nog 1 moment van doelgevaar. Ze laten het voorlopig niet aan hun hart komen, de Argentijnen. Nog altijd vol vertrouwen in de goede afloop. O ja, Martinez. Leek een beetje lang te wachten. Met Yashari in de buurt. Die moet een sprintje trekken om hier Montiel op te houden. Die trekt alweer naar voren. Messi wandelt hier aan de rechterkant. Dat deed hij ook naarmate de wedstrijd vorderde tegen Kaapverdië toen het verschil moest gemaakt worden. Liet hij zich ook wat onopvallend uitzakken aan deze kant hier. Paredes met Almada. En González. Romero met Messi. Schijnbeweging Messi, de kaats van McAllister. Messi ligt in breed. Dan bij Almada. Almada wil graag trappen, maar er is geen mogelijkheid. Amdouni er even tussen. Maar oké, niet bijgehouden. Hij is oud geweest, Amdouni, tot mei van dit jaar. Bijna een heel jaar buiten strijd. Nog 3 wedstrijden op het einde van het seizoen al zinvoller. Maar nog eens, ook hij moet dit wel kunnen volmaken natuurlijk.
één momentje kan volstaan. Een keer proberen te counteren. Romero. Tempo maken is moeilijk. Tempo maken doen ze niet aan Argentijnen. Lionel Messi. Botst. Ja, balvoordeel gegeven. Maar ja, hij loopt er gewoon tegenaan. Hij loopt gewoon tegen Andoni aan. En hij is terecht boos, Murat Yakin. Natuurlijk wel. Hij duwt de bal voor zich uit en knalt dan op Andoni. En krijgt dan de vrije trap. Kijk, onvoorstelbaar. En wel een vrije trap. Is dit dan het moment waarop Lionel Messi vanavond echt voor het voetlicht treedt en zijn land naar de volgende ronde trapt? Kobel heeft al een puikenparade uit de handschoenen geschud op de poging van Lisandro Martinez om er deze verlengingen uit te sleuren. Alle Argentijnen weer overeind, allemaal de smartphones in aanslag. Kan ook een slim balletje zijn. Richting een van de lopende mensen zoals Lautaro Martinez of Nico González. Of gaat hij het toch met een knal proberen te doen? 13e minuut van de eerste verlenging. Messi, nee, matig een vrije trap. Goh, Pardoes in de muur. Naar het beeld van zijn wedstrijd voorlopig. Kans verkeken. Omsingeling blijft voortduren. Als zoemende bijen rond de rechthoek van Zwitserland. Maar wanneer volgt er een prik? Almada, die heeft er veel zin in om te prikken. McAllister. Messi breed. Paredes. Met Emiliano Martinez. Ondertussen is Nico González blijven liggen aan de linkerkant. 10 tegen 10 dan even. Ja, die kan niet meer voort. Of het is tenminste zeggen, hij heeft verzorging nodig. Zo lijkt het. Argentinië blijft voortvoetballen. Nog een kleine anderhalve minuut. Hij is zijn schoen kwijt. Dat is al wat anders. Dat gaat wel lukken dan. Maar hij heeft wel veel pijn hoor. Kan voorlopig niet deelnemen aan het spel. Pikkelt een beetje richting de voorkant. Nu McAllister de voorzet. Hey, kijk eens wat een afzwaaier. Dit is toch weer een heel matig Argentinië. Sorry dat ik het zeg. Een heel matig Argentinië. Wat we al vaker hebben gezien. Ja, ja, hier gebeurt het. De voet van Yashari bovenop de voet van González. Dus dat is wel stevig aangekomen hoor. Maar niet opgemerkt door de scheidsrechter. Het moet eigenlijk een gele kaart zijn. Kwam rijkelijk te laat, Yashari. En Kobel met de doeltrap. Afleggen met de borst, niet kwaad van Xhaka. Hier is Andoni. Waarom niet? Nee, het was Yashari, pardon. Snel getrapt, er was weinig ruimte om het te doen. Dus hij deed het maar meteen. Maar het doel gemist. We zijn bijna klaar met de eerste verlenging. Er gaat nog wat tijd aan toegevoegd worden. 1 minuutje extra. Met Lionel Messi. Laatste aanval van de eerste verlenging. 1 tegen 1 nog altijd onbeslist. Messi zoekt Nico González. Daar is hij in de tweede zone. Hij kopt maar in de rug van Lautaro. Die was al te veel opgeschoven. Goeie bal van Messi. En trekkenbenend hier ziet u dat. Was hij toch nog bij machten om aan die tweede paal op te duiken. En hij deed het eigenlijk prima. Paredes gaat hem nog een keer gooien. González zegt gooi hem nog maar een keer. Ik zal hem nog een keer voorbrengen. Romero schuift in. McAllister. Hier Montiel. Montiel de voorzet, weggekoopt door Xhaka. Opgepikt Lisandro Martinez. Die gaat op wandel, Lisandro Martinez. Te veel Zwitserse benen. Wat een spannende slotfase. Almada, we krijgen nog een corner nu. In de slotseconde van de eerste helft. Die ene minuut is bijna volgemaakt. Dit krijgen we wel nog. Deze moeten ze nog even overleven, de Zwitsers. De corner van Lionel Messi. Daar komt hij. Het is met een boogje dat er gekopt wordt. Lautaro Martinez. Nee, het was Romero. Excuus. En dat is meteen het einde van de eerste verlenging.
Ze komen er al maar dichterbij, de Zwitsers. Bij strafschoppen. Nu moet ik wel zeggen dat Argentijnen wel raad weten met strafschoppen. Ik maak er gebruik van deze korte onderbreking. Om te zeggen dat Argentinië 17 keer penalties heeft getrapt. Op een wereldkampioenschap en een Copa America. 11 van die 17 hebben ze gewonnen. Maar op de eindronde van een WK 7 keer naar de stip gemoeten. 6 keer daarvan gewonnen. De enige keer dat het slecht afliep was 20 jaar geleden in de kwartfinale tegen Duitsland. Met de missers van Ayala en Cambiasso. Maar u weet het. In 2014 halve finale tegen Nederland. Met toen nog 2 reddingen van de toenmalige doelman Romero. En natuurlijk 4 jaar geleden. 2 keer met succes de weg naar de stip gewandeld. Tegen Nederland in de kwartfinale. En natuurlijk in de finale tegen Frankrijk. En daartegenover het slechte rapport van de Zwitsers met maar 2 overwinningen in 7 penaltyreeksen. WK en EK. Nations League laat ik even buiten beschouwing. In 2006 verloren ze van Oekraïne. En nu natuurlijk, dat is die het dichtst en het frist in het geheugen ligt. Tegen Colombia. Ook al was er alweer een misser van Akanji. Die gaat er toch geen meer trappen, denk ik. Die heeft in 3 grote toernooien op een rij een penalty gemist. Dat gaat hij nu toch niet meer doen, denk ik. Maar ook op het Europees kampioenschap natuurlijk, dat weet u, 2 jaar geleden. Tegen Engeland in de kwartfinale verloren met de strafschoppen. Ook daar een misser van Akanji. Maar we zijn nog niet zo ver. Argentinië kan misschien wel met vertrouwen naar de stip stappen. Ze hebben natuurlijk een onwaarschijnlijke specialist. Met Emiliano Martinez tussen de lijnen. Maar het blijft altijd wel een klein risicootje. Ze mogen die penalties wel trappen in een echte thuiswedstrijd. Dat is toch nog altijd wat anders. Nog een wissel bij Argentinië met Nico Paz die erin komt. Hij komt Romero vervangen. Dan toch eindelijk een verdediger eraf voor een aanvaller. Het heerlijke talent van Nico Paz dat zo geweldig is gerijpt. 21 is hij in de handen van Cesc Fabregas. Die we hier ook al wel een keer op de tribune hebben zien zitten, als ik mij niet vergis. En Otamendi. Otamendi er ook in aanpak. Pardon, ik zag Nico Paz, maar ik had Romero niet gezien. Dus nee, niet een verdediger. Het is Otamendi. Nou, Nico Paz heb ik toch ook gezien, denk ik. Of heb ik slecht gekeken? In elk geval Otamendi die erbij komt. En nee, niet Nico Paz, excuus. De nummers kloppen hier niet helemaal. Paz is 18, Otamendi 19. Dus gewoon de ene verdediger voor een ander. Zo simpel is het. Een strijder, een krijger. No-nonsense verdediger. Erbij, je zag hem daar al even stevig koppen. Daar is Amdouni. Met Xhaka. Een keer aanvallen, het is een keer wat anders. Voor de Zwitsers. Weg uit de loopgraven. En 15 minuten kan ook nog altijd een eeuwigheid zijn natuurlijk voor Zwitserland. En wie weet een onverwacht moment. Akanji. Ja, dat is geen slechte bal. Ja, toch te slecht, want te diep en te ver en te hoog uiteindelijk. Toch, het is geen goede. De bedoeling was wel goed. Daar Yashari vrij krijgen. Die had daar de ruimte als hij de bal beter in de voet had gekregen. Freuler even kort combineren met Keumert. Dat is een overtredingje. In elk geval, dat is al beter wat de Zwitsers nu doen. Nu het overtredingje van McAllister op Muhai. Namelijk niet in het eigen strafschopgebied de hele tijd staan verdedigen. Wat ze dus wel hebben gedaan in de eerste verlenging. Dat is nu een stuk beter. Voorlopig toch, het is nog maar het prille begin ervan.
En wie weet. Daar is de voorzet. En Keumert kan er niet bij. Nog opgeruimd. Geweldige vrije trap van Xhaka. Oprukkend van Lisandro Martinez. Beneden langs de lijn staat nog José Manuel López. Lionel Messi. De tijd begint te dringen. Enfin, nog niet heel erg hard. Paasje naar de buitenkant door Montiel. Maar opgeruimd en Amdouni. Die moet niet de bal bijhouden. Staat er helemaal alleen voor. Witmeijer trekt wel nog een sprintje op de rechterkant. Amdouni sukkelt er toch door. Daar is Witmeijer. Kan hij hem tot bij Amdouni brengen? Nee, geeft hem in de rug. Flinke inspanning van de twee invallers. Zeker van Witmeijer. Maar hij speelde de bal dan niet goed genoeg. De aanvaller die er toch gaat bijkomen is José Manuel López. Hier Lautaro Martinez. Mogelijk komt hij voor deze man Julian Alvarez. Hij kan ze ook niet allemaal blijven opstapelen natuurlijk. Lionel Messi. 3 minuten ver in de tweede verlenging. Messi met Yashari ervoor. Dat was goed verdedigen van Yashari. Niet laten trappen. McAllister. Openen voor Montiel. Iedereen staat te wijzen. Hier is Almada. En González. Met Martinez. En Almada. Messi neemt hem mee. Komt niet tot een schot. Veel te veel volk. Lisandro Martinez. Almada. Nog een keer breed leggen. Maar dat is in de rug van iedereen. En waarom stapt Muhain eigenlijk niet uit? Want hij had die bal, denk ik, kunnen onderscheppen. Nu zitten we via Montiel en McAllister. Toch weer bij een aanval voor Argentinië. Nog eens een voorzet. Lisandro Martinez. Zeer moeilijk om daarbij te geraken. Onmogelijk, zou ik bijna zeggen. Even weer ademhalen voor de Zwitsers. De spanning is te snijden. Acrobatische poging nog van Lisandro Martinez. Paredes naar de kant. En López erbij. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, José Manuel López. Nou, het zijn er intussen veel. Maar een echte kans. Een zeer gevaarlijke poging. Die hebben we eigenlijk nog niet gezien van Argentijn. Matige wedstrijd alweer. Oei, oei, een van de assistenten van Scaloni wint zich op omdat de bal niet snel genoeg kwam. Ik denk dat het Aymar was. Nee, het is een kopbot. We kijken naar Argentinië. 5 minuten van de tweede verlenging zijn verstreken. Nog 10 blijven over. Messi brengt hem. En Kobel vangt hem. González is er altijd wel. Daar kan je op rekenen. Hij kijkt naar zichzelf op het grote scherm. Hij zit nog altijd in het WK. En wat ik zei, ze kunnen met vertrouwen naar de penalty-stip stappen. Maar toch maar opletten. Zeker als je doelman Emiliano Martinez heet. Xhaka trekt die bal nog eens over het hoofd. Muhain kopt, dat is goed gedaan. Yashari, kan hij daar nog bij? Nee, denk ik. Gaat wel achter elke bal aan. Een half uur vol gas gaan om strafschoppen te halen. Of wie weet, nog een keer geweldig uithalen. Hier komt Argentinië weer. Met Almada. Met de steun van het volk. Oorverdovend. Hier in Arrowhead. Maar het is hoofdpijn voorlopig voor Argentinië. Daar is Lionel Messi. Messi, vindt hij het gaatje? Messi, nee, Kobel. Te centraal, maar wel kunnen uithalen. Dat gebeurt niet te vaak. González brengt hem voor. Daar is de nieuwe man López. Op wandel met de bal.
Maar uiteindelijk ingeleverd bij Alvarez. Die heeft ook een geweldig schot. Alvarez, wat een doelpunt! Wat een geweldige goal van Julian Alvarez! Wat trapt hij hier? Argentinië op een geweldige manier richting de halve finale. Julian Alvarez is de unsung hero van Argentina. Het dak gaat er hier helemaal af. Het staat er niet eens op. Oh la la. Wat een wondermooi doelpunt van Julian Alvarez. Hij heeft die traptechniek. Hij kan niet beter passen dan helemaal in de boomhoek. Wat een trap zeg. Een kunstwerk. Een geweldige trek. Van een ongeziene schoonheid. Van een adembenemend mooi artistiek niveau. Deze trap van Julian Alvarez. En Argentinië in lichte laaien. Kijk eens even hoe die gaat. Kijk eens even hoe die past. Wauw, Julian Alvarez. Heerlijk, jij kan niet beter passen. Zeggen wij vaak, maar deze kan echt niet beter passen. En dan toch weer Argentinië. En dan toch weer Argentinië. Bent u daar nu om 6:03 in de ochtend ook recht voorgesprongen uit uw bed of uit uw zetel? Het is hard voor de Zwitsers. Maar het is natuurlijk wel van een ontroerende schoonheid. De manier waarop de Argentijnen het hier toch weer voor elkaar krijgen. Scaloni die staat nu al de hele tijd op het veld. Kan iemand die nu toch een keer vriendelijk vragen om daar af te gaan? Wat is dat nu voor een gedoe? Er is opstootje in de middencirkel. En er wordt getrokken en geduwd. Gele kaart voor Otamendi. Dat kan ons niet verbazen. Die zal er wel tussen gezeten hebben. Nee, niet Otamendi, de nieuwe man. Excuus. Maar Otamendi zat er ook tussen. Dat ziet u daar. Gele voor Lopez. Wat een feest hier. Soms zit je op de goede plek om de baan van de bal liever te volgen. Dat was mij hier vandaag nu gegund. Alsof ik er zelf bovenop zat en mee in de bovenhoek zoefde. Zo kliefde die hier met een vuurstaart door de avondlucht in Kansas City, Missouri. Vargas er nog in. Denk ik inderdaad. Freuler naar de kant. Maar kan Zwitserland in de laatste 5 minuten dat nog voor elkaar krijgen? Wie weet. Is er nog een plot twist in het slot van de wedstrijd? Of wordt het toch een klapstuk in Atlanta? We kijken toch maar naar de Zwitsers. Met Wittmeier voor Muhai. Maar de bal komt niet aan. Lopez ertussen. Niet vergeten. 5 doelpunten van Julian Alvarez in een wereldbeker. Daar komt nog eens een voorzet. Ja, niet kunnen koppen uiteindelijk. Andouni. Wittmeier. Xhaka. Haast nu bij de Zwitsers. Vargas komt er voor de goal. Daar komt Emiliano Martinez. En hij blijft natuurlijk liggen. Zo gaat dat met nog 5 minuten op de klok. Hij kopte hem best goed voor hoor. Maar hij heerst in zijn strafschopgebied. McAllister is ook wel geraakt door de beukende Martinez.

Argentijnen willen weer allemaal het veld op. Ik weet niet wat er gebeurt eigenlijk. Dit soort omstandigheden is natuurlijk een zootje ongeregeld. De snelheid was niet zo belangrijk. De precisie. Dit deed het hem. De kansloze kogel. De kogel voor kogel in Kansas City. Wat een spektakel hier zeg. Die Argentijnen, het is wel wat. Als ze zich gedragen is het gewoon fantastisch. Dat is helaas niet altijd het geval. Maar vanavond wel. En de Zwitsers hebben zo gestreden. En weinig weggegeven, echt waar. Messi, één gevaarlijke bal die Kobel makkelijk kon pareren. En ze zullen tot, of in lengte van jaren bedoel ik, mijmeren zich afvragen wat er met zijn elfen was gebeurd. Want Argentinië was alweer bijzonder, bijzonder matig. Elke keer denk je, met dat niveau kan je geen wereldkampioen worden. Maar wie zal dat zeggen? Ze zijn onvoorstelbaar mentaal veerkrachtig. Hij mag nu stilaan ook wel wat normaal beginnen doen, eerlijk gezegd. Je kan nog wel een huilenbalk zijn, maar ook niet overdrijven. En Argentinië gaat het proberen vol te maken nu. Met een lange bal nog een keer richting Lopez. Hij speelt overigens in Brazilië bij Palmeiras. Een Argentijn die in Brazilië voetbalt. En hij crosst zich te pletter hier. Yashari. Kegelt hem omver. Ja, bal met McAllister. Die hem nog eens ver wegtrapt en daar geen gele kaart voor krijgt. Niet dat dat nu veel belang heeft, want de kaarten worden kwijtgescholden. En die Zwitsers zeggen, ja jongens. En de vierde ref zegt dan, ja rustig blijven. Maar het is natuurlijk gewoon een schande dat dat allemaal kan. En het is geen probleem, want McAllister is niet geschorst voor een eventuele halve finale. Straks kaarten kwijtgescholden. In de laatste twee minuten is dit toch een moment dat de Zwitsers moeten benutten. Xhaka, nee. Met een slechte vrije trap. En geen counter via Messi. Hij heeft geen hoofdrol gespeeld. Het zijn de anderen die het hebben gedaan. Julian Alvarez. Hier nog eens kijken, bijna. Naar Elvedi die in de spits heeft postgevat. Daar gaat Messi. Misschien op zoek naar een doelpuntje. Xhaka tegenover Messi. Messi komt naar binnen. Afgeblokt door Xhaka. Geen doelpunt deze keer. En dus zijn reeks van 9 opeenvolgende wedstrijden op een WK. 6 opeenvolgende in de KO-fase van een WK. Lijkt te gaan eindigen hier in Kansas. Er is nog 1 minuut over. Het is werkelijk een oorverdovend kabaal van die Argentijnen. De bal nog even bijhouden. Dat is wat ze nu gaan doen daar aan de cornervlag. Buitenspel. Ja, Messi liet zich betrappen in buitenspel. Kan de beste overkomen. Even niet opgelet. Lionel Messi. Hij blijft nog altijd in de running voor een tweede wereldtitel. Hij gaat er nog een WK-wedstrijdje bij doen. Het doel van de Argentijnen, de Bicampeonato, is nog altijd mogelijk. Zoals Italië dat deed in 34 en 38, Brazilië in 58 en 62. U begrijpt, in de moderne tijden is het nog geen enkel land gelukt. Zelfs de Fransen niet. Kijken hoeveel tijd er nog bij komt. Ik zie het niet op het bord. 4 minuten nog. Deze kwartfinale blijft maar duren. Lange bal richting Akanji in de loopgraven. Ja, dat kan Otamendi natuurlijk wel koppen als geen andere. De sprongkracht is fenomenaal. De voorzet komt. Witmer probeert te koppen, dat lukt niet. Renton met González om die bal binnen te houden. Het is Nico González die hem heeft. En die zijn kamp ontzet. Opgevangen hier door Xhaka. De bal moet hoog in de box, lijkt mij. Xhaka gaat nog even dribbelen. Dat was echt een slecht idee. Met Julian Alvarez in de buurt. Nu de tegenaanval lanceren. Hier kunnen de Argentijnen gaan. Messi is aan de linkerkant. Almada is vertrokken. Almada om de doodsteek te geven. Of geeft hij hem nog aan Messi? Almada, nee, gestuurd. En binnengelegd, jawel. Door Lautaro Martinez. Daar is de doodsteek voor Zwitserland. Argentinië is er door. Lautaro Martinez scoort. 3-1. En het feest wordt ingezet op de tribunes van Arrowhead. Op de tegenaanval wordt Zwitserland definitief KO geslagen.
Het begint wel met de slechte beslissing van Saka. Die ging dribbelen. En Lautaro Martinez in de rebound. Veld het verdikt voor de Zwitsers. Argentinië stoomt op naar een geweldige affiche in Atlanta. Tegen Engeland. Een clash met een rijke geschiedenis op het veld en op het slagveld, zal ik er ook maar bij zeggen. Lautaro die de bal meegeeft met Almada. Die kon hem niet tot bij Messi brengen. Even nog Kobel. Ah, Lautaro Martinez. Wat is hij er blij mee met zijn tweede doelpunt op dit WK. Het is niet van de schoonheid van de allereerste van Julian Alvarez. Maar het is wel het einde van deze uiteindelijk toch nog beklijvende kwartfinale. Het was geen hogeschool voetbal voor alle duidelijkheid. Maar vanaf de tweede helft was het de moeite om er eventueel wakker voor te blijven. En ik zou zeggen, fluit nu maar af. Want Zwitserland is verslagen. Argentinië plaatst zich voor een nieuwe kwartfinale. Voor een nieuwe halve finale, excuus. Net als dus vorig jaar. Wat zeg ik, het is ook tijd om te stoppen voor mij, denk ik. Net als 4 jaar geleden bij de vorige editie, dat wilde ik zeggen. In Qatar. Als enige tussen al die Europeanen. Ja, nu nog een onnozele overtreding gefloten. Ook hier door de assistent aangegeven. Die wordt terecht belaagd door de bank van Zwitserland. Belagen mag niet, maar het was werkelijk idioot. Echt idioot dat deze nu een schouderscharge van deze Vargas nog eens meent te moeten bestraffen met een vlagsignaal. Maar geniet u een keer mee hier. Geniet u een keer mee van een geweldig openluchtfeest. Het is een discotheek hier, openluchtdiscotheek. Het is het Argentijns Nationaal Zangfeest. Formidabel. En wat met Engeland? Kan Engeland dan uiteindelijk Argentinië ten val brengen? Een halt toeroepen? Dat is maar de vraag natuurlijk. Het is wachten op het laatste fluitsignaal. Dat gaat er over een handvol seconden aankomen. Piñeiro wandelt een beetje over en weer. Het zal wel zijn laatste wedstrijd geweest zijn zeker. Je krijgt normaal niet en een kwartfinale en een halve finale. Daar is inderdaad het laatste fluitsignaal. Arrowhead gaat nog een keer door de geluidsmuur bij de officialisering van de plek. In de halve finale voor de regerende wereldkampioen. Nog altijd op koers om zijn titel te verlengen. En dat gaat gepaard met een formidabel volksfeest. Nee, het is genieten geblazen hier. Ik laat u nog even meegenieten. Er is niet noodzakelijk een dringend programma dat er aankomt, denk ik, op dit uur van de ochtend. Maar wie de moeite heeft gedaan om te blijven kijken naar de eerste helft, alle begrip voor. Wie dat niet gedaan heeft, die heeft het zich uiteindelijk niet beklaagd, denk ik. De Zwitsers, een pluim voor de strijd die ze er nog van hebben gemaakt. Maar uiteindelijk Argentinië, dat met de klas. Met een pracht van een doelpunt. Een wondermooie trap van Julian Alvarez. Het verschil heeft gemaakt. En opstoomt, wat ik al zei, naar Atlanta. Naar een clash met Engeland. Benieuwd wat dat wordt. Eerst een paar dagen rusten. En niet vergeten, eerst nog een andere zeer tot de verbeelding sprekende affiche in de halve finale. Tussen Frankrijk en Spanje. Op naar Dallas, zou ik zeggen voor mij. Voor u een goede nacht. Het is zondag. U kan nog rustig uw bed inkruipen. Dat doe ik straks ook. Maar ik heb wel nog een hele nacht voor mij. Bedankt voor uw moed om te kijken. Het is zeer gewaardeerd. En graag tot over een paar dagen voor een halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Goeie avond.

Goedenavond, dames en heren, vanuit Leverkusen, waar we zo dadelijk in de Ostermann Arena de tweede ronde gaan completeren. Wat een sfeerbeelden van de regio. Zo dadelijk gaan we naar de zaal waar vanmiddag al 8 wedstrijden zijn gespeeld. En dit was het hoogtepunt van de middag. De 170 finish van Wessel Nijman, die sowieso een fantastische wedstrijd speelde tegen Bradley Brooks. Hij finishte uitstekend, was 6 uit 9 op de dubbels, gooide dus 170 uit, gooide 104 uit. En gooit hier ook nog eens 110 uit. 3 top plus finishes voor Wessel Nijman en een 6-0 overwinning op Bradley Brooks. Hij was dus in vorm. We gaan hem morgenmiddag terugzien in de derde ronde. En we gaan erin nog meer Nederlanders terugzien. Want er was nog een Nederlandse overwinning te vieren vanmiddag. 2 zelfs. Jermaine Wathimena en Dirk van Duivenbode wisten hun wedstrijden te winnen. Maar vanavond staan deze wedstrijden op de rol en hopen we natuurlijk op nog meer Nederlands succes. En we hebben maar liefst 5 troeven in actie. De tweede wedstrijd al Mike Kuiven over, die gisteren Daryl Gurney versloeg. Hij neemt het vandaag op tegen James Wade. In de vierde wedstrijd Michael van Gerwen tegenover Joe Cullen. En wedstrijd 5, dat is er wel eentje om naar uit te kijken, met Gian van Veen als eerste geplaatste van Veen tegen Nico Springer. Dan ook nog Kevin Doets, ook hij tegen een Duitser, tegen de sterke Martin Schindler. En uiteindelijk wordt de avond ook nog afgesloten door Niels Sonneveld, die Ross Smith moet zien te verslaan. 8 wedstrijden dus nog over in de tweede ronde. Nadat we al 8 mooie partijen hebben gezien vanmiddag, hopen we dus op een fraai vervolg. We gaan naar het podium. We gaan naar Master of Ceremonies, Filip Brzezinski.

0: Applaus und wir begrüßen auch unseren ersten Referee des Abends. Hier ist Hugh Ware.
1: Goed, alle acteurs. Nou ja, in ieder geval drie ervan. Die zijn voorgesteld door een andere acteur, Philip Brzezinski. Master caller, master of ceremonies. En dus kunnen we gaan beginnen aan deze tweede avond van de European Darts Open in de Ostermann Arena in Leverkusen. Waar dit toernooi nu voor de 8e keer op rij wordt gehouden. Waar Nathan Aspinall de regerend kampioen is. Daarvoor was Dave Chisnell, daarvoor Gerwin Price. Michael van Gerwen won het 3 keer op rij tussen 2018 en 2022. Er was ook een aantal jaren dat het toernooi niet gehouden werd in de coronaperiode. Van Gerben won het nog 2 keer eerder trouwens. Peter Wright won een keer, Robert Thornton. Nou, Peter Wright won 2 keer zelf. En de allereerste winnaar van dit toernooi was in 2012 Raymond van Barneveld. En dat is tot op deze dag ook nog steeds zijn enige Eurotour-overwinning in zijn carrière. Toen werd dat toernooi nog gehouden in het Maritiem Hotel in Düsseldorf. Steven Bunting haalde hier een keertje de halve finale. Dat was in 2016. En de voorgaande 2 jaar strandde hij in de kwartfinales. Een kwartfinale die voor Ryan Joyce nog nimmer is weggelegd op dit Eurotour toernooi. Wat verwacht je van deze wedstrijd, Guy? Of heb je niet zoveel verwachtingen?
2: Jawel. Ja? Jawel, wat verwachtingen. Kijk, bij Joyce weten we nog niet zo heel erg goed hoe hij naar Leverkusen is gekomen. Hij heeft al een wedstrijd gespeeld gisteren.
1: Met het vliegtuig? Of met
2: ik denk niet met het vliegtuig. Daar houdt hij niet zo van. Nee, daar houdt hij niet zo van. Ik denk dat hij met de trein en met de auto gekomen.
1: Ja, als het kan.
2: Dan is het Leverkusen wat te doen. Hij speelde gisteren tegen de Finn, Mio Varila. Finn gooide 72 gemiddeld. Ja, dan heb je niet echt een tegenstander gehad natuurlijk. Joyce won met 6-1. Hoefde daar echt amper moeite voor te doen. Bunting is ook niet in zo'n supervorm dat je zegt van... die is hier de uitgesproken favoriet. Kan dicht bij elkaar liggen.
1: Finish. Daar hebben ze dus minimaal een triple voor nodig.
3: 69. Ryan Iwakuya 117.
1: Met een van de eerste 2 pijlen. Ook Joyce lukt het niet.
3: 93.
1: En nu staan ze allebei op een dubbel.
3: Iwakuya 32.

0: maakt het zichzelf niet makkelijk hoor.
1: 16.
0: Begon al bij die eerste pijl. Dan kun je het maar het beste zo doen. Gewoon meteen
1: Ryan Joyce.
0: Erin boemzen. Erin boemzen. In Leverkusen dan. Dan mag je dat. Dan vind ik dat wel toepasselijk.
2: Ja, dat is een Duits woord ook.
0: Pfeil erin boemzen. Oké.
2: Okay. Ah, dat is ook een Duits woord.
0: Ik weet niet of het een Duits woord is.
2: Ja, ik wel.
0: Ja?
2: Jawel.
0: Betekent dat anders ook zeker?
2: Ja, zeker.
0: Oh, sorry hoor. Nee, echt. Nee, ik wilde geen... Nee.
1: 16.
0: Nou ja, hey. Nou ja, het is... Ja. Nee, ja. Ik was me even niet van bewust, maar... De Vlamingen noemen dat weer anders, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
0: God, de begin van deze avond.
2: Eerste leg.
0: Niet te geloven.
1: 16.
2: Dat met Steven Bunting en Ryan Joyce op het podium.
0: Ja. Oh, komt allemaal goed, mensen.
2: Ja hoor.
1: 83.
0: We hoorden net Filip Brzezinski al zeggen. Zo'n 3000 mensen aanwezig in de Ostermann Arena in Leverkusen.
2: Nou, het leek niet helemaal uitverkocht.
1: En Fulty.
2: Dat is toch wel een soort graadmeter meestal voor de BBC Europe. De zaterdagavond op zo'n Eurotour-toernooi. Die moet eigenlijk wel uitverkocht zijn. Niet helemaal gelukt. Maar goed, we komen hier al zo ontzettend lang. Tradities zijn er ook om in ere te houden.
1: 41. Ryan, you require 100. Ryan, you require 32.
0: Het is aan Ryan Joyce
1: games on the second
0: om zijn break er doorheen te trekken.
1: Ryan Joyce. Third leg, Steven at third first.
0: En dat doet hij ook.
1: Game on.
0: Beide heren zullen acte de présence geven in Blackpool op de World Matchplay. Waar deze Steven Bunting als negende geplaatst is en het in de eerste ronde gaat opnemen tegen Niels Sonneveld.
1: 58.
0: Joyce is niet geplaatst en neemt het op tegen de nummer 12 van de plaatsingslijst. En dat is Gary Anderson. Ja, als je zo naar die eerste ronde
1: 58.
0: Kijkt... Ik zou geen wedstrijd kunnen aanwijzen waarvan ik zeg. Dat lijkt me niet interessant.
2: Ja, dat heb je. Ja, de manier waarop die plaatsing voor de World Matchplay geregeld is. Top 16 van de wereld. Nou, dat zijn niet voor niks de beste 16 van de wereld op dat moment. En daarna de 16 spelers die het best in vorm zijn over het afgelopen jaar. Ja, daar gaan gegarandeerd hele goede grote namen bij zitten. Dus het is ook zeker niet zomaar gezegd dat de top 16 van de wereld die eerste ronde doorkomt. Sterker nog, er zullen genoeg ongeplaatste spelers doorgaan naar de tweede ronde, verwacht ik.
1: 140.
2: En nou ja, Sonneveld tegen Bunting bijvoorbeeld. Nou.
0: World Matchplay begint over precies een week.
1: 58. Steven, you require 58.
0: Zaterdag 18 juli en ze lopen tot en met zondag. 26 juli.
1: 52.
0: Een van de mooiste majors na het wereldkampioenschap. Ja, ik denk gewoon de mooiste major na het wereldkampioenschap. Wat denk jij?
2: Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Ja,
1: 140.
2: De mooiste en de belangrijkste. Misschien dat de Premier League qua centjes wat meer oplevert. Dan niet op de ranking, maar wel op de rekening. Maar goed.
1: Game from the third leg. Steven Bunting.
2: Matchplay is een toernooi met zoveel historie en zo'n iconische dartszaal. Veel mooier dan dat. Op het WK na inderdaad. Ga je ze niet krijgen.
1: 81.
0: Ik moet natuurlijk een keertje ergens terug gaan breken.
2: Dat zijn knappe pijlen van Joyce naar die eerste die dat toch vervelend boven.
0: Breken de Bunting hier in ieder geval niet. Shanghai 20 voor Joyce.
2: Weer zo'n pijl die er vervelend voor hangt. Dan moet hij een stapje naar rechts zetten. Komt hij er wel nog bij.
1: 18. Steven, you require 78.
0: Nou, Bunting maar 41. Nee, klopt niet meer, zeg.
1: Games on the fourth.
0: Had maar 83 punten van die 161 afgehaald, maar hij gooit 78 wel uit. En daar is dus de break die hij nodig had. Dan ook de eerste leg die in 5 beurten wordt afgemaakt. Maar niet door Joyce. En het was zijn leg. Dus het initiatief ligt na een 2-0 achterstand nu dan toch weer bij Steven Bunting.
2: Trippels beginnen wat makkelijker te vallen voor Bunting. Die heeft vooral al heel wat scores en 2 trippels gehad.
1: 100. Steven, you acquire 161. Steven, you acquire 71. 51.
0: 78 wel in de vorige leg. Maar 71 niet in deze leg. Dus de kans voor Joyce vanaf 96 om toch weer een break voorsprong te pakken. Weer die eerste pijl die vervelend boven die triple 20 zit.
2: Nu kan hij misschien voor triple 18 tops of andersom gaan.
1: 56. Steven, you acquire 20.
0: Bunting voor zijn eerste voorsprong.
1: Games on the fifth leg.
0: En
1: Steven Bunting.
0: Zijn derde leg op rij.
1: Sixth leg line of hope first. 46.
0: Nou, spectaculair is het allemaal nog niet. Niet dat ze slecht gooien, is allebei zo rond de 90 gemiddeld.
1: 100.
0: Maar echt beklijven kan het ook nog niet.
1: 86 140.
0: Dit had Joyce wel even nodig.
1: 100.
0: Over hem verschijnt in september een biografie. From Pub to Palace. My Life in Darts.
1: 60.
0: Waarin hij ook de fase in zijn carrière beschrijft van een aantal jaren geleden. Dat het echt slecht ging en dat hij echt serieus wilde stoppen. Maar ging samenwerken met een sportpsycholoog en een hypnotherapeut.
1: 60.
2: Nou, hij heeft best wel een fase gehad tussen zijn overstap. Van de BDO naar de PDC en nou, pak een beetje de laatste 3 jaar in. Ja, waarbij het inderdaad een beetje kleurloos was. Een goede speler, maar niet weggelegd voor de absolute top. Zo leek het. Nou ja, hij staat toch met hulp van anderen inderdaad echt doorheen gekomen.
0: Nou, gaf ook aan dat het ook zijn tol eiste in de relatie naar zijn gezin toe. Die periode. 109 finish voor Ryan Joyce. En die moest er wel uit hoor. Met Bunting op een dubbel.
2: Maar uiteraard gaat het ene pijltje dat hij dan krijgt op dubbel 16 er gewoon in.
1: 100.
0: En Joyce krijgt geloof ik de helft van het aantal kansen van Bunting, maar benut ze wel vrij aardig.
1: 100.

0: 22.
1: Boel er nog af.
0: 19.
1: Het wordt een bullseye. Neemt hij zichzelf wat extra tijd mee. Tenzij. Zoals dit doet.
2: Zijn eerste 180 gooien. Buttig gooien er eentje. In de allereerste leg.
0: Ryan Uwakwai, 69.
2: Dan kan George dus weer op voorsprong komen.
1: En die gaat via 18 naar dubbel 16. Kalsa.
0: Game on the seventh leg. Ryan Joyce. Eighth leg, Ryan Thofist. Game on.
2: Ja, Joyce gooide eigenlijk helemaal niet zo'n buitengewone leg, totdat hij ineens die maximale score erin peerde.
0: 134.
2: En dan afmaken met een 69 finish om het precies in 15 door te doen. Dat is wel een mooi stukje efficiency. Nou, daar is dan 180 nummer 2 van de Bullet.
0: En
2: een matige beurt van Joyce.
0: 100. Stephen, you acquire 140.
1: 100. Nee. Ja, nu ben ik benieuwd wat Joyce doet. Vanaf 80. Je zou zeggen gewoon 60. Naar de 20 om in elk geval een pijl op een dubbel te krijgen. Maar hij wil zo graag naar die dubbel 16. Kan hij ook voor triple 16, dubbel 16 kiezen? Dat doet hij niet. Oeh, die zit lekker. Gewoon er bovenop leggen, maar dat 40. Gaat dan mis.
2: Voor Steven Bunting. Ook voor hem dus. Dezelfde opdracht. Hij zal zeker naar die 20 gaan. Want hij krijgt één pijl. En die gaat er wel in.
0: Steven Bunting.
2: En Bunting breekt terug.
0: Ninth leg, Steven Athokvist. Game on.
2: En zo is er nog altijd geen zinnig woord te zeggen over wie deze wedstrijd gaat winnen. Bunting in zijn eerste wedstrijd op dit toernooi.
0: 58.
2: Joyce in zijn tweede. En de winnaar zal het opnemen tegen Jermaine Wattimena, die vanmiddag eventjes met 6-0 won van Kim Huibrecht.
1: Ja.
2: Behalve Danny Noppert zitten alle Nederlanders nog in het toernooi. Draaien vanavond nog aardig wat.
0: 100.
1: Ah, 5 stuks. Allemaal niet tegen elkaar. Ze kunnen ook allemaal nog doorgaan. Noppert die overigens na zijn nederlaag wel op de sociale media heel veel last heeft gehad van Mensen die allemaal nare berichten stuurden. Mensen die geld verloren waren met gokken. En dat volledig op het konto van Noppert zetten. Ja. Hij wilde daar toch even wat over kwijt.
2: Maar was dat voor hem ook, speelde dat voor hem ook mee voor wat betreft de nederlaag?
3: Hoe bedoel je?
2: Nou, dat het invloed had op zijn spel?
1: Nee. Want uiteindelijk kwam het daarna, die berichten kwamen daarna, pas na de wedstrijd. Dus hij heeft daar tijdens de wedstrijd geen last van gehad.
2: Juist, kwartje is gevallen nu. Ja, als je erover nadenkt, je zet wat in, daar kies je zelf voor. Ja. Je maakt een keus, die gaat winnen of die gaat winnen. En dan dat soort reacties, dan denk ik... Dan zit er ergens toch niet lekker, zeg maar.
1: Nee, inderdaad. Volgens mij zit het inderdaad dan bij degene die inzet en niet degene die verloren heeft.
2: Dat dacht ik. Weer een break, de derde op rij.
0: Joyce. 10th leg, Reinhardt out first. Game on.
2: Misschien moeten we gewoon eens een social media platform oprichten. Maar alleen maar... positieve of neutrale berichten op mogen komen.
1: Nou.
2: Misschien zou het wat zijn. Ja, het lijkt me lastig te beoordelen. Maar...
1: Ja, ik denk dat we er allemaal voor zijn. Maar... Zie dat maar eens in de gaten houden, inderdaad.
2: Heel dicht bij een plek in de derde ronde.
1: Van Bunting dichtbij een nieuwe teleurstelling.
0: 100.
1: Begin van het jaar in Polen nog een kwartfinale gehaald op de Eurotour. Daarna was heel vaak zijn eerste wedstrijd deze ronde al meteen het eindstation. En heel af en toe nog een keer laatste 16 gehaald. Maar... Het is echt nog niet het jaar van Steven Bunting.
2: Een echte op- en neer heen en weer wedstrijd. Met uiteindelijk dan toch iemand die gaat winnen. En diegene is Ryan Joyce. Die zijn kansen ontzettend goed heeft benut. Die 2-0 voorkwam. Vervolgens Bunting weer 3-2 voor zou komen. Maar dan wint Joyce 4 van de laatste 5 legs. En finisht hij de percentage van 60. En wint hij dus met 6-4 van Steven Bunting.

0: Madame et monsieur.
1: We are live. Okay. The whole world is watching.
2: Disneyland voor de grote mannen.
3: Ja. Ah. Techniek van zijn linkerhand, hè? Ja. Vasthouden, kijk, kijk. Ja. Houd. Ja. Het stuit er alle kanten op.
4: Kijk, daar zitten we dan.
5: Hallo! Woe! Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
6: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?

Und hier

0: En daar hebben we de eerste Nederlander aan de hockey vanavond. Mike Kuivenhoven, die het gaat opnemen tegen James Wade. Wade is nummer 4 van de plaatsingslijst. Nummer 6 van de wereld. En Wade won in het verleden 5 van de 6 wedstrijden van Mike Kuivenhoven. De enige wedstrijd die Kuivenhoven wist te winnen was in maart 2022 op een vloertoernooi. Hun allereerste ontmoeting was die daarvoor, in december 2021, op het WK. De laatste 64, Wade won met 3-1 in sets. Staat dus inmiddels 5-1 voor tegen Kuivenhoven. Ja. De voortekenen zijn wat dat betreft niet zo goed natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar goed, je kunt ook zeggen, in het verleden behaalde resultaten tellen gewoon niet.
1: Zo is het. En niemand verwacht dat Kuivenhoven hier ook nog even van James Wade gaat winnen. Dus hij kan in elk geval zonder druk spelen. Hij heeft gisteren ongetwijfeld vertrouwen opgedaan tegen Gurney. Hij speelde echt een oerdegelijke wedstrijd. Heel volwassen uitgespeeld. Ondanks dat hij de 8 wedstrijden daarvoor op de Eurotour toernooi allemaal had verloren, Kuivenhoven. Dat was er zeker niet aan af te zien. Dus ja, dat kan hij meenemen. En nou ja, goed, met dat gevoel gewoon gaan spelen. En misschien kun je het weten wel lastig maken. Wade gooit ook niet elke dag 100 gemiddeld. Dus ja, wie weet.
0: Kuivenhoven gisteren dus tegen Gurney. De Noord-Ier met 6-3 gewonnen. Bij 2-2 pakte hij 3 legs op rij. En dat speelde hij inderdaad zeer vakkundig uit. Hij was ook nog eens 55% op zijn dubbels. Had 2 ton plus finishes, waaronder een 156.
2: 96.
0: Maar krijgt hier in zijn eigen leg wel meteen 180 om zijn oren van Wade.
2: 140.
1: Nou, hij was zelf überhaupt al niet lekker begonnen. Een score van 17 en daarna nog 59. Dan loop je meteen achter de feiten aan.
2: 83. James, you require 81.
0: Wade niet in 4 beurten uit, maar hij komt gewoon terug voor zijn 5e zometeen. Ja, dan staat er nog dubbel 3.
2: 121, James, you require 6.
0: Als hij er zin in heeft, dan heeft hij geen zin in. Hij gaat voor 2 dubbel 2. Ja, dan komt hij uiteindelijk toch de dubbel 1 uit.
1: Maar even kijken, 125 staat Kuivenhoven op. Ja, dan moet je er eigenlijk gewoon voor gaan.
2: Mike, you require 125.
0: Kan Kuivenhoven weer zo'n 5 ton plus finish produceren? Dat kan hij niet.
2: 46. James, you require 2.
0: Ja, dubbel 1. 10 mag niet aan de binnenkant.
2: Games from the first leg. James Wade.
0: Oh, Wade tast eerst even af.
2: Second leg, James to throw first. Game on.
0: En maakt het dan ook meteen af. Eerst aftasten en dan afmaken. En direct de break.
2: 112.
0: Doet Kuivenhoven hetzelfde wat Wade in het deed in de eerste leg. Een 180 gooien.
2: 96. penalty. James, you've acquired 153.
1: Te weinig druk voorlopig. Kuijverhoven op weight.
0: Ja, ondanks die 180 waar die lek mee begon.
2: 97. James, you've acquired 56. 36.
0: Ja, zo heeft Wade toch al aardig wat pijlen op de dubbel gemist. En krijgt Kuivenhoven nu zijn eerste twee. Als hij om te beginnen het juiste vlak weet te raken. En dat is de enkele 14. Hij moet naar de dubbel 10.
2: Games on the second leg. Mike Kuivenhoven.
0: En hij raakt hem wel en breekt dus meteen terug.
2: The leg, Mike to throw first. Game on.
1: Speelt hij zich mee in de wedstrijd, Kuivenhoven? Dat is een belangrijke finish. Lekker dat zo'n eerste finish waar je dan voor mag aanleggen. Eerste keer dat je pijl op een dubbel krijgt, dat die finish wel gewoon uitgaat. En extra lekker dat Wade dan in de beurt daarvoor net zo'n finish had gemist.
0: James Wade, zijn tijden van de US Darts Masters onlangs weer uitgebreid aan het woord geweest. Bleek wel dat hij zichzelf nog steeds een beetje onderschat voelt. Dat hij zich afvraagt waarom hij niet soms voor bepaalde toernooien wordt uitgenodigd. Ja. En anderen wel. Tegelijkertijd gaf hij ook wel aan te snappen dat het ook met commerciële aantrekkingskracht te maken heeft. En dat hij niet meteen de meest aantrekkelijke darter is. Niet qua uiterlijk, maar gewoon qua manier van darten.
1: Ah, hij probeert wel, valt wel echt op de laatste tijd. Dat hij op zijn social media wat actiever probeert te zijn. Ja. We zagen Wade van tevoren eigenlijk nooit op sociale media.
0: Laat ik wat meer van zijn privéleven zien.
1: Ja. We zien de kids wat vaker, we zien Sammy wat vaker.
2: 58.
0: Hij zei tevens dat hij 100% zeker van is dat hij voor zijn pensioen nog een major zal winnen.
2: 60.
0: En dat hij met name gemotiveerd wordt door de successen van mannen als Luke Litter en Luke Humphries. En dat hij het soms ook wel jammer vindt dat hij achteraf bezien niet wat meer getraind heeft.
1: Dat is mooi.
0: Ja, dat is toch heerlijk.
2: 96. James, you've acquired 160.
1: 60. Pijl oprapen.
0: Kun je ook op trainen trouwens?
1: Ja. Dat heeft hij ook niet gedaan, denk ik.
2: My cue requires 62.
0: Voor zijn eerste voorsprong. 62 is toch iets lastiger dan 60. Maar ja, als je met triple 10 begint en je gooit meteen de dubbel 16 erachteraan.
2: Mike Kuivenhoven, fourth leg change the focus.
0: Is het allemaal prima natuurlijk. En voorlopig doet hij vandaag ook weer wat hij gisteren ook al deed. Namelijk heel puik finishen.
2: 140.
1: 40. Het zijn eigenlijk spelers die je wel met elkaar kan vergelijken. Kuivenhoven is ook echt geen scoringsbeest. Net als je dat zegt. Doet hij dit.
2: Nee.
3: Hij doet nooit iets geks. Oerdegelijke speler. En als hij fatsoenlijk finisht, nou, dan kan hij zijn wedstrijden winnen.
2: 96.
0: Nou, dat is niet iemand die een wedstrijd echt dood probeert te maken. En de energie uit de tegenstander probeert te zuigen. Zoals Wade dat eigenlijk altijd doet.
1: Ja. Ja, je moet maar eens opletten hoe kort. Het duurt altijd best wel even voordat Wade de pijl uit het bord heeft gehad. En hoe kort hij dan langs Kuiverhoven af terugloopt.
2: 83.
1: Kuiverhoven wacht ook. Die weet het. Die staat best wel aan de zijkant. Kijk, up. Allemaal op de randen van het toelaatbare, hè?
0: Ja, ik vind het geweldig, hoor.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, ik hou gewoon van je tegenstander beïnvloeden en dat soort dingen. Een psychologische spelletje spelen. Ik vind het fantastisch.
2: 140.
0: Om morgenochtend bij het Amsterdamse Bos zondagochtend voetbal ook weer helemaal uitleven. Ja. Ja, dan ben ik een ander persoon.
1: Even over naar de bullseye. Om te breken.
2: 61. James Uwakwaai, 42.
0: Wade gaat proberen om nu wel zijn eigen leek te houden. Wade die nu al voor de 8e keer een pijl op een dubbel mist. Maar niet voor de 9e keer.
2: James Wade. Fifth leg and Mike to throw first. Game on.
0: Toch heb ik het idee dat Kuiverhoven ook niet bepaald snel terugloopt, hoor.
1: Nee, maar ja.
0: Die loopt nog langs, weet op het moment dat hij al zijn eerste pijl gooit. Ik heb ook het idee dat je Mike Kuiverhoven de pis echt niet zo gauw lauw maakt. Die is niet snel onder de indruk. Maar ik heb ook de indruk dat Mike Kuiverhoven niet iemand is waarmee je, ja, gezien zijn postuur dan maar, waarmee je ruzie moet maken. Hey, daar hebben we Robin Hood.
2: 18.
1: Ja, het is een ontzettend rustige en aardige jongen. Ja, het zou me zomaar kunnen voorstellen dat als je hem eenmaal kwaad hebt gemaakt, dat het dan, niet meer zo gezellig is. Dat is pech.
2: 120.
0: En dat paste er niet meer tussen.
1: Ja, dat zat er alleen.
0: Goede lek over Kuiverhoven. 141 over naar 9 pijlen.
2: 89.
0: U bent hier bij een darts toernooi, meneer.
2: Mike Uwakwaai, 52.
0: Hij is 50% op zijn dubbels voorlopig.
2: Game en blijft dat. Leg. Mike Ivanhoven, 6 leg chase of throw first.
0: Ja, het lijkt wel. Het draadje is nog wel dun natuurlijk, maar het lijkt wel alsof Kuiverhoven zijn spel van gisteren tegen Gurney gewoon meegenomen heeft dan vandaag.
1: Ja, er is alleen één verschil. Gurney werd daar al heel snel door geknakt. Dat gaat Wade niet doen.
0: Nee. Wade is sowieso bijna niet te knakken, denk ik wel.
1: Nee.
0: Behalve, dat zijn die zeldzame momenten dat hij merkt, ja, hier valt vandaag echt geen eer aan te behalen. En dan gaat hij. Dan kan hij nog wel eens. Hoe zullen we dat zeggen?
1: Beetje demonstratief.
0: Beetje de pels doen. Ja, en de aandacht naar zich toe trekken. En weghalen bij de tegenstander die hem staat te vernederen, zeg maar.
1: Ja, dan wordt hij een beetje recalcitrant. Ja.
0: Ja, is de laatste tijd eigenlijk ook gewoon steeds minder dat soort dingen gebeuren.
1: 76. Hij speelt vooral op majors. Het doet er mooi van, het allemaal mee. Maar vooral op majors de laatste anderhalf jaar. Eigenlijk ook gewoon altijd best wel goed. Alleen, hij komt ergens een keer Littler tegen. En daar... Hij kan er niks op vinden wat hij nou moet doen om van Littler te kunnen winnen. Hij heeft alles al geprobeerd. Rustig gooien, snel gooien. Wisselen tussen rustig gooien en snel gooien. Tegen hem praten. Het werkt allemaal niet.
0: Nee. Nee, als het iets met Littler doet, dan is het hem alleen nog maar meer motiveren.
1: Ik denk dat Wade een keer zou moeten proberen om gewoon helemaal niks te doen. Dat Littler dan denkt, wat doet hij nou?
2: 68.
0: Ik denk dat niet in het DNA van James Wade zit.
1: Nee, dat kan niet.
2: 100.
0: Om gewoon heel neutraal een wedstrijd te gooien. Zelfs zal hij zeggen, oh my, ik ben hartstikke neutraal hoor.
1: Ik speel alleen tegen het bord.
0: Ja, ik gooi mijn pijl, ik haal ze weer op en ik loop weer terug. Niks aan de hand.
1: Ja. Neutraal of niet neutraal. James Wade in zijn eigen leek op 210. En Kuijverhoven zo dadelijk vanaf 97.
0: Ja, Kuijverhoven toch...
2: 83.
0: Wat stabieler spelend dan Wade, kun je wel zeggen.
1: Ja.
2: Mike Cuba Choir, 97.
0: Belangrijk moment. Kuijverhoven maakt er nog geen 4-2 van. Wade. 127. Om zijn eigen leg te houden. Nee.
2: 59.
1: En hij zit telkens ook best wel ver van die triple vandaan. Kuijverhoven. Om te breken. Gooit tops telkens met de eerste pijl eronder. Maar raakt vervolgens wel dubbel 10. Maar nu niet.
2: 20. James, you require 68.
0: Kijk, dan zien we Kuijverhoven heel rustig teruglopen. En dan krijgt Wade toch nog de kans. Zit er wel erg dicht tegenaan. Dan moet hij een klein beetje opzij stappen. Kuijverhoven knikt al ja.
2: James Wade.
1: Kon wel eens een duur kantje zijn.
0: Ja, drie missers van Kuijverhoven.
2: 93. 60.
0: Overigens pakte James Wade die vorige leg.
2: 46.
0: In maar liefst 24 pijlen. Mocht zijn eigen leg in 24 pijlen houden.
2: 100.
1: Er zit wel wat frustratie in.
0: Ja?
1: Ja, bij Wade. Die trok echt een grimas van hoe kan ik die triple nou zo ruim missen.
0: Gooit 83 gemiddeld op dit moment, Wade. Ook Kuijverhoven is na die vorige leg wel aardig afgezakt.
2: 140. $140, James Ilkhanjan, 43.
1: Hoe staat te wachten op dubbel 12?
2: Mike Uruguayo, 104.
0: Nog niemand boven de 100 gefinished in deze wedstrijd.
3: Dubbel 15 was de bedoeling.
1: En nu denkt Kuijverhoven niet alleen aan deze leg, maar ook nog even aan die vorige leg. Want ik denk dat hij wel weet wat er nu gaat gebeuren.
2: James, you require 24.
0: Nou, dit is
2: on the seventh leg. James Wayne. Eighth leg, James Sofis.
0: Die ene leg 6, dat was een beetje een uitschieter in negatieve zin. Maar de rest wordt er best wel aardig gegooid.
2: 81.
3: Nog eentje nodig.
2: 100.
3: 100 is eigenlijk niet genoeg. Kuijverhoven. Dan het naar Handwijk. Hoe heet? Gaat het vanuit Keulen proberen?
2: 100. James, you've acquired 80.
0: In ieder geval nog een finish voor Kuijverhoven.
2: Games on the eighth leg.
0: Maar James hij komt er niet aan toe.
2: Ninth leg,
0: drie legs op rij naar Wade. Game en Kuijverhoven zal nu hetzelfde moeten presteren om nog door te gaan naar de derde ronde.
3: Wade heeft die wedstrijd in handen gekregen. En dan grijpt hij hem vast, dan laat hij hem ook niet meer los.
2: 180!
0: De winnaar wacht een duel tegen de Duitse Host Nation qualifier Jan Schmidt. Die
2: 140.
0: Eerst Cameron Menzies uitschakelde met 6-5 en toen Mike de Dekker vanmiddag met 6-5. Ja, dan zou je zeggen, een plek in de kwartfinale lonkt. Maar aan de andere kant, ja, je ziet wie Schmidt heeft uitgeschakeld.
2: 14.
3: Nou, die mag je niet onderschatten. Ja, hoe heet kennende?
2: 13.
0: Het is dat hij een aardige voorsprong heeft op James Wade. Score van 13, dat schiet helemaal niet op. Ja, daarvoor gooide hij 180 en 137, dus hij kon wel wat leiden. Nu moet hij wel goed gaan wegzetten. In ieder geval één trippeltje erbij.
2: 99.

0: 7.
1: Een trippeltje weer voor Wade. Een score van 100 ook weer voor de machine.
0: 135.
1: Kluivenhoven zet voorzichtig aan.
0: 100.
2: Kan hij dan nu ook een finish overlaten?
0: 102.
2: Goed gerekend. Goed plan gemaakt en uitgevoerd.
0: 130.
2: Dat is een fijne laatste voor Wade, zeg.
0: 167.
1: Wade gaat 1 of 2 matches door te krijgen.
0: 85. James, you require 71.
1: Nu dat hij nog 3-2 achter stond, een keertje.
0: 51.
1: En nog niet gewonnen heeft.
0: Mike, you require 82.
1: Kuivenhoven, in de vorige leg was het 72.
2: Keuzes.
1: Begon hij met een triple, dat gaf hem wat lucht.
2: Is natuurlijk voor de boel.
1: 17. En tops. 1 pijl, Mike Kuivenhoven.
0: 42.
2: Maar had die tops nog niet geraakt.
1: Ja, dan is het weighted dubbel 10. Dan is het normaal gesproken game over. Helaas voor Mike Kuivenhoven en helaas voor de Oranje fans gaat een tweede Nederlander eruit hier in Leverkusen. Zag er aanvankelijk nog wel goed en degelijk uit bij Kuivenhoven. Maar toen hij van een 3-2 voorsprong op een 5-3 achterstand kwam, toen bleek dat toch te veel te zijn. James Wade wint met 6-4 en is door naar de volgende ronde.

von 17 PDC-Titeln.

0: Ja, bijna hetzelfde dark shirt. Ik zal even vertellen wie is. De man die nu staat te gooien, dat is Karel Sedláček. Die is 47 jaar, die komt uit Tsjechië. En dit is Johnny Clayton, die komt uit Wales. Die is 4 jaar ouder, die is 51. Staat wel een stuk hoger op de wereldranglijst trouwens. De vijfde plaats, Sedláček, is de nummer 59. En moest al een wedstrijd spelen. En deed dat tegen de Welsh, andere Welshman.
1: Ja.
0: Welsh Eurotour-debutant Rhys Griffin. Nam een 4-1 voorsprong in de wedstrijd. Maar Griffin kwam helemaal terug naar 5-5. En kreeg zelfs 4 matchdarts.
1: Ja, ik wilde net vragen, hoeveel waren het er ook alweer? 4 matchdarts.
0: Ja.
1: Poh. Ja, dan mag het Sedláček natuurlijk wel van geluk spreken dat hij hier nog staat.
2: Game on.
1: In deze, ja, derby der vriendelijkheid. En ik denk als je alle 128 darters op de Tour vraagt om een top 5 te maken van meest sociale en aardige vriendelijke dartscollega's op de Tour, staan deze allebei in heel veel top 5. Tops 5. Toppen 5. Hoe zeg je dat?
0: Top. Geen idee.
1: Ja.
0: Top 5en.
1: Top 5en. Ja.
2: 100.
0: Ja, top 5 is één nieuw woord. Dus meervoud woord dan top 5en.
1: Oké. Okay. Nou, dan houden we het daar op.
2: 140.
1: Ja, het is warm in de zaal. En we hoorden zo net na de wedstrijd van James Wade tegen Mike Kuiven over nog het interview van The Machine op het podium.
0: Ja, iets wat er op een interview leek in ieder geval.
1: Nou, Wade werd vragen gesteld en Wade gaf eigenlijk alleen maar antwoord met: het is hier veel te warm en we zouden eigenlijk niet moeten spelen.
0: Wij dartspelers zijn ook maar mensen.
1: Dat zei hij inderdaad ook, ja. Ah, dat is.
0: Ja,
1: mag hij vinden.
0: Ja, alsof er geen wielrenners en voetballers zijn die onder misschien nog wel zwaardere omstandigheden.
1: Misschien wel.
0: Belangrijke wedstrijden spelen heden ten dagen.
2: 63, Johnny required.
1: Maar goed, Wade had een mening en wilde die mening graag even met ons delen.
2: Games on the first leg. Johnny Clayton.
1: En dan de reactie van. De Master of Ceremonies, Filip Brzezinski, was wel te merken. Nou, James, bedankt voor je mening.
0: En tot ziens.
1: Doen we niks mee.
2: 97.
0: Sedláček meteen gebroken in de eerste leg.
2: 98.
0: Omdat hij niet in vijf beurten uit was.
2: 140. 140, Johnny require 100. 100. Games on the second leg. Johnny Clayton, the leg Carol Athopis.
0: Clayton prolongeert zijn break. Het gooit 100 uit.
2: 100.
0: 100. Dan is gewoon heerlijk aan de wedstrijd begonnen.
2: 140.
0: Toch fijn. Het lijkt me zo heerlijk als het gewoon meteen lekker loopt.
1: Ja.
0: Als die triples vallen. Als de dubbels vallen.
2: 41.
1: Nou, dat je dus dat die voorbereiding en alles wat je daarvoor gedaan hebt, precies zo goed getimed hebt, dat je op het podium komt en die eerste pijlen inderdaad meteen vallen zoals ze moeten vallen. Ja, dat is ideaal.
0: Het is trouwens de eerste keer dat deze twee tegenover elkaar staan met publiek erbij. Hun eerste zes wedstrijden waren allemaal de Players' Championship toernooien. Tussen 2021 en
2: 140.
0: Vorige maand, 16 juni. Dat was hun eerste ontmoeting in 2026.
2: 65.
0: Clayton won vier van de zes wedstrijden, waaronder de laatste twee. En Clayton kan hier op 3-0 komen.
2: 57.
0: Nog niet.
1: Lekker uit te delen, Clayton, die in België al de finale haalde in maart.
2: Johnny Require 24.
0: Die deze leg begon met drie scores van 140.
2: No score.
1: En drie pijlen heel dicht bij elkaar in de buurt gooit. Maar wel alle drie vrij ver buiten de dubbel 12.
0: Maar we gaan nog een keer terugkomen.
1: Ja.
0: Heeft deze leg nu al vijf pijlen op het dubbel gemist?
2: 86, Johnny Require 24.
0: Geef wel aan hoe matig de leg van Sedlacek is.
2: Game from the third.
0: Ja, als je gewoon acht pijlen krijgt om de Tsjech te breken.
2: Fourth leg, Johnny the third first.
0: Game dan off. Moet er op een gegeven moment wel eentje vallen.
1: Even iets totaal anders, Frank. De rechterarm van Clayton, waar hij dus mee gooit. Die armbandjes. Dat is nieuw, toch?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nooit op armbandjes let. Maar...
1: Nee, ik kan me niet herinneren dat ik dit alles heb gezien. Of dat het in elk geval nog niet zo heel erg lang zo is dat hij daar wat om de arm heeft.
2: 16.
0: Nee, nu het zegt, ik heb het idee dat dat nieuw is.
2: 180!
0: De eerste van de wedstrijd wordt gegooid door Sedlacek.
2: 140!
0: Ja, zo matig als die vorige leek was van Evil Charlie. Zo goed is deze, want hij staat na 9 pijlen op 46.
2: En 11
1: pijlen op 0.
2: Carol Sedlacek. Fifth leg, Carol Atho first. Game on.
1: En omdat het ook een break was, dan zit hij meteen weer in de wedstrijd, Evil Charlie. Voor hem nog geen super succesvol Eurotour seizoen, één keer laatste 16 gehaald. Ook alweer 3 maanden geleden.
0: En dan gooit hij prompt ook zijn tweede.
2: 140. 60.
0: Maar ja, dat laat ik gooien door 2 keer 60 in deze leg.
2: 60.
0: Clayton doet het ook. En dan staan ze weer gelijk.
2: 105. 177. Cavalier McQuine 96.
0: Dat doet hij toch even geweldig. Drie heerlijke trippels.
2: 56. Johnny, you require 24.
0: Anders sta je zomaar op dubbel 12.
1: Ja, die dubbel 12 die raakt hij maar heel moeizaam. En als dubbel 6 dan ook niet gaat.
2: Cavalier require 14.
1: Komt ze laatst ik terug.
2: Johnny require 12.
0: I don't know.
2: Games on the fifth leg.
0: Duurt even.
2: Johnny Clayton. Sixth leg, Johnny the third first. Game on.
0: Sedlacek en alle drie de legs die begon met die gebroken door Clayton.
2: 100.
0: Zit al zit op een finish. En ach, we hebben al vier breaks gehad in vijf legs.
1: Het gaat gewoon door op de 20. Enkele 20 was 162 over. Door die triple staat hij op 122 en daar mag hij voor terugkomen.
2: 97. Johnny require 122.
0: Nou, dag finish.
1: Maar wel op top.
2: 82. Cavalier require 64. Johnny require 40.
0: En Sedlacek heeft het hogere gemiddelde.
2: Games on the sixth leg. Johnny Clayton.
0: Maar zoveel minder kans op de dubbel gehad. Dan Clayton. Nou, met name in die derde leg waarin Clayton 24 pijlen moet gebruiken om Sedlacek te breken. Daar krijgt hij natuurlijk wel heel veel kansen. Clayton.
1: Ja, het is natuurlijk zo, die vierde leg van Sedlacek die zo goed die elf darter, dat het dan zijn gemiddelde heel erg ver omhoog haalt. Terwijl die in al die andere legs gewoon iets minder is dan Clayton. Clayton is super constant de hele wedstrijd door.
0: De tweede voor Clayton, die die ook weer in deze leg gooit.
2: 97. Johnny require 58.
0: Waardoor die 58 over heeft na 9 pijlen. Even een eindsprintje van Johnny Clayton. Die ervoor zorgt dat Sedlacek zijn eigen leg gewoon niet kan houden in deze wedstrijd. 6-1 wordt het voor Johnny Clayton. Die gemiddelde achterlaat van bijna 100. Ja, finishpercentage kon de prullenbak in na die derde leg. Maar hij heeft gewoon een uitstekende wedstrijd gespeeld en is door.

0: het WK is dit de meest prestigieuze titel in het darten.
1: Fantastische wedstrijd.
0: Het favoriete toernooi van de spelers. In de iconische Winter Gardens.
2: Onvoorstelbaar.
0: In Blackpool wacht de Phil Taylor Trophy.
2: Op weg naar de bullseye.
0: Kijk live naar de World Matchplay. Via Play. De beste kijk op sport.

Gewinner von 161 PDC-Titeln.

0: des Abends. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: Michael van Gerwen speelde voor het laatst tegen Joe Cullen op 17 juli 2024, bijna 2 jaar geleden. Toch wordt dit alweer de 38e onderlinge ontmoeting. Ja, heel vreemd eigenlijk zo ineens die periode van 2 jaar dat ze niet tegen elkaar gespeeld hebben. Geen officiële wedstrijden in ieder geval. De tussenstand is 27-10 voor Van Gerwen. Die ook nog eens de laatste 7 wedstrijden allemaal wist te winnen. En 9 van de laatste 10. Maar ja, aangezien het 2 jaar geleden is bijna, zou je zeggen, dat heeft
2: first leg, it's Michael. First.
1: Totaal geen betrekking op de wedstrijd van vanavond.
3: Nee, daar is weinig meer van te zeggen. Ja, het is inderdaad op zich gek dat twee spelers die, nou ja, in de afgelopen 2 jaar natuurlijk ook nog gewoon regelmatig op de tour te vinden waren, elkaar daarin niet zijn tegengekomen. Het is natuurlijk wel voor beide spelers 2 jaren geweest waarin ze minder wedstrijden wonnen dan we van ze gewoon zijn. Dus nou, dat kan een reden zijn dat ze elkaar wat later in een toernooi dan niet meer tegenkwamen. Omdat een van de twee of allebei al had verloren op dat moment. Maar toch is het bijzonder. Het zijn wel altijd, of nou vaak laat ik zeggen dat het vaak goede wedstrijden zijn die ze tegen elkaar spelen. Omdat ze allebei tempo gooien. Omdat ze lekker in het ritme van de tegenstander mee kunnen en mee willen.
1: Onder 42. Doen we gewoon even.
3: Ik kan nog wel beter goed aan begonnen zijn.
2: 59.
3: En onder toezicht oog van Zoe, die weer mee is gekomen naar een toernooi dat natuurlijk redelijk in de buurt nog wel is. Dan begint Van Gerwen met 142 finish.
1: Nou ja, ik denk toch dat Cullen misschien wel gedacht zal hebben, oh, die 124, die mag ik nog wel gaan proberen. Maar nee.
2: 58.
1: Dan komt de tweede leg. Die is Cullen dan begonnen en gegooid. Van Gerwen. Achter elkaar 59, 60 en 58. Van Gerwen die 5 finales speelde op de European Darts Open en ze allemaal wist te winnen.
2: 42.
1: Al moet gezegd dat de laatste in 2022 was. Daarna 59. Nog 1 keer kwartfinale. Vorig jaar was hij er helemaal niet bij. Hier in Leverkusen.
3: Zo. Dan denk ik, nou, dat is allemaal leuk en aardig, 142. Maar als ik dan op 122 sta in de leg daarna, dan doe ik die wel.
1: Met dat verschil dat Van Gerwen die 142, dat hij dat in zijn 4e beurt deed. En dat Cullen het nu in zijn 6e beurt deed. Maar goed, per saldo staat het gewoon 1-1. Cullen heeft op de European Darts Open nooit zo geweldig gepresteerd. 1 keertje kwartfinale, dat was 2018. Had 4 nederlagen op rij geleden op dit toernooi. Maar won dan gisteren toch weer eens een wedstrijd. Met 6-4 van zijn landgenoot Charlie Manby.
2: 128, microphone 91.
1: Met 4-0 voor Cullen. Manby kwam met 4 ton plus finishes terug naar 5-4. Uiteindelijk maakt Cullen het dus toch af. Finished geweldig. 67% in die wedstrijd. Ook een gemiddelde van bijna 98. Gerben oogt er voorlopig fris, actief, scherp. Het is allemaal nog geen garantie voor meteen ook een goed toernooi. Want dat is waar het de laatste tijd gewoon een beetje aan schort bij Van Gerwen. Hij kan niet meer een reeks aan constant goede wedstrijden achter elkaar neerzetten. Dat het vanavond goed is, dat zegt nog niks over morgenmiddag en een eventueel vervolg.
4: 97. 81.
1: Voor de break. En deze doet hij ook. 130. En weer een 12 darten. En dan heeft hij een gemiddelde van 106. Finishpercentage 75. Helemaal fijn.
4: 81.
1: Ja, dan heeft hij Cullen gebroken. Dan moet hij er nog wel wat mee doen.
4: 95. 44.
1: Maar ineens dan weer zo'n lek waarin er in ieder geval die eerste drie beurten niks wil vallen. Heel merkwaardig.
4: 101.
3: Even wat je voor Van Ger.
1: Ja, dat zou het zeker kunnen zijn. Als hij het hier goed weg weet te zetten, dan lijkt hij wel van plan. Kijk eens even. Dat is een eerste 180.
3: Dan smeer je in het Cullen ook nog even lekker extra in.
4: 119, Michael Carr 60. Games of the fifth leg.
1: Ja, hij laat niks liggen.
4: Michael van Gerwen. Six legs shoulder to go first.
1: Hij laat geen finishbeurt liggen.
4: 93.
3: Ja, dat heeft Cullen ook nog niet gedaan. Alleen die heeft maar één kans gehad.
4: 57.
3: Omdat Van Gerwen ook beter scoort. En omdat Van Gerwen dus ook al 142 en 130 voor de neus van Cullen uit heeft gegooid.
4: 96. 57. 140.
1: Af en toe werd Gerwen zo lekker ertussen zit.
4: 92.
3: Het gebeurt hem niet alleen tijdens toernooien, maar het kan hem inderdaad ook tijdens wedstrijden gebeuren.
5: Hoewel die vorige leg, die begon hij ook slecht, maar die won hij uiteindelijk nog.
4: 134, Joker 35.
5: Deze gaat naar Cullen.

0: 41.
1: Dan. Deze keer op Bolzaai.
2: Die valt wel een stukje onder. Maar ik finish wel voor Cullen deze 109. Die is nu weg.
0: 77, Michael Carl 47.
2: De vorige finishbeurt was de eerste die hij niet benutte, maar deze pakt hij wel gewoon weer. Staat hij 5-2 voor.
1: 180 voor Van Gerwen. En de derde. Aha, aha, aha. We zagen Rob Owen dit toernooi tot aan de negende bijl komen. Blijft steken op 6 perfecte pijlen. Cullen denkt, ik ga nog even voor die 141. Waarom weet niemand.
2: Twee matchstarts. Voor een man die 100 gemiddeld gooit. Zijn naam is Michael van Gerwen. En nadat hij Joe Cullen het is al 7 keer op rij had verslagen en bijna 2 jaar lang niet tegenkwam, pikte hij hier gewoon de draad weer op. Heerlijke wedstrijd gespeeld. 67% op dubbels, 100 gemiddeld dus. Een 142 finish, een 130 finish. Hele puikenpartij van Mighty Mike.

0: Zullen we ze hebben?
1: Ja, wie?
0: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
2: Nee, niet zo.
0: Niet zo?
1: Jij wel.
2: Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
0: Goed getrainde billen wel.
1: Ik kijk naar voetbal. Ik kijk nu naar billen, vriend.
2: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma.
3: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
2: Ja, 10 years Manchester. Toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
1: Dit is voor mij 100% Timber.
0: En hou op, Sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.

0: Van Veen gooit heel snel nog even twee pijlen naar het bord. En krijgt dan het idee dat het bord niet helemaal recht hangt.
1: Frans Enger zegt, nou kom maar eens kijken jongen, wat de waterpas aangeeft. Hij is echt recht hoor.
0: Ondertussen wordt er Happy Birthday gezongen voor Nico Springer. Want die is jarig vandaag. Die wordt 26. Won gisteren al van de Litouwer Darius Labanauskas. Ik vind het wel een goeie van Frans Engelen dat hij gewoon zijn waterpasje met.
1: Ja, dat doet hij heel goed. En hij laat het zien. Kijk, kaars recht. En Van Veen zegt, nou ja, toch scheef. En dan denkt hij, oké, let jij maar eens op. Dan haal ik de ring eraf. Dan doe ik het bord een beetje naar links. En dan doe ik het bord weer terug. En dan zet ik de waterpas erop. En zeg ik, is het nu goed? En zegt Van Veen, ja, nu is het goed. En dan denkt Frans Engelen, ja, maar ik heb niks veranderd. En dan zijn we allemaal tevreden.
2: Het is ook maar net wat in dit geval bij Van Veen in zijn hoofd zit. En dat is nu dus blijkbaar getackled, opgelost en kunnen we eraan beginnen.
3: First leg, it's Gian. Throw first, game on.
0: Zeven keer speelde hij tegen Nico Springer en verloor vijf keer maar liefst.
3: 57.
0: Waaronder de laatste keer, vorig jaar september, op de Hungarian Darts Trophy, een ander Eurotour toernooi. Toernooi dat Springer uiteindelijk zal winnen. Zijn eerste Eurotour-zegen.
3: 100.
1: Ja, dat was een knappe overwinning. Zeker omdat Van Veen gewoon bijna 106 gemiddeld geworden in die wedstrijd. Maar met 6-3 ging zitten. En we hebben gisteravond al gezien. Springer, die is in vorm.
3: 100.
0: Ja, kun je wel zeggen. Ja, 105,21 gemiddeld. 60% op de dubbels.
3: 134.
0: Tegen Labanauskas.
1: Ja, ook geen misselijke speler, maar gewoon geen moment in de problemen gekomen.
3: 96. Nico Kost 66.
1: Is hier wel de 15 om naar dubbel 16 te mogen. Scheef Van Veen een klein kansje op 148.
0: Dan heb je toch echt twee trippels nodig.
3: 60. Nico Kost 32.
0: Voor 88. Heb je er maar eentje nodig?
1: Ja, ik kan het zelfs zonder trippels doen. Maar eentje is wel heel erg lekker meegenomen natuurlijk.
3: Games on the first leg. Gian van Veen. Second leg is Nico. De goal first.
0: Zo komt het toch nog goed voor Van Veen.
3: 77.
0: Jammer dan, zegt Springer. Hoppakee, ik pomp er nog even 177 in.
3: 140. 100.

0: 79, Nicaragua 84.
1: Als hij 109 uitgooit.
0: Janikwal 109.
2: Dan is Springer veel beter begonnen aan de wedstrijd. Dan kan hij zo dadelijk ook op 1-1 komen.
0: 17.
1: Ja, Springer.
0: 16.
1: Hij heeft al meer dan een handvol dubbels pijlen richting de dubbel gegooid. Zes namelijk. En die ging er allemaal niet in.
2: Ja, Van Veen heeft er twee gegooid.
1: Die waren allebei raar.
0: 140.
1: Kortom, voorlopig
0: 58.
1: Klassiek voorbeeld van hoe de dartsport in elkaar zit.
2: Ik dacht, hij komt even met een all-out spreekwoord dat dan weer mensen van de darts bingo kaart kunnen afstrepen.
0: 93.
2: Hij gaat het niet doen.
1: Ja, wie de dubbel niet eert, is de overwinning niet weerd.
2: Nee.
0: Van
1: Veen met wie is 180 en 81 over. Hopsakee, 12-30.
0: Ja.
1: Nu is hij weg.
0: Ja,
1: die eerste twee legs, die... Dan krijgt hij wel de nodige hulp van Springer, maar dit doet hij echt helemaal zelf.
0: 58.
1: En kreeg die hulp van Springer in zoverre dat Springer gewoon niet zijn beste leg gooit.
0: 134.
1: 3-0 al. Dat heel rap.
0: 134.
2: En dan plots zit de eerste pijl wat vaker meteen goed voor Van Veen. Daar zat wel wat te veel schouder in. Dat is dan wat een klein beetje vertrouwen al met iemand kan doen. Zelfs als dat vertrouwen je geschonken is door je tegenstander.
1: Mocht Van Veen hier winnen, dan komt hij in de derde ronde uit tegen Christophe Ratajski. Die ook zijn tegenstander zal zijn op de World Matchplay.
0: 140.
1: Hij is halverwege nu. Gooit 147 niet uit om te breken. Maar bijhouden. Wat doet Springer met 110? Dit dus.
0: Nico Springer.
1: Eindelijk gaat er eentje in voor Springer.
2: Kijkt hij even heel stoer en boos om.
1: Ik geloof dat Gio van Veen niet onder de indruk is.
2: Wel, nee.
0: 96.
2: Wel, nee. Gooi jij lekker 110 uit, jongen. Ik sta gewoon aan 6 pijlen op 141.
1: Springer met zijn tweede. Oei, die zit er net onder.
0: 95.
1: En als het publiek in Leverkusen één ding niet leuk vindt, is dat als je een 9 dart er niet gooit. Komt Springer nog even.
2: Haha. Oh, die is lekker.
1: Allebei twee keer 180 in die vorige leg. En Van Veen pakt hem in 12.
0: 139.
2: En zegt dus tegen Springer, je had deze leg alleen kunnen winnen als je die 89 gegooid had.
0: 97.
1: Goh, ineens worden we toch even verwend hoor.
0: 100.
2: Dat zijn scorende gemiddels om verliefd op te worden. 25. En dan waren die eerste twee legs van Van Veen dus helemaal nog niet zo goed.

0: Ja, die eerste twee legs pakt hij allebei in 6 beurten. En daarna gaat hij even knallen.
1: 140. Nick Kwal, 134. 94.
0: Springen dan nog even met de 13 darter naar 4-2.
2: Ja, die heeft ook wel zin om hier een goede wedstrijd van te maken. De voorste rij zit een groepje Nederlanders die wat welgemeende aanmoedigingen hebben voor Van Veen. Het is te hopen dat Springer dat niet verstaat.
0: Nou, Van Veen, 24 jaar pas, die heeft wel al het een en ander meegemaakt. Een WK-finale bijvoorbeeld. Die is niet meer echt onder de indruk van dit soort omstandigheden.
1: Nick Kwal, 170.
0: Oeh, 40. Dit valt mee voor Van Veen, hè?
1: Jannik Kwal, 148.
2: Ja, dat merk je ook meteen in de zaal. 148 gaat niet uit, maar goed wegzetten zou nog wel eens genoeg kunnen zijn. En zijn drippeltje heeft hij al. Oh, heerlijk. 140.
1: Nick Kwal, 130.
0: 130 voor de break. 110 deed hij al. 130 doet hij niet.
1: 90.
0: Laat wel top zo.
1: Jongen,
0: dit is wel indrukwekkend hoor. Ik liet het woord omstandigheden al vallen. Ze fluiten, ze doen. Maar Van Veen lijkt het totaal niet op te merken. 102,5 gemiddeld. 5 van de 7 pijlen op een dubbel raak.
2: Goed hoor.
1: 140.
2: Anderhalve maand geleden op de International Darts Open had hij ook al zo'n wedstrijd. 103,5 gemiddeld tegen Kevin Does. Dat is ook echt goed. Het heeft, ja, mede door fysieke omstandigheden. Met wat pijlen geprobeerd. Nog niet helemaal de kant van Van Veen opgevallen sinds de finale in Polen in februari.
1: 99.
2: Als hij dit niveau toch eens vasthoudt. Als beginnen de slotfase van deze wedstrijd. Dan eventueel ook nog in wedstrijden die nog moeten volgen.
1: Nico Kwal, 114.
0: Springen naar tops.
1: 74.
0: Ja, die mist hij net. En dan is het Van Veen voor de wedstrijd. Dat was Van Veen voor de wedstrijd.
1: 53. Nick Kwal, 40. Game of Nathan. Nico Springer. 9-8 Jan. Go first.
2: Gaan om deze leg.
0: Ja, de leg van de waarheid.
1: 140.
0: Het houden van de eigen leg ging alleen in de eerste leg van de wedstrijd wat moeizaam bij Van Veen.
1: 85.
2: Springer brult, klein beetje in het gezicht van Van Veen.
1: 100.
0: Zo.
2: Vanaf 90. De mensen op. Van Veen op tops.
0: Die laat weten, jongen, als je dit niet uitgooit.
2: Oeh, dit moet de triple 18 worden nu voor Springer. Komt hij daar langs? Nee, daar komt hij helemaal niet langs.
1: 82.
0: Als je dit niet uitgooit, dan kom ik terug voor tops.
1: Boom.
0: Keihard. Ontzettend goed gespeeld, Gian van Veen. 6 uit 8 op de dubbels, een gemiddelde van boven de 100. En hoe Springer ook zijn best deed. Ja, dit gebaar geeft het ook al aan. Hij kon gewoon niet op tegen deze klasbak. Gian van Veen, morgen tegen Christoph Ratajski.

0: Francorchamps.
1: En dat betekent dat we klaar zijn voor een hele interessante middag.
0: Meedogenloos.
1: Dat ging net goed.
0: Legendarisch.
1: Dit is alles of niets.
0: Wie tempt Ardennen?
2: Let's go.
0: En pak de overwinning op een van de mooiste circuits ter wereld.
1: Volle bak in de aanval via de buitenkant. Dit is Piastri op zijn best.
0: Kijk live naar de Grand Prix van... Viaplay. De beste kijk op sport.

Halbfinalist. Ein Sieg.

0: Bevins is de caller. En de darters zijn Martin Schindler en Kevin Doets. Waarbij het duidelijk is voor wie het publiek partij gekozen heeft. Voor de man die in 8 onderlinge wedstrijden maar liefst 6 keer wist te winnen van Kevin Doets. Waaronder ook de laatste 3 wedstrijden allemaal. En de allerlaatste was de eerste met publiek erbij. Dat was op 27 april vorig jaar, de Austrian Darts Open. Spannende wedstrijd die Schindler met 6-5 won. Trouwens, alle 3 die partijen, die laatste 3 die Schindler won, won die allemaal met 6-5 van Doets. Maar ja, je kunt wel zeggen dat Doets na april vorig jaar wel even wat stapjes gezet heeft.
1: Absoluut. Andere Kevin Doets hoor. Nu ten opzichte van april vorig jaar. Hij is Eurotour finalist nu. Hij heeft een vloertoernooi gewonnen. Hij is eigenlijk sowieso dit jaar vaste gast op zondagen van Eurotour toernooi. Hij heeft zich geplaatst voor de World Matchplay. Hij is gewoon in vorm. Hij is zich gestaag omhoog aan het werken op de wereldranglijst. En dit kun je denk ik gewoon zien als een 50-50 wedstrijd. Het enige voordeel dat Schindler heeft is dat er 3000 man voor hem zijn. Sick.
0: En in deze orkaan moet Doets rustig blijven, maar dat kan hij wel, dat weten we van hem. Hij kan zeer rustig en zeer gefocust blijven.
2: 48.
0: Want die in de eerste ronde won van een Duitser ook, Dominik Grulich, met 6-4. Nadat hij 3-1 achterkwam.
2: 78.
0: Ik kende een heel matig begin die wedstrijd.
1: Ja.
0: Uiteindelijk toch nog bijna 100 gemiddeld en 55% op de dubbels.
1: Nou, dus kunnen we zeggen dat het tweede deel van de wedstrijd hartstikke goed was van Doets. Hij had echt even de tijd nodig om te wennen aan het ritme van Grulich, die duidelijk last had van darteritis. En daardoor, sommige beurten er gewoon wat langer over deed. Maar sommige beurten ook weer wel gewoon normaal zijn pijlen naar het bord kan gooien. Dus ja, dan kun je helemaal niet wennen aan een tempo. Maar op een gegeven moment Doets dat onder controle. Ja, toen ging het wel.
2: 46. Kevin Ricard, 170. All 132.
0: Uitstekend weggezet.
2: All 125. Kevin Ricard, 38.
0: Geen zin in dubbel 19, maar in dubbel 16.
2: Kevin.
0: Eerste leg is 17 pijlen naar Hawkeye.
2: 54.
1: Maar Schindler heeft al heel wat pijlen af zien zwaaien naar links.
2: Oh, hij doet ook vol zijn.
1: Pak er 5, pak er 7. We hadden het er in die wedstrijd van Clayton over, hè, dat je in het ideale geval zo'n voorbereiding hebt gehad in de spelersruimte, dat je op het podium staat en dat je vanaf die eerste pijlen al meteen voelt, ja, dit is het niveau dat ik wil hebben. Dat heeft Schindler nog niet.
0: Nee, zo geweldig als zijn opkomst was.
2: 82.
0: En zo geweldig als de steun van het publiek was. Zo. Ja, ik weet even het goede Nederlandse woord er niet voor. In het Engels zeg je underwhelming. Wat is het Nederlandse woord daarvoor?
1: Oh.
0: Ja, onderpresteren, maar.
1: Ja.
0: Ja, niet, dat is niet helemaal letterlijk te vertalen.
2: 60.
0: Ja. Teleurstellend. Goed dan ook. Het is nog niet veel. Bij de wall.
2: 89. Kevin Ricard, 24.
1: En dus is het dan Doets om daar meteen van te profiteren. Meteen een gaatje te slaan.
2: Zo. Martin Ricard, 156.
0: dit valt tegen. Zie je ook aan de reactie van Doets. Had gewoon verwacht dat hij dat uit zou gooien. Maar mag terugkomen.
1: Ja, Sinclair gooit geen triple. Nergens. Opgelost.
0: Maar Sinclair is nu ook gebroken. Sinclair die aan zes beurten nog niet genoeg had om zijn eigen lek te houden. 58. Ja, jij zal je dat ook wel kunnen herinneren.
2: 57.
0: Zo af en toe heeft Martin Sinclair er een wedstrijd bij zitten.
1: Hij raakte helemaal niks.
0: Waar hij echt geen pepernoot raakt.
1: Klopt.
0: Dan is de vraag of dit ook zo'n wedstrijd is. Of dat dit gewoon de matige start is die Doets gisteren had.
1: Ja, maar dat je hebt matig en je hebt matig. Dit is nog wel geratiewaar. Hij krijgt ze nog net binnen de vlakken nu. De vijfjes en de zeventjes zijn eruit. Maar het is nu gewoon 60 en 59 de hele tijd.
2: 140.
1: Het is wel een speler die dan niet meteen bij de pakken neer gaat zitten. Het gewoon blijft proberen. En als hij dan ergens een keer een goede score vindt, dat hij daar dan ook wel mee verder kan. Het is voor Doets te hopen dat dat nog even duurt.
2: Sterk.
0: Alle magisch. Hij begon met 58, maar staat alsnog na 12 pijlen op een dubbel. Sinclair komt er niet aan te pas. Sinclair heeft nog geen pijl op een dubbel gehad.
1: Dus heeft hij 3 pijlen gerooid. En bij alle 3 dacht hij, die zit erin. Ze zaten er alle 3 net niet in.
2: 134.
0: Nou, dubbel 16 ligt weer open. En ondanks een vervelende fluiter gooit hij nu gewoon meteen die eerste pijl erin. Ja, 140 van Martin Sinclair, die kon hij wel gebruiken. Want hij zat dik onder de 80 gemiddeld. Ondanks die 140 zit hij dat nog steeds. Hij, ja, die 140 was ook zijn eerste 140 score van de wedstrijd. Zijn eerste score met 2 triples.
1: Dat was zijn beste beurt tot dusver.
2: 100.
0: En Doets gooit hier zijn tweede 180. Had ook al 340 scores. Nou, ze waren nog een beurt met 2 triples van Sinclair.
1: Het heeft bijna 4 legs geduurd. Maar Sinclair heeft de weg richting de triple gevonden.
2: 95.
0: En daarmee ook de weg richting zijn eerste dubbel. Althans, dat was de bedoeling.
2: Kevin, you require 78.
0: Doets, 1 pijl voor Tops, voor 4-0.
2: 58.
1: Ja, misschien net even iets te snel, iets te makkelijk gegooid.
0: Oh! Wow, gooit zich dood.
2: Kevin, you require 20.
0: Ja. Weer de fluiter er doorheen.
2: 10. Thank you. Martin, you require 16.
0: Ja, Bevins blijft altijd beleefd.
1: Hij wel.
0: You were, die is een stuk duidelijker daarin. Directer in ieder geval.
1: Zo, Sinter zeg.
0: Je hebt 7 pijlen gemist nu in deze leg. Doet ook al 4. Toch had iemand deze leg winnen. Niet Kevin Doets.
2: 6. Martin, you require 8.
0: Na 7 missers is het raak voor Schindler.
2: Wat een voorzet.
0: Maar Doet pikt vrolijk de draad weer op.
1: Ja, Bevins wordt niet voor niks in beeld gebracht, denk ik. Het zou ook een beetje gefloten worden als Doet aan de lek begint.
2: Easy 5.
1: Het is waar wat je zegt. You Were had er al een kleerkast op afgestuurd om het mijn dan te maken.
2: 55.
0: Kijk, bij 1 keer een fluitje. Misschien 2 keer. Dan kijkt hij eerst nog een beetje boos het publiek in. En op een gegeven moment gaat hij echt eventjes zeggen dat het moet stoppen.
2: 56. 58.
0: Ja, doet wat meer geweld.
1: Ah, is dat supergevoel van het begin van de wedstrijd ook een beetje kwijt. Probeert dan wat te versnellen om dat weer terug te vinden.
2: 92. Kevin Urquhart, 92.
0: Dat is een triple 20 in ieder geval.
2: Game.
0: En daar is een dubbel 16.
2: Kevin
0: voor 4-1.
2: Martin de throw first. Game.
0: Af en toe bij Doetsen dat pijlen tussen zitten waar je helemaal niet vrede over is. Gelukkig voor hem heeft hij er ook heel veel goede pijlen tussen zitten.
2: 120.
1: Ja, we gaan nu wel iets omhoog, maar nog altijd zo rond de 75 gemiddeld Martin Schindler. En hij heeft al best een lange carrière. In zijn hele dartende leven zijn er 3 geregistreerde wedstrijden van Schindler waarbij hij onder de 75 gemiddelde zat. Nog nooit op een Eurotour zo laag.
2: 140.
0: Doet staat op een finish, Schindler nog niet.
2: Kevin Doet 139.
0: 39 gaat niet uit.
2: 59. Martin Urquhart 70.
0: 70 wel. In de vorige wedstrijd zagen we Gian van Veen ook tegen een Duitser gooien. En die wedstrijd verliep qua scoreverloop in ieder geval identiek aan deze. Meteen de 3-0 voorsprong voor de Nederlander. En daarop voortgebouwd.
1: Ja. Qua energie in de wedstrijd en alles eromheen zit er ook wel een heel groot verschil tussen.
0: Zeker. Ja, Springer is natuurlijk iemand die, als het lekker loopt, ook heel veel vuur in die wedstrijd kan gooien. Dat heeft Schindler natuurlijk wat minder. Die is wat gelijkmatiger.
1: Maar die wil dat hoge stemmetje ook nog wel even opzetten als hij...
0: Nou, dat gaat deze wedstrijd niet meer gebeuren, denk ik.
1: Dat zou maar kunnen.
0: Of hij moet op het allerlaatste moment nog de overwinning naar zich toe trekken. Of Doets, die gaat er gewoon voor. Die gaat er gewoon voor met Schindler op 297. Maar Schindler komt wel op de finish.
1: Oeh, en dan is het de 9.
0: Met de 14.
2: Nou
0: ja. Kevin Doets is door niets van zijn stuk te brengen. Zelfs niet die fluiter die ook door Obelix voor gek werd verklaard.
1: Ja, dan zien we geen hele hoge gemiddeldes in beeld. Maar ja, dat heeft in het geval van Doets toch zeker wel met heel wat gemiste pijlen op de dubbel te maken.
0: Ja, 14 stuks. In het geval van Schindler heeft het gewoon met heel slecht scoren te maken.
1: Ja.
0: Hoewel dat nog wel mee lijkt te vallen als je deze cijfers zo ziet. Dat verschil zou dan gemaakt worden bij die scores met 3 triples door Doet.
1: Uiteindelijk heeft Schindler 10 beurten met triples daarin gegooid. En Doet 16. Dat is wel een verschil. En heeft Schindler voor mijn gevoel ook heel veel scores gehad. Van, nou, we hebben er net weer in gezien. 42 en 45.
0: Dank voor deze verdieping.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja.
2: 96.
0: Ja hoor. Heeft u nog een bosje pijlen voor me misschien? 180 nummer 3. Maar dit is wel mooi gedaan, deze 94 finish.
1: Knap gebruik gemaakt van die pijl die in de enkele boel zat. Je zag het in dat shot heel goed, dat de pijl die uiteindelijk in de bullseye belandde, echt die eerste pijl gebruikte.
0: En nog steeds hetzelfde scoreverloop als in die vorige wedstrijd tussen Gian van Veen en Nico Springer.
2: 180.
1: Het zou zomaar kunnen dat we hem daarop houden ook.
2: Kevin, you require 88.
0: Zo. 12 darter om mee af te sluiten. Kevin Doets. Ook hij wint met 6-3. Ook hij wint van een Duitser. En ook hij gaat door naar de finale dag van de European Darts Open in Leverkusen.

0: dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
1: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
2: So I think it should go now myself.
3: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.

0: En daar hebben we de regerend kampioen in Leverkusen, Nathan Aspinall. Won vorig jaar de finale die toen op 1 juni werd gehouden met 8-6 van Damon Hetta. Begon het toernooi met een overwinning op Bradley Brooks. Daarna gingen Ricardo Pietrzyk, Chris Dolby, Wessel Nijman in de hoofdfinale. En Damon Hetta dus ook. Die gingen er allemaal aan. En Aspinall neemt het op tegen Mickey Menzel. Die in het verleden 5 keer tegenkwam. 4 keer was Aspinall de winnaar. Overigens allemaal vloertoernooien. Die wedstrijden. Het is voor het eerst op een podium tegenover elkaar.
1: Ja, het is sowieso exact 4 jaar geleden dat het de laatste keer was dat ze tegen elkaar speelden. Het is vandaag 11 juni 2026 en op 11 juni 2022 ontmoeten ze elkaar dus nog een keer op de vloer.
2: First leg, Nathan to throw first. Game on.
0: Menzel moest in de eerste ronde aantreden tegen de enige Oost-Europese qualifier. Dat was de Tsjech Michal Šmejda. Het werd 6-1 voor Menzel, die aan een gemiddelde van bijna 86 genoeg had. Ja, zo hebben we gisteren wel meer van dat soort wedstrijden gezien. Het is ontzettend moeilijk, zoals je ook al zei, om een wedstrijd te maken als je eigenlijk gewoon geen tegenstand krijgt.
1: Ja, en daar is Menzel dan ook al helemaal de speler niet naar om dan eens even een gemiddelde van 103 neer te zetten of zo. Daar is de man niet voor gemaakt, dat hoeft ook helemaal niet. Hij wint met 6-1, dat zijn de cijfers die tellen. En je ziet wel dit jaar op de Eurotour, als hij erbij is, Menzel, en hij wordt door een tegenstander uitgedaagd, dan komt hij ook zelf ook tot gemiddeldes van tussen de 95 en de 100. Dus dat mogen we ook best verwachten nu tegen Aspinall. Dus gewoon een vervelende speler om tegen te spelen. Dat weet iedereen op de Tour, dat weet Aspinall ook.
2: 85.
0: Er komt dus 1-0 voor. Prima eerste leg. Van de man die onlangs nog assistentie verleend heeft aan een collega darter. Scott Williams, die ook last had gekregen van darteritis.
1: Ja.
0: En eigenlijk wilde gaan stoppen bij de Oorzaal. Maar toen een goed gesprek had met Aspinall, die er natuurlijk ook last van heeft gehad. En heel soms nog wel. Als die onder druk staat. Aspinall vertelde over hoe hij er eigenlijk uitgekomen is. En Williams ging ook hypnotherapie doen, wat Aspinall ook gedaan heeft. Bij Aspinall werkte dat goed, maar Williams was daar niet helemaal hetzelfde effect. Maar desalniettemin
3: Ja, heeft Aspinall wel goed werk gedaan.
1: Absoluut. De helpende hand uit te stoken, dat valt absoluut te prijzen. Het is sowieso een jongen die niet alleen goed ligt bij het publiek, maar ook bij heel veel collega-darters. Onlangs nog uitgenodigd om in Hyde Park in de buitenlucht op een podium mee te doen aan een kleine koppeltoernooitje. Ook Stephen Bunting, Luke Humphries en Fallon Sherrock erbij waren. 35. En in de week daarvoor met onder meer dezelfde Humphries. Lekker een weekje op vakantie geweest.
3: Ja, Marbella. Ging hier naartoe. Met een paar andere darters ook.
1: Ja. Ah, hij was al voor zijn vrij

0: niet.
1: 21.
2: De laatste pijl neemt nog net de verkeerde afslag. Espanol. Nou, dat doet hij die tweede maar. Dat is toch aardig ook weer van hem. En dan nu?
0: Nathan Uruguay, 141.
1: We hebben al wat pogingen gezien. Espanol wil wel.

0: pointen.
1: Maar Espanol doet het ook niet.
2: Geen finish voor Menzel.
0: 100. 51.
2: Wat is even het overpakken van de pijlen. Zo heeft Espanol zijn dirty riet is aangepakt. Tenminste, ik vat het even heel snel samen. Er komt wel meer bij kijken.
3: Jawel. Het is, uiteindelijk is dat wel de basis waar het een beetje op neerkomt.
2: Ja, 107 gemiddeld verlopen voor Espanol. Hij heeft nog maar één pijltje op de dubbel gemist. Nou, Menzel staat voorwaar ook niet slecht te gooien.
0: 57.
3: Hey, die klant zich altijd wel vast aan zo'n tegenstander. En die tikt zijn niveau dan ook wel aan.
2: Menzel zet het weg op een dubbel. En komt er voor terug.
3: 95.
0: Yes, I am.
3: Zal ik doorgaan? Zegt vraagt Espanol aan Kirk Bevin. Zal ik nog wel een boel gooien dan? En Kirk Bevin zegt, nou ja, dat kun je best proberen, ja.
2: Die doet net alsof dit een demonstratietoernooi is. Ja.
0: Easy. Nathan, you require 45.
2: Menzel mist drie pijlen. En wordt daarvoor afgestraft. En Espanol staat alweer klaar. Espanol die na zijn winst hier vorig jaar in Leverkusen nog twee keer een Eurotour toernooi wist te winnen. In oktober won hij het German Darts Championship. En in april van dit jaar won hij de German Darts Grand Prix.

0: Hij doet het goed in Duitsland. Alle Eurotour-toernooien die hij gewonnen heeft, heeft hij allemaal in Duitsland gewonnen.
1: Ja. Ah, hij is populair in Duitsland. Hè. Hij heeft een beetje die rol van Peter Wright overgenomen, zeg maar. Peter Wright, hè, die ook zo ontzettend populair was in Duitsland. Ook heel veel Eurotour-toernooien won in Duitsland. Ja, die zien we niet meer. Espanol is de nieuwe Engelse, Britse lieveling geworden, laat ik het zo zeggen.
0: Ben je Steven kwijt? Yeah, nou, zo kun je verder ook uitgooien. Dubbel 5, dubbel 15.
2: Mickey to throw first. Game.
0: Oh, nog altijd. De gemiddelde van dik boven de 100 voor Espanol.
2: 100.
0: En nog steeds een prachtig finishpercentage ook. 57%.
2: 96.
0: Ja, Mensel. Die kan het eigenlijk niet meer bijbenen. Zal nog wel op 1-1 komen.
2: 95. Mickey Rick 131.
1: Nou, nu moeten dus dit soort dingen uit in zijn eigen leg. Om kans te maken. Hij mag wel een dubbel 10 voor 131.
2: 121. Nathan, you require 84.
0: Scheelt maar weinig. Kans voor Espanol om Mensel voor de tweede keer te breken. Doet hij ook. Het zijn vier legs op rij voor Diaz.
1: Hij maakt indruk hoor. Die in Slowakije ook al een wedstrijd van bijna 109 gemiddeld liet noteren. De laatste 16 tegen Ryan Searle.
0: En op
1: april gemiddelde van boven de 106. Oh, natuurlijk de German Darts Grand Prix.
2: 140.
1: Ook met een hele reeks goede wedstrijden achter elkaar door. Sinds hij vorig jaar die Eurotours heeft gewonnen. Hij was lang een van die spelers die best wel hoog op de wereldranglijst stonden zonder ooit een Eurotour te hebben gewonnen. Nou, dat lukte vorig jaar. Toen was hij ook meteen de beste Eurotour-speler van het jaar. En nu, ja, weet hij hoe het moet of zo.
0: Vorig jaar won hij er 3. Ja. Nou, is er dit jaar dus nog eentje bijgekomen. Verloor ook nog 2 Eurotour-finales. Maar zijn tegenstander in de derde ronde kan de borst nat gaan maken. Dat wordt of Ross Smit of Niels Sonneveld. Daar gaan we zo meteen in de laatste wedstrijd van de tweede ronde achterkomen. Wie dat wordt.
2: Nathan Uriquois, AC1.
0: Gooit hij ook nog uit naar de 84 van de vorige leg. Dit was zelfs nog weer een 12-dart. Wat een geweldige wedstrijd van Nathan Aspinall. Hij verslaat Mickey Mantle met 6-1. Gemiddelde boven de 107. Finish percentage 67. Nou, beter dan dat kan bijna niet. Nathan Aspinall is door naar de derde ronde.

0: buitenspelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishes.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
4: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Ja, we zagen net Nathan Espinol doorgaan naar de derde ronde. En dat is meteen ook de enige speler in de derde ronde die nog op een tegenstander wacht. Die komt uit deze wedstrijd. Hier staat Niels Zonneveld die in zijn eerste duel weinig problemen kende met Daniel Plozen. En een hele goede wedstrijd speelde hij toch nu?
1: Niels.
0: Niels. Hoi Niels. Guy.
1: Ja, hoi Guy. Aangenaam. Nee, ja, dat was hartstikke goed. Zeker. Gemiddeldes zeggen niet alles natuurlijk. Maar hij gooit 99 gemiddeld. Klozen gooit 98,78 gemiddeld. Dus die speelde ook een hele goede wedstrijd. Maar Zonneveld wint hem wel met 6-2. Hij was echt overtuigend. Liet weinig liggen. En dat deed Klozen dan wel iets vaker. Maar Zonneveld profiteerde daar gewoon hartstikke goed van. Ja, hij heeft natuurlijk aan het begin van het jaar op Eurotour toernooi echt mooie dingen laten zien. Daarna een klein dipje gehad. Ook op de vloer ging het allemaal wat minder. Door de komst van de kleine heeft hij ook wat minder vaak en wat minder goed kunnen trainen. Nou, dat is allemaal logisch, allemaal begrijpelijk. Dan is het fijn dat je even zo'n wedstrijd neer kan zetten.
0: Twee halve finales gehaald op de Eurotour dit jaar, Niels Zonneveld. 15 maart en 22 maart nadat hij in 2024 zijn eerste halve finale wist te bereiken. In Eurotour verband. Nou, Smit heeft natuurlijk al wel wat meer gepresteerd op de Eurotour.
1: Tja, dit jaar alleen al.
0: Dit jaar alleen al. Twee finales, waarvan eentje gewonnen. Dit jaar alleen al drie halve finales. En twee jaar geleden ook de finale hier op de European Darts Open. Verloren van Dave Chisnotten.
1: Smith op de Eurotour ranking tot dusver. In het jaar 2026 gewoon de nummer 2. Achter Wessel Nijman die eerste staat op die ranking. Want ja, noem een ranking behalve de wereldranglijst, de echte wereldranglijst. Maar noem verder een ranking. Wessel Nijman staat bovenaan.
2: 58.
1: We zagen hem vanmiddag weer met 6-0 winnen.
0: Een ranking van de grootste AZ-fans die ook darter zijn. Staat hij ook bovenaan?
1: Staat, ja, daar staat hij absoluut bovenaan.
2: 120. Was er gewoon 124.
1: Achtenzestig voor Smudger. Dat komt nog een klein beetje in de buurt, wie weet.
2: De first leg, Ross Smith. Second leg,
0: Niels de bord wordt weer schoongeveegd. Voor de tweede leg. De onderlinge balans trouwens duidelijk in het voordeel van Smudger.
2: 27.
0: 5-2. Onder ook de laatste wedstrijd op de Austrian Darts Open dit jaar.
2: 59.
0: Waaronder ook een wedstrijd op het WK van 2024. De laatste vier wedstrijden gingen allemaal naar Ross Smith. Zonneveld mocht
2: 96.
0: In 2022 twee keer op de vloer winnen. En dat was het dan. 5-2 achter inmiddels.
1: Nou ja, er zit natuurlijk ook wel een verschilletje als je naar de wereldranglijst kijkt tussen deze twee. Ross Smith is toch al een tijdje in vaste top 16 spelen. Zonneveld virtueel plek 36 op de wereldranglijst. Die wil graag naar die top 32. Maar die heeft de laatste jaren, nou, toch altijd ergens tussen plekje 40 en 50 gebivakkeerd. Dan is het ook niet zo gek. Smith het onderlinge voordeel heeft.
2: 118.
0: Smith de eerste die drie keer de triple 20 weet te gooien.
2: 120. Russia record 58.
0: Smith die nog een score van 27 aan de leg begon. En daarna snel de stijgende lijn inzetten.
2: 38.
0: Vergeet het nog alleen even af te maken.
2: 132.
0: Maar zoveel maakt het ook niet af.
2: 32. Ross Sirikwa 20. Games on the second leg. Ross.
0: En dan is het alweer 2-0 voor de Engelsman.
2: Game.
1: Nou, dan heeft Sonneveld geen pijlen op de dubbel gehad. En na twee legs een gemiddelde van 74. Dus meteen aanwijsbaar waar het aan schort op wil.
2: 174.
0: Nou, Smith zag het klopt eigenlijk al aankomen. Ook Sonneveld begint aan de leg met drie triples.
2: 100.
0: Bij Zonneveld gaat het negentje weg.
2: 91. 123. Ross Rigon 104.
1: Tegenaan. Was de bedoeling. Sonneveld heeft alweer iets bijzonders nodig.
2: 150. 58. Ross Rigon 8. Gash on the third leg.
1: Het gaat hard. Het gaat eigenlijk iets te hard. En dit is dan een leek die Zonneveld echt wel moet houden.
2: 21.
1: En net nu.
0: 21. Het is vanavond regelmatig voorgekomen dat er iemand 3-0 voorkwam. En het slechte nieuws voor Zonneveld is dat diegene ook altijd de wedstrijd doen.
2: 96.
0: Dat loopt absoluut niet bij Zonneveld. 1 keer 180 gegooid in die vorige leek en dat is het dan.
2: 140.
1: Hij heeft altijd al een wat moeizame stijl. Maar ik heb het idee dat hij vandaag nog wat meer moet duwen. Een paar de goede kant op te krijgen.
2: 59. 95. 59. Here's the record 105.
0: Ja, het zal er gebeuren, zeg. De tweede triple komt er niet bij.
2: 98. Here's your record, 52.
0: Dan gaat Zonneveld zijn eerste pijl op een dubbel krijgen.
2: 12. Russia record, 72.
0: Zijn eerste twee zelfs. En gelukkig voor Zonneveld krijgt hij er nog drie.
2: Games on the fourth leg, Niels Donovan. Fifth leg, Ross to throw first. Game.
1: En staat hij op het bord.
3: Oh, heel erg van harte en energiek. Komt het niet echt op
2: ons over.
1: ...77 gemiddeld nu voor Zonneveld. Gooide één keer onder de 80 gemiddeld op de Eurotour.
2: 100.
1: 7 jaar geleden, gemiddelde van 79 en een beetje. Om haar aan te geven, het loopt niet.
2: 140.
0: Tweede voor Smit. En het tweede voor Zonneveld.
2: 85. Russia de Gaulle 47. Games on the fifth leg. Ross Smit. Sixth leg. Niels to throw first. Game.
0: En het is Smit die er met de leg vandoor gaat. Hij heeft maar 11 pijlen ervoor nodig.
2: 140.
1: Hij vindt die triples simpelweg wat makkelijker, Smith.
3: En als hij die kans dan krijgt,
1: dan laat hij ze ook niet liggen. Op dit moment 4 uit 7 op de dubbel.
3: Het is een beetje zijn Eurotour standaard van de laatste maanden. En met dit spel komt hij dus telkens hartstikke ver.
2: Here's your record, 161. 105. Ross record, 153.
1: Triple 19. En dubbel 18. 153 tegen de darts in voor Ross Smith. Dat blijft Zonneveld dan nog besparen.
2: Here's your record, 56.
1: Ai.
2: 28. Ross to require 36.
1: Nee.
2: 6 on the 6th leg, Ross Smith.
0: Het zou een
2: 7th leg, Ross to throw first.
0: Een hele grote stunt zijn als Zonneveld. Nu even 5 legs op rij weet te winnen. Waarin hij dan Smith ook nog 3 keer zou moeten breken. Ja, het is aangenoeg onmogelijk.
2: 100.
0: Hij verloor al 4 keer op rij van Smith. Die vijfde Nederlaag zit er nu snel aan te komen. Ja, zo vliegt er dus af en toe wel een Nederlander uit. Maar de meeste zijn door.
1: Absoluut. Kijk het positief. Ja. Ze kunnen ook niet altijd allemaal maar doorgaan.
0: Kijk, Van Veen is door. Tegen Latijski morgen. Kevin Doets tegen Sebastian Bioetski. Michael van Gerwen tegen Demonetta. Dirk Verduifboden tegen Wessel Nijman. Twee Nederlanders tegen elkaar. En ze meen wat hij meende tegen Ryan Joyce.
1: Ja.
0: Dat allemaal morgenmiddag. Plus nog een aantal andere wedstrijden natuurlijk.
2: 125.
0: Ross Smit met drie wedstrijdpijlen in de hand.
2: 87. Russia require 36.
0: Gemiddelde van 100.
2: Game shot.
0: En een finish percentage van 60%. En Zonneveld had er weinig tot niets tegen in te brengen. Kwam meteen 3-0 achter. Mocht nog een lekje pakken, maar verliest dan uiteindelijk met 6-1. Zonneveld haalt het niet. Ross Smit wordt de laatste deelnemer aan ronde nummer 3. Die dus morgenmiddag zal worden afgewerkt. Morgenmiddag om 1 uur zijn we weer bij u. Met die complete derde ronde, 8 partijen. En dan de morgenavond de kwartfinales, de halve finales en de finale van de European Darts Open in de Osterman Arena in Leverkusen. Proost!
4: Ist unser letzter Spieler, der sich ins Achtelfinale der Safety Shoes European Darts Open durchspielt. Ross, congratulations. Probably two tails to that match there. A very solid performance from you. Average just above 100. But Neil's not playing as well as he can play and as well as we have come, you know, become used to over the past few months with him.
5: Yeah, to be fair, I think Neil's let me off really lightly there. He has been playing, like you just said there, fantastic darts. I didn't know what to expect. Well, actually, I did. I expected Neil's to be on top form like he has been. But he's let me off lightly, and, you know, that's darts for you, and I'll take that all day long. But just then, you know, he's an absolute gentleman. I've got a lot of respect for him. He's a lovely guy. It's not nice playing him. It's a difficult lad to play.
4: I mean, Tom plus average from you without really being pushed today. That's saying something as well, because that's not easy to do, to keep that level when your opponent is not on your heels the entire time.
5: Yeah, it's difficult, but the crowd were on my side tonight. You know, there's a few people, especially this geezer here, who's right there now with a camera in my face. Top man. Cheers, pal. It does help with the crowd on your side. I've been through it where it's not a lot, more so than not. So I'm just grateful again, everyone turning out as they do in Leverkusen. It's every Euro tour. On to tomorrow, happy days.
4: I think he recorded the entire game, to be fair. Tomorrow in the last 16, playing against the reigning champion here in Leverkusen, against Nathan Aspinall, who played sensationally just before you came on stage. Both of you averaged 10 plus, he averaged 107 plus. So if you two can reproduce what you did today, tomorrow should be a cracker.
5: Now it makes sense. He was saying to me, he's like, oh, Ross, we can watch England tonight, and we're on like 7th tomorrow. And I'm thinking that he's on about, me and him are on like 7th and 8th. I didn't think I was playing him tomorrow. I actually haven't looked any further than that, because I know we're like that on the rankings, so I'm a bit baffled as why I'm playing Nathan. I genuinely thought he was saying like, we can watch the football and chill out tonight. We're on like last two games tomorrow afternoon, so I genuinely didn't know. But yeah, Nathan's a great player. So am I. So, yeah, let the best man win, and I'll get him a few beers tonight.
4: You can have it pally-pally tonight, and then you can have it out on the Yockey tomorrow. Ladies and gentlemen, give it up for Smudger Ross Smith.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Gorkum staat tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunette 4 kilometer file. De vertraging is 20 minuten, er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3 kilometer file.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone

0: De hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiase staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiase ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone FM.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Nederlandse clash. Dirk van Duivenbode speelde gisteren fantastisch tegen Chris Doby. Nou, dat kan ook gezegd worden van zijn tegenstander Wessel Nijman. Hoorde 3 ton plus finishes en won met 6-0 van Bradley Brooks. Daarna Marco van Gerwen. We hadden het er al even over. Hij won in een fantastische partij van Joe Cullen. Hij gaat het opnemen tegen Damon Hetta. Daarna de volgende Nederlander. En de enige partij waar geen geplaatste spelers in zijn. Sebastian Biowetzki gaat het opnemen tegen Kevin Doos. Daarna James Wade tegen de Hoax Nation qualifier Jan Smit. Hoe lang gaat het sprookje nog verder? En daarna nog 4 geplaatste spelers. Nathan Espinol had het hoogste gemiddelde van allemaal. 107 en een beetje. Hij gaat het opnemen tegen Will Smit. En daarna de nummer 1 van de plaatsingslijst, Gian van Veen. Hij sluit de middag af tegen de nummer 16 van de plaatsingslijst, Christophe Ratajski. De zaal is goed gevuld. Het is nog steeds verschrikkelijk warm in Leverkusen. Maar we gaan er wel wat moois van maken. Op naar ronde 3.
1: Hallo en herzlich willkommen, Dartsfamilie, zur Winamax European Darts Tour 2026. Der Finaltag der Elton Safety Shoes European Darts Open steht an und die 8. Finalsession wird euch live präsentiert von der PDC Europe hier aus der Ostermann Arena in Leverkusen. Über 2000 Darts-Fans haben sich an diesem Sonntagnachmittag versammelt. Jetzt gibt es nur noch eine Frage zu klären und diese Frage lautet: Leverkusen, seid ihr bereit für das? Finalisten des Tages. Wir begrüßen auf der Bühne aus Newcastle, England, die aktuelle Nummer 24 der Welt. Mit 2 Titeln auf der Pro Tour. Ein WM- und European Championship-Viertelfinalist.

0: Bühne unseren Referee der ersten drei Achtelfinals. Hier ist German Eye Candy, Franz Engerer.
1: Ja, en of het nou het eerste potje is van de middagsessie, of het eerste potje van een heel toernooi, of de finale, als Jermaine Wathimena het podium betreedt, dan wil hij het weten ook. En dan wil hij laten zien dat hij er weer staat. Dat is nogal verdiend ook. Wathimena maakt natuurlijk al heel lang een hele goede periode door. Is denk ik echt een gevaarlijke speler geworden voor iedereen. Wat hij voorheen eigenlijk nooit was. Omdat hij natuurlijk wel potjes kon winnen. Maar tegen grote namen ja, vaker het onderspit delfde. Maar hij staat er weer hier op de laatste dag van een Eurotour. Wathimena gaat het opnemen tegen deze Ryan Joyce. De Engelsman Joyce. Ja, hij speelt ook een prima toernooi tot dusver. Hij won in de eerste ronde van de Finn, Mio Farila. En het potje daarna was vooral eentje wat allemaal prima verzorgd uitzag tegen Steven Bunting. Die werd verslagen met 6-4. Wathimena heeft tot nu toe één wedstrijdje gespeeld.
2: Game on.
1: Zoals dat geldt voor alle nog in het toernooi zitten de geplaatste spelers. Wathimena won maar liefst met 6-0 van Kim Huibrechts. Kwam in die wedstrijd tot een gemiddelde van een kleine 93. Maar moest het voornamelijk, denk ik, hebben van het mindere spel van Huibrechts. Die een magere 79 op het bord noteerde.
2: 45.
1: Ja, zeg maar Marco, in Joyce denk ik, zoals dat altijd zo is, een taaie tegenstander die als hij zijn dag heeft heel moeilijk te verslaan is. Maar soms heeft het Joyce ook net niet.
3: Ja, en dat resulteert misschien op de plek op de wereldranglijst waar hij staat natuurlijk. Hij staat altijd rond plekje 25 en dat is een prima positie. Dan heb je een mooi leven, kan je genoeg centjes verdienen. Maar je weet gewoon dat je eigenlijk nooit geen grote titels kan winnen. Maar af en toe wel, bijvoorbeeld, wat hij al eerder heeft gedaan, finales kan halen van Eurotour. Maar Wathimena is natuurlijk veel explosiever. Gisteren in die wedstrijd tegen Huibrechts. Ja, Huibrechts liep vanaf lek 1 of lek 2 liep hij al te puffen en te steunen. Want het is verschrikkelijk warm. Nou vind ik ook. Tuurlijk, het is warm. Alleen, ja, we moeten ook proberen een beetje te dealen met omstandigheden. En ik vind ook dat ze niet elk interview moeten zeggen, oh, wat is het warm hier. Want als ze gewoon de televisie aanzetten, zien we voetballers 1,5 uur in 40 graden rennen. En we zien wielrenners 4 uur op de fiets zitten. Ja. Nou, dan kan je best 20 minuten op een podium een potje darten. Tuurlijk, het is vervelend. Het is voor iedereen hetzelfde. Maar ja, jongens. Dit is het nou eenmaal.
1: Ja, inderdaad. Maar het is overigens altijd warm op zo'n podium. Jij kan het weten als caller zijnde. Ik heb in het verleden ook wel op die podia gestaan. Het is inderdaad erg warm.
3: Ja, het is 32 graden in Leverkusen. Dus ja, dan weet je dat het nu met bijna 2000 man in de zaal. Volgens mij zit er onder de 2000. Ja, dan is het een warme bedoeling.
1: Daar gaan wij het ook nog uitgebreid over hebben. Hè? Dus dan gaan we het vanaf nu niet meer over de warmte hebben.
3: Kijk, we gaan het gewoon lekker over dat hebben. Dit is goed van Wathimena. Gelijk 60 finish. En gelijk op 1-0.
2: 140.
1: Wat is het dan bij Wathimena? En denk je, Marco, en ik zal mijn analyse ook natuurlijk wel geven. Wat dan nog het verschil maakt met de absolute top? Hè? Hij hoort echt niet bij de absolute top. Hikt er ze nu dan wel tegenaan, vind ik, zeker qua spel. Maar wat moet hij dan nog doen of wat moet er veranderen? 57. Wat is er nog nodig om nog een extra stapje te zetten?
3: En ja, dat vind ik best wel moeilijk te zeggen. Kijk, hij staat nu op plek 17 van de wereld. Heeft heel even in de top 16 gestaan. Maar ik zeg ook altijd maar, er is maar plek voor 16 man in de top 16 van de wereld. Op een gegeven moment is dat het ook. En dan kan je best een paar mooie resultaten halen. En ik vind Jermaine echt wel. Hij kan misschien wel een keer een Eurotour winnen. Alleen, ja, die hatelijke kwartfinale moet hij een keer voorbij. Want hij heeft nu 7 keer de kwartfinale gehaald. Maar dan, die stap van de middag naar de avond, dat schijnt dus een groot probleem te zijn. Want die wedstrijd heeft hij nog nooit gewonnen.
2: Ja.
3: Ik denk wel dat Wathimena het spel heeft om een finale te halen. En misschien wel meer, want je ziet regelmatig gemiddelde van 100 plus. En zo. Het ziet er allemaal verzorgd uit. Ja, wie weet is het wel vandaag dat het allemaal klikt.
1: Ik heb bij Wathimena altijd het gevoel, zo oogt hij, een tikkeltje gespannen. Even kijken wat hij doet op dubbel 16, die gaat er gelijk in. Dit gaat natuurlijk prima, begin van deze wedstrijd. Het oogt bij wat in Mena altijd een beetje moeizaam. Alsof het hem heel veel energie kost. Of alsof hij misschien een beetje nerveus is. En daarnaast heb ik ook het gevoel dat hij nog te lief is voor zichzelf. Of zo snel tevreden is. Hij kan enorm juichen in wedstrijden die hij op papier gewoon hoort te winnen. Dat soort dingetjes. En dan denk ik wel eens van, joh, misschien moet je nog iets, je lat iets hoger leggen of zo.
3: Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen.
1: Want dat talent wat hij heeft als het loopt bij hem.
3: In ieder geval wel aan een goed seizoen bezig, wat hij meent. Voor het Europees kampioenschap, dat is de ranking voor alle Eurotours. Daar staat hij gewoon dik bij, staat op dit moment op de 16e plaats.
2: 96.
3: Dus dat is allemaal ook geen probleem. Op de vloer gaat het goed. Nou, volgende week de test World Matchplay. Dat zijn de toernooien waar je al die vloertoernooien en Eurotours voor gooit. Daar moet het dan gebeuren natuurlijk.
2: 75.
1: Ja, en de lat nog veel hoger leggen, dat geldt niet echt voor deze man. Hè? Ik bedoel, Ryan Joyce is typisch zo'n speler, die draait gewoon lekker mee. Die is volgens mij echt wel tevreden met zijn plek op de wereldranking, met zijn prestaties.
3: Zonde hiervan, wat hij meen. Hij is hier pijltje voor 3-0, maar Joyce staat nog ver weg. En die 147 gaat niet uit, dus wat hij meenemt komt terug voor een 3-0 voorsprong. Heeft nog geen pijl op een dubbel gemist. Ja, daarnet natuurlijk met die combinatie Finesse-Ai, dat is zonde.
2: No score. Reinikon 19.
1: Momentje hier in de wedstrijd is de lek van wat hij meenemt.
3: Joyce naar de 15 toe. Dan een bolzaai.
2: 65-26.
1: Vlot in het groen. Dus komt wat hij meenemt goed weg hier, denk ik. Het staat 3-0 voor de Nederlander.
3: Nog geen lek verloren in anderhalve wedstrijd. Wat hij meenemt, 9 leks gespeeld, 9 leks gewonnen.
2: 60.
3: En gelijk een goed begin van Ryan Joyce. Hoe degelijk dat hij speelde tegen Steven Bunting gisteren. Vandaag valt het allemaal toch nog wat tegen. Hij zit maar rond de 80 gemiddeld.
2: 93.
3: Maar wat hij meena gewoon netjes elke beurt 1 of 2 triples gooit, is het bij Joyce toch flink zoeken naar triples.
2: 96.
3: Wat hij meena heeft bij bijna 2 keer zoveel scorende beurten met een triple dan wat Joyce heeft.
2: 58. 140.
3: Ze speelden dit jaar al eerder een keer tegen elkaar. Dat was ook op een euro toe. Dat was ook in deze rol. Toen was het Ryan Joyce die met 6-5 te sterk was. Dat was op de International Darts Open. Eerder dit jaar.
2: 65. Domain 70.
3: Ja, dit is alweer voor 4-0. Ah, dat is zonde, zegt hij. Valt net in de single 16.
2: 84.
1: Ja, dat mag eigenlijk niet gebeuren, hè. Joyce, we gaan hier eens een keer een lekje pakken. Heine dubbel 11. Ja, dat lekje pakt hij.
2: Ryan Joyce,
1: foutje daar van wat hij meenam wordt afgestraft.
2: 60.
3: Ja, Joyce moet natuurlijk om 1 uur spelen. Dit is trouwens 180 nummer 1 van de wedstrijd. Maar gisteravond moest het Engels elftal natuurlijk om 11 uur voetballen. Er zat nog verlenging bij ook, dus dat is best laat geworden. En ik kan verwachten dat ze dat allemaal wel gezien hebben. 180 er wordt beantwoord van Joyce. Dus ja, ze hebben een wat korte nachtje gehad, ja, denk ik, de meeste spelers.
1: Jawel, dat is zeker waar. Maar goed, het is 1 uur. Het is na de lunch. Hè. Er zijn ook toernooien die gewoon om 10 uur 's ochtends beginnen.
3: Ja, niet meer bij de PDC.
1: Nee.
3: Vroeger wel, ja. Dat gaan we later nog behandelen vandaag. Jij hebt ook nog zo'n mooi verhaal van 's morgens vroeg te door voor je.
1: Ja, dat is goed.
3: Kijk eens even, dit is wel krap hoor. Wat hij mij nou kreeg, een tikje door die 84 finish van Ryan Joyce. Maar dan zo lekker achteraan. Gewoon in 13 knots. En zo staat het 4-1.
1: Door dit te doen geeft hij ook wel aan dat het wel goed zit met de vorm. Maar vooral ook met het vertrouwen. Lekker hiervoor maakte hij een stom foutje. Hij maakt het gelijk weer goed. Ja, Wattie Mena, die maakte 11 jaar geleden zijn debuut op de Eurotour. In 2015. Ik heb het eens even opgezocht. Wist 7 keer de kwartfinale te halen. 7 keer. Niet meer. En nooit daar voorbij.
3: Nee, dus nu... Het heeft er alles schijn van dat Wattie Mena deze wedstrijd gaat winnen. Nou ja, het voordeel is, je hebt als eerste gespeeld. Je kan terug naar het hotel. Dat is letterlijk de straat oversteken. Dus dat is in 1 minuut ben je daar. Ja, en dan moet je gaan kijken hoe gaan we dit misschien wel anders aanpakken dan wat ik het normaal doe. Want het wordt natuurlijk toch tijd dat je een keer langs die vervelende horde gaat. Het zou natuurlijk prachtig zijn als Wattie Mena bijvoorbeeld wel de halve finale kan halen. Hij heeft het ook wel eens eerder gedaan. Op een major toen, op het EK. 'S middags kwartfinale, 's avonds de halve en de finale. Toen kwam hij zelfs tot de finale. Dus het kan wel. Hier is natuurlijk gewoon nog deze wedstrijd uitspelen. Dat is het belangrijkste. Wattie Mena gaat het hier wegzetten in de leg van Ryan Joyce.
2: 97.
3: Vindt weer een triple.
1: Nou, Joyce die 2 keer een finale wist te halen op een Eurotour, werd wel allebei verloren.
2: 78,
1: to make it 107. 107 voor Wattie Mena. Op weg naar alweer 5-1, hij mag naar tops.
2: 67, Ryan Equal 113.
1: Wilt u nog wat in deze wedstrijd? Ryan Joyce, triple 18 nu voor tops. Nee hoor, die valt eronder. Dus op zijn gemakkie, zo lijkt het. Mag Jermaine terug naar de Okkie. Om alsnog matchpoint van te maken. Nog maar 1 lekje nodig.
3: Het is eigenlijk 1 fout gemaakt, wat hij meende. Dat was die ene lek waar die paanpijl op dubbel 18 mist. Voor de rest speelt hij gewoon een vlekkeloze wedstrijd.
1: Ja, en dat pijltje in die 16 hè, voor dubbel 8. Maar hij kwam ermee weg. Die lek daarna was gewoon goed. Nee, inderdaad. Voor de rest niks mis mee.
3: Het lijkt me ook lekker als je dan toch in die hitte moet spelen. Dat je dan, je weet nu dat je sowieso lang pauze hebt. Want je moet vanavond om 7 uur als eerste moet je spelen. Dat je nog echt wel lang de tijd hebt. En dat je ook niet heel veel energie hebt verspild deze middag natuurlijk.
1: Zeker waar.
3: Dan op naar vanavond. Het werkt zo bij de Eurotour. De winnaar van de eerste wedstrijd speelt vanavond tegen de winnaar van de tweede wedstrijd. Dus het is heel makkelijk. Dat is de eerste kwartfinale.
2: 140.
3: Stel dat Wattie Mena wint, dan gaat hij morgen vanavond uitkomen tegen de winnaar van Johnny Clayton of Luke Woodhouse.
1: Ja, het is echt 60, Ryan. Wattie Mena gaat hem inhalen.
2: Oh,
1: niet helemaal. Gaat ernaast rijden. Het is eerst aan Joyce, 161. Oeh, die eerste die valt een metertje naar beneden.
3: Ja, dit is slordig van Ryan Joyce. Wattie Mena vanaf 150 voor de wedstrijd, dat lukt niet. Maar heel misschien dat wegzitten nog wel genoeg is.
2: 64, Ryan
1: Equal
2: 120.
1: Alsnog. Ja, dan die eerste in de 5. Ja, en dit is zo'n dag van Ryan Joyce dat het gewoon niet loopt. Dat zie je eigenlijk al vanaf het begin. Weet het niet te herstellen. 86 voor Wattie Mena en de partij. Mag naar dubbel 16.
2: 54. Ryan Equal 72.
3: Mensen daar daarnaast van Wattie Mena. Joyce krijgt 1 pijltje op dubbel 16.
2: 14.
1: Die gaat er ook naast. Nou, dan zal het nu wel klaar zijn. En het is klaar. Maar hij had er wel een volle hand met pijlen voor nodig. Maar wat een puikenpartij is dit van Jermaine Wattie Mena. Hij verslaat Ryan Joyce maar liefst met 6-1. Oftewel, hij heeft dit hele toernooi nog maar één lekje verloren. En gaat voor de 8e keer in zijn carrière naar de kwartfinale van de Eurotour vanavond. Want Wantimena is de winnaar.

0: Bonjour, madame et messieurs.
1: We are live.
2: Okay.
1: The whole world is watching.
3: Disneyland voor de grote mannen.
4: Ja. Ah. Techniek van zijn linkerhand, hè? Ja. Vasthouden, kijk, kijk, kijk. Houd het. Het stuit er alle kanten op.
5: Kijk, nou, daar zitten we dan.
6: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
7: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?

Sign

0: wedstrijdjes gaan we spelen deze middagsessie. In 5 van die 8 komt een Nederlander in actie in eentje, zoals 2. In deze wedstrijd dus een van de 3 niet. Het is Johnny Clayton, de man hier in het mooie zwart-rode shirt uit Wales, als 3e geplaatst. Die het op gaat nemen tegen deze man in het zwart, Luke Woodhouse. Woodhouse als 14e geplaatst. Dus ze hebben allebei keurig hun huiswerk gedaan en geplaatst voor de laatste 16 na 1 potje gespeeld te hebben. Johnny Clayton won met 6-1 van Karol Sedlacek. Prima wedstrijd voor Clayton. 99,44 gemiddeld in die wedstrijd. Luke Woodhouse won van Dragutin Horvat. Maar liefst met 6-0. 91 en een beetje was in die wedstrijd voldoende om, ja, om geen lek te verliezen. Clayton, we kennen Clayton. Iedereen kent Clayton Woodhouse. Tot voor kort zo'n speler die er regelmatig bij is. Goeie worp, goede kop. Hebben we heel veel van verwacht, eigenlijk al jaren, maar hij won nooit wat. Ja, daar is wel een beetje verandering in gekomen. Hij weet in ieder geval wat winnen is. Kan hij iets gaan doen in deze wedstrijd tegen Clayton?
1: Nou, dat denk ik wel. Kijk, ik denk wel dat Clayton de favoriet is. Alleen Woodhouse speelt tot nu toe echt een goed seizoen. Wordt elk jaar iets beter. Zit nu tegen de top 16 aan. En heeft dit jaar ook voor het eerst een vloertoernooi gewonnen. En ook voor het eerst een Eurotour-titel gewonnen. Hij was de sterkste op de Baltic Sea Darts Open. 31 mei wist hij de beker omhoog te houden. Nou, een gewonnen finale tegen Ryan Joyce. Ja, inmiddels gaat het steeds beter met Luke Woodhouse. Hij is op dit moment de nummer 18 van de wereld. Ja, dus de top 16 longt.
2: 58.
1: Ja, speelt natuurlijk alle toernooien die er maar te spelen zijn. Speelt ook alle Eurotours. Is ook de nummer 1 van de Pro Tour, Order of Merit, als hij de top 16 eruit filtert. Dus ja, Luke Woodhouse, het zijn mooie dagen en mooie tijden voor Luke Woodhouse inderdaad.
0: Ja, en beide mannen 5 keer tegen elkaar gespeeld. De eerste 4 keer ging het allemaal naar Johnny Clayton. De laatste keer, en was in mei dit jaar, op een vloertoernooi was het Luke Woodhouse die wist te winnen. Dus wat dat betreft, de laatste actieve herinnering aan een wedstrijd is een goede voor Luke.
2: 38,
1: Lucky Kwan. Clayton in ieder geval wel goed begonnen in de eerste leg. Staat na 12 pijlen op een dubbel. Woodhouse mag het nog wel gaan proberen. Hij mag naar dubbel 16. Maar het pijltje op de dubbel wordt gemist. En dan Clayton, die krijgt een 3 voor de dubbel.
0: Normaliter, geen enkel probleem voor de ferret. Kijk maar.
1: Nou, hij gaat gewoon vrolijk verder waar hij gisteren mee gestopt was in die wedstrijd tegen Sedlacek. Toen was het de gemiddelde van bijna 100. Nu gelijk weer de eerste lek in 13 darts.
2: 43.
0: Het is zo'n fantastisch rustige, gecontroleerde speler deze Luke Woodhouse. IJzeren blik naar het bord. Of het nou goed gaat of slecht, je ziet eigenlijk geen verandering aan ja, de uitstraling, mimiek van Woodhouse.
1: Nee, ik had het er gisteren met collega-commentator Koos Tompé over. Het is best wel saai om naar te kijken naar Luke Woodhouse. Alleen het is zo steady. Het is een soort van nog wat mildere versie van James Wade. Maar daar gaat het wel naartoe. Zo steady. Het zijn geen uitschieters van 110 gemiddeld, maar nee, altijd rond de 95 gemiddeld. Altijd goed op de dubbels. Ik zat even naar zijn hele jaar te kijken. Dit is alweer zijn 100ste officiële wedstrijd dit jaar. Nou, dat zegt ook al wat. Want hij heeft natuurlijk geen Premier League enzovoort gespeeld. Het is bijna alleen maar vloertoernooien en Eurotours. Maar hij wint gewoon 2/3 van zijn wedstrijden. Dus hij wint gewoon bijna altijd 1-2 rondjes. Ja, dan gaat het best hard met prijzengeld verdienen natuurlijk.
0: Ja. En daardoor ook die hoge notering op de wereldranking. Maar het is inderdaad wat je zegt. Het is een iets wat saaie speler. Als je houdt van heel veel emoties, spektakel en acteerwerk inderdaad, kan ik me voorstellen dat je het saai vindt. Als je een echte dartsliefhebber bent, dan is ook dit wel zeer prettig om naar te kijken hoor.
2: 38. Luke Kwan, 96.
1: Nu kan hij de leg afpakken van Clayton vanaf 96. Begint gelijk met de triple.
2: Oh. 17.
1: Dat zijn weer twee pijltjes mis. In de vorige leg één pijl gemist op 104. Nu twee op 96. Clayton, ja, die scoort goed. Die krijgt gewoon drie pijlen voor de dubbel. En weer gelijk met de eerste pijl topstraat. 2-0 voor de Ferret.
2: Het
0: trok alweer zes finales op zijn naam. Johnny Clayton wist daar de helft van te winnen. Een drievoudige Eurotour winnaar.
2: 140. 60.
0: Het hangt een klein beetje in de lucht dat Luke Woodhouse opnieuw zijn lek gaat inleveren. En dan wordt het wel heel erg lastig voor hem in deze partij.
1: 60. Nou, dan hebben we tot nu toe wel een snelle middag. En als je naar de rest van het programma kijkt, lijkt het dat het wel echt een hele snelle middag gaat worden. 161 voor Clayton. Mag niet naar Bolzai, alleen dit is in de leg van Woodhouse. Staat hij zelf als eerste onder de 100. Dan ga je het zo gaan proberen vanaf 64. Een gemiddelde van 106 bijna voor de Ferret.
2: 59, Johnny Glass 64.
1: Dubbel 8. Het ziet er echt heel verzorgd en goed uit hoor van Johnny Clayton. En zo staat het in no time 3-0. En dan lijkt het er al op dat we alvast de tegenstander van Jermaine, wat hij meenam, was met potlood hebben opgeschreven.
2: 121.
0: Ja joh, 3 uit 4 op de dubbels. Een kleine 103 gemiddeld. Nog geen 180, dat niet. Maar wel gewoon 5 140'ers en nog een trosje met 100 scores.
2: 140.
0: 140. Qua uitslagen in ieder geval tot nu toe gaat het allemaal lekker snel. Als je kijkt naar alle spelers die we nog in actie gaan zien. Er zit ook niet echt een hele langzame speler bij. Volgende potje van Duivenbode tegen Nijman. Nou ja, stoel riemen vast zou ik zeggen.
1: Ja, daar is er wel eentje om naar uit te kijken inderdaad. Ja, natuurlijk bijna alle spelers die deze middag spelen gaan we natuurlijk ook zien op de World Matchplay volgende week. Dus ja, dat is het toernooi waar het allemaal om draait. Alleen, ja, ze zullen ook, natuurlijk willen ze dit toernooi het heel goed doen, maar ze zullen ook een bepaald visitekaartje af willen geven aan de rest van
2: 100,
1: ik heb het vorige week goed gedaan, ik ben in vorm, ik ben er klaar voor de World Matchplay. En stel dat Woodhouse, zover is het nog niet, maar het lijkt erop dat het hier 4-0 gaat worden en best wel een grote nederlaag aan de broek krijgt, dan zal hij toch denken, oei, er is nog wel wat werk aan de winkel voor volgende week.
0: Ja.
1: En dat wil je natuurlijk ook weer niet.
2: 100, Johnny Gall.
1: Ze kunnen wel alvast oefenen om in de hitte te spelen, want in Blackpool is het ook verschrikkelijk warm altijd.
0: Ik wilde het net zeggen, ik durfde er eigenlijk niet meer over te beginnen, de warmte, maar die zaal in Blackpool is sowieso al warm, is elk jaar warm. Er is altijd wel iemand die erover zit te zeuren, maar nu...
1: Ja, dat vond ik dus ook wel verrassend aan het interview van James Wade. Nou kom ik er toch weer op terug. Hij vond het verschrikkelijk om in de hitte te spelen, maar hij vindt het altijd fantastisch om op de World Matchplay in Blackpool te spelen. Ja. Hoe tegenstrijdig kan je zijn?
0: Heeft hij het ook wel aardig gedaan, hè?
1: Ja, maar daarom, hij vindt het dat is zijn favoriete toernooi. Het is daar altijd 40 graden in dat hok.
0: Ja.
2: Johnny Clayton.
1: Woodhouse is er klaar mee. Woodhouse heeft de handdoek gegooid. En Clayton die denkt van, ik vind het allemaal best. Ik sta 4-0 voor.
2: 16.
1: Jan Schmid, de GOAT. Ja, dat snap ik wel. Want er zit nog één hoogsnezen qualifier in. Wat een verhaal heeft die jonge Duitser tot nu toe. Straks daar natuurlijk allemaal meer over.
2: Gewoon naar beneden.
0: Boven de 100 gemiddeld voor Kleten. Hij is niet de enige hoor. Er zijn nog wel een paar spelers in goede vorm. Die we straks gaan zien. Maar hij presenteert zich wel als titelkandidaat hier, Johnny Kleten.

0: 100.
1: Laatste voor de boel? Nee. Ik zag alle ogen dat hij daar bleef.
2: Ja, ja, het wel over Johnny Clayton natuurlijk.
1: Ja, maar je zag wel. Hij keek even naar beneden en weer omhoog. Nou, twee pijlen hier voor dubbel 8 voor Woodhouse. En een lek. Ja, met de laatste pakt hij nu dubbel 8. In ieder geval op het scorebord.
2: L5 gaat in de dubbel. Nou, niks aan de hand voor Johnny Clayton natuurlijk. Het was de lek van Luke Woodhouse. En Clayton begint met een 180er. Het is zijn eerste in deze wedstrijd.
1: Komt daar de derde voor Woodhouse? Jawel. Dat zijn er 4 trippels voor Clayton. Dat zijn er 5 inderdaad. Kon het net niet zien. Maar de laatste tikt via de flight in 1. Dat is jammer.
2: Maar ja, we hebben Woodhouse nog. Maar nou gaat het fout bij pijl 5. Niet goed te zien. Ja, die pijl was echt goed gegooid hoor. Hij verontschuldigt zich nog wel het publiek.
1: Ja, en dat is het natuurlijk wel met dit systeem. Het werkt als een tierenlier voor hem. Deze hardere flights, maar ja, raak je die flight? Hij tikt echt een andere kant op. Die flights zijn keihard.
2: Kan het een keer fout gaan. In New York met de US Darts Masters zat hij ook nog zo mooi. Toen gooide hij op de triple 19. Dus tot aan het pijl in de triple 1 net eronder. En die ging zo rechtsaf de triple 17 in. Toen zag je die Russ Bray, zag je ook zo kijken van, wat flik je me nou? Dit zat niet in. Dit had ik niet verwacht. Ja, het leek er zelf ook niet. Weer naar 12 op tops, hè, Johnny Clayton.
1: Ja, geen veldje in de lucht. Aan de lucht. Dit is tops voor Clayton. Oh. Vier een stukje naar links. Dan moet hij naar dubbel 15. Ja, dan wordt hij nu even slordig.
3: Look across 78.
2: Woodhouse zal iets terug moeten doen. Te beginnen met deze 78 finish. Als hij nog wat wil. En dat doet Woodhouse toch knap. Zo zijn het 2 legs op rij voor Luke Woodhouse.
3: 7 flag, it's Luke to throw first.
1: Eigenlijk, ja. En een goed begin.
2: Maar Niels, ik zei het in de eerste wedstrijd al. Jij zei 10 uur beginnen. Ja, op de Eurotours beginnen we altijd om 1 uur. Op de vloertoernooi is het meestal ook 1 uur beginnen plaatselijke tijd. Maar jij hebt nog wel eens een verhaal dat je echt nog een keer... Volgens mij was het 9:15 morgens of zo?
1: Zeker.
2: Nou, vertel, dat trek je wel in een lekje, toch?
1: Ja, dat lukt wel. Dat was het EK in 2006. Ik speelde onder andere met Coastal P. En ik moest als enige van het Nederlands team een voorronde spelen. Normaal beginnen de wedstrijden, volgens mij begonnen ze om 9:45 of 10:30.
2: Dat is al vroeg, hè?
1: Dat is al veel te vroeg. Onmenselijk bijna. En ik moest dus om 9:15 de voorronde spelen tegen Dirk Hespeels uit België. En Dirk Hespeels, een keer goede Wimmouw gespeeld of zo. Verder kent, is het een onbekende speler, maar stiekem wel echt wel goed.
2: Op de vloer een goede speler.
1: Ja. Dus ik moest er klaar voor zijn. En als enige vroeg op. Volgens mij had ik vanuit het hele Nederlands team, natuurlijk de coaches wel, maar 1 speler die met volgens mij ging komen en de rest lag volgens mij zelfs nog op bed.
2: Dat zal Ko niet geweest zijn, denk ik.
1: Nee, ja, ik weet het niet meer. Maar alles was nog dicht. Ik ging ook echt een uur daarvoor al richting speelzaal om warm te gooien. Die was gewoon op slot. De bar was nog dicht. Ik kon nergens. Ik was de enige mafketel die zo snel die zaal in wilde. Ja, uiteindelijk lukte dat wel en was ik er klaar voor die wedstrijd. En Dirk Hespeels niet. En won ik die wedstrijd en uiteindelijk haalde ik die finale van dat EK. Dus dat was een
2: was
1: mooie herinnering.
2: Dus het was toch ergens goed voor.
1: Zeker.
2: Maar als je zelf de keuze hebt, ik zeg altijd, voor 12 uur moet je eigenlijk niet dat.
1: Het was zo vroeg. Ik kneep ook in die pijlen om ze een beetje steady te houden. Jij voelt nu volgens mij wat ik bedoel. Hè, voor de kijker die niet uit, die snapt er helemaal niks van. Maar
2: ik heb er een idee bij, ja.
1: Je bent nog niet helemaal op je gemak.
2: En wakker. Ja. Terug naar de wedstrijd. Het stond een minuut of 6-7 geleden. Er stond het 4-0 voor Johnny Clayton. Er leek geen veldje aan de lucht. Maar drie hele steady legs van Luke Woodhouse. Is het nu toch wel eens weer een wedstrijd?
3: 86.
2: Nou, Clayton kreeg natuurlijk die twee pijlen. Op één op tops en één op dubbel 15.
3: 58.
2: Om 5-1 te maken. Dat liet hij na. Door die mooie 78 finish. En weer een goede lekker achteraan. Staat het nu gewoon 4-3.
3: 16.
1: En na deze beurt van Clayton geen finish.
3: Ja,
1: en hier had hij absoluut meer uit moeten halen. Luke Woodhouse gooide die laatste pijl ook wat snel weg. Was het een triple geweest, had hij gewoon een finish overgelaten.
2: Dit doet Clayton goed. Gemiddelde is inmiddels nog onder de 100. Ja, gemiddelde zijn allemaal mooi. Je moet gewoon zorgen dat hij wedstrijd wint. En dit is belangrijk voor Clayton. Hij moet even die stoomtrein van Woodhouse even stoppen. Dus deze 58 moet uit. Ja, dat gaat ook uit. En dat is dan goed gedaan, hè, door Johnny Clayton. Het verschil is gewoon weer 2. Hij heeft nog één lekje nodig om die kwartfinale te gaan spelen vanavond tegen Jermaine Wattimena.
1: En dat is dan toch ook knap, hè, aan het spel van Johnny Clayton. Ik heb bij hem altijd het gevoel dat het helemaal niet uitmaakt waar hij speelt, tegen wie hij speelt en welke ronde hij speelt. Hij speelt gewoon zijn dartswedstrijd. Dus waar je bij andere spelers hebt over de druk die ze mogelijk voelen, het verleden tegen die speler, de locatie waar ze...
2: Nee, dat heeft Johnny Clayton
1: niet. Dat heeft hij helemaal niet. Hè.
2: Nee, die gooit bij wijze van spreken op zondagmiddag op de Eurotour hetzelfde als op dinsdagavond om de hoek, zeg maar.
1: 61.
2: Ik denk
1: het ook.
2: Ik denk dat heel veel spelers daar ook wel jaloers op zijn. En Clayton zakt ook eigenlijk nooit door het ijs. Het is altijd, als hij een slechte wedstrijd gooit, is het misschien een keer onder de 90. Maar het is altijd half in de 90, meestal erboven. Het is eigenlijk altijd goed wat Clayton laat zien.
1: En al jaren.
3: 55. Lucky qua 161.
1: Om voor nu nog even in de race te blijven. Woodhouse heeft de tijd.
3: 65.
1: Laat 96 staan. Dat is oké. Okay.
3: 65.
1: Moet nog een trippeltje bij voor Clayton. Ja, die andere. Om een finish over te laten. Dat lukt niet. Nou, Luke Woodhouse. Eigen lekje. Dubbel, dubbel. Kan die daar nog langs? Ja hoor, daar kan die prima langs. Voor de dubbel 8. Ja, echt een keurige finish.
2: Dan is dit de leg waar het moet gaan gebeuren voor Johnny Clayton. Gewoon je eigen leg houden. En je bent door naar vanavond. Hij begint in ieder geval goed. Weer een beurt met twee triples.
1: Hij kan ze zo mooi bovenop de andere gooien. Het is niet echt stapelen. Het is alsof die pijl op het allerlaatste moment nog even... Pop.
2: Ja, daar lijkt het soms wel op, ja.
1: Het ziet er allemaal wat onbehouden uit, maar dat is het niet.
3: 100.
2: Ja, soms vraag je ook af, hoe kan die pijl bijvoorbeeld nog naast die andere komen? Of ja, tussendoor, maar Clayton krijgt het regelmatig voor elkaar.
1: Weet je wat het ook is? Vorm.
2: Ja, natuurlijk. Dat heeft alles mee te maken. Vorm en zelfvertrouwen, dat is eigenlijk 50% van het dertje natuurlijk.
1: Als je echt in vorm bent, dan weet je wat je met die pijl moet doen, hoe je hem vasthoudt, de snelheid. Net even het extra ingrediënt om hem er langs te wurmen. En dat lukt niet als het allemaal niet loopt.
3: Nooit.
1: Echt een detailwerk, zeg maar.
2: 170 over. Dit is voor de wedstrijd. Johnny Clayton.
3: 91.
2: Ja, dat is ook een manier om onder de 100 te komen van Johnny Clayton. Het betaalt zich uit. Hij vindt de triple. Dan zou je zeggen dat dit de laatste kans is voor Luke Woodhouse. Die zit perfect. Nou, doe het dan maar. Maar nog geen tweede 170er in dit toernooi op de European Darts Open. De bullseye wordt net gemist. En dan is dit Clayton voor de wedstrijd. Hij moet misschien ook wel naar de boel. Het antwoord is ja.
3: 23.
1: Wat een rare beurt daar voor Johnny Clayton. Prutswerk. Gaan we dan een 5-5? Jawel hoor. Hij sprintte daadwerkelijk naar de eindstreep. Johnny Clayton aan het begin van deze wedstrijd. Maakt daar ergens een fout. En vanaf dat moment werd het minder en minder. Dat gezegd hebben de Woodhouse werd ook elke lek weer een stukje beter. En kijk eens hoe Woodhouse deze laatste lek begint.
2: 4-1 achter. Hij kreeg twee pijlen om 5-1 achter te staan. Hij heeft nu gewoon het betere van het spel.
3: 16.
2: Inmiddels bijna 98 gemiddeld voor Luke Woodhouse. Hij is begonnen met 180. Hij gaat nog even door. 180 en 140. Nou, dat is wel een lek zoals je hem wil gooien natuurlijk op 5-5. En er leek geen veldje aan de lucht voor Johnny Clayton. Oi, oi, oi.
1: En is dit dan, betaalt die rust, die controle, betaalt zich nu uit in zo'n wedstrijd als deze? Natuurlijk las je op een gegeven moment wel af van het gezicht dat hij wat moedeloos werd, maar bleef in de wedstrijd. En dit is dan het resultaat. Blijven klokken, blijven verdedigen. Hoop op een foutje van Clayton, die kwam. Ja, en dan zo'n laatste leg spelen. En het is klaar. Dit is knap wat Luke Woodhouse in deze wedstrijd heeft laten zien. Het begin was natuurlijk belabberd. Johnny Clayton die leek zonder al te veel problemen naar die kwartfinales te gaan. Maar ja, ergens begonnen te haperen. Woodhouse profiteerde fantastisch. Laatste leg 6-5 is het voor Luke Woodhouse. Hij naar de kwartfinale.

0: Francorchamps.
1: En dat betekent dat we klaar zijn voor een hele interessante middag.
0: Meedogenloos.
1: Oeh, dat ging net goed.
0: Legendarisch.
1: Dit is alles of niets.
0: Wie temt de Ardennen?
2: Let's go.
0: En pak de overwinning op een van de mooiste circuits ter wereld.
1: Volle bak in de aanval via de buitenkant. Dit is Piastri op zijn best.
0: Kijk live naar de Grand Prix van België. Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Mars naar de World Matchplay, de major die er aan zit te komen. Er zijn heel veel spelers die nog even willen testen hoe het zit met de vorm. Op weg naar dat prachtige toernooi. En er zijn er ook heel veel fans en toeschouwers. Dartsvolgers die dan een aantal namen in gedachten hebben van goh, die zal het wel weer goed gaan doen. En daar durf ik wel een wedje op te wagen. Nou, ik ben vooral nieuwsgierig en ik denk met mij heel veel mensen hoe Wessel Nijman het daar gaat doen. Want als we een lijstje maken met spelers die in de beste vorm van hun leven verkeren, dan staat Wessel Nijman, de 26-jarige Wessel Nijman, als tiende hier geplaatst bovenaan dat lijstje.
1: Bovenaan zelfs.
0: Hij staat, nou, van spelers die in de beste vorm van hun leven verkeren.
1: Dat denk ik ook, ja. Ik denk dat hij bij de boekies, bij de bookmakers. Ik denk dat Luc en Luc op 1 en 2 staan.
0: Dat denk ik ook.
1: Ik denk dat Van Gerwen en Price misschien wel 3 en 4. Maar ik denk dat daarna wel Wessel Nijman in de buurt komt. En hij zit in een best aardig stukje van de loting voor de World Matchplay. Hij is zelf als 14e geplaatst. Hij gaat het opnemen tegen Dave Chisnall, die als lucky nummer 32 binnenkwam op de World Matchplay. En hij speelt daarna tegen de winnaar van Gian van Veen of Christopher Ratajski. En tuurlijk, Gian van Veen de nummer 3 geplaatst. Speelde gisteren weer goed. Lijkt net op tijd in vorm te komen. Maar ja, ik denk dat stel dat dat Gian van Veen, Wessel Nijman, stel dat dat lukt voor de tweede ronde World Matchplay. Nou, dan ga ik voor zitten.
0: Ja, absoluut. Absoluut.
2: 140.
1: Waar we ook voor gaan zitten is natuurlijk deze klapper tussen deze twee giganten. Dirk van Duivenbode en Wessel Nijman. Van Duivenbode speelde gisteren uitstekend tegen Chris Dobie. Dat was ook wel lekker dat hij die wedstrijd won. Want over een paar dagen staan ze tegenover elkaar. Hun zijn aan elkaar gekoppeld op de World Matchplay. Lekker dan als je die alvast gewonnen hebt. Nu is het natuurlijk volle focus op naar die finale dag. Finale avond van de European Darts Open. Van Duivenbode tegen Nijman. Dit zijn wel de potjes waar we het voor doen, Niels, op de zondagmiddag.
0: Ja, zeker weten. En wat we ook heel graag willen zien is een Van Duivenbode in vorm. Want dan weet je dat er vuurwerk komt. Hij is tot zulke grote dingen in staat. Maar heeft ook zo vaak te maken met wat tegenslag, wat fysieke problemen. Hij begon dit toernooi, Dirk van Duivenbode, tegen Jamie van der Weert. Hij was niet geplaatst, dus moest gelijk de eerste ronde spelen. Die werd met 6-3 verslagen. Interessant potje was dat trouwens, want die van der Weert, die liet wel van zich horen.
1: Zeker. Uiteindelijk was het Van Duivenbode die met een mooie finish die wedstrijd won. Nou, Nijman is uitstekend begonnen. Na 9 darts op 81. Je mag nu naar Bolzai om gelijk Van Duivenbode pijn te doen in de eerste leg.
2: Bolzai
1: wordt net gemist.
2: Dirk Equal 126.
0: Dus, Van Duivenbode moet een pijl krijgen. Wordt het een pijl op boel of wordt het een pijl voor de dubbel 6? Het wordt de boel. Ja, en die gooit hem wel.
1: Dan herstelt Van Duivenbode zich knap door de finish om toch gewoon zijn eigen lek te behouden. Mooie finish. Ja, dit wapen van Nijman is zo goed, hè. Het is gewoon bijna alleen maar 2 of 3 triples, lijkt het wel. Vooral dit jaar. Hij is met afstand de nummer 1 op de Players Championship ranking. Met afstand de nummer 1 op de Eurotour ranking. Hij is namelijk de enige persoon die 2 titels heeft gewonnen op de Eurotour dit jaar.
0: Maar dan heb je het dus over de grootste tours los van de majors binnen de PDC. Ja, en ik weet, er zijn flink wat spelers die veel Eurotour toernooien laten schieten. Dat zal allemaal wel, maar dan is het toch niet heel gek dat ik op basis daarvan...
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens.
0: Als hij tijdens de World Matchplay kan gaan doen wat hij op de vloer en op de Eurotour doet, wat hij nog nooit heeft gedaan op een major, laten we eerlijk zijn. Maar als hem dat lukt, als het gaat klikken daar, nou ja, why not?
1: Ja, hij zit in een interessant stukje van de loting. Stel, hij wint zijn eerste wedstrijd van Chisnall. Nou, dan krijgt hij Gia van Veen of Ratajski. En dan aan de onderkant van dat stukje is James Wade. Wat hij mee naar Ryan Searle of William O'Connor. Ja, niks is onmogelijk.
2: 57. Maar ja,
1: Dave Chisnall heeft ook al zoveel ervaring op de World Matchplay. Stel dat hij in 1 keer 100 gemiddeld gooit, dan kan je ook daar gewoon van verliezen. Weet je, het ligt allemaal dicht bij elkaar. Maar dat er met deze man rekening moet worden gehouden, dat is natuurlijk één ding wat zeker is. In de eerste leg mist hij een 12 darter. In deze leg mist hij ook een 12 darter. Het goede nieuws alleen voor Nijman nu is dat hij er in ieder geval voor terugkomt.
0: Ja, maar al een paar keer.

0: Ik mis ze zelfs, maar kijken waar Verduivenboden nog op staat.
1: 128, wist ik wel, 40. Oké, shot in the second leg. Wessenheimen, third leg stuk.
0: Ja, en eerst maar even kijken wat allemaal tijdens dit toernooi nog gaat gebeuren. Winnaar van deze wedstrijd. We gaan het opnemen tegen de winnaar in de wedstrijd. Michael van Gerwen.
1: 60.
0: Tegen Damon Herta. Ja, Marco, en loopt die triple 20 niet, dan gaan we toch gewoon even naar onder. Of naar de triple 18, maakt het allemaal uit, joh.
2: Alles heeft te maken met zelfvertrouwen. En ik denk dat dat ongeveer bij Wessel Neumann uit zijn oren spuit. Want ja, hij wint zoveel titels. Hij heeft al zoveel titels op de vloer gewonnen dit jaar. Bij de Eurotour gaat het ook fantastisch. Ja, het leven ziet er mooi uit voor Neumann. En dat is leg 3, dat Neumann een 180 gooit. Oké, we zijn 2,5 lek onderweg. Het gemiddelde van Wessel Neumann, 124,65. Daar word je altijd gelukkig van.
0: Ja, dat moet je ook even noemen, dat begrijp ik helemaal.
1: 57.
0: Overigens niet zo heel vaak tegen elkaar gespeeld deze man. Bijzonder weinig zelfs. 4 potjes in totaal. 3 keer won Neumann, 1 keertje Van Duivenboden. De laatste keer was Neumann.
1: Wessel Neumann, 133.
0: Ook maar 1 keer op een podium. En dat was ook de laatste keer tijdens de Dutch Darts Championship in 2025.
1: 97. Dirk Ekwall, 143.
0: Neumann wacht alweer op dubbel 18. Dus een flinke opgave voor Van Duivenboden. Te flink.
1: 93. West Ekwall, 36.
2: Nog maar eens een 13-darter. Wessel Neumann. 14 tellen we ook gewoon. En zo is het Neumann die een 2 in voorsprong pakt.
1: Forfeits Wessel to throw first.
0: Als je de bewegingen van deze spelers allebei zou uittekenen, dan zie je bij Neumann zie je gewoon een heel strak lijntje. Even los van zijn worp, maar Van Duivenboden, die zit maar te rekken, te strekken, te proesten en te hoesten. Nou, is dat toch gewoon het, zoals hij is, dat weet ik ook wel, maar...
2: Ja, ik heb het gevoel bij Neumann, die is zo... Het is zo altijd precies hetzelfde. Ik heb het gevoel dat hij dat gewoon 10 uur op een dag vol kan houden.
0: Dat zegt hij ook zelf trouwens. Ja. Dat hij won ze zoveelste vloertoernooi. En toen zei hij ook in de interview, als ik me zo voel, dan voel ik me de hele dag op deze manier. En heb ik het gevoel dat ik gewoon uren nog door kan gaan. Want dan kost het zo weinig energie. Het gaat gewoon allemaal vanzelf.
2: Maar dat is toch ook wel een enge boodschap voor je tegenstander?
0: Absoluut. Ik bedoel,
2: want dat betekent ook, hij heeft misschien niet altijd hele lange wedstrijden gespeeld op meesters. Maar hij zegt dus zelf dat hij het wel gewoon aan kan in best of zoveel sets en best of zoveel legs. Dat dat geen probleem moet zijn.
0: Ik geloof dat.
1: 97.
2: Van Duivenboden zit hem ook op een finish. Neumann mag als eerste. 160.
1: Dirk Ekwall, 170.
0: Dit is zo'n wedstrijd. Als hij een kans wil maken, ja, dan moet hij het hebben van de hoge finishes. Want scorend is Neumann de baas.
1: Wessel
2: Ekwall, 60. 20 tops. Ron Neumann. Dat is een goede marker. Maar daar net geen gebruik van gemaakt. Hij schiet net aan de verkeerde kant langs die pijl. Dan krijgt Van Duivenboden de kans. Zo staat het 2-2. In toch een hele interessante wedstrijd, zo de eerste 4 legs. Neumann is eigenlijk de betere van de 2, maar vergeet, beloont zichzelf niet. Van Duivenboden straft het af.
0: Je ziet aan alles bij Van Duivenbode dat het ontzettend veel moeite kost. Maar door op bepaalde belangrijke momenten toch even iets goed te doen. En natuurlijk de foutjes van Nijman. Ja, het is gewoon 2-2. Kijk uit. De eerste voor Dirk. Komt hier de vijfde voor Wessel? Nee.
2: Nijman nog steeds op een gemiddelde van bijna 107. Maar Van Duivenbode krijgt gewoon zo de kans om op 3-2 voorsprong te komen. Wat doet Nijman dit uitstekend. Van Duivenbode vanaf 84. Heeft nog geen pijl op een dubbel gemist. Gaat er even goed voor staan. Twee pijlen voor dubbel 18. Oeh, die zit er wel een flink stuk vandaan hoor, door Van Duivenbode.
1: 56.
2: Dan begin je zo mooi met een triple 16.
0: Ja, gewoon complete controle kwijt over die pijl. Nee man, moet een keer dubbels gaan gooien. Nou, via de dubbel 9 dan maar. Dan doet hij eigenlijk alles een paar beurten lang goed. En de allerbelangrijkste pijlgooi is zo belabberd weg. Ja, dat gaat in je kop zitten.
2: Hij kan het nog steeds niet geloven. Loopt nog steeds te mopperen over zichzelf. En Nijman voelt dat dit een belangrijk pijltje was. Hij heeft gewoon in alle vijfde legs pijlen op een dubbel gehad. Het had hier gewoon zelfs al 5-0 kunnen staan.
0: Ja, en ik acht de kans dan best wel aanwezig dat er iets is gekrakt nu in het kopje van Duivenbode.
2: Kijk naar het scorende gemiddelde van Wessel Nijman. Dat ligt boven de 120. Oei, oei, oei. Ja, Van Duivenbode heeft het nog niet opgegeven. Gooit nog een 180. Ja, Nijman blijft ook maar doorbeuken met die scores met twee trippels. Van Duivenbode moet mee.
1: 100.
2: Laat net geen finish over.
0: Wat hij wel moeten doen, denk ik zo. Nijman als eerste, 164.
1: 60.
0: Ja, warm of niet, Marco? Het is een fanatiek zaaltje daar. Ik heb ze eigenlijk vanaf het begin af aan al horen zingen. Het zit lekker vol.
2: Ja, gisteren was dat echt een stuk rustiger. Alleen toen de Duitsers af en toe moesten spelen, dan gingen ze wel los. Maar voor de rest was het behoorlijk tam. Nou, respect hoor. Ja, je moet er ook maar een feestje van bouwen, toch?
0: Ja, natuurlijk.
2: Nog een bal over om weer terug te breken. Van Duivenbode en hij gooit de dubbel 8. En zo staat het 3-3 in deze toch wel hele vermakelijke wedstrijd hoor.
0: Ja, en dat doet hij dan toch wel weer goed, Van Duivenbode. Laat dat ene pijltje dan, dat gekke pijltje op die dubbel 18 een incident zijn geweest. We willen een spannende wedstrijd.
1: 44.
0: Nine.
2: net al even behandeld hoe het stukje van de matchplay voor Wessel Nijman eruit ziet. Dan kunnen we natuurlijk ook nog wel even het schema van Van Duivenbode erbij pakken. Hij gaat het opnoemen tegen Chris Doby, wat we net al naar refereerden. Daarna speelt hij tegen de winnaar van Michael van Gerwen of Andrew Gilding. Dus er kan zomaar nog een Nederlandse clash worden in de tweede ronde van de World Matchplay. Nog steeds een prachtig gemiddelde voor Wessel Nijman. Maar hij zal ergens Van Duivenbode nog een keer moeten breken.
1: 128.
2: 8 Nederlanders, Niels. Gaan we zien op de World Matchplay.
3: Ja, mooi.
2: Fantastisch.
3: Ja, en van die 8 natuurlijk ook een aantal in zeer goede vorm.
1: Wesley Kwaal, 134.
3: En daar reken ik Michael van Gerwen ook gewoon bij, hoor.
2: Zeker. Speelde gisteren een hele goede wedstrijd. Laten we hopen dat hij dat vandaag door kan trekken.
1: 58.
2: Heeft Van Duivenbode ook weer zoveel moeite ingestoken om Nijman weer terug te breken. Dan in zijn eigen lek lukt het dan weer net niet. Wordt ook een beetje moedeloos van zichzelf dat die pijlen vaak net niet in de triple vallen. Maar hij moet nu bij die 20 blijven. Dat is het probleem. Dus ja, wat gaan we doen? Hard ertussendoor.
3: Denk het.
1: Wel
3: knap. Goeie pijl. Al die moeite. Prima pijltje.
2: Hij kan er zelf ook wel om lachen. Want dat is iets wat hij waarschijnlijk niet had verwacht. Nijman gaat naar dubbel 8. Voor nog maar eens een break in deze wedstrijd.
1: Maar
3: die dubbels.
2: Twee pijlen weer gemist. Die dubbels is dan misschien het enige minpuntje van Nijman. Knap hoor, die laatste pijl van Van Duivenbode. Dat hij hem er zo tussendoor krijgt. 130 voor Van Duivenbode. Hij mag naar bolzaai. Oh, dat is de tweede bolzaai finish. En de tweede Tom Plus finish in deze wedstrijd van Van Duivenbode. Eerder 126 en nu deze 130.
3: Wat een hele bijzondere wedstrijd speelt Van Duivenbode hier. Ik blijf erbij dat het allemaal niet soepeltjes oogt. Ja, dan maar op je tandvlees. En dat kan die. Die beurt hiervoor al. Er gebeurt eigenlijk elke beurt wel iets bij Van Duivenbode.
2: Ja, hier zien we het. Hè. In 6 van de 7 legs. Kreeg Nijman pijn op de dubbel. Van Duivenbode maar in 5 van de 7. Maar hij wint er wel 4 van.
1: 124.
2: Toch blijft Nijman rustig. Hij blijft gefocust. En dat is ook knap. Je ziet heel weinig aan hem.
3: Ja, precies. Want heel goed kunnen darten is natuurlijk wel een pre. Maar je kopje erbij houden, dat is minstens net zo belangrijk.
2: En dat vind ik wel echt een sterk punt van Nijman. Hij blijft rustig. Blijft echt wel gefocust. En heeft ook wel het vertrouwen natuurlijk van het afgelopen jaar. Ik weet dat ik gewoon dit nog om kan draaien. Er is in theorie nog niet heel veel aan de hand.
1: 134.
2: Knappe score hier van Duivenbode. Komt onder de 100. En krijgt zo de kans om er 5-3 van te maken. Nijman zou hier graag 140 willen gooien.
1: 60.
2: Maar het blijft bij 60.
1: 95.
3: Om op 5-3 te komen. Van Duivenbode twee keer dubbel 19. Dat was 15 de poging.
1: Wesley Kwaal 116.
2: Die zit er dan toch wel een stukje vandaan. Nijman daar tegenaan. Maar nee, dat lukt niet.
1: 60. Dirk Kwaal 14.
3: Dubbel 10. Oh, dubbel 5 dan.
2: Oh, en waar Nijman eerder pijn op de dubbel liet liggen om het verschil te maken, doet nu Van Duivenbode dat. Nijman weer voor 20 en dubbel 18, want dat is de route die hij altijd kiest. Maar die dubbel 18 die gaat eigenlijk nog niet zo goed. Hij moet weer naar dubbel 9. En weer gaat het fout.
3: Het ziet er allemaal zo goed uit bij Wessel Nijman, maar de belangrijkste pijlen, dan zakt hij in elkaar. Dubbel 5. Dit is hopen. Iets naar beneden zakken die pijl.
1: No score.
2: Wesley ruim gemist allemaal hoor van Van Duivenbode. Het zijn dure missers.
1: No.
3: nou. Gekkenhuis voor Van Duivenbode. En hij maakt een gekkenhuis van. Ja.
2: Ja, het is de laagste finish van heel de wedstrijd. Maar wel de allerbelangrijkste. Dat was te zien aan de reactie van Van Duivenbode. Ja.
3: En dat dit moeilijke pijlen zijn voor Van Duivenbode. Dat zag je net bij die laatste pijl op de dubbel 5. Het enige wat hij denkt, ik moet hem niet te laag gooien. Ja. Want dan heb ik echt een probleem. Dat zie je gewoon. 3 pijlen, 3 centimeter boven die dubbel. Maar wat Nijman hier doet, het zit er wel strak tegenaan. Maar het zit er niet in. Hij laat het toch vies liggen al een aantal keren, Wessel Nijman. Dan zagen we in die wedstrijd hiervoor Johnny Clayton tot ieders verbazing alsnog verliezen. Overkomt Nijman in dit potje hetzelfde.
2: Nijverbode duwt werkelijk die laatste pijl in die triple 20.
3: Als die gaat winnen, hè, die Van Duivenbode, dan wordt het helemaal gek volgens mij.
2: Dat gaat gebeuren. Nijman, na deze 45 scoren is eigenlijk kansloos. Van Duivenbode kan het hier rustig gaan wegzetten.
1: 16.
2: Nijman moet nu echt 180 gooien om aansluiting te vinden.
1: Dat
3: is niet genoeg.
2: Of staat de deur toch nog een heel klein beetje open voor Wessel Nijman?
3: 2 beurten zonder triple voor Van Duivenbode. Nijman. Met de laatste nog. Laat de finish staan. Dit is voor de partij. Dirk Van Duivenbode gooit de triple 19. Dan gaat hij naar de triple 18. Voor de dubbel 16. Dirk Van Duivenbode, wat een knotsgekke wedstrijd heb jij gespeeld. Het liep allemaal niet soepel. Gekke pijlen. Maar dat maakt allemaal uit. Dan maar op je tandvlees. Hij bleef klokken, bleef vechten. En de beste lek van de wedstrijd, die bewaart hij voor het einde. 143 gooit Van Duivenbode uit. Hij is door naar de kwartfinale. Ja, Nijman die kan het bijna niet geloven. Tot lek 5-6. Geen veldje aan de lucht. Het liep allemaal zo soepel. Maar ja, die dubbels, ze wilden er maar niet in. Dirk is door.

0: zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
1: Mooi, buitenom.
0: Buitenom, doet hij goed.
1: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
0: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
1: Ja, niet normaal.
0: Oeh, Laurens van Hoepen. Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
2: Hij is de snelste op de baan.
3: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: dan is het nu tijd voor de onbetwiste Eurotour koning. De man met by far de meeste titels van allemaal. We gaan kijken naar wedstrijd 426 van Michael Vergerwe op de Eurotour. Alleen dat vind ik al een vrij bizarre statistiek. Maar het aantal toernooiwinsten is dat al helemaal. Dat zijn er 38 en van die 38 heeft hij er 5 op dit toernooi binnen weten te slepen. Met andere woorden, het is een fijn plekje voor Michael Vergerwe. En ook gisteren liet Vergerwe zien dat het op dit moment wel goed zit met de vorm. Hij speelde een prima wedstrijd. En dan mag het nu dus opnemen tegen deze man. De man uit Australië, Damon Herta.
1: Damon to throw first. Game on!
0: Herta die als 15e geplaatst is. Vergerwe overigens als 2e. En die won zijn eerste wedstrijd van Robert Owen. Was nog best een pittige klant die Robert Owen. Maar hij wist wel te winnen met 6-4. Prima gemiddelde van 92 en een beetje. Ja, Vergerwe. Die versloeg Joe Cullen. En die eindigde net iets onder de 100.
2: Ja, we zagen natuurlijk die beeld in het begin van de uitzending. Toen werd er nog even op teruggeblikt. Hij begon natuurlijk die eerste leg met een 142 finish. Gooide nog 130 uit. Ja, het was echt een prima wedstrijd. En het finish was uitstekend verzorgd bij Van Gerwen. Was 6 uit 9 op de dubbels. Ja, dat zijn cijfers waar je natuurlijk wedstrijden vrij gemakkelijk mee kan winnen.
1: 96.
0: Ja, nou heb ik die wedstrijd niet live kunnen kijken. Ik heb een stukje teruggezien. Ik vond wel dat Vergerwe nogal moe oogde. Maar misschien lag het aan mij.
2: Volgens mij niet echt opgevallen.
0: Flinke wallen onder de ogen. Maar misschien lag het gewoon aan mijn tv, joh.
2: Ja, dat kan ook. Hè?
0: Of aan mijn beeldscherm van mijn computer, moet ik zeggen. Maar ja, het viel me op. Hij ziet er mooi uit.
2: Ja, stel dat het wel zo was. Als je dan toch nog 99 gemiddeld gooit. En dan is het allemaal goed, hè? Nu de dubbel 8. En de eerste tik is alvast uitgedeeld. Gisteren begon hij met 142. En vandaag begint Vergerwe met een 12 dotter. En een prachtige 127 finish. Dan kan Hetta mooi beginnen met 180. De lek gaat gewoon naar Michael Vergerwe.
0: Ja, en een prachtig blond meisje in het publiek. Dochterlief, die er ook weer bij is. Mocht ook even het podium oprennen na zijn overwinning op Joe Cullen.
2: Ja, dat zijn altijd mooie beelden.
0: Ja, en wat ik altijd zo prettig vind aan Vergerwe, ik heb me best wel eens zorgen gemaakt om hem. Best wel vaak, om heel eerlijk te zijn. Maar van iedereen die zich zorgen maakt, bij Vergerwe lijkt het allemaal wel mee te vallen.
1: 100.
2: Ja, er komt natuurlijk wel een belangrijk toernooi aan volgende week. Hij heeft natuurlijk flink wat te verdedigen daar zo. En dan komen we misschien wel eens wat zak op de wereldranglijst. Zij is wel gebaat natuurlijk bij een goed resultaat. Nou is het wel zo van Gerwe, die gaat alleen naar toernooien toe. Met de wetenschap van, ik ga ook even die beker ophalen.
1: Damon, you require 164.
2: Maar hij heeft een finale plek te verdedigen. Van 2 jaar geleden, £100.000.
1: 96.
2: Staat erop die ranking te verdedigen. Stel, hij gaat er de eerste ronde uit, waar we natuurlijk niet van uitgaan. Dan blijft hij maar net in de top 10 hangen. Zo snel kan het gaan met de World Matchplay. Maar daar is Van Gerwen zich wel bewust van.
1: 57.
0: Ja, op dit moment de nummer 22 van de wereld, Damon Herta. Het is een tijdje lang echt wat minder gegaan. Het lijkt de afgelopen maanden wel weer wat beter te worden. 2 keer een halve finale gehaald op de Eurotour.
2: Ja, dat, aan de ene kant ben ik dat met je eens. Maar aan de andere kant vind ik het ook wat magertjes. Want Herta was altijd de man die het zo goed deed op de vloertoernooi. En daar baseerde hij zich zijn ranking mee. Dat hij bijna in de top 10 van de wereld stond. En ook een hele tijd gestaan heeft. Maar we hebben nu 24 vloertoernooien gehad. Hij heeft nog geen één keer de halve finale op een vloertoernooi gehad. En ja, dat valt me dan wel weer tegen van Damon Herta.
0: Ja, daarom zei ik ook, het lijkt. Ik Ik ben het namelijk met je eens. Het is absoluut al een hele tijd niet meer de Hertha van een aantal jaar geleden. De Hertha die misschien wel met potlood voor de Premier League werd opgeschreven en zo op lijstjes stond van mogelijke titelkandidaten bij de majors. Ja, van dat lijstje is hij wel afgekukeld.
2: Ja, hij moet nu gewoon moeite doen om zich te plaatsen voor een televisietoernooi. Hij plaatste zich net voor de World Matchplay. Dit is Van Gerwen. Kijkt even waar het op staat. Moet dus wel voor de 12 gaan nu. En mag dan naar Bolzai. En het is nog geen 3-0.
1: Damien, you require 108.
0: 108. Lijkt een moedje voor Damien Hertha. Maar hij gaat naar dubbel 16. Nou, en die gooit hij wel. Goeie en vooral belangrijke finish daar voor Hertha.
2: Fijne gemiddelde bij beide mannen. Er wordt goed gescoord.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook wel het verhaal hè, van Vergeer. Het is natuurlijk wat lastige jaren achter de rug. Zit misschien nog steeds wel in ieder geval een heel spannend jaar. Je vertelde net al over Marco. Maar hij heeft gedurende die lastige jaren wel op diverse momenten laten zien dat het er nog in zit. Ik bedoel, je hebt ook spelers die vallen terug, maar die laten het ook nooit meer zien. Hè? In geen enkele wedstrijd. Dat heeft Van Gerwen nog zat gedaan.
2: Nee, zeker niet. Kijk, Van Gerwen ook, stel al zou hij na de matchplay nummer 9 van de wereld staan. Dan staat hij echt gewoon bij de favorieten voor een bepaald toernooi. Gaat hij echt niet nummer 9 bij de boekie staan? Nee, natuurlijk niet. Alleen, er komt gewoon een heel belangrijk jaar aan. Dat hebben natuurlijk al heel veel mensen gezegd. Ja, volgende week is de eerste test. Ja, Van Gerwen denkt daar, denk ik zelf, is daar niet zo mee bezig. Wij zijn daar veel meer mee bezig. Zat Van Gerwen daar zelf bezig
0: is? Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat er heel veel spelers zijn die kijken naar zo'n belangrijk jaar. Die zijn aan het terugvallen, die hebben gewoon de vorm niet meer. Het glas is dan echt half leeg hoor. Die billen knijpend gaan ze naar die toernooien toe. Voor Van Gerwen geldt dat niet. En dat vind ik dan wel een prettige gedachte. Die gaat gewoon vol de aanval in.
2: Ja, hij gaat gewoon naar Blackpool met één doel. Dat is die beker ophalen. Ja.
1: Ja,
2: het is natuurlijk een geboren winnaar. Zoveel titels gewonnen in zijn leven. De bullseye. We komen steeds wat dichterbij. Maar hij zit er niet in. En Hertha, die loopt stilletjes mee met Van Gerwen. Staat ook een uitstekende wedstrijd te gooien tot nu toe. En zo staat het 2-2. Beide mannen boven de 100 gemiddeld.
0: Ja, voor Van Gerwen, zo, dat rolde even niet lekker mijn mond uit. Geldt natuurlijk ook, die wil hier ook een soort laatste examen doen voor die matchplay.
2: Tuurlijk. Het is niet alleen voor jezelf. Kijk, dit toernooi is natuurlijk lekker, telt mee voor de ranking. Maar je wil ook even aan iedereen laten zien. Tuurlijk, iedereen weet dat ik wat ga zakken op de wereldranglijst. Maar geloof me, ik ben gewoon een van de titelkandidaten voor volgende week.
0: Hertha heeft natuurlijk ook geplaatst voor de matchplay. Zit ook trouwens in hetzelfde kwart als Van Gerwen.
2: 3x140 voor Van Gerwen in deze leg. Voor een elfdarter.
1: 57.
2: En weer een kansje laten liggen door Marco van Gerwen.
0: En weer staat Hertha klaar om daarvan te profiteren. Hij krijgt twee pijlen op dubbel 18. Eentje nog voor de dubbel 9.
1: 57. Michael, you require 24. Games from the fifth leg. Michael van Gerwen. Sixth leg, Michael Athofis. 121.
2: Het tempo gaat er omhoog bij Damon Hetta. Kijk eens naar de cijfers van beide mannen. Dat zijn de cijfers die we graag zien.
1: 43.
2: Ruim boven de 100 gemiddeld. Van Gerwen, bijna 105.
0: Ja, dan worden er hier en daar nog wat dubbeltjes gemist ook.
1: 58, Michael
0: Uwe Kwai,
1: 47.
0: Ja, dan werd het in één keer 2-1. Vervolgens 2-2. Werd het misschien iets wat zenuwachtig, omdat we dachten, Vergerbe, waar blijf je nou? Je staat zo'n goede wedstrijd te spelen. Nou, je haalt een keer adem en er zijn alweer twee lekjes binnen. Voor de groene sloopkogel. Het staat 4-2.
2: Ja, en dit was weer maximale score nummer 4 voor Damon Hetta.
1: 139.
2: Die zit perfect.
1: 100.
0: Dus is die tweede pijl slecht gegooid.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Hoef je er alleen maar tegenaan te gooien.
1: 58.
0: 58. Het is natuurlijk alsnog een goede leg van Hetta. 180, 140.
1: 149.
0: Laat dubbel 16 staan.
2: Dat is ook een beste leg van Damon Hetta.
1: 134. Damon,
0: ja, dat is voor een 10-darter.
1: 7th
2: Maar de mannen, 104 gemiddeld. Het is hard tegen hard.
1: 97.
2: Van Gerwen heeft natuurlijk nog die break voorsprong.
1: 98.
2: Maar weet wel dat het wel gewoon allemaal op hoog niveau zou moeten blijven. Want Hetta is getuchte tegenstander vandaag.
0: Ja, absoluut. Dat mag niet verslappen.
1: 48.
0: En ik heb ook een klein beetje het gevoel, Hetta wordt met kleine stapjes weliswaar beter en beter. 99. Kan hij hem daar nog overheen wippen? Ja, dat kan niet.
1: 99.
0: Het is een wat mager begin van deze leg voor Van Gerwen. Moet daar 45. Beter vervolg aan geven, wilde ik zeggen, maar... dat was een score van 45.
1: 100. 96.
0: Gaat Van Gerwen hier die breekvoorsprong inleveren?
2: Ja, het hangt er een beetje vanaf wat Hetta doet met deze beurt. Het is nog niet geweldig, maar redt zichzelf 82. Nog met die laatste pijl in de triple. Komt zoals eerst op een finish. Dit is wel goed van Gerwen. Gooit nog even zijn tweede 180er. Maar is nu wel afhankelijk wat Hetta doet met deze 122. 4 keer 18. Dat is alvast 3. En dan een bolzaai. Dan komt Van Gerwen goed weg.
1: Michael Uwe Kwai, 35.
0: 35. Van Gerwen. Oeh, dubbel 8. 1 pijl nog. Nee, nee.
1: 19.
0: Geen goede beurt voor
1: Damon
0: Van Gerwen.
1: Kwaai,
0: alle kansen hier voor Hetta om een 4-4 van te maken. Je voelt hem aankomen.
1: Damon Hetta.
2: En nu is het voordeel weer compleet bij Damon Hetta. Hij mag nu twee van de eventuele drie legs zelf beginnen. Van Gerwen zal dus nog ergens moeten gaan breken. Nou, Hetta blijft maar trippels gooien. Dit is al 180 nummer 5 voor de Australië. Van Gerwen zal mee moeten.
0: Ja, het is echt zo'n speler als die eerste pijl goed zit, hè, bij Hetta. Dan ziet het er allemaal zo gemakkelijk uit in die eerste pijl. Die zit dus regelmatig prachtig boven in die trippel.
2: Ja, dan zien we wel aan deze statistiek. Beurten met twee trippels is Van Gerwen koning. Toch die kansjes op de dubbels. Hè. Hier zien we het. In 7 van de 8 legs krijgt Van Gerwen pijl op de dubbel. Kijk, leg 3 en 4. Oké, daar krijg je maar 1 pijl op een dubbel. Maar die vorige leg, die is zuur natuurlijk. Hè. Die 2 pijlen op dubbel 16 en dubbel 8. Die moeten er natuurlijk in. Dan is het 5-3 en dan is het in theorie gespeeld natuurlijk. Dit is lekker voor Van Gerwen. Nummertje 3.
0: Ja, en dit is niet altijd best wat Hetta doet. Van Gerwen kan er voorbij. Kan een veel betere finish overlaten. Dat is ook precies wat hij doet.
2: Het is ook alweer een lekje hoor van Gerwen op het moment dat het moet.
1: Ja, dat...
0: Zie je ook die kop van Gerwen? Alsof het gewoon ook geen enkele moeite kost. Oké, dan doe ik wel even een stapje bij. Deze kan nog steeds voor Hetta. Nu niet meer. Had nog een pijl in het rood moeten gooien.
2: Hetta, maar eens te breken. Dan mag je zelf voor de wedstrijd gaan gooien. Weer twee pijlen op de dubbel. Maar weer
1: 49.
2: Twee keer ernaast. En Van Gerwen wordt er een beetje moedeloos van. En dat valt op zich wel te begrijpen natuurlijk. Want scorend gaat het allemaal zo vanzelf. Maar die dubbel wil er maar niet in. En Hetta, ja, die gooit ze wel. Die is namelijk boven de 50% op het finishen. Houdt er nou een uit zijn eigen lek. Er staat 5-4 voor.
0: Ja, en die blijft dan toch aardig cool in deze wedstrijd. Waar ik Hetta nog wel eens overdreven druk zie doen. Ik denk van, joh, niet zo stressen. Rustig aan, de wedstrijd is nog lang. Lijkt hij zijn spel prima onder controle te hebben. Het is 5-4 voor de man uit Australië. Zijn begin is heel erg goed. Die van Gerwen was belabberd.
1: 57.
0: 99. Zes Nederlanders hebben we in deze middagsessie. Wat in Mena zagen we al winnen. Ja, Van Duivenbode won van Wessel Nijman. Dus eentje, ja, dat wisten we aan het begin al, gingen we kwijtraken. Dit is Van Gerwen, onder druk nu.
1: 97.
2: Ja, hij staat flink achter in zijn eigen leg. Hij heeft nu echt 180 nodig.
1: 119. Ja,
2: twee trippels met Hetta. Zes pijlen heeft hij ervoor om de wedstrijd in het slot te gooien. Voor een plekje in de kwartfinale en doet dit uitstekend. Klasse gedaan door Damon Hetta.
1: Damon, you require 32.
0: Voor de winst. En de winst is daar, ja, Van Gerwen scorend. Was het een dikke 8, misschien wel een 9. Maar qua finish en vooral die dubbels, die dubbel 16, die dubbel 8. Het wilde er allemaal maar niet in. Ja, en Hetta, ja, die bleef toch prima in die wedstrijd hangen. Pakte wel die kansjes die hij kreeg. Ja, en die laatste leg is natuurlijk gewoon dikke prima voor Damon Hetta. Hij door naar de kwartfinale en Van Gerwen. Ja, die kan goed gaan nadenken hoe hij zich gaat voorbereiden op de matchplay.

0: Zullen we ze hebben?
1: Ja, wie?
0: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
2: Nee, niet zo.
0: Niet zo?
1: Jij wel.
2: Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
0: Goed getrainde billen wel.
1: Ik kijk naar voetbal. Ik kijk niet naar billen, vriend.
2: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma.
3: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
2: Ja, 10 years Manchester. Toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
1: Dit is voor mij 100% Timber.
0: En hou op, Sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.

Het is tijd voor de volgende Nederlander, Kevin Doets. Hij staat weer op het podium hier in Leverkusen. Ja, en zoals we al vaker hebben gezegd in de afgelopen tijd tijdens de Eurotour. Hij speelt weer een prima toernooi. Hij begon, is ongeplaatst, dat geldt ook voor zijn tegenstander trouwens. Hij begon zijn toernooi tegen Grulic, wist hij te winnen met 6-4. Vervolgens een andere Duitser, Martin Schindler. Het verliep ook best wel gemakkelijk. Die wedstrijd werd gewonnen met 6-3. En zodoende ook Kevin Doets weer van de partij hier op zondag.

0: zien.
1: Nou, vooral gisteren. Bijewetski maakte een hele sterke indruk. En gewoon een ijzersterke wedstrijd tegen Danny Noppert. Noppert speelde zelf ook heel goed. Maar Bijewetski was de sterkste van de twee. En zo mocht Bijewetski zich voor de tweede keer in zijn carrière opmaken voor de finale dag op een Eurotour.
0: 21.
2: Ja, en er zijn de meeste spelers uit die hoek van de wereld. Hij komt uit Polen. Vrij rustig en gecontroleerd. Maar dat geldt zeker voor deze jonge Pol. 22 jaar oud. Lijkt niet heel snel onder de indruk te zijn van de omstandigheden.
1: Ja, nog maar 22. Hij loopt toch al flink wat jaren mee. Speelt ook nog steeds op de Development Tour. Ook al is dat wel afgelopen voor hem. Niet dat hij, omdat hij te oud is. Maar het is zo bij de PDC. Als je eventueel de leeftijd nog hebt, dan mag je eventueel nog Development Tours gooien. En bijvoorbeeld Bo Greaves gooit ook nog de Women's Series. Maar als je helemaal in de top 64 van de wereldranglijst staat, dan is dat feest afgelopen. Dus Bijewetski staat ruim 1 op de Development Tour. Maar hij is wel klaar daar zo. Nou, voor Bijewetski het belangrijkste natuurlijk is gewoon die top 64. Die is binnen. En het draait gewoon een fantastisch seizoen. En hij gaat gewoon vrolijk verder.
0: Sebastian Bijewetski.
1: Het is een mooie finish over de eerste leg van Bijewetski.
0: Sebastian de Thoe first. Game on.
2: Ja, hij speelde samen met Ratajski natuurlijk de World Cup. Werd daar best wel veel van verwacht van het duo. Uiteindelijk in de tweede ronde ging ze toch echt zitten tegen Ierland.
1: Ja, dat was wel een hele goede wedstrijd. Ja, daar kan je een keer tegenaan lopen. Maar ja, Ratajski altijd goed. Bijewetski is echt wel het opkomende, ja, mogen we nog talent zeggen? Misschien wel als je 22 bent. Dan loopt hij al flink wat jaartjes mee. Ja, best wel te begrijpen dat daar natuurlijk veel van verwacht werd.
2: Ja, zeker. Verloren van William O'Connor. En Mickey Menzel, die tot daarvoor altijd voor Noord-Ierland uitkwam, maar van nationaliteit is veranderd. Daardoor voor de Ieren mee wil doen. Ja, is dat talent? Ik vind het qua techniek en stijl vind ik het geen natuurtalent. Laat ik het zo zeggen. Het ziet er allemaal niet heel gecontroleerd uit. Soepeltjes uit, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, dat ben ik met je eens. Alleen haalt toch wel de resultaten dit jaar.
0: 122.
2: Ja, en al voornamelijk op de vloer, hè?
1: Ja, maar dat resulteert zich inmiddels dat hij op dit moment al nummer 61 van de wereldranglijst staat.
0: 100.
1: Dat is toch knap na anderhalf jaar darten. En als je ziet, hij gaat waarschijnlijk de Grand Slam of Darts spelen vanwege die Development Tour, denk ik. Nou, PS Championship Finals, het WK. Het EK is misschien nog wel in zicht. Ja, dan kan je nog flinke stappen maken als Bijewetski zijn.
2: Ja. Maar hij debuteerde in 2021 op de grote toernooien bij de PDC. Dat was de UK Open, waar zoveel spelers trouwens debuteren. Als je alles op een hoop gooit, dus alle majors en Eurotour toernooien, heeft hij 1 keer in de kwartfinale gehaald. Dat was wel op een major, dat was de UK Open een jaartje daarna. Maar voor de rest, op het podium.
1: Ja, maar je ziet wel dat dit jaar haalt hij meer resultaten, pakt meer overwinning op Eurotours, plaatst zich ook voor best wel wat Eurotours. Er was zelfs nog sprake van dat Bijewetski het misschien wel ging halen om de World Matchplay te halen. Dat is dan uiteindelijk niet gelukt. Maar zeker voor het einde van dit jaar. En volgend jaar is het wel iemand om in de gaten te houden, denk ik.
2: Ja, dat is zeker waar. Hij heeft inderdaad een paar wedstrijdjes die hij wint. Er zit een aantal grote.

0: De naam tussen hoor. Het vorige Eurotour-toernooi wist hij te winnen van Dobby. Hij wist bij de Belgian Darts Open in maart. Dan wist hij bijvoorbeeld te winnen van Wessel Nijman. Dus hier en daar zeker wat hoogtepunten voor Bielecci. En deze triples, die heeft hij nodig om wat druk op die 72 te zetten. Doet. Komt nog niet op het scorebord.
1: Het was pas de eerste pijl op het dubbel voor Kevin Doets in deze wedstrijd. Net geen triple 19 voor Biowetski, dus hij mag niet naar de dubbel. Nou, Doets, geen gekke dingen. Gewoon dubbel 10 hoor. En zijn eigen leg is binnen.
2: Fourth leg, Sebastian Atho first. Game on.
0: Ja, het zijn allebei dus relatief nog jonge spelers. Ze hebben maar twee keer tegen elkaar gespeeld. Een keer op de Challenge Tour. En de andere uitslag is zelfs een uitslag van de Q-School nog 2022.
1: Best verrassend dus.
0: Ja.
1: Dat ze nog niet in het profcircuit tegen elkaar gespeeld hebben.
0: Nee, het is een... compleet schone lijf wat dat betreft.
2: 140.
0: Het is weer de pol die vrij gemakkelijk wat afstand neemt van Doets. Ook in deze leg. Maar hij laat geen finish.
2: 95. Sebastian Ubaquia 142.
0: Met andere woorden, minimaal 6 pijlen.
1: Oh, naar dubbel 16. Prachtige finish van Sebastian Biowetski. En nog steeds geen pijl op een dubbel gemist. Hij gooit natuurlijk al 83 uit op die bullseye. Maar deze, 100. Deze 142, die mag er zeker zijn.
0: Daar komt weer een goede beurt aan voor Bielecci. Laat de finish staan, 121 resteert. Doet. Moet nu speciale 100. Dingen laten zien.
2: Sebastian Ubaquia 121.
0: En dit lijkt niet genoeg. Bielecci.
2: 57. Kevin Ubaquia 101.
0: Laat 64 staan. 101 voor Doets. Kan hij naar een dubbel toe werken? Nee, dat kan hij niet. Ja, 69. En zo wordt het allemaal wel heel erg lastig. Sebastian, het is 3 uit 3 op de dubbels voor de pol. Wordt het 4 uit 4? Hij mag het dubbel 8. Nee, dat wordt het niet. Nog één pijl over. Maar ja, die gaat er wel in. Keurig weer. Deze finish. En het staat 4-1 voor Bielecci. Dat hadden we van tevoren toch niet verwacht. Hij laat het de laatste tijd op de vloer al regelmatig zien, Bielecci, dat er rekening met hem gehouden moet worden. En ook hier in Leverkusen. Je ziet het er weer goed uit.
1: Ja, nog steeds een gemiddelde van ruim 102 voor die jonge Pol. Gisteren speelde hij ook al zo goed tegen Danny Noppert. Hij neemt dus het spel gewoon mee vandaag het podium op. En dan gaat hij misschien wel zijn allereerste kwartfinale ooit halen op een Eurotour. En bij Doets lijkt het allemaal niet zo makkelijk te gaan als wat we wel een beetje warm gewend zijn op de Eurotour.
0: Hij probeert zichzelf in die Doetszone te krijgen, zo noem ik het altijd. Die gehypnotiseerde blik naar het bord. 105. Om die herhaling gewoon het werk te laten doen, dan loopt het allemaal zo lekker. Alleen vandaag is er iets meer voor nodig. Dit is natuurlijk wel fijntjes. Het is zijn eerste van de wedstrijd.
1: Ja, en op een lekker moment mag hij nou wel terugkomen. Białecki nog 76. Maar hij mag wel naar dubbel 8.
2: 18.
0: Op het ijzer. Dus moet Doets profiteren. Dat is wat hij doet met pijl nummer 2.
2: Kevin Doets.
0: Het is een breekje. Voor de Nederlander nu dus eigen lek houden. En dan ziet de wereld er weer helemaal anders uit. De dartswereld wel te verstaan.
1: Het was het eerste foutje van Białecki. Ja, mag ik het een fout noemen? Hij mist één pijl op een dubbel. Het had wel 5-1 kunnen staan.
2: 100.
1: Goede cijfers hoor van Białecki. Doets zal er echt een tandje bij moeten doen.
0: Ja, inderdaad. Ja, kan je dat een foutje noemen eigenlijk? Als je, het is gewoon een hele goed gegooide pijl. Gewoon tegen het ijs is dat een foutje.
1: Dat, eigenlijk niet, hè. Dat kan gebeuren.
0: Dan, ja, dan is elke gemiste pijl een foutje, 60. Bij wijze van spreken. Dus,
2: 137.
0: Dit is goed voor Hawkeye. Dan laat 170 staan.
2: 140. Kevin Ibukainen 70.
0: Ook een finish voor Białecki. Doets mag als eerste. Triple 20 is raak. De tweede helaas niet.
2: 98. Sebastian
0: Ibukainen 161. Sebastian vanaf 161.
2: 85, Kevin Ibukainen 72.
1: Belangrijk moment voor Doets hier vanaf 72. Weer één pijl op tops. En nu gaat die 72 finish er wel in. En is hij weer een lekje dichterbij. Dat zijn twee leks op rij voor de Nederlander.
2: Game on.
0: Ik hoorde een mevrouw schreeuwen in het publiek. Ik dacht even dat het mevrouw Doets was. Die wist al dat hij viel voordat hij viel. Maar het was een andere.
1: Nou, al kan zij er ook wat van, hè?
0: Ja?
1: Ja, zij moedigt flink aan.
0: Ja, dat is op beeld zeker wel te zien, ja. Of het qua volume ook zo is, dat weet je natuurlijk nooit. Maar jij kan het deze beamen.
1: Jazeker. Maar dat is ook wel mooi, toch? Een beetje meeleven met je partner. En jij weet zelf ook, bijvoorbeeld met competitie ook, als je maat aan het gooien is, of dat is altijd veel spannender als dat je zelf aan het gooien bent.
0: 1000%. En ik moet ook altijd wat lachen bij ons in de competitie. Dat dan gaat het om lek nummer 3 en koppel nummer 2. En hoe we dan enorm kunnen juichen. Dat vind ik altijd erg grappig.
1: Dat je de World Match Play gewoon
0: hebt. Ik doe er gewoon aan mee, hè? Ja, ik doe er gewoon aan mee.
1: Ik ook.
0: Maar weet je, ook nog Marco, heel vroeger had je, zeker met die Britse darters, die namen dan hun partner mee. De vrouwen van. En die konden het hardste schreeuwen van allemaal.
1: Ja.
0: Daar vond ik wel altijd wat van, trouwens.
1: Het was de eerste 180er van Białecki.
2: Sebastian Ibukainen 161.
1: En hij krijgt 6 darts de tijd om er 5-3 van te maken. Hij gaat ze ook 2 beurten nodig hebben.
2: 137.
1: Dan is dit uitermate best gedaan met de eerste 3. Zet zichzelf op een dubbel. Hij zit nog steeds boven de 100 gemiddeld. Hij presteerde het 1 keer in zijn carrière om 100 gemiddeld of meer te gooien. Dat was dit jaar tegen James Earl. Toen gooide hij 100.35.
2: 140.
1: Op dit moment is het 103,5 voor de pol.
0: Ja, is keurig.
2: 60.
0: 5 uit 7 op de dubbels. 1 keer 180. 9 keer 140. Die 180 is, ja, het is leuk natuurlijk voor de statistieken, maar vooral veel beurten met twee trippels, dan weet je dat het wel snor zit. We zijn er natuurlijk nog niet. Het is de leg van Doets. Die lijkt hij ook te gaan pakken. Om 5-4 te maken. Ja, dan één hele goede leg. En we beginnen weer helemaal opnieuw. Het kan allemaal nog voor Doets. Even aanzetten nu. Doet dit goed.
1: Hij heeft gezien waar Biowetzki op staat. Kan het gewoon rustig gaan wegzetten naar zijn favoriete dubbel.
2: Games on the ninth leg. Kevin Doets. 10th leg, Sebastian Athofis.
1: Ja, moet er eigenlijk nog een keer zo'n lek in. Biowetzki mag nu zelf gaan gooien voor de wedstrijd.
0: Hé, hey Marco, ik zie iets geks en ik wil even bij jou verifiëren of ik dat nou goed zie of dat ik niet helemaal wijs ben. Ik storm er in ieder geval aan. Die flights van Biowetzki.
1: Ja, die zijn nooit helemaal open gevallen.
0: Die zijn niet helemaal open, nee precies.
1: Nee, maar dat is altijd bij Biowetzki.
0: Het is de eerste keer dat het mij zo opvalt.
1: Nee, dat is altijd. En daar irriteer ik me al jaren aan.
0: Ja, ik heb dat nu dus ook. Er is namelijk geen reden te verzinnen om dat te doen. Glenn Durant die had het vroeger ook wel eens.
1: Ik heb het gevoel dat hij zo'n dartmapje heeft waar die flights niet helemaal... en dat hij gewoon zijn pijlen eruit haalt en dat we gewoon lekker gaan darten.
0: Zo'n dartmapje heb ik ook en dan ga ik competitie spelen op donderdagavond. En dan ben ik eerst even een kwartier met mijn flights aan het pielen, want ik wil ze echt... lijnrecht, ze moeten helemaal kloppen.
1: Ja, hier kan ik ook totaal niet tegen.
0: Nou, okay.
1: Maar ik denk dat dat het probleem is. Dat hij zo'n dartmapje heeft waar hij ze dan helemaal in moet duwen, zeg maar. Dat ritje moet ook dicht.
0: Ja, ik ken ze.
1: En dan, dan ligt je mapje, wordt netjes op het podium gebracht door de schrijvers. Want die hoef je niet zelf het podium mee op te nemen. Ligt allemaal netjes klaar. Zodra je met de walk-on niet met die pijlen gaan lopen hoeven te handelsen. Dan doe je je mapje open en dan zit je flights nog dubbel gevouwen erin. En dan gaan we gewoon lekker darten.
0: Dus misschien kan hij dan wel beter zijn.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Okay. Nou, ik ben dus niet de enige. Ik kan rustig slapen vanavond.
1: Om erin te blijven. Hij mag naar bullseye. Maar die wordt net gemist. En dan mag Biowetzki het gaan proberen vanaf 78. Als hij deze uitgooit, zou het zijn beste wedstrijd ooit zijn op een Eurotour. Hij krijgt er één bel voor. En met dicht gevouwen flights flikt Sebastian Biowetzki. Hij wint met 6-4 van Kevin Doets. Het is zijn beste wedstrijd ooit op een Eurotour. Sebastian Biowetzki, wat een jaar is het voor hem. En hij gaat voor het eerst spelen in een kwartfinale op een Eurotour.

0: is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
1: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
2: So, I think it should go now myself.
3: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.

0: präsentieren unser Refereeing-Trio hier in Leverkusen. Hier ist der Kirkulator, Kirk Bevins.
1: Ja, hoe zullen we deze wedstrijd nou eens gaan omschrijven? De veteraan, een van de veteranen nog actief op het circuit. Natuurlijk luisterend naar de naam James Wade. Daar is hij al. Ik denk dat ik onwennig word als ik naar een toernooi ga kijken. Of een keer commentaar geef zonder James Wade in de sessie. Het is een meubelstuk geworden. We hebben hem er graag bij. Maar ja, deze Jan Schmid. Dat is toch wel tot nu toe het verhaal van dit toernooi, Marco.
2: Ja, het is een sprookje.
1: Een sprookje zelfs.
2: Ja, natuurlijk. Hij plaatste zich via het Host Nation Qualifier toernooi. Nou, dan word je gekoppeld aan de loting tegen Cameron Menzies. En dan denk je van, oei, dat had makkelijker gekund. Want Menzies, die was in topvorm, die won eerder die week nog een vloertoernooi. Menzies stond 5-1 voor. Kreeg uiteindelijk maar één wedstrijdpel. En uiteindelijk was het Jan Schmid die met een heel goed einde van die wedstrijd uiteindelijk de betere was. Toen, de volgende dag, dan weet je, dan krijg je een geplaatste speler. En dan met alle respect, dan krijg je misschien wel de minste van de 16 geplaatste spelers. Dan krijg je Mike de Dekker. Maar dan nog is Mike de Dekker natuurlijk altijd favoriet. Jan Schmid die dacht, laat het gewoon nog een keer proberen. Het was geen bijzondere partij, maar hij won hem wel. En dan denk ik zei het gisteren ook al, één keer. Tuurlijk, dat is mooi. Bij de tweede keer lukt het meestal dan niet. Nu is het nog een keer gelukt. Dan staat James Wade te wachten. En dan denk ik, boe, dan is het klaar.
1: Ja, precies. Want als ik dan ook heel eerlijk ben, Cameron Menzies, die was niet helemaal wakker. Mike de Dekker, die haalde een gemiddelde van 79. Dus het zat wat dat betreft ook al mee, denk ik.
2: Ja, Menzies speelde echt wel een hele goede wedstrijd. Alleen op het einde vielen net de triples niet meer gemakkelijk. Kijk, hij moet het zich wel aanrekenen. Als je 5-1 voor staat, dan moet je het gewoon afmaken. Alleen Schmid, het was niet zo dat hij allemaal legs in 7 beurten won. Er zat ook gewoon 13-letter, 14-letter en zo tussen. Hij speelde hartstikke goed. Ja, misschien is het wel zo'n roze wolk. Misschien kan hij nog wel een rondje verder. Maar ik denk al, James Wade is de ideale tegenstander om even de mannetjes weer op de plaats te zetten.
1: Ja, en roet in het eten te gooien.
2: Terug naar de speelgoedautootjes.
1: Ja.
2: Want die staat tenslotte op zijn shirt.
1: Ja, ik kwam ook op hè, met het nummer behorende bij Cars. En dat is ook de afbeelding inderdaad op zijn shirt, Lightning. Dat is er bijna.
3: 58.
2: Ja, het is wel mooi om te zien. Van, hij geniet er enorm van. We zagen het net in het voorinterview. Tuurlijk, het is het mooiste dartweekend van zijn leven. En dat is logisch natuurlijk. Wie verwacht natuurlijk als je als Host Nation qualifier van twee zulke toppers wint. En dan uiteindelijk op zondagmiddag gaan opnemen tegen James Wade. 60. Philip Brzezinski, die vroeger gisteren naar. Van ja, je moet tegen een Host Nation qualifier, Jan Schmid. James Wade, die luistert helemaal niet. Die zegt, ja, ik vind het warm. Dat is, ik vind het gewoon warm, zeg.
1: Ja, echt waar?
2: Ja.
1: Dat is compleet met andere dingen bezig.
2: Ja, zijn Jan Schmid, Host Nation qualifier. En ze moet van Menzies gewonnen en van Mike de Dekker. En ja, wat vind je daar dan van? Is het toch op papier een makkelijke loting? Ja, ik vind het gewoon te warm om te darten, zei James Wade. Dat is ook goed, hè? Dat is toch goed?
1: Ja, dat kan ook alleen maar hij. Overigens geloof ik oprecht dat hij niet goed weet tegen wie hij aan het spelen is vandaag.
3: Nee, dat, 50 years.
2: Nee, dat helemaal. Maar ja.
1: Ja, dat.
2: Soms luisteren naar iemand die de vragen stelt, dat zou wel een beetje prettig zijn. Hij is in ieder geval wel belabberd begonnen aan deze wedstrijd. Dus deze 171 scoren was wel even nodig. Want de eerste 4 beurten waren allemaal zonder triple.
1: Ja, en maakt het dan nog verschil? Hè? We kijken hier naar 10-voudig majorwinnaar James Wade. En dan zou je denken, nou, dan heeft hij nog wel wat meer titels op de Eurotour gewonnen. Nee hoor, geen zin. Hij heeft 2 Eurotitels gewonnen in zijn lange carrière. Zou dat dan nog kunnen? Dat Schmid een beetje mazzel moet hebben. Dat Wade misschien denkt, van, nou, ik heb er vandaag niet zo zin in.
2: Eerst even kijken wat Schmid met deze 152 doet. Hij mag naar dubbel 16. Hoppa! Het sprookje duurt voort. En Schmid gooit 152 uit. Ja, dit vindt de zaal mooi natuurlijk. We beginnen met zoveel Duitsers aan dit toernooi. En wie had gezegd dat Jan Schmid nog als enige over was, die had je waarschijnlijk voor gek verklaard. Maar hij begint fantastisch.
1: Maar dit is toch ook de reden, Marco, waarom het zo leuk is om naar de Eurotour te kijken. Of commentaar te leveren bij, of er zelfs naartoe te gaan. Ik bedoel, dit, je wil wat verrassingen.
2: Ja, helemaal eens. Ik hoor de mensen die zitten te kijken. Er zijn nog kaarten voor Maastricht. Dat is het laatste Eurotour-toernooi. Als je nog geen kaartje hebt, moet je wel snel zijn. Want vooral voor de zaterdagavond, dat is echt bijna uitverkocht volgens mij. Voor andere sessies zijn nog wel kaarten. Maar als je nog kaarten kan krijgen voor de zaterdagavond, geef ik één tip. Die moet je halen. Want er zijn tot nu toe al bijna 5.500 kaarten verkocht voor de zaterdagavond. Ja, dat wordt een gekkenhuis.
1: Daar is toch mooi.
3: 100.
2: Dan gaan we natuurlijk heel veel Nederlanders zien op het laatste Eurotour toernooi van het jaar. De afsluiting daarvan.
3: 60.
2: Nou, wait, heeft het nog niet.
1: Lekker voor 152, nu 157. Alles op de 19, met de laatste nog een triple gevonden. Ja, James Wade moet eigenlijk deze 120 uitgooien. Mooi in beeld gebracht, laatst op tops. Maar die schiet eronder, dus Schmid vanaf 62. Gaat één pijl krijgen als hij binnen de vlakke blijft. Dan blijft hij. Dubbel 16 weer.
2: Gemiste pijl op een dubbel. Gemist in deze leg van Schmid. Wait. 3 darts voor dubbel 10. Normaal gesproken is dat geen probleem. En deze keer ook niet. We staan het 1-1.
3: James to throw first. Game.
1: Als je nou voor de allereerste keer in je leven darten gaat kijken. Hè? En,
3: 57.
1: De eerste speler die je ooit in je leven ziet spelen is James Wade. Wij kennen hem.
2: Ja, ja.
1: Maar goed, stel je kent hem dus totaal niet. Dan zit je toch te kijken naar iemand waarvan je denkt, ja, maar het hoeft niet. Hè? Als je geen zin hebt, dan ga je toch lekker
2: ook
1: zitten.
2: Dan mag je ook thuis blijven.
1: Ja.
2: Dat is, ja.
1: Die hele uitstraling van Wade net, hij pakt dat lekje. Het moet weer.
2: Ik moet nu helemaal naar het bord toe lopen om mijn pijlen op te halen. Dat is een gedoe, zeg.
1: Ja, kunnen jullie niet iemand regelen die dat voor me doet? Ja.
3: 117.
1: Dat is dan nogal zonde van die laatste. Hij laat geen finish over. En dat had wel gemoeten. Kijk wat Waitie doet.
3: 114.
1: Nu gooit een paar goede beurten op rij. '86 over. Een laatste voor de triple 18.
3: 98. James Ricard 64. Games on the third leg. James Wade.
2: Mooie finish van James Wade. Houdt zo zijn eigen leg. Hij komt op 2-1 voor. Ja, daar zag ik de beroemde schnitzelburger uit Duitsland. Elke Eurotour heeft zo zijn eigen delicatesse. Ja, in Duitsland is het natuurlijk al snel schnitzelburger. Ja, kan eigenlijk niet fout gaan, hè? Gewoon simpel broodje, grote schnitzel erop, broodje dicht. Hop het maar.
1: Nou ja, ik ben regelmatig in Duitsland geweest. En jij ook volgens mij, Marco. Ja, het is toch best lekker ook?
2: Oh, niks mis mee, toch?
1: Na een paar dagen ben je er wel klaar mee.
2: Ja, zeker. Een weekendje is lang gehad, hè. Normaal zien we heel veel etende mensen bij de Eurotour. Maar het lijkt wel dat het zo warm is dat er meer gedronken wordt dan gegeten vandaag.
1: Ja, dan is het zo warm om er toch nog maar één keertje over te beginnen. Je ziet het nog niet echt aan de spelers af.
2: Gisteravond leek het inderdaad of dat ze er veel meer last van hadden.
1: Ik heb geen speler gezien waarbij de zweetparels van het voorhoofd afrollen.
2: Ja, best wel mijn man die appte me vanmorgen. Ik zei even een praatje. Ik zeg, is het echt zo warm als dat iedereen zegt? Hij zegt, het is echt niet normaal. Hij zegt, als je daar gewoon goed op voorbereidt, dan hoef je ook niet te klagen op het einde. Want de omstandigheden zijn gewoon voor iedereen hetzelfde.
1: Ja, tuurlijk.
2: En je kan er wel allemaal over gaan lopen klagen, maar ja, dat heeft echt geen zin. Dus... ja, dan is het even wat dingen veranderen in je voorbereiding. Er gewoon goed rekening mee houden. Eventueel handdoekje extra mee het podium op. En gas geven toch?
1: Ja, en goed drinken. En verder, laten we heel eerlijk zijn, je staat dat potje te darten. Je doet niet mee aan de marathon van Rotterdam.
2: Nee, ja, dat dus.
3: 59.
2: Pech met die laatste. En dan is beter. Meestal was de kip erbij. Nou, die weet over het algemeen wel raad met zulke kansjes. Scorend is het allemaal niet heel bijzonder van James Wade. Maar finishend is het goed verzorgd. Hij heeft inmiddels een 3-1 voorsprong.
1: Ja, en dan moeten we ook eerlijk zijn. Die opening was natuurlijk fantastisch. Die 152 finish was ook wel nodig. Ik weet niet meer precies waar Wade op stond, maar volgens mij stond
2: het
1: ook wel
2: redelijk ver weg. Maar nou, daarna is het ook niet meer heel bijzonder, hè, wat Schmid laat zien.
1: Precies. James Wade, die ook nog altijd beweert dat hij in staat is om major toernooien te winnen. Ook even naar zijn loting maar gekeken voor de matchplay. Hij neemt op tegen Nederlander, tegen Jermaine Wattimena aan ronde 1.
2: Ja, ik denk nooit dat je dat mag beweren dat hij dat nooit meer zal gaan redden. Want hij haalde toch gewoon de finale van de UK Open vorig jaar, de finale van de matchplay. Ik denk dat James Wade eigenlijk altijd een major kan winnen.
1: Ja, ik denk wel dat het allemaal mee moet zitten. Ik zie het niet heel snel echt op eigen niveau, eigen kracht, zoals de Littlers van deze wereld alle tegenstanders van het podium vegen. Dat zie ik hem niet zo snel doen. Maar als het inderdaad een beetje zijn kant op valt.
2: Weet moet het een beetje hebben dat iemand anders dan de toppers uitschakelt. Wat eigenlijk altijd gebeurde in zijn vroegere carrière. Deed iemand anders het zware werk om Taylor eruit te gooien. Ja. En dan nog weet, dat is mooi. Dan ga ik die beker even ophalen.
1: Ja, hij zit in het hoekje zeg maar met Gian van Veen en Wessel Nijman. Dat zo'n Chisnall of zo. Die doet in één keer gek. Die wint van Nijman. Misschien daarna nog wel een keer van Veen. Of Ratajski zit daar ook. En dat Wade dan denkt, nou ja, die moet tegen Chisnall. En die wint gewoon vrij gemakkelijk zo'n wedstrijd. Dat is zo'n scenario.
2: Ja, het is echt zijn favoriete toernooi. De World Matchplay.
3: 41.
2: Het toernooi waar hij het liefste komt. En natuurlijk ook al in het verleden heeft gewonnen. Dus Wattimena speelt tot nu toe uitstekend. Is echt goed in vorm. Maar zal gewaarschuwd zijn voor James Wade.
1: Ben je er wel eens geweest in Blackpool?
2: Ik ben wel eens in Blackpool geweest, maar nooit in de Winter Gardens.
1: Ik wel, één keer. Dan werkte ik nog voor de Nederlandse Dartsbond. Toen waren we daar ook voor een aantal vergaderingen en zo. Toen ben ik daar 2 dagen geweest. Het is ook echt magisch. Die zaal is fantastisch.
2: Ja, die zaal is fantastisch, maar de rest van Blackpool is verschrikkelijk.
1: Dat klopt, want wij waren daar een dag eerder. We wilden s'avonds goed uiteten. Uiteindelijk hadden we...
2: Ja, dat vind ik nu al, ja. Het is nu al een goed verhaal.
1: Maar ik had niks gereserveerd. 2 restaurantjes gevonden, die waren helemaal volgeboekt. Want er zijn er volgens mij maar 2. En de rest is allemaal, en echt allemaal... allemaal fastfood. Het is alleen fish and chips, het is kebab, het is nou ja, andere dingen die zij in vet klaarmaken. That's it. En het is gewoon één groot soort Brits Scheveningen of zo. Ja, ja, hoe moet ik het noemen?
2: Vergane glorie.
1: Nee, het was inderdaad niet
2: het
1: best.
2: Nee, ja, die zaal is fantastisch in Blackpool, maar voor de rest ben je er natuurlijk nog niet gevonden worden.
1: Weet je wat je daar ook niet hebt? Dan hou ik op over Blackpool. Tuinen. Zij doen niet aan tuin. Nee. Overal liggen gewoon tegels met bankstellen. En dan zitten ze voor de huizen. Ik heb er geen perkje, geen gasveldje. Ik heb niks gezien.
3: Sick.
2: Dat klinkt een beetje als een gemiddelde stad in Engeland. Dat er een bankstel in de voortuin staat.
1: Ja.
2: Laten we teruggaan naar het darten. Want de man uit Eldershot in het zuiden van Engeland staat ruim voor tegen Jan Schmid.
3: 100.
2: Kuwait, die net onder de 90 gemiddeld zit, heeft eigenlijk geen kind aan Jan Schmid. Die zelf niet op net aan de 82 gemiddeld komt. Kuwait hoeft echt niet fantastisch te zijn.
3: 93.
2: Maar doet gewoon genoeg.
1: Nou, Schmid die 1 uit 2 is, die 2 pijlen op het dubbel, die kreeg hij in lek 1. Die gooide die natuurlijk, die 152 finish en die lek daarna. Maar daarna niet meer in de buurt.
3: 56. Change record 136. 96. Change record 106.
2: Dit soort kansjes zal Schmid het even moeten hebben. Vanaf 106. Hij krijgt er wel een pijltje voor.
3: 70.
2: Maar deze pijl gaat ook naast de dubbel. En dan lijkt de wedstrijd gespeeld te zijn als James Wade deze 40 uitgooit. En het staat inmiddels 5-1. En dan lijkt het sprookje nou, toch wel een beetje als het nog kaars uit te gaan. Had er zich vast meer van voor gesteld. Nou, mag natuurlijk terugkijken op een geweldig toernooi, deze Jan Schmid.
1: Ja, en Marco, we zeiden al even, een Eurotour winnen, dat is nog niet zo vaak gebeurd bij James Wade. 2 keer tot nu toe. Als hij zich plaatst voor de kwartfinale vanavond, hoeveelste kwartfinale gaat het worden voor hem, denk je?
2: Ja, dan moet ik even denken. Hij heeft iets meer dan rond de 100 Eurotours. Misschien wel 32.
1: Het wordt zijn 39ste kwartfinale die hij dan gaat spelen.
2: Nou, vind ik redelijk in de buurt.
1: Ik vind het knap van je.
3: 43.
2: En dan valt het toch maar tegen dat hij er zo weinig gewonnen heeft.
1: Dat is precies wat ik bedoel, ja.
2: Maar hij loopt er ook bij dat hij echt zoiets hebben van, ik wil hier helemaal niet zijn. En dan moet ik vanavond nog terug ook.
3: 84.
1: Ja, en dat lijkt niet zijn ding te zijn. Ja, en dan gun je eigenlijk zo'n Schmid ook wel een tegenstander die er een beetje een feestje van maakt, hè? Maar goed, het is wat het is.
3: 140.
1: En heel stiekem staat hij ze toch weer aardig te raken, de machine. De eerste twee legs van deze wedstrijd waren nog wel spannend. We hadden natuurlijk die prachtige opening van Schmid. Hier nog even een 180er. Die had hij nog niet in deze wedstrijd. Dit is voor de partij. Nog niet. Nog niet. De zaal mag weer even gaan hopen.
2: Om een lekje nog te pakken voor de jonge Duitser. Via 10 en dubbel 14. Dat zal het moeten worden. Een paar kleine kansjes kreeg Jan Schmid. Maar alleen de eerste leg gooide hij hem uit. Daarna was het toch echt James Wade. Die by far de betere was van de twee. En via dubbel 10 mag hij het hier af gaan maken. Maar het is nog niet af.
1: Je mag nog even door, Jan.
3: Yeah, you require 14.
1: Hij gaat er gelijk voor, dubbel 7. Dat is dan het risico, 3-2. Nou, dan zal het nu toch echt wel klaar zijn. Een pijltje nog voor Wade. Nee, nee, het is nog niet klaar. Nou, nou, het is Jan Smit die terug mag komen voor dubbel 1.
4: Hoeveel levens heeft Jan Smit? Nou, in ieder geval deze hele wedstrijdpijl heeft hij overleefd. Want Jan Smit leeft nog. Hij stond ook 5-1 achter tegen Cameron Menzies. En dan denk je, nou, dat kan niet twee keer. En dan denk ik ook nog steeds dat dat niet gaat gebeuren. Maar hij staat nog steeds op het podium. En weet, heeft nog steeds geen 6 legs. Ja, die lacht daar van, het had natuurlijk al klaar moeten zijn.
1: 125. Dit gun je de man dan ook, hè? Om nog in ieder geval een keer die zaal te horen, nog een lekje te pakken.
4: Nou, ik vind ook best dat hij best wel een goede stijl heeft. Hij doet geen hele gekke dingen. Ziet er best wel verzorgd uit. Dit is gewoon een goede lek. En misschien kan hij nog wel een lekje dichterbij komen.
3: 85. January Choir 161.
1: Een vergelijkbare finish. Alhoewel, Smit die had bij twee triples naar de bol gemoeten. Wade. Naar een normale dubbel. Als hij begint met een triple 20, maar dat gaat al fout.
3: Een
4: aantal boel eraf. En dan is dit Smit om erin te blijven. Vanaf 96. Wat gaan we doen? Triple 16 geprobeerd, maar niet gelukt. En is nu weer afhankelijk van Wade.
1: Nou, daar gaan we weer. Twee pijlen opnieuw voor de wedstrijd. Eentje nog voor dubbel 8.
3: 70.
4: Maar het is nog steeds niet klaar.
3: Smit.
4: Ja, die had misschien deze kant dus niet meer verwacht. Maar hij mag wel gaan aanleggen voor 5-3. Heeft dubbel 18 gekozen.
1: Ja, volgens mij heeft hij al een pijltje op 10 voor de wedstrijd gemist, James Wade. Hij blijft toch niet bezig. We gaan weer naar dubbel 4. Nee, we blijven niet bezig. Daar is de verlossende dubbel voor de machine. Dat betekent dat we afscheid nemen van de verrassing van dit toernooi, Jan Smit. Hij mag naar huis. James Wade staat in de kwartfinale.

0: spelers.
1: Cruciaal moment van de wedstrijd.
0: Keiharde finishes.
2: Alle ruimte in die dubbel 16.
0: Pure dartsbeleving.
3: Game, shot en de match.
0: Een epische strijd.
3: Omdat het kan. Omdat ze allebei heel erg goed zijn.
0: Kijk live naar de Eurotour Darts. Via Play. De beste kijk op sport.

0: ik blijf erbij. Het opkomstnummer van Nathan Espinel staat absoluut in mijn top 3 lijstje met mooiste nummers aller tijden. Alleen al de beleving van het publiek. Het blijft genieten, dus ook hier in Leverkusen. We zijn klaar voor een All English partijtje darten. Nathan Espinel dus, de man in het rood tegen hem. Ross Smith en beide spelers hebben in hun vorige potje, want het zijn geplaatste spelers allebei, dus ze hebben dus één wedstrijd gespeeld, maar in het vorige potje bewezen dat het volgens mij wel goed zit met de vorm. En dat geldt al helemaal voor deze als negende geplaatste Nathan Espinel. Hij won maar liefst met 6-1 en van Mickey Menzel. Van het gemiddelde by far de beste tot nu toe. 107.23 noteerde hij in die wedstrijd. Ross Smith deed het ook fantastisch. Hij won met 6-1 van Niels Sonneveld. Ook een gemiddelde van boven de 100. Dus Marco, geen Nederlander in deze wedstrijd. Dat niet, maar wel een mooi affiche.
1: Op papier is dit natuurlijk de meest spannende wedstrijd van heel de middag. Want het zijn de nummer 8 en 9 van de plaatsingslijst. Ja, benieuwd wat beide mannen kunnen. Espinol was gisteren echt heel goed. Die heeft vannacht denk ik wel gefeest omdat Engeland gewonnen heeft. Hij is natuurlijk een groot voetbalfan. Hij had gisteren al in een interview gezegd van als Engeland wint, ik ga door het geluid heen. En dan zien we wel hoe ik het smiddags al. Maar ik moet ook oppassen, want ik heb ook rankinggeld nodig. Dus ik weet niet welke keuze Espinol gemaakt heeft. Ik ga ervan uit dat het een uurtje minder slaap was en vast heel erg gezellig. En gewoon weer volle focus op vandaag. Aan de andere kant, Smit is natuurlijk precies hetzelfde, ook een Engelsman. Dus ze hebben best kans dat ze gewoon met z'n allen voetbal hebben zitten kijken.
0: Iedereen uit Engeland is voetbal.
1: Ja, natuurlijk toch. Natuurlijk is het toch mooi.
0: Absoluut, absoluut.
1: Maar in Engeland leeft het inderdaad. Kijk, in Nederland, wij kunnen er wat van. Maar in Engeland, dat spant de kronen. Is toch altijd wel mooi om te zien.
0: Ja, dat dus de liefde voor het nationale team. Maar vooral die clubliefde in Engeland, die gaat echt heel ver. Dat is, daar word je mee geboren en blijf je de rest van je leven als een soort baan ernaast moet je daar dingen voor doen.
1: Ja, Espinel, je zei het al, hij was by far de beste gisteren. Hij overklaste Mickey Menzel. Wat een wedstrijd, 107 en een beetje gemiddeld. Maar Ross Smith, die deed het ook heel erg goed. Gewoon een gemiddelde van net boven 100. En dat had eigenlijk geen kind aan Niels Sonneveld. En dan met 6-1. En Ross Smith, hij speelt alle Eurotours. En hij doet het zo goed. Staat op dit moment ook nummer 2 op die Eurotour-ranking. Dit is 160 voor Espinel, maar dat net niet.
2: Ross Smith, 134.
0: Ja, ik wilde het net zeggen. Ross Smith speelt tot nu toe een betere Eurotour dan Nathan Espinel. Hij mocht nog voor topstops gaan, dankzij de triple 18.
2: James on the first leg, Nathan Espinel. Second leg, Ross through first, game.
0: Nou.
1: Wel warm worden.
0: Ja, Ross Smith heeft dan denk ik een klein beetje hetzelfde wat een Luke

0: Woodhouse heeft. Het is gewoon een stoere, nog vrij jonge Engelsman. Een groot talent, dat was er bij de jeugd trouwens ook, Ron Smith. Maar het enige wat hij een beetje tegen heeft, het oogt wat te zakelijk. En daar praten we veel over. En...
1: Nou, ik vind het niet eens. Dat is gewoon de stijl van de man. Dat vind ik niet erg. Ik vind het alleen het probleem een beetje bij Ron Smith. Als het geen 180 is, dan is het ook allemaal drama. En het is veel negatief. Terwijl Ron Smith zit, denk ik, in een van de beste fases van zijn carrière. Heeft fantastische dingen laten zien. Heeft ook natuurlijk voor het eerst een Eurotour gewonnen in zijn carrière. Won in Riza, de International Darts Open. Speelt fantastisch. Wint eigenlijk altijd zijn eerste ronde. En komt ook regelmatig tot kwartfinales enzovoort dit jaar. Maar toch altijd... Ja, jammer. Ik mis weer. Er zit te weinig plezier in, heb ik soms het gevoel.
0: Ja, ik snap wat je zegt. Maar ik vind dat wel anders geworden. Ik vind dat nu wel wat minder dan het vroeger was.
1: Ja, dat heeft met de resultaten te maken.
0: Ja, maar er zijn
1: er
0: nu
1: nog wel wat meer.
0: Ja, maar dat zit gewoon niet in hem. Ja, hoe anders is Nathan Espinosa? Ik bedoel, als je ervan houdt om naar een darter te kijken, die daadwerkelijk voor elke pijl aan het vechten is. En
1: er gebeurt wat.
0: Ja, en de motivatie vindt ook, al loopt het allemaal niet echt lekker.
1: Wat goed zeg.
0: Dat is ook grappig.
1: Lookalike van Gabriel Clemens. Jammer dat die Duitser er niet bij was hier zo. Want die heeft afgelopen week voor het eerst in zijn leven een vloertoernooi gewonnen. Hij moest er 8 jaar op wachten. Ja. Maar hij heeft eindelijk zijn eerste titel te pakken bij de PDC.
0: Met een 170 finish, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Als je het dan doet... En hij won met 8-6 in de finale van Luke Woodhouse. Dit is Smit. Won 1-1.
2: Games on the second leg. Ross Smit. Third leg. Nathan to throw first. Game on.
1: Wel, Ross Smit op de Eurotour dit jaar. Hij zegt indrukwekkend. Hij had de finale, de European Darts Grand Prix. Die verloor hij dan nog van Gerwin Price. Ja, de andere finale die hij haalde, die won hij. Dus zijn eerste Eurotour-titel was binnen. Hij had ook nog de halve finale in Bratislava. Daarin verloor hij uiteindelijk van de latere winnaar, van Wessel Nijman. Maar hij is zo constant. En overal waar hij komt, wint hij gewoon 1 of 2 rondjes. Haalt zoveel prijzengeld op.
2: 97.
1: Ja, dan gaan we ook even kijken tegen wie hij het op gaat nemen op de World Matchplay. Hij gaat het opnemen tegen Kevin Doets. Nou, als die bij de man op afspraak komen, dan wordt dat een 180er festijn, Niels. Over 180 is gesproken. De eerste van de wedstrijd komt op naam van Nathan Espinel.
2: 96.
1: 12 voor Espinel. Mooie finish hoor. Van die Esp komt ze op een 2-1 voorsprong. Nou, zolang de loting van Ross Smit hebben besproken, kunnen we natuurlijk ook nog wel even hebben over Nathan Espinel. De nummer 16 van de plaatsingslijst. Hij gaat het opnemen tegen Joe Cullen. Het is wel zo, als je de nummer 16 van de plaatsingslijst bent, dan weet je meestal wel wie je in de tweede ronde krijgt.
0: Ja, hè, dat kan je uittekenen inderdaad.
1: Dat is de titelverdediger, Luke Littler. Hij gaat het in de eerste ronde opnemen tegen Nico Springer.
2: 59.
0: Ja, ja, natuurlijk voormalig winnaar van de matchplay, Nathan Espinel. Hij in totaal 2 major titels op zijn naam staan. Naast die matchplay ook nog de UK Open. Will Smith eentje. Dat was natuurlijk het EK in 2022. Dat is het EK waar we nu naartoe aan het werken zijn.
1: Ja, inderdaad. Het Europees kampioenschap gaat op basis van ranking van de gespeelde Eurotours. Er zijn er dit jaar 15. En dan moet je bij de beste 32 van de Eurotour-ranking zitten. Dan mag je meedoen aan het EK.
0: Ik hou daarvan. Ik vind dat is duidelijk voor alles en iedereen.
1: Ja, en je hebt ook, je hebt ook gewoon een heel andere seeding. Hetzelfde als met de Players Championship Finals. Dat is ook wel eens een keer leuk.
0: Ja, ja, ja precies dat.
1: Maar het zou dus kunnen. Als Littler en Humphries ja, kunnen misschien wel in de tweede ronde ergens elkaar tegenkomen. Als er één van de twee beslist, ik ga niet meer veel naar Eurotours. Misschien krijg je wel een kwartfinale Humphries-Littler of zo. En daarom zie je bij dat soort toernooien, bij het EK en de Players Championship, van ons altijd wel een hele verrassende finalist of een halve finalist of zo. Dat maakt het altijd wel mooi. Dit is ook mooi voor Espenol. En waar Roel Smit gisteren zo goed gooide met 100 gemiddeld. Komt hij er vandaag nog niet aan de pas. Het is Espenol die echt de beter is van de twee.
0: Terwijl het scorebordje even blijft hangen. Dat gebeurt wel eens. Dat zal heel snel gefixt gaan worden bij deze.
2: Onder een voeten.
0: Ja, en is dan toch het verschil tussen deze twee dat een Espenol zich nog ook in moeilijke wedstrijden naar de eindstreep kan knokken en in staat is om echte grote namen ook te verslaan zo nu en dan. En daardoor dus veel meer finales heeft gespeeld. En Ross Smith, je zei het al Marco, weet eigenlijk altijd wel zijn eerste of zijn eerste twee potjes te winnen. En daarmee spokkelt hij ontzettend veel geld binnen. Maar tegen de grote namen gebeurt het dan nog te weinig?
1: Ja, misschien wel. Nou ja, vandaag is Ross Smit gewoon niet helemaal op afspraak. Gemiddelde van net boven de 85. Dat is te weinig tegen Nathan Espenol. Al is het natuurlijk nog vroeg in de wedstrijd, kan natuurlijk nog wel omgedraaid worden. Ja, dit is wel gewoon de titelverdediger natuurlijk van de European Darts Open. Hij was de beste vorig jaar. In Leverkusen.
2: 138. Russia Ligon 164. 64. Nathan Ligon 72.
1: Wordt hier gemist. Dan moet het via de 14. Dan de bullseye. Het is een bewerkelijke route, maar Espenol flikt het wel. Na een slordige eerste pijl herstelt hij zich goed. Mooie finish op bullseye. Het is 4-1 voor de Esp. Laatste drie legs, geen pijl op een dubbel gemist. En je ziet het hier aan Ross Smit. Hij komt er gewoon niet aan te pas.
0: Lijkt een beetje in slaap gesukkeld te zijn. Trouwens mooi hè, zojuist weer de welbekende dubbele boel pok. Ik wist dat hij zat voordat ik het zag.
1: Espenol is inmiddels net boven de 100 gemiddeld. 10 punten hoger dan deze man.
0: Ja, Smith tot nu toe nog geen 180er. 7 keer een tonnetje, 3 keer een score van 140. Ja, en dat is de wet der commentatoren. Als je het zegt, dan gebeurt het. Zijn eerste.
1: Dit is wel een uitstekende lek hoor, van Ross Smith. Naar 9 darts op 50. Zo makkelijk. Dat ziet hij er dan ook soms uit bij Will Smith. Een 11 dat er.
2: Voorzitter. 59.
0: Goed begin voor Aspinall, wat minder voor Will Smith. Hij kan zich niet heel veel meer permitteren in deze wedstrijd. Heel veel triples heeft Will Smith nodig.
2: 104.
0: Ja, dan leek Espinol door het goede begin in deze leg vrij snel weg te lopen van Smith.
2: 95.
0: Maar struikelt onderweg dan er even.
1: We gaan het hier wegzetten. Trippeltje zou fijn zijn, dan blijft er nog 120 over.
2: 100.
1: Dat lukt nog met die laatste. Je zag het, hè? Smith nam heel even wat extra tijd. Die weet het belang van deze beurt. Die weet, ik moet twee triples gooien om een goede finish over te laten. Dat lukt dan net niet. Dit is wel van 5-2.
0: Twee keer rood, één keer zwart. Dat is één keer rood. Dat is één keer zwart. Nou, dan gaan we hebben naar boven.
2: 100.
0: Dan trekt hij hem toch wat omlaag ongeveer met het hele lichaam. Geeft dus het kansje aan Smith. 107, hij gaat dus maar één pijl krijgen. Hij gaat helemaal geen pijl krijgen.
1: Of inderdaad, geen pijl.
2: 55.
1: Nu een volle hand voor Espinol. Hij is 4 uit 7 op de dubbels. Dus je zou zeggen, dat is Cassie. En dat is het ook. En Espinol heeft nog één leg nodig. Voor weer maar eens een kwartfinale op de Eurotour. Waar hij het op gaat nemen tegen de winnaar van de laatste wedstrijd. Gian van Veen of Christoph Ratajski.
0: Nog even de head-to-head erbij gepakt. Was even nieuwsgierig. Het zijn eigenlijk altijd spannende potjes tussen deze twee mannen. Het gaat gelijk op dan. Wint Espinol er weer een paar. Dan Smith. Het staat in totaal 7-5 voor Will Smith.
2: 100.
0: Alleen een 180. Een late finish voor Espinol. Hij zal dit lekje dus niet al te serieus meenemen, want dit is alweer Smith aan de hockey.
1: Om nog een lekje te pakken voor Ross Smith. Hij heeft er alle tijd voor. Hij heeft die tijd ook nodig, want deze drie gaan er allemaal naast.
0: Alsnog. Nou, hij had er wat pijlen voor nodig, maar maakt uiteindelijk toch 5-3 van. Maar dit is natuurlijk de lek van Espinol. Die lek zojuist, het zal allemaal wel, zal Espinol gedacht hebben, ik mag hierna beginnen. En dan ben ik er wel zo'n beetje klaar mee. Dat is het doel. En dan begint hij prima. Ja, begonnen deze wedstrijd vrij spannend. En die legs daarna, hè, die 15, 12, 15 voor Espenol, dat waren echt hele goede legs. De gemiddelden zijn nu wel weer wat omlaag aan het gaan. Zo'n 98 voor Espenol, zo'n 92 voor Ross Smith.
1: Nou, toch is het wel goed wat Espenol laat zien, hoor. En je ziet ook dat hij waarschijnlijk hier naar de zoveelste kwartfinale gaat en gewoon klaar is voor de World Matchplay volgende week. En misschien wel zijn titel helemaal verdedigd aan het eind van deze avond. Wie zal het zeggen? Hij speelt er in ieder geval goed genoeg voor.
0: Absoluut. Hij maakt op mij tot nu toe de beste indruk van allemaal. Het is even heel goed voor staan. Houdt een paar keer in. Niet schrikken, dat zijn we van hem gewend. Hij mag niet aan de boel.
2: 57. Roger de Conga 136.
0: Het is maar één breekje, hè, die achter staat, Smith. Dat is een goede triple. Ah, dan had die tweede er absoluut
2: 96.
0: Tegenaan gegooid moeten worden, maar dat mislukt. Espenol nu dus. Voor de winst. En zijn entree-ticket voor de kwartfinales vanavond. Hij gaat naar tops.
2: 44.
1: Mensen zitten ernaast. Voor Nathan Espenol. Smit, een volle hand. Voor 5-4.
2: Nou,
1: hij gooit tops en dan mag hij zelf gaan gooien voor 5-5. Maar nog steeds niet blij.
0: Ja, dit is dan een beetje wat jij bedoelt, ja, denk ik.
1: Ik kan dat gewoon niet. Ik begrijp het gewoon niet. Juich een keer. Wees blij. Laat aan je tegenstander zien van... Ik wil je opvreten. Ik zit nog in die wedstrijd.
0: Als je dan emoties wil laten zien... Of laat zien omdat het in je hart zit... Doe het dan in ieder geval allebei. Als het tegen zit, laat je het zien. Maar als het goed gaat, laat dat dan ook zien.
1: Maar dan gooi je tops en dan... Ik heb tops gegooid.
0: Deze wedstrijd dacht ik dat het wel meeviel. Nou, jij begint over, Marco. Dan ga ik er natuurlijk wat meer op letten. Ja, in deze wedstrijd is het...
2: 58.
0: Pessimist 2-0.
1: Je ziet je tegenstander een wedstrijdpeil missen. Daar ben je blij mee. Tenminste, daar ga ik vanuit dat je tegenstander niet uitgooit. Krijg je zelf een volle hand op tops. Eén pijl tops. Perfect. Dan denk je van, nou, boom, eigen lek. Dan gaan we nog proberen om die half te beslissen en lekker uit te halen. Kan natuurlijk nog steeds. Het ligt dicht bij elkaar. Smit. Een oké lek. Espenol kan hier wel het initiatief gaan pakken. En hoe? Gaat dat doen ook. En hoe? 180 nummer 3 voor Nathan Espenol.
0: Wederom voor de winst. Heenpel gaat Espenol krijgen. Dubbel 16.
1: En dat is de tweede lek op rij dat Nathan Espenol één pijl op de dubbel mist. Will Smith, zo'nzelfde soort finish. Wordt het één pijl, worden het er twee. Het wordt er één. Ook naar dubbel 16. En Smith mist hem ook. Kijk, dit is wel emotie. Dat balen dat je hem mist. En dat is natuurlijk compleet te begrijpen. Nu, voor het eerst in de wedstrijd, krijgt Espenol een volle hand voor de wedstrijd. Twee keer een combinatiefinish en ging er niet in. Hij moet nog een keer naar dubbel 8. En deze gaat er wel in. Nathan Espenol is uiteindelijk toch met 6-4 te sterk voor Ross Smith. Een gemiddelde van 96 was uiteindelijk goed genoeg om Ross Smith te bestaan. En Nathan Espenol is door naar de kwartfinale. En misschien wel vanavond de tweevoudig winnaar van de European Darts Open. We'll be right back.

0: Madame et messieurs.
1: We are live.
2: Okay.
1: The whole world is watching.
3: Disneyland voor de grote mannen.
4: Ja. Ah. Techniek van zijn linkerhand, hè? Ja. Vasthouden, kijk, kijk, kijk. Houd het. Het stuit er alle kanten op.
5: Kijk, nou, daar zitten we dan.
6: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
7: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?

0: Aan het begin van deze middagsessie hadden we zo'n oranje gevoel van zoveel Nederlanders nog aan de hockey in dit toernooi. 6 stuks hadden we er. We begonnen met Jermaine Wathimena, die een puikerpartij speelde tegen Ryan Joyce. De volgende Nederlanders waren Dirk van Duivenbode tegen Wessel Nijman. Dirk die door het oog van de naald kroop en die wedstrijd op vrij bijzondere manier alsnog wist te winnen. Ja, Van Gerwen begon goed in zijn wedstrijd tegen Hertha, maar het werd minder en minder en slordiger op bepaalde momenten. Die ging zitten, tot ieders verrassing kan ik wel zeggen. Kevin Doets tegen Bielecci. Moeilijke partij voor Doets. Het was de jonge Pool die won. Dus ja, we hebben nog maar één Nederlander in de strijd. En dat is de man, de finalist van het WK, Gian van Veen. Hij gaat het in de laatste wedstrijd van deze middagsessie opnemen tegen de ervaren Paul Ratajski. Ja, ik zei het eerder over James Wade. Ik heb niet vaak een finale dag meegemaakt zonder James Wade. Dat geldt eigenlijk ook wel een klein beetje voor Christophe Ratajski. Ja, ook hij weer van de partij. Veel over Van Veen geschreven en gezegd in de afgelopen tijd. Moeilijke periode meegemaakt tijdens de Premier League. Zijn nierstenen, verandering van Berrel. Althans, het was een keuze die hij maakte. Maar de laatste tijd met vlagen toch wel weer het WK-spel te zien bij Van Veen in opmars naar dus die matchplay.
1: Ja, zeker waar. En gisteren speelde hij een puikerpartij tegen Nico Springer. Won met 6-3 van Springer. Springer die zelf bijna 103 gemiddeld geworden, maar Van Veen die echt de baas was op het podium.
2: 54.
1: En zelf aan een gemiddelde van 101,5 kwam. Ratajski, die won ook van een Duitser. Die won van Max Hopp in een degelijke wedstrijd. Er leek nog heel even een comeback aan te komen van Max Hopp. Maar Ratajski speelde die partij professioneel uit.
2: 30.
1: En dan is het nu de nummer 1 van de plaatsingslijst tegen de nummer 16 van de plaatsingslijst. En het zou toch lekker zijn als we met zoveel Nederlanders begonnen, dat er dan toch nog eentje doorkwam aan vanavond. Dat zou wel prettig zijn natuurlijk.
0: Nou ja, om heel eerlijk te zijn, daar ga ik ook wel een klein beetje vanuit. Ik vind dat Van Veen deze wedstrijd in ieder geval op papieren wel moet kunnen winnen.
1: Ja, als je de nummer 1 van de plaatsingslijst bent, dan wordt dat wel een beetje van je verwacht natuurlijk.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar ook op basis van gewoon zijn spel. Ik vind Ratajski, het is een taaie klant. Wel heb ik het gevoel dat hij qua niveau langzaam een beetje aan het inleveren is.
1: Oh, nou, dat heb ik juist niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dat is leuk als we het een keer niet eens zijn met elkaar.
1: Dat heb ik juist niet.
2: 70. Christophe Eric 114.
0: Zijn prestaties zijn er nog wel. Maar ik vind het gewoon allemaal net even wat minder, maar het is gevoelsmatig. Dus, ik kan de cijfers er wel bij gaan zoeken, maar dat ga ik allemaal niet doen.
1: Nou, Ratajski haalde toch al 3 halve finales dit jaar. 2 keer op een Eurotour. Die verloor hij wel allebei. En haalde ook een keer een halve finale op een vloertoernooi. We hadden nog een hele rits aan kwartfinales. Speelde natuurlijk op 1 januari ook die kwartfinale van het WK.
2: 60.
1: En heeft zich gewoon weer geplaatst voor de World Matchplay. Waar die het op gaat nemen tegen Gian van Veen. Dus over een paar dagen, volgend weekend, staan deze mannen weer tegenover elkaar. En Van Veen refereerde er al naar in het interview gisteren met Filip Brzezinski. Natuurlijk, ik ben bezig met dit toernooi. Maar toch ben je in je achterhoofd bezig van, ik wil mijn tegenstander zo hard slopen. Ik wil gewoon met 6-0 winnen. Want dan heb ik volgende week alvast mentaal natuurlijk een flinke voorsprong.
0: Zeker.
1: Het is natuurlijk best apart dat de spelers al weten tegen wie ze moeten. Terwijl er wordt nog een toernooi tussendoor gespeeld. En we hebben al een paar keer gezien dat ze dan ook tegen elkaar moesten. We zagen het met Van Duivenbode en Dobie. Nu met Van Veen en Ratajski. En je kan alvast het eerste tikje alvast maar uitdelen natuurlijk.
0: Ja, precies. Ik bedoel, in het verleden het komt wel vaker voor dat je al weet tegen wie je moet op een groot toernooi, terwijl er nog wat toernooien tussen zitten. Maar dat je dan ook als generale repetitie nog even mag oefenen tegen elkaar, dat is zeker bijzonder.
1: Ratajski is in ieder geval wel beter begonnen aan de wedstrijd. Hij gaat hier dezelfde kans krijgen voor 2-0. Van Veen nog niet op een finish.
2: 92.
1: Ratajski mag zo dadelijk terugkomen. Van Veen, gisteren zo goed. Vandaag, oké, we zijn twee legs onderweg. Maar onder de 80 gemiddeld. En dan is het logisch dat Ratajski een 2-0 voorsprong pakt.
0: Drie keer haalde Gian van Veen een finale van een Eurotour. Maar ja, in die finales trof hij altijd de beste, denk ik. Twee keer ging hij zitten tegen Van Gerwen. Eén keer ging hij zitten tegen Luke Littler.
1: Ja, de eerste toernooi van het jaar. Dan verloor hij de finale van Luke Littler. Gooide wel een 9 dat er in die wedstrijd. Maar uiteindelijk was het Littler die de sterkste was. Littler heeft maar 2 Eurotours toernooien dit jaar gegooid. Van de 10 tot nu toe. Wondering. Hij won eerst in Polen. Haalde de laatste 16 in België. Daar verloor hij van Niels Sonneveld. Dat was in maart. Dat is zijn laatste
2: 58.
1: Wedstrijd die op ranking geldt, die Luke Littler verloren heeft. Ik moet ook zeggen, hij speelt er natuurlijk niet heel veel. Omdat hij geen vloertoernooi en zo speelt.
2: Maar
1: het is echt genoeg, denk ik.
0: Wat lui.
1: Ja, hij heeft wel gezegd, als ik de World Matchplay win, en die kans is natuurlijk best aanwezig.
0: Best wel.
1: Dan gaat hij er alles aan doen om op die laatste 10 vloertoernooien om zich nog te plaatsen voor de Players' Championship Finals. Want dan wil hij alle televisietoernooien winnen dit jaar. Want hij heeft natuurlijk nog geen 1 vloertoernooi gespeeld. Dus als hij de World Matchplay wint, dan gaat hij nog die laatste paar vloertoernooien spelen. Hij heeft gezegd, als ik de World Matchplay niet win, dan zoek je het maar uit. Dan speel ik geen wedstrijd op de vloer en dan ga ik geen Players' Championship Finals spelen.
0: Wat een.
1: Dus aan de ene kant hoop ik nu toch een klein beetje dat Littler misschien wel die matchplay wint.
0: Ja, dat begrijp ik helemaal.
1: Dan heeft hij 10 toernooien de tijd om de Players Championship Finals te halen. Nou, daar plaatsen zich de beste 64 voor. Op dit moment staat Luke Littler. Op de nummer 64 is op dit moment Brandon Dolan van die lijst. Na 24 toernooien. Die staat op £22.750. En dan moet je er een keer finale al een keer winnen, dan sta je erbij. Maar de rest gaat natuurlijk ook allemaal ranking geld halen. En hij heeft maar 10 toernooien de tijd.
0: Ja, maar
1: hij gaat het wel halen. Maar ik probeer het
0: als
1: te
0: hij dat gaat
1: niet
0: proberen, gaat hij het halen.
1: Ja, natuurlijk. Dat is wel een feit. Hoop ik ook een heel klein beetje, als er geen Nederlander wint, hoop ik eindelijk dat Littler het wint. Want ja, dat wordt natuurlijk fantastisch om dat te volgen.
0: Hoe comfortabel moet je dan wel zijn om dat soort keuzes te maken? Hè? Gewoon een spelletje van te maken voor jezelf, persoonlijke uitdaging.
1: Maar er is ook wel een klein beetje een probleem natuurlijk als je boegbeeld en je nummer 1 van de wereld het gewoon vertikt om gewoon vloertoernooien te
0: maken. Nou ja, daar vind ik ergens wel iets van, ja.
1: Wat vind je daarvan?
0: Nou ja, ik vind dat je, terwijl ik heel even kijk wat Ratajski gaat doen, want laten we dat niet vergeten. Maar dan ga ik je vertellen wat ik daarvan vind.
1: Eerst 68 voor Ratajski. Die schiet in de heen. Dan moet het nu via de 17. Maar vindt wel de triple.
2: 52. January 120.
0: Kansje dus voor Van Veen. Shanghai 20. Om 2-2 te maken kan hij er prima bovenop gooien. Maar dat gebeurt alleen met die laatste. De Polish Eagle maakt er 3-1 van. Nou ja, wat ik ervan vind, Marco, is dat Ik zei net gekscherend, dat is een beetje lui, maar ik vind het eigenlijk echt een beetje lui.
1: Ja, is het ook.
0: Je bent namelijk prof, darter. Je bent tweevoudig wereldkampioen. Je bent by far het vlaggenschip van de bond, denk ik. Je hebt een grote schare aan fans. Dan vind ik dat je toch een soort van voor jezelf, maar ook voor die fans en ook voor de organisatie in ieder geval verplicht bent om je in te zetten, je in te spannen om de belangrijke toernooien te halen. Je hoeft voor mij echt niet al die vloertoernooien te spelen.
1: Nee, dat is ook onmogelijk, maar in theorie, als hij de 10 speelt, dan plaatst hij zich natuurlijk wel voor de Players' Championship van hem. Maar, en ik snap best in het Premier League seizoen dat je dan wat skipt, ook Eurotours en zo. Maar ja, hij had best wat vloertoernooien kunnen gooien. Er zijn gewoon vloertoernooien, dat is binnen een uur van zijn huis.
0: Precies. En, nou ja, en dat je dus voor jezelf wat meer tijd inplant. Hè, want de spelers die er wel nog kaart voor moeten knokken, die hoort terecht, denk ik, wel eens klagen over het drukke schema. Hij kan al heel veel toernooien skippen en dat doet hij dus al. Maar dit is gewoon een beetje too much, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Easy three.
1: Maar ja, aan de andere kant, hij heeft zoveel ruimte op de wereldranglijst.
2: 100.
1: Hij staat 1,8 miljoen, 1,7, 1,8 miljoen voor op de nummer 2, Luke Humphries.
0: Vind ik ook wat van. Maar goed, het is wat het is.
2: 46.
1: Het is wel een fenomeen. We gaan hem volgende week in actie zien. Hij gaat het in de eerste ronde opnemen tegen Nico Springer. Dit is wel een lekkere beurt van Veen. En je ziet ook aan alles dat hij die even nodig had. Lekkere wegzetbeurt.
2: January 16.
0: Ja, Gio van Veen. Ik wilde gaan zeggen, maak het dan ook even lekker af. Maar dat... daarin verzaakt hij dan weer. Tijski staat klaar voor 92. Wat gaat hij doen? 72 over. Dubbel-dubbel zou je zeggen.
1: Hij keek even naar triple 16. Ja. Maar nu toch misschien wel naar triple 12. Of twee keer dubbel 18. Wat gaan we doen?
0: Waar kijkt hij nou naar?
1: Toch triple 16. De eerste ingeving was qua blijkelijk toch de beste. Hij mist wel de dubbel 12.
2: January 4.
1: Dat is het meestal wel, hè, met darten. Dan gaan ze nadenken, maar meestal het eerste wat in je opkomt moet je dan ook meestal doen. Van Veen komt goed weg. Is weer een lekje dichterbij.
0: Op een nippertje nog.
2: 97.
0: Vorige Eurotour-toernooi voor Gian verliep niet goed. Daar verloor hij bij de laatste 32 van Rob Cross. Het eerste wedstrijdje.
2: 94.
0: Die daarvoor ging hij zitten tegen Dave Chisnall. Maar de laatste 16, oftewel deze ronde. Ja, die daarvoor de kwartfinale, met andere woorden. Het gevoel bij de Eurotour de laatste tijd bij Gian zal niet al te best zijn.
2: 140.
1: Van Veen kan zijn stempel nog niet echt druk op deze wedstrijd. Staat ook op best wel weer ruime afstand. Matajski naar dubbel 16. En die maakt er gewoon 4-2 van. Ja, je weet wat je bij Matajski krijgt. Hij doet het eigenlijk altijd. Zo rond de 95 gemiddeld gooien en rond de 50% op zijn dubbels. Dan blijft het toch altijd moeilijk om de Polish Eagle te verslaan.
0: Ja, en wat we net vertelden over Ross Smith, dat hij wat pessimistisch en negatief kan zijn. Daar laat Van Veen de laatste tijd ook wel wat vlagen van zien. Natuurlijk wel terecht, hè, want het liep heel lang niet zoals hij wilde, niet naar zijn zin. Uitslagen bleven allemaal achter, dus ik snap het allemaal wel. Maar soms denk ik dan ook wel bij Van Veen van, joh, mak aan. Het komt wel goed, het hoeft niet gelijk. in de eerste twee legs spectaculair te zijn. Waardoor hij, voor mijn gevoel, wat stresserig wordt in een wedstrijd. En dan wordt je spel normaliter niet beter van.
1: Ja, hij is natuurlijk op zoek naar die vorm van eind vorig jaar. Die vorm is met vlagen terug. Hij wil natuurlijk weer zo graag dat het allemaal vanzelf gaat. Wordt natuurlijk ook van... Ja, door iedereen wordt dat van je verwacht, dat je dat elke keer maar laat zien. De druk is natuurlijk een stuk hoger geworden. Dat is toen hij zeg maar nummer 10 van de wereld stond, toen hij aan het WK begon. En nu is het gewoon een grote meneer natuurlijk.
0: Zeker.
1: En Van Veen, ja, zijn schema is natuurlijk krankzinnig. Waar de rest van de toppers gewoon beslissen om veel dingen te skippen. Ja, het is natuurlijk zijn eerste jaar, maar hij gooit gewoon alles. Hij heeft natuurlijk één keer een Eurotour en een Premier League avond moeten schieten.
0: Omdat het moest.
1: Hij heeft voor maar één keer of twee keer vloertoernooien laten schieten. Maar voor de rest, hij speelt gewoon alles. En ik snap het ook wel. Hij is nog zo jong en hij krijgt nu de kans om al die World Series enzovoort te spelen. Het is natuurlijk ook een geweldige ervaring.
0: Ja, ik begrijp het ook wel, hoor.
1: Hij gaat binnenkort de reis maken naar Down Under. Dat is wat er na de World Match speelprogramma staat. Dat is goed gedaan van Ratajski. Hij is hard op weg naar 5-3. Van Veen krijgt het niet voor elkaar om veel hoge scores aan elkaar te rijgen.
0: Nee, en hij duikt ook weer onder de 90 gemiddeld. Ik begon daar wel een tijdje boven, maar...
2: 64.
0: Typerend in deze leg komt er eigenlijk niet aan te pas.
2: 71.
1: Gustav Jurekoa, 57. Wordt het grote getal gemist. Nou, één pijl voor de dubbel. Geen probleem voor Ratajski. Heeft nog één lekje nodig. Voor een plekje in de kwartfinale waar hij het dan op mag gaan nemen tegen Nathan Espinel.
0: Ja, en hadden we aan het begin van deze wedstrijd zo de hoop dat we Gian in ieder geval wel ook in de kwartfinale zouden zien vanavond. Het heeft er alle schijn van dat we ook hem gaan verliezen.
2: 137.
0: En zo spectaculair is het ook weer niet allemaal bij Ratajski. 5 uit 8 op de dubbels. Zo'n 1,92 gemiddeld.
2: 98.
0: Als je dat zo ziet, dan zou je denken, ja, waarom heb je het daar zo moeilijk tegen? Nou, dat komt voornamelijk omdat Ratajski op bepaalde belangrijke momenten net even dat trippeltje meer weet te gooien.
2: 170.
0: En geen fouten maakt.
1: Voor de wedstrijd, Christoph Ratajski. 170 gaat niet uit.
2: 58.
1: Dit valt misschien nog mee voor Gio van Veen. Maar hij mag het gaan proberen vanaf onder. Triple gelijk gevonden. Twee darts voor tops.
2: 60.
0: Ja, in plaats van dat je verwacht dat hij in onder duikelt, schiet hij erboven die tops. Ratajski voor de partij. En de partij is binnen voor de pol. Ja, Gian, het verliep moeizaam. Dat kunnen we vaststellen met elkaar. Trippeltjes wilden niet gemakkelijk vallen. Ja, Christoph Ratajski doet zoals altijd gewoon zijn ding. En ook hij is de laatste kwartfinalist. Hij komt vanavond weer in actie. Voordat we gaan afronden, willen we natuurlijk ook nog even luisteren wat Christoph Ratajski te vertellen heeft.
3: De Polish. Tommy Schieger, Christoph Ratajski komplettiert unser Viertelfinale hier bei der Elton Safety Shoes. European Darts Open. Christoph, congratulations. A pretty convincing win there, I thought. I mean, probably with the level of the game today, you might not have expected to get a win against Gian, but he really wasn't at his best today, was he?
4: Yeah, exactly. I expected a much better darts from him. He wasn't himself in today. Yeah, maybe it is why, because here is very hot, maybe, I don't know. But every time when you beat number one in the tournament, you must be happy, and I'm happy.
3: And your doubles today, I think that was a real positive. I think 66% in the end. So the chances that he gave you, the moments he let you in, you were almost there all the time to capitalize on it.
4: Yeah, the doubles always can help when you don't play your best scores. And here it was exactly.
3: Your third European Tour quarterfinal this year. So far, you haven't lost one. You won both of the quarterfinals that you played in on the European Tour this year. Tonight against Nathan Aspinall, defending champion here in Leverkusen. Very, very difficult challenge.
4: Of course, I know it's a very difficult challenge. I will do my best to beat him and don't let him defend this title.
3: Christoph, congratulations and best of luck tonight in the final session. Großen Applaus für den Polish Eagle, Christoph Ratajski.
1: Mooie woorden van Christoph Ratajski. Hij gaat er alles aan doen dat Nathan Aspinall niet voor de tweede keer de European Darts Open gaat winnen. Hier nog even het overzicht van deze middag. De eerste Nederlander in actie, Jermaine Wattimena, had geen kind aan Ryan Joyce en versloeg vrij gemakkelijk. De Engelsman is door naar de volgende ronde. Johnny Clayton stond 4-0 voor. Maar uiteindelijk was het Luke Woodhouse die toch de laatste leek in 11 darts pakte. En uiteindelijk won van de Belsman. Daarna een klapper tussen de twee Nederlanders. Wessel Nijman begon zo goed, zo'n hoog gemiddelde. Maar miste veel te veel dubbels. En Van Dijverboden dankzij een prachtige 143 finish door naar vanavond. Daarna Michael van Gerwen tegen Damon Hetta. Uitstekende partij, maar van Gerwen wat kansjes laten liggen. Vooral op dubbel 16 en dubbel 8. En Hetta was de sterkste van de twee. Biowetski, de eerste pool die door is naar vanavond, speelde uitstekend. Met zijn hoogste persoonlijke gemiddelde won hij van Kevin Doets. En daarna zagen we James Wade heel eenvoudig winnen van Jan Schmid. Het sprookje voor de Host Nation Qualifier was over. Nathan Aspinall won ook. Hij is nog steeds op jacht naar de European Darts Open. En de laatste wedstrijd was natuurlijk Ratajski, die won van Gian van Veen. Hier nog het schema wat we vanavond gaan zien. Wattimena tegen Woodhouse, Van Dijverboden tegen Hetta. Het zou mooi zijn als we een Nederlandse halve finale krijgen. We krijgen misschien ook wel een Poolse halve finale. Biowetski tegen James Wade en Aspinall tegen Ratajski. Namens Niels de Ruiter en mijzelf, het was weer een mooie middag. En hopen vanavond op nog Nederlands succes. Vanaf 7 uur zijn we er weer. Voor nu, eet smakelijk en tot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Sharaa. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Sharaa zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het valt mee met het aantal files op de Nederlandse wegen. Wel problemen in het zuiden van het land op de A2 Eindhoven-Den Bosch, want de weg is dicht tussen Best en Bokstel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Verder wat file aan de Duitse grens door grenscontrole. Op de A76 is dat het geval, van Geleen naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Kunderberg is het oponthoud 10 minuten. En het is druk vanuit Zeeland naar Rotterdam op de N57. Tussen Port Zeelanden en Goederede ook 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap, waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone FM.

Bijzonder goedenavond. De laatste sessie van de European Darts Open 2026 in Leverkusen. Met daarin nog twee Nederlanders die vanavond de kwartfinales zullen gaan spelen in de Oosterman Arena. Dirk van Duivenbode is daarbij, want hij versloeg vanmiddag Wessel Nijman met de cijfers 6-3. En dit deed hij aan het eind. 143 finish. Met Nijman op 160. En Van Duivenbode is dus één van de 8 kwartfinalisten. Maar ook Jermaine Wattimena is er nog bij. Hem zullen we zien in de eerste kwartfinale zometeen. Tegen Luke Woodhouse. Daarna is het Dirk van Duivenbode tegen Damon Hetta. Dan gaan we naar de andere kant van het schema met Sebastian Białecki. De jonge Pool die voor het eerst in de kwartfinale van een Eurotour-toernooi staat. Tegen James Wade, de Nederlandse Aspinall, gaat het opnemen in de laatste kwartfinale. Tegen een andere Pool, Christoph Ratajski. Fijn dat u erbij bent. En we komen zo meteen bij u terug met die eerste kwartfinale tussen Jermaine Wattimena en Luke Woodhouse.

17 der Welt in seinem 8. European Tour Viertelfinale.

0: Session. Hier ist Hugh Weir.
1: Alles in gereedheid voor de eerste kwartfinale van de European Darts Open. Jermaine Wathimena tegen Luke Woodhouse. Co, hoe heb jij het toernooi beleefd tot nu toe?
2: Nou, best wel verrassende uitslagen. Wisselend spel van verschillende spelers. Nagenoeg alle wedstrijden gezien. Vrijdag heb ik wel het een en ander gemist. Maar zowel gisteren als vandaag heb ik alles bekeken wat er langs kwam. Ja, toch ook wel hele leuke wedstrijden tussen. Maar ook wel spelers. Ja, volgende week hebben we natuurlijk die World Matchplay gaat beginnen.
1: Ja.
2: En er zitten er toch wel een paar tussen. Ik denk van nou, die moeten nog even aan werken. In de komende dagen die nog blijven, die zullen met een minder gevoel naar huis reizen. Na vandaag.
1: Nou, hier staat iemand die heeft nog niet naar huis hoeven reizen.
2: Nee, Jermaine die speelt een prima toernooi tot dusver. Twee wedstrijden gespeeld. Hij heeft slechts één plek in die twee wedstrijden verloren. De eerste wedstrijd voor hem. Tweede ronde in het toernooi was tegen Kim Huibrechts. Ja, die won hij met 6-0, maar moeten we ook toegeven. Kim Huibrechts net geen 79 gemiddeld. Tweede wedstrijd, Ryan Joyce, toch best wel een aardige naam. Een goede speler, 6-1. Maar ook Joyce was niet op afspraak, 83 gemiddeld. 58. Dus we weten eigenlijk niet zo heel goed waar Jermaine staat. Hij heeft niet onder de druk gestaan. En Woodhouse, ja, die speelt wel een prima toernooi.
1: 60. Ja, ja, die won ook zijn eerste wedstrijd. Hij mocht trouwens ook in de tweede ronde beginnen. Want hij werd door het afzeggen van een drietal spelers een geplaatste speler. Hij mocht op de zaterdag beginnen. Hij won ook zijn eerste wedstrijd met 6-0 van de Duitse Host Nation Qualifier. Draikotin Horvat. Gooide die 91 gemiddeld. En vanmiddag in de derde ronde won die. Maar een 4-0 achterstand en ook nog een 5-3 achterstand en een matchdart tegen gekregen te hebben. Met 6-5 van Johnny Clayton. En toen was de gemiddelde bijna 99. En was hij ook weer goed op zijn dubbels.
2: Ja, het was een hele degelijke wedstrijd, Frank. En ik moet wel toegeven, Clayton die kakte echt in. Die was bijna niet te stoppen. Maar ja, datzelfde zagen we ook gebeuren met Michael Vergerbe vanmiddag eigenlijk. Hè? Dat je denkt van ja, geen foutje in de lucht. Geweldige start in die wedstrijd.
1: En gisteren ook geweldig gespeeld.
2: Ook gisteren geweldig gespeeld. Maar zijn tegenstander die hield hem constant onder druk. 96. Met ook een heel hoog niveau. Damon Hetta. En dat had ik eigenlijk weer niet verwacht van Hetta. En daar ging, ja, naar mijn gevoel, Michael een beetje aan het komen. Want die ging fouten maken. En Hetta profiteerde daar optimaal van.
1: Ja, dan had je natuurlijk nog Gian van Veen, die gisteren ook heel goed was.
2: Die was
1: maar vanmiddag ook niet redden.
2: Vanmiddag, moet ik eerlijk zeggen, te wisselvallig. Ze hadden goede momenten bij, maar het was ja, niet zoals we Gian kennen. Maar hij geeft zelf ook toe in zijn interviews. Ja, ik ben nog niet op dat niveau waar ik vorig jaar zat. En toen zei hij daar zelfs bij, ja, misschien, ja, op zijn Engels gezegd, did I overplay? Dus vorig jaar in die vorm. Nou ja, er zijn wel meerdere mensen die zich dat afvragen, omdat hij nu in een iets mindere periode zit. Een tijdje. Maar goed, daar zijn natuurlijk wel excuses voor. Maar ik denk dat hij dat niveau wel weer op kan pakken. Maar ja, volgende week is dichtbij, hè. Wathimena, die pakt meteen even heel brutaal de eerste lek. Hij is wel zelf begonnen, dus wel belangrijk. Maar ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik denk dat Woodhouse hem wel onder druk gaat zetten nu. En dat zou voor Wathimena in dit toernooi voor het eerst zijn.
1: Ja, Woodhouse verzuimde even dat te doen in die eerste leg. Want hij kon richting het dubbel gaan en toen miste hij volledig. En hield hij geen dubbel meer over. Gaat nog steeds om 6 gewonnen legs in de kwartfinales. Tussen deze nummer 17 van de wereld, Jermaine Wathimena, en de nummer 18, Luke Woodhouse. Het verschil is maar tussen

0: aanhalingstekens, 1250 Britse pond op de wereldranglijst.
1: Dus kan de ranking omgaan, mocht Woodhouse deze wedstrijd winnen. Dan gaan ze stuivertje wisselen. Van de 8 kwartfinalisten zullen er 7 volgende week optreden. Dus die gaan met een heel lekker gevoel naar...
0: Gaan ze optreden? Wat gaan ze...
1: In Blake Pool, het theater, het Circus Theater.
0: Oh ja. Dat is in de ballroom, toch? Gaan ballroom, ze daar stijldansen of zo?
1: Stijldansen. Nou, er zullen wel wat vreugdedansjes plaatsvinden volgende week, Frank. In die Emperor Ballroom.
0: Jij hebt ongetwijfeld ook naar het programma voor de eerste ronde gekeken. Dat zijn 32 spelers. Nou, dat zijn toch allemaal wedstrijden waar je met heel veel genoegen naar uitkijkt, toch?
1: Ja, het is gigantisch, hoor. Het is smullen geblazen.
2: 58.
1: Dat kunnen we wel stellen. Heel interessante wedstrijden. Ook jongens die elkaar al tegengekomen zijn op dit toernooi. Bijvoorbeeld van Veen tegen Ratajski. Dat was de wedstrijd van vanmiddag.
2: 45.
1: Dan hadden we nog... Duivenboden tegen Dobie, die hebben volgens mij ook gespeeld tegen elkaar dit toernooi in de eerste ronde.
0: Ja.
1: Ja, en die komen elkaar ook volgende week tegen.
0: Nou, er blijkt toch iemand trippels te kunnen gooien, want wat die meenam zat nog onder de 70 gemiddeld en Woodhouse onder de 80 gemiddeld.
2: 99, Jermaine requires 78.
1: En vanmiddag was hij wel met trippels best goed hoor, Jermaine.
0: Wat die meenam voor 2-0.
2: 38.
0: Nee dus.
1: Mist kans. Veel kansen krijg je niet in dit soort wedstrijden. We hebben het over de kwartfinale. Dat betekent dat de spelers in vorm zijn.
2: Games on the second leg.
1: Ja, dat is ook wel een dingetje. Achtste kwartfinale van Wattimena. En de voorgaande 7 heeft hij verloren. Dat is ook wel een dingetje.
0: Op de Eurotour?
1: Allemaal op de Eurotour. Dit is zijn 8e kwartfinale op de Eurotour.
0: Nog nooit een halve finale bereikt dus.
1: Nee. En dat is ook een dingetje wat je natuurlijk zelf ook weet. Maar hij ziet er ontspannen uit, moet ik zeggen.
0: Nou, we hebben 2 legs gehad. De eerste leg ging in 21 pijlen naar Wattimena. De tweede leg ging in 20 pijlen naar Luke Woodhouse. Het niveau ligt nog steeds niet heel erg hoog. Maar in de Osterman Arena malen ze daar niet om.
1: Nee, precies. Dat is vandaag geweldig publiek daar. De hele dag al feest. Ja, en Woodhouse die gaat tegen Josh Rock spelen. Aankomende week.
2: 99.
0: Tegen Josh Rots.
1: Josh Rots, ja. En Jermaine, ja, die krijgt toch een aardige dom hoor, tegen James Wade. De enige kwartfinalist die we niet zullen zien, die het net niet gehaald heeft. Want hij zat er heel dicht tegenaan. Maar het net 57. Niet genoeg gehaald de afgelopen 2 Players Championships. Maandag en dinsdag, dat is... Bialetski.
2: Ja.
1: Maar die stond wel serieus goed te knallen. Dus ik denk dat heel veel spelers blij zijn dat hij er niet bij is volgende week. Prima finish weer van wat hij meenouwen. Overtuigend is eigenlijk.
0: Ja, nu ging er een leg in 15 darts naar de winnaar van die leg. Dat
2: 96.
0: Is al een stuk beter.
2: 60.
0: Ja, als je kijkt naar de onderlinge resultatencode, dan...
1: Ja, dan vrees je op voorhand.
0: Dan zou je denken, dat gaat niet goed aflopen wat die menen.
1: Nee. Het was het 6-2.
0: 6-2 voor Luke Woodhouse inderdaad. Waarbij Wattimena op een podium alleen een keer won van Woodhouse op de UK Open van 2019. 7,5 jaar geleden.
1: Ja, en dat was nog een hele andere Wattimena. Die vloog nog over het podium. Dat was 1-0 emotie.
0: Nou, emotie is er nog steeds wel, hè?
1: Ja, maar hij heeft het toch wel wat meer onder controle, heb ik het gevoel.
2: 58.
1: Zoekt wel nog steeds contact in die hoek waar zijn vriendin zit. Maar deze week is het weer even verdwenen.
0: Ja, het is een hele goede leg van Woodhouse die de eerste 180 gooide.
2: Fossie vol.
0: Alleen die het niet optimaal wegzet. Maar goed, wat hij meenemt is nog redelijk ver weg.
2: 55.
0: Hij blijft ver weg.
2: Luke, you require 86.
1: De stand gelijk te trekken. Ja, je hoeft niet voor die 18 te gaan, wat hij meenam niet op een finish. Dus 68, triple 20 of triple 14. Triple 20 geprobeerd. Maar nu die 16 eraf. Nee, de 8. Dat wilde hij niet, die 8. Hij wilde de 16. Maar wat hij meenam kan geen druk zetten in deze week. Nog een kans om 2-2 te maken.
3: Eerst de misser van Woodhouse. En de tweede. Maar driemaal de scheep terecht. Ze blijft alles voorlopig met de darts meegaan.
1: 60. Ja, en vallen de triples voor wat hij mee naar toch zeer beroerd hoor, op dit moment.
3: Kans voor Woodhouse om in te stappen. Luke Woodhouse, de 37-jarige Engelsman die op 19 mei zijn eerste PDC ranking titel won.
2: 139.
3: Hij won Players Championship toernooi 18 door Andrew Gilding in de finale met 8-4 te verslaan. En 12 dagen later won hij ook zijn eerste Eurotour toernooi. De Baltic Sea Darts Open versloeg hij wederom met de cijfers 8-4. Een andere Engelsman, Ryan Joyce.
2: En
3: het waren de echtgenoten van Woodhouse en zijn manager Mark die hem aangespoord hebben om minder streng voor zichzelf te zijn. En zichzelf zijn fouten niet zo hard kwalijk te nemen. En Woodhouse die dacht van nou, ik ga gewoon wat meer ontspannen spelen nu.
1: In ieder geval niet zo kritisch. Dat is, ja, dat werkt echt wel hoor.
3: En ook overgestapt.
1: Ja, als je dat weer ziet. Ja. Als je nu zijn gezicht weer ziet.
3: Ja, en de triples vielen daar ineens even wel bij wat die Mena, die ook zijn eerste 180 gooide.
2: 60.
1: Dat zijn hele bekende mensen, denk ik, in Duitsland.
3: Geen idee, ik denk gewoon dat ze... Ja, je hebt ook zo'n filmpje van een Amerikaans jongetje. Ze hebben een heel grappige kop. Die zit op de tribune bij een Amerikaanse honkbalwedstrijd, Major League Baseball. En die staat alleen maar die camera aan, heel serieus. En elke keer komt het zo weer. En het publiek begint steeds harder te juichen. Dat is echt geweldig. Een kansje voor Woodhouse om te breken.
1: Eerste triple is raak. Tweede ook. Ja, dubbel 12. Voor de break. Die pakt hij niet. Dat is nog niet zomaar gedaan, maar wel twee datjes ervoor om zijn gelijk te houden. Nog één op dubbel 16. Ah, dat is een prima finish hoor. Ja, dat is belangrijk.
3: 86 gaat eraf.
1: Ja, altijd weer contact in die hoek. Het is voor Jeremy wel even lekker dat hij zo ver reikt in dit toernooi. Want ja, de afgelopen twee Players Championships was het allemaal niet helemaal geweldig. Alhoewel, de tweede eindigde hij nog bij de laatste 16. Maar de eerste ging hij bij de laatste 64 eruit. Vloor hij van Madas Rasmar. En een dag later, bij de laatste 16, vloor hij wederom van Madas Rasmar.
3: Woodhouse ook behalve niet meer zo streng voor zichzelf, ook overgestapt
2: 92.
3: Op ander materiaal, geïntegreerd flight en shaft systeem. En naar eigen zeggen heeft dat vooral zijn mindere wedstrijden stabieler gemaakt. Ook zijn B-game weer beter.
1: Big fish. Ja, ook hij krijgt weer een kans.
3: En wat scheelt het?
1: 17. Dus Woodhouse komt terug voor die 25. Dan kan de stand weer gelijk trekken.
3: Ja, dubbel 8.
2: Games on the sixth leg. Luke Woodhouse, seventh leg to main focus.
1: Zo geven ze geen duimbreed toe aan elkaar.
3: Woodhouse sluit weer bij.
2: 60.
1: Goed, als het zo blijft lopen, alles gaat met de das mee. Dan stapt Wattimena voor het eerst in de kwartfinale als winnaar van een podium af.
2: Game
3: Nou, dit is toch al zo'n 148ste Eurotour-wedstrijd. Hij speelde 7 kwartfinales. Verloor ze allemaal. De laatste was op 21 juni tegen de Engelsman Tom Sykes. Notabene, Eurotour-debutant. Die ineens even doorstoten. Dat was ook de eerste kwartfinale wat die Mena dit jaar op de Eurotour. Woodhouse speelde dus al 2 finales van die de laatste won op 31 mei in Kiel.
1: Die komt ineens weer langs zijn. We kijken het antwoord van wat die Mena. Geweldig.
3: Dit blijft rustig.
1: Ja, die heeft zich zo steeds meer onder controle.
3: Ook een 140 van Woody.
1: Nu serieus goed gedacht hoor. Dubbel 20. Kijk eens. Na die 86, nu die 80. Ja, hij zit er vol in.
3: 1 breakpijltje overleefde wat die Mena in de
1: openingsleek.
3: Vijfde leg.
1: Oh, vijfde leg. Dacht leg. Openingsleek.
3: Openingsleek ook zou kunnen hoor. Moet ik even terugkrijgen. Ik vergeten ben die op te schrijven.
1: Nee. Het is geen gans als ik iets zeg hoor. Dat
3: valt allemaal na te kijken. Nee. Toen kon Woodhouse op een dubbel komen. Ja, maar produceerde hij een misser met zijn tweede pijl.
2: 140.
3: Want hij bijna zelf heeft nog geen breekpijlen gehad. Je ziet niet vaak dat er zijn natuurlijk wel wat oudere mensen aanwezig in de artszaal. Maar
1: dat zal het
3: van deze leeftijd zie je ze niet
1: nee,
3: vaak.
1: Nee, precies. Dat zal het ongetwijfeld ook zijn.
2: 58.
3: Want die Mena krijgt de druk er niet op. 6 pijlen voor Woodhouse vanaf 164.
1: Kan niet uit. Kan hem wel heel goed wegzetten. Nog een trippeltje erbij. Ja, precies. 24 over. Dat is niets wat hij mee kan doen.
2: 99.
1: Je ziet het niveau ook stijgen.
3: Woodhouse 3 uit 7 op de dubbels.
1: Dan zou die raak moeten zijn, hè?
3: Ja, maar 3 pijlen in de hand.
1: Maar dat doet hij niet. En dan is het toch een kans. Dubbel 20.
2: 68.
1: Had wel een hele mooie geweest om naar die 86 en die 80.
3: Eerste breekpijl van de machine gun gaat er ook niet in. En Woodhouse terug naar dubbel 12.
2: Games on the 8th leg. Luke Woodhouse, 9th leg to main at first.
1: Dat is jammer, die dubbel zaten er heel goed in voor wat hij meende. Ik had een kleine hoop dat hij die dubbel 20 weer zou raken.
2: 57.
3: Kon Woodhouse niet afstraffen, want hij was niet in 5 beurten uit.
1: De eindstreep komt steeds dichterbij. Dus triples zijn echt noodzakelijk nu.
2: 83.
1: Dus voor wat je bijna een gelukkige laatste. De triples zijn even lastig nu. 3 beurten, slechts 1 triple. Dat is te weinig. Woodhouse gaat profiteren.
2: 140.
1: Nu kom je in de problemen. Even aanzetten. Ja, nog één erbij. Lekker. Die was belangrijk, zeg.
3: Nummertje 2 voor wat hij meenam.
1: Ja, die is toch even binnengekomen bij Woodhouse, die 180. Die dacht natuurlijk even deze lek binnen te gaan halen. Dubbel 12. Ja, die is al finish. Dan redt hij zichzelf nog steeds weer enorm goed hoor, met die finishes. En wat is het dan jammer dat die vorige lek dat niet lukte met die 180. Die 1 dat op dubbel 20.
3: 180 gevolgd door een 104 finish van Jermaine Wattimena. IJzersterk, die leek afgemaakt. Maar die toch in de problemen leek te komen. Daar is een beurt met drie triples van Boerhaals. Allebei gaan ze nu richting de 90 gemiddeld. Het begin was stroef van beide kanten. Ze produceren allebei daarna nog een 18 darter. Maar voor het overige staan ze erg goed te spelen.
2: 140.
1: Nu deze week is het weer Woodhouse die de triples gooit.
2: 140.
1: Antwoord van wat je bijna.
3: Noordhaas begon met een 180 en een 140. Hij was de man die ooit de allereerste 39 hoorde tijdens de PDC Home Tour. Die georganiseerd werd in de tijden van corona. Spelers speelden vanuit hun eigen huis. En hij stond in zijn keuken, Woodhouse, in een wedstrijd tegen Gary Price. En hij gooide vanuit zijn keuken 39.
1: Ja, dit is de mooiste op 125.
2: 100. Jermaine, you require 161.
1: Nou, het finishen lukt wel, Jermaine. Het mist zich, die triple.
2: 97. Luke, you require 25.
1: Ze kan ze overeind houden. 25, moet uit.
3: Woody, Woody, Woody, roept een deel van het publiek. En Woody, die luistert.
2: Luke Woodhouse, 11th and deciding leg, Jermaine of
3: alles Lucas. Nog steeds met de darts mee. Wat die Mena's begonnen aan de beslissende 11e leg. 59. Zonder triple.
1: Ja, dat heeft hij al vaker, maar hij komt ook regelmatig toch wel weer goed terug in zo'n lek. Maar speelt het in zijn hoofd.
3: Eén serieuze triple voor Woodhouse.
1: Kijk, twee voor wat hij meenam.
3: Hij compenseert.
1: Hij heeft weer het initiatief. Woodhouse heeft veel triples nodig. Hij moet er voorbij. En hij gaat er niet voorbij. Sterker nog. Als je nu toch een triple weet te raken, dan ben je bijna home safe. Hij raakt er twee.
3: Ja, begon weer wat moeizaam met de 59 scoren, maar daarna 140, 134.
1: En Woodhouse is het kwijt.
3: Ja. Die begon nog met een triple, maar daarna 43 en 50. En hoppakee, nog een beurt met twee triples van wat hij meende. Die staat gewoon een vier punten op, een dubbel. En die schudt ja, die kijkt even naar zijn mensen. En dat duidt erop dat het goed zou moeten komen.
1: Hij gaat helemaal uit zijn dak, denk ik.
3: Dubbel 7. Nee, hij gaat het splitten.
2: 24.
3: Goed, zometeen naar dubbel 2. Dat wordt dan toch een beetje tricky.
1: Ja, anders kom je op dubbel 1 uit. Ook al een lastige, die dubbel 2 is niet iets waar je vaak op gooit. Wat doet Woodhouse? Gaat hij de druk opzetten? En hoeveel druk?
2: Ja, die laat 100 over.
3: Maar ja, dubbel 2 gooit hij wel in één keer erin. Het heeft even wat moeite gekost. Jermaine Wattimena wint met 6-5 van Luke Woodhouse. In een wedstrijd waarin elke leg gewonnen wordt door degene die hem begonnen was. En dat zie je ook niet vaak. En dat zegt ook het een en ander over de mentale kracht van Jermaine Wattimena. Die eindigt op een gemiddelde van 90. Finishpercentage weer goed, 50%. Hij staat voor het eerst in zijn carrière in de halve finale van het Eurotour-toernooi.

0: Madame et messieurs.
1: We are live.
2: Okay.
1: The whole world is watching.
3: Disneyland voor de grote mannen.
4: Ja. Ah. Techniek van zijn linkerhand, hè? Ja. Vasthouden, kijk, kijk, kijk. Houd. Het stuit er alle kanten op.
5: Kijk, nou, daar zitten we dan.
6: Hallo! Woe!
7: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
8: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?

von 12 PDC-Titeln, ein UK Open-Halbfinalist und der World

0: moment voor Kirk Babbage. Hij staat er altijd een beetje bij alsof hij grote boodschap moet doen, zeg maar.
1: Ja, het hoeft voor hem allemaal niet zo.
0: En wat zou Dirk van Duivenbode net tegen Damon Hedt hebben gezegd?
2: Ik heb even geen idee.
0: Hey, dat zou zoiets kunnen zijn van...
2: Kijk uit voor die rand, anders kun je je enkel blesseren.
0: Dat zou het ook kunnen zijn. Ik denk meer zoiets van... Wat ben jij nou doen, joh? Je komt op met een liedje van het Nederlands elftal. Van Oranje. En dan heb je ook nog een oranje hoed op je hoofd. Denk je dat je tegen Nederlanders speelt? Ik fantasie het even bij elkaar
2: ik
0: nu.
2: Ik fantasie, Frank. Maar.
0: Ik kan helaas niet lip lezen.
2: Ja, het staat er even in bed, hè. 6-4 tegen Van Gerwen in de derde ronde. Dat speelde hij goed vanmiddag, zeg. Lange tijd niet gezien bij Hetta. Maar vanmiddag was het er weer even.
0: Ja, hij kwam 4-2 achter tegen Van Gerwen. Damon Hetta. Won met 6-4, won dus de laatste vier legs van de partij. Van Gerwen miste twee pijlen voor 5-3. Van Gerwen miste twee pijlen voor een 5-4 voorsprong. En Hetta profiteerde. Meer dan 100 gemiddeld, bijna 101 zelfs. 60% op de dubbels. Maar Van Duivenbode, die een wedstrijd meer moest spelen, die is ook al het hele toernooi goed op zijn dubbels. Komt vanmiddag met 6-3 van Wessel Nijman aan een 2-3 achterstand. Had nog een 143 finish aan het eind. Had een 130 finish, had een 126 finish. En bij al die finishes stond Nijman zelf ook op een finish.
2: Ja, het was echt een indrukwekkend optreden van Van Duivenbode. En op voorhand hadden we dat niet zozeer verwacht. Wessel de man in vorm. Reikte toernooizegers aan elkaar. Maar Van Duivenbode was vandaag... in ieder geval een maatje te groot voor. Nou, deze man heeft ook wel een verleden. Maar dat gaat toch alweer een tijdje terug, hoor. In 2025 voor het laatst tegen elkaar gespeeld. Onder verhoudingen. 4-3 voor in het voordeel van Hetta. Maar de laatste drie ontmoetingen die waren allemaal voor Dirk. Dus ja. De laatste keer is tegen elkaar gespeeld in 2025 in juli. Dus dat is al ruim een jaar geleden.
0: Ja, nadat Hetta de eerste vier onderlinge partijen won.
2: Ja. Dan gaan we naar meteen weer boven.
0: Hij heeft Van Duivenbode sinds oktober 2022 niet meer van Hetta verloren. Maar drie partijen achter elkaar in winst omgezet.
3: 9-4.
2: Ja, Hetta had hij alweer de eerste dart om Van Duivenbode te breken. Dat is niet gelukt, maar 152 is al een aardige opgave. De eerste is wel raak. De tweede net niet, zonde.
3: Volgende doen vol zijn.
2: Zet er toch zoveel mogelijk druk op. Dan als je hem dan toch niet gooit, is dat het beste wat je kan doen. Maar Hetta was daar vanmiddag niet van onder de indruk als Michael dat deed.
3: En nu ook niet.
2: Hij breekt hem meteen in de eerste plek.
3: En
2: daar is een 180 van Hetta. Dirk twee beurten zonder triple.
0: Nou, ze worden verliezend finalist van de European Darts Open in 2023. Verloor die nipt van Gary Price met 8-7. En ook Damon Hetta haalde al een keer de finale van dit toernooi. Vorig jaar tegen Nathan Aspinall. Die verloor ook best wel nipt, maar dat werd uiteindelijk 8-6 voor die Asp.
2: Ja, de titelverdediger, die zien we straks ook nog. De vierde kwartfinale tegen Ratajski. Dirk ver weg in deze lek.
3: 57. Damon Uriquois, 71.
2: Voor 2-0, 71. 18 gegooid, 53 over. Blijft hij die hoek? Ja, dubbel 20.
3: 51.
2: Duivel, helaas geen finish.
3: Damien Uriquois, 20.
0: De 10 voor de Heat. En hier zou hij hem zo tegenaan kunnen gooien.
3: Games on the second leg.
2: Oh, doet hij dat ook.
3: Third leg, third, throw first, game.
2: Ja, zoals jij zei, Frank, het is nog steeds maar de eerste die tot 6 rijdt.
3: 83.
2: Het is toch wel zaak dat je deze leg even houdt. Ja, die gemiddelde die je in beeld ziet, dat zegt nu helemaal niet zoveel. Als twee legs gespeeld en Hetta die had wel wat tas nodig voor de dubbel, dan gaat je gemiddelde snel naar beneden.
3: 134. 95.
2: Zonder van die laatste.
4: Super
2: oma.
3: 81.
2: Wil bij de les blijven.
3: 58.
2: Nee, weer geen triple.
3: 23.
2: Weer problemen voor Vertuij geworden. In zijn eigen lek.
0: Ja, twee legs geleden moest hij ook al een hoge finish uitgooien. Dat lukte toen niet. Nu ook niet.
2: En vanmiddag had hij notabene drie keer een 100 plus finish.
3: 89. Damien Uriquois, 62.
2: En die vorm is nu even zoek.
0: Nog geen pijl op een dubbel gehaald. En ik hoop dat hij er in deze lek nog één gaat krijgen. Of twee.
3: 46.
0: Beter gezegd.
2: Ja, twee krijgt hij er sowieso. Ik ga er wel vanuit dat hij het grote vak raakt. Dubbel 20 dan.
0: Om aan te haken. Zo.
2: Oh, hij trekt er wel aan hoor, die pijlen.
0: Dat zit beide keren niet echt in de buurt. Echt niet in de buurt.
2: Ja, en dit soort kansen spat heeft daar wel aan. Een grote dank die belangen aan die de vorm heeft die hij vanmiddag had. Maar dat geldt ook voor Dirk.
0: Cole, wat is de warmste plek waar jij ooit darts gespeeld hebt?
2: Ja, de matchplay moet ik wel zeggen. De tweede 180 van Damon Hetta. Ja, matchplay.
0: Ja?
2: Ja.
0: Het schijnt hier ook erg warm te zijn, hè?
2: Ja, en hier begrijp ik dat niet zo goed waarom ze niet... dat zei ik gisteren nog het waren. Ze hebben hier een plat dak. Er ligt een heel klein laagje water op. Dat scheelt echt 6, 7 graden.
3: 59.
0: Ja, dan stort het dak misschien in.
2: Ja, misschien is er wel bang voor zijn dat het een heel oud gebouw is.
3: 57.
2: Dit lijkt een hele lastige opgave voor Van Duivenbode te worden.
0: Het is niet zo'n aardig gebouw.
3: Damon Uriquois,
0: 82. Nee, ja, het is wel.
2: Zo, erover hoeft niet voor de enkel te gaan.
0: 1974 al geopend.
3: 50.
0: Hetta, hard op weg naar 4-0.
2: Ja, Dirk nog 307.
3: 93. Damon Uriquois, 32.
0: Ja, dat is hoekie van Hetta.
3: Fifth leg, Dirk, throw first. Game.
2: 94. Ja, je wordt er moedeloos van.
3: 94.
2: Het gevoel is er niet.
3: 96.
2: 14, in 18, in 16 en in 13. Ja goed, die 14 en 13, daar kun je niet zo heel veel tegen doen. Die andere twee legs had je toch mee moeten kunnen. Mee moeten kunnen gaan.
5: Nou, krijgt twee pijlen om op 2-1 te komen. Of hadden ze een eerste twee pijlen op een dubbel.
2: Die zaten ver weg.
5: Allebei ver weg inderdaad.
2: Ja, misschien speelt de warmte hem wel parten. En als je je druk maakt, dan wordt het alleen nog wel warmer.
5: Van Duivenboden is een 16e Eurotour kwartfinale. Hij won er tot nu toe 7, verloor de 8. En dan speelt alweer zijn 21ste, won er 11, verloor de 9. 433. En dan won ook zijn beide kwartfinales op de Eurotour dit jaar.
2: Het ziet eruit dat het weer gaat gebeuren. 132. Maar dat dachten we vanmiddag ook. Dat pakt ook anders uit, dus zeg nooit nooit.
5: 49, Dirk Rukman 50. DVD, let's have a baby. Nou, nou, nou, nou, nou.
3: No score.
2: Dit is, ja, dit is echt zo'n avond, hè. Dat mag ook niks ook. Twee dartjes voor 5-0.
5: Weer twee missers van Van Duivenboden. Hij is overigens al eens een keer gewhitewashed door Damon Hetta. Dat was ook de laatste overwinning van Hetta, die van oktober 2022. Op Players Championship toernooi. Ja, Hetta was wel ongelooflijk goed toen met een gemiddelde van boven de 114.
3: 16.
5: Dat zit nu boven de 101, dus dat is ook niet misselijk. Maar Van Duivenboden niet verder komt dan 85.
3: 140.
2: Ja, Hetta is vanmorgen opgestaan met een heel goed gevoel. Het is allemaal twee keer voor Dirk.
5: We hadden een geheel Nederlandse halve finale kunnen krijgen. Dat lijkt niet te gaan gebeuren. Of Van Duivenboden moet voor een absolute stunt zorgen. Ja, dat staat nu ook alweer ver achter. Hij komt gewoon flink te kort tegen Hetta vandaag.
3: 180.
5: Ofwel zijn eerste maximale score. Maar ja, die komt op het moment dat hij van de druk bevrijd is.
2: Ja, maar goed, 167 is natuurlijk een hele lastige. Maar het blijft een kansje.
5: Hetta zet zichzelf op tot. Nee, geen 167.
3: 57.
5: Damon Hetta 50% op de dubbels. Dit zou goed moeten komen.
2: Ja. Drie dat zit dan, ga je er wel vanuit.
5: Hey. Nee hoor.
2: Ja, en dan is 110 toch weer een klein stukje makkelijker. Dubbel 16. Toch op het bord te komen. Nou, kijk eens aan zeg.
5: Drie matchstarts tegen de gat. Maar hij staat er nog steeds. Hij gooit 110 uit.
2: Het is nog een break ook.
3: Game.
5: En daar gaat hij. Hij is los.
2: Ja, van. Wie weet schiet hij dan wel heel erg.
3: 93.
5: Is die ook helemaal, helemaal los.
3: 140.
2: Nou, laten we eens kijken. 141. Altijd op zijn eigen manier. Gaat niet door. Dat feestje gaat nog niet door.
3: 53. 126. Dirk de Kwaar 88.
2: 14. Nummer 7 dan.
3: Game.
2: Kijk eens aan, tweede lek. ik garandeer, als je deze lek weet af te pakken van het, dan krijg je hem toch wel een beetje aan het twijfelen, hoor. Ja. Wat is dit dan?
5: 12 darten voor Van Duivenboden, beantwoord door Hetta met zijn derde maximale score. Evenveel als Van Duivenboden nu.
2: Ja, het lijkt wel alsof er een wekker afgegaan is bij Van Duivenboden.
3: Een
2: kansje.
5: Hetta begint zelfs te rennen naar de hockey toe, zie je dat?
1: Ja.
5: Of naar het bord toe.
2: Hij begon weer te huppelen. Nou goed, Australië, dus kan groen huppelen ook.
5: Maar die kunnen heel hard huppelen, hoor.
2: Ja, en hij gaat schoppen.
5: En slaan ook, hè?
2: Ja, alles.
5: Ongelooflijk.
2: Kijk, hier zijn de kansen voor Van Duivenboden.
3: 96.
2: En die pakt hij toch wel deel. Ja, daar had hij graag die tweede naast gezet natuurlijk, begrijp ik. Maar toch, je hebt het initiatief te pakken.
5: Hij mag voor 5-3 gaan gooien. Moet even afwachten wat Hetta nu gaat overlaten.
2: Blijft boven de 100. Blijft ruim boven de 100. Ik denk dat hij de 6 das voor heeft.
5: Nou, sowieso worden het geen 3. Hij laat tops over. Hoogste finish van Hetta tot nu toe, 83. En dat blijft nog zo.
3: 60. Dirk Rikman 40.
5: Er stond 5-0 achter Dirk van Duivenboden.
2: Ai.
3: 30. Damon Rikman 100.
5: En 160 is lastig natuurlijk, maar 100 kan in theorie in twee pijlen.
2: Ja, dat is te doen. Dat heeft hij al duizenden keren gedaan. Dubbel. Nee, hij probeerde die triple. Mag Van Duivenboden nog een keer terugkomen? Ja, wat is wijsheid? Ga je voor die dubbel 5? Dan moet je die eerste er echt vol op zetten.
5: Gaat hij ook doen. Iets te vol. Dubbel 1. Oeh. Ja, dan zijn er nogmaals 3 matchstarts voor Hetta. Miste er al 3 toen hij 5-0 voor stond. En die waren alle 3 op tops volgens mij. Nu gaat hij ook naar dubbel 10.
3: Game, shot.
5: En die valt er dan in. En zo stuit hij de opmars van Dirk van Duivenboden. En blaast die maar eens even uit. Damon Hetta wint met 6-2. En zal blij zijn dat Van Duivenboden hem niet nog een keer brak voor 5-3. En ja, wat er dan eventueel allemaal daarna nog gebeurd was. Damon Hetta gaat halve finale gooien tegen Jermaine Fatimena van Duivenboden. Zwaait gedag.

0: Francorchamps.
1: En dat betekent dat we klaar zijn voor een hele interessante middag.
0: Meedogenloos.
1: Oeh, dat ging net goed.
0: Legendarisch.
1: Dit is alles of niets.
0: Wie temt de Ardennen?
1: Let's go.
0: En pak de overwinning op een van de mooiste circuits ter wereld.
1: Volle bak in de aanval via de buitenkant. Dit is Piastri op zijn best.
0: Kijk live naar de Grand Prix van België. Viaplay. De beste kijk op sport.

Short England, die aktuelle Nummer 6 der Welt.

0: Bühne betreten. Hier ist Gemini Candy, Franz Engerer.
1: Ja, voor het eerst speelt James Wade op een podium tegen Sebastian Białecki, de 22-jarige Pool. En geeft hij hem al bij de opkomst even de James Wade treatment. Zoals veel tegenstanders die moeten ondergaan. Zeker als Wade als tweede mag opkomen, als laatste mag opkomen. Dan heeft hij overal uitgebreid zijn tijd.

0: Maar goed, hij won hem wel met 6-5. Hij sleepte die laatste leg er doorheen. Had een gemiddelde van 86. Maar daarna kwam Danny Noppert langs. Nou, die zette die even aan de kant met 98 gemiddeld. 85. En 6-3 in de uitslag. En daarna was het Kevin Doos die eraan moest geloven. Toen had hij 102 gemiddeld. Maar liefst.
1: Tegenstander
2: will be a Whitky. Kon Wade niet na 3 beurten op finish komen.
0: En laten we eens kijken. We hebben Jermaine al eerder op de avond gezien. James Wade is zijn tegenstander volgende week. Tijdens de matchplay. Ja, dit is ook Wade. Wat Wade, heb ik over?
2: Wade heeft het heet.
0: Ja.
1: 34. Sebastian Equal 97.
0: Zo stoïcijns hoor, dubbel 12.
1: Ja,
2: het was wel knap van Wade dat hij vanaf 206 niet op de finish wist te komen.
1: Ja.
2: Maar het maakt verder gewoon niet meer uit.
0: Nee. Wat me het meeste opvalt bij Biawetski is dat hoe kalm die is, hoe gefocust die blijft. En hij heeft echt zijn ding gevonden. Onvoorstelbaar. Ineens, in een korte periode, gigantische speler.
2: 64 van de wereld.
1: 140.
2: Maar volgens mij zit hij in het eerste jaar op zijn tourkaart.
0: Ja, dat geloof ik ook. Ja. Dat dacht ik wel.
1: 140.
2: En dat valt allemaal na te kijken natuurlijk. Hij zit in het tweede jaar van zijn tourkaart.
1: 45.
0: Dat is het opmerkelijk eigenlijk als je dan ziet hoe hij ineens zichzelf ontwikkelt. Heeft hij een jaar lang nodig gehad om zijn niveau te vinden.
1: 190.
2: Maar Biawetski heeft natuurlijk al 3 wedstrijden gewonnen. Wade hier ook in de tweede leg een 180 gooit. Biawetski zal gestegen zijn.
1: 134.
2: Al op de wereldranglijst kan ik mij zo voorstellen. Nee, hij is nog steeds nummer. Wat zei ik? Hij was 64.
0: 64 was
2: hij. Ja, nee, hij is nu 61.
0: Ja, dat moet hij wel. Hij is verzekerd van 5000 pond.
2: Ja. En als hij deze wedstrijd wint, dan wordt hij de nummer 60. Dan heeft hij de plek van Rob Owen over.
0: Ja, goed, het komende half jaar heeft hij niets te verdedigen.
2: Wint hij het toernooi, dan is hij in één klap de nummer 55.
1: James Wade.
2: Voorlopig is het Wade die 1-1 maakt.
0: En nog eens kijken of zijn bril wel in orde is. Ik zie veel gelijkenissen tussen Ratajski en deze Biawetski, moet ik zeggen.
2: Nou, ik vind ze juist helemaal niet op elkaar lijken.
0: Nee, gelijkenissen. Is wat anders dan okay. Op elkaar lijken.
2: Ah. Nou, vertel.
0: Maar er zit geen stukje emotie in het spel bij Ratajski. Zie je af en toe nog wel iets wat. Maar
2: gaan we weer op die tour, die koele Polen?
0: Ja,
2: die zoiets.
0: Nee, dat zijn meestal Finnen die koele zijn.
2: Oh, wat zijn Polen dan? Ijskoud of zo?
0: Ja, nog kouder.
2: Ijskoude Polen, dat klopt wel een beetje toch?
0: Ja, toch.
1: 100.
0: Misschien wel de een in het noorden en de ander in het zuiden.
2: Ja.
1: 100.
2: Biawetski woont in Łódź. Nou, dan weet ik even niet zo uit mijn hoofd in welk deel van Polen dat ligt.
0: Vind je zo gek?
2: Weet jij dat komen?
0: Nee, dankjewel.
1: 125.
2: Ik dacht dat je zou zeggen gezondheid.
0: 161. Nou, die gaat niet uit. Weet niet op een finish, dus geen probleem. Vooralsnog.
1: Ja,
2: ze wonen allebei centraal in Polen. Dus ja, tot zover het leuke verhaaltje.
0: Ja, kunnen we wel bestoppen.
1: 60.
0: We weten er niet veel vanaf. Misschien nog wel 6 pijlen voor.

0: 1996.
1: Het zijn ook al geen tegenpolen.
2: 56. James Iqbal 156.
1: Voor de break. Dat was 1. Maar geen 2.
2: 83.
1: Nog een slordige triple 1.
2: Sebastian Iqbal 14.
1: Jojtski. Het is een eerste misser.
0: Hij moet er onderdoor.
2: Hij
1: gaat er onderdoor. Kijk, als je nou de Tyski had gehad, ja, die is vrij lang. Dan weet je niet of hij er onderdoor had gekund. Maar voor Bjorkski geen probleem hoor.
0: Geen probleem.
1: De Bolt die flitst er onderdoor.
2: 58.
0: En de bril is nog steeds niet in orde hoor. Ik kan me voorstellen, hij heeft natuurlijk best wel een stevig montuur.
2: 140.
0: En als je dan rot zweet, dan glijdt die bril steeds van je neus af.
1: Wade versloeg in de tweede ronde in zijn eerste wedstrijd Mike Kuivenhoven, de Nederlander, met 6-4. En vanmiddag won hij met 6-2 van de Duitse Host Nation Qualifier.
2: 99.
1: Jan Schmidt, die verraste op dit toernooi. Maar niet in die derde ronde. Bjorkski gooide 2 Nederlanders eruit. Danny Noppert in ronde 2 met 6-3. En Kevin Doet vanmiddag met 6-4. En ja, je ziet gewoon dat Bjorkski, die had een moeizame start aan het toernooi. Die won met 6-5 in de eerste ronde van William O'Connor, de Ier. Maar een 3-1 achterstand, een 5-4 achterstand. Na 4 matchstarts tegengekregen te hebben. Het is geen beste wedstrijd van Bjorkski. Maar won hem wel. En ja, tegen Danny Noppert was het al een heel stuk beter. Bijna 100 gemiddeld, 60% op de dubbels. Ja, dan vanmiddag de wedstrijd tegen Kevin Doet.
0: Dat was geweldig.
1: Bijna 103 gemiddeld, 75% op de dubbels. Ja, deze jongen kan darten.
0: Nu staat hij ook weer op 97, hè? Het is weliswaar maar 2-1, maar toch.
1: Wade doet extra langzaam.
0: Ja, die kent de hele trucendoos. Hij is uitgevonden. En hij probeert ze zelfs nog te verbeteren.
2: 100.
0: Maar dan heb je toch pech bij deze jongen, want die maakt zich nergens druk om. Staat er weer op 76. Hij kan zo voor de break gaan gooien.
2: 140. Sebastian Iqbal 76.
0: Okay. Ja, 3-1.
2: Sebastian Bjorkski.
0: De break is daar. Dan mag hij zelf gooien voor 4-1.
2: Sebastian,
0: hij gunt Wade geen blik waardig, want die bleef lekker in de weg staan. Die denkt, kruipt hem af voor langs. En Sebastian denkt, ga jij naar achteren? En wat denk je? Wade ging naar achteren.
1: Nou, Wade wist zogenaamd niet meer dat hij...
0: Nee, dat is ook zo'n standaard dingetje. Ja, dat is ook zo'n standaard dingetje bij hem.
1: Wade weet nooit wat, ondanks dat zijn achternaam Wade is.
0: Ja, hij weet weinig.
1: De voorspelingen vliegen ons om de oren, dames en heren. Jongens en meisjes. Ja, het is dus een tweede onderlinge partij. De eerste was nog niet zo heel lang geleden. Bijna 2 maanden geleden op een Players Championship toernooi in Leicester. Kwartfinale. Was zo'n spannend potje, Ko.
0: Ja, ik had hem zien staan. Hij had hij nog wel even werk aan hem. Ja, Wade ging wel met de winst weg.
1: 6-5. Bjorkski kwam 4-1 voor in die wedstrijd.
2: 140.
0: En het ziet er naar uit dat hier ook wel eens zou kunnen gebeuren. Maar dan weten we dus uit ervaring dat het nog geen garantie is voor de overwinning.
2: 85. Sebastian Iqbal, 81.
0: 112.
2: '69.
0: Hij mist een kansje. Maar goed, geen probleem. Want Wade is ja, nog ver weg, hoor.
2: 40. 43.
0: En heb je het idee dat Wade een waardeloze wedstrijd zou spelen. Maar ja, die doet eigenlijk wat hij normaal ook doet. Zo rond de midden 90 gemiddeld gooien.
1: Mihalecki voor 4-1. Moet naar de kelder. En Wade staat nu wel op een finish.
2: James Hickwell 152.
0: Ja, die eerste is alweer raak. Het is wel typisch weten dit. Zit er net onder.
1: En dan komt Biowetski dus terug.
0: 1-1. Nou.
1: De winnaar van 5 van de eerste 14 Development Tour toernooien van dit jaar. 4 titels. Een recordreeks. Voor een man die inderdaad 1-1 gooit.
0: Ja, hij staat eerst op die enkel, maar hij mag niet meer meedoen. Hij is top 64 van de wereld en dan mag je geen development tour meer spelen, ongeacht je leeftijd. Als 22-jarige zou hij daar alle recht op hebben, maar...
1: Hij is te goed.
0: Hij is te goed. Hij mag nog wel deelnemen aan de Jokes WK, dus dat is dan wel weer prettig voor hem.
1: Hij staat weer 4-1 voor tegen James Wade, net als in de eerste partij.
0: En... Ik memoreerde net al even, het is geen garantie nog.
2: 100. Want
0: is die weet gewoon de baas, hè? Ook al zie je dat niet in deze leg nog, maar...
2: 16.
0: Biowetski al 11 tas op een dubbel gegooid. Weet pas 2, waarvan 1 raak. Die zal echt dit soort dingen moeten gaan doen.
1: 180 nummer 3 voor James Wade. Tegen de man die zijn allereerste Eurotour kwartfinale speelt.
2: 16.
1: Tegen de man die zijn 39ste Eurotour kwartfinale speelt. Hij won er 21 tot nu toe, verloor er 17. Vorig jaar speelde hij maar liefst 6 kwartfinales op de Eurotour.
2: 12.
1: Waarvan hij er 4 wist te winnen. Dit jaar is dit zijn tweede. De eerste verloor hij in mei van Cameron Menzies.
2: James,
0: ik zou hem nu toch maar uitgooien als ik jou was, James.
2: James on the sixth leg. James Wayne. Seventh leg, it's Sebastian to go first.
0: Nee, gelijk houden, hier komt 5-2 voor.
1: Weet, die loopt daar rond alsof hij door het park loopt nadat hij net boodschappen heeft gedaan in de supermarkt waar hij totaal geen zin in had. Hij loopt naar de punten van zijn schoenen te kijken.
0: Ja, dan denk ik, waar is mijn hond gebleven? Die had ik toch mee? Waar is mijn hond?
2: 16.
0: Ja, voor de beginnende darter is het geen bron van inspiratie, zeg maar.
1: Nou ja, toch. Ja.
0: En toch heeft het wel iets.
1: Kijk, als je als beginnende darter wil leren... hoe je matchplayer moet worden. Dus, ja, dus hoe je ook met een achterstand toch gewoon... weer kunt aanhaken, wat hij heel vaak doet. En als je wilt leren hoe je
2: 55.
1: tegenstanders moet beïnvloeden.
0: Ja, hij probeert echt alles, hoor.
1: Maar ja, Biowetski heeft dat totaal geen invloed.
0: Nee. Stoïcijn zoals hij is, die doet gewoon zijn eigen ding. Hij staat al 260 punten voor in deze leg.
2: 57. Sebastian Ekwall 122.
1: Oh, wait. Geen enkele triple.
0: 20 eraf.
2: 90.
0: Nee, wait, hij is ook onder de 90 gezakt inmiddels.
2: Thank you.
1: Ovechkin die die eerste rondepartij tegen William McConnell dus op het nippertje met 6-5 wist te winnen. Niet ver voor het einde van die wedstrijd zakte nog een van de schrijvers in elkaar. Ja. Die moest vervangen worden. Ovechkin had het als eerste in de gaten. En verleende meteen bijstand. O'Connor deed dat ook trouwens. Heel snel werd de desbetreffende schrijver afgevoerd. Kwam er een nieuwe podium op.
0: Dat klinkt ook niet echt aardig hoor. Zoals je dat zegt. Afgevoerd en dan komt er een nieuwe.
1: Nou ja, nee, afgevoerd om verzorgd te worden.
0: Ik begrijp hem wel, maar.
1: Ja?
0: Hij kwam wel over. Ja, kijk, weer is jou weer voor uit.
1: Anders word je ook afgevoerd, hè?
0: Ja. Nou, dat zal niet de eerste keer zijn.
1: Vertel. Ben jij ooit afgevoerd, Ko?
0: Nee, ik ben wel eens afgevoerd.
1: Bij een dartswedstrijd of op een andere
0: plek?
1: Nee,
0: niet bij een dartswedstrijd.
1: Nee?
0: Nee, nee.
1: Uit je tram?
0: Uit mijn tram.
1: Ja, echt waar?
0: Nee, niet uit mijn tram. Nee, oh. Nee. Wel op een centraal station. Dat
1: niet. Je bent een keer staat geweest.
0: Ja.
2: 140.
1: Zo. Nou komen de echte verhalen naar boven. Hè? Komt dat verhaal ook voor in die documentaire die er over je gemaakt wordt?
0: Nou, dat gaan we nog even wel wachten.
1: Ja, dus.
0: Maar inmiddels staat Bierwesti wel voor de wedstrijd te spelen tegen Wade.
1: En hij staat ook echt voor de wedstrijd te spelen.
0: Ja, Wade heeft het al lang opgegeven. Die probeert van alles, maar...
1: Heeft hij het opgegeven?
0: Dit is uit nonchalance.
1: Maar het was 480 nog.
0: 6 dartjes voor die 121. Dubbel 8.
2: 113.
1: Dat was de eerste matchdart voor Bielecki.
0: Gooit ze nog even 3 achterloos weg. Hopen dat ze heel goed vallen. En dan nu dubbel 4 voor de wedstrijd.
1: Matchdart nummer 3.
2: Game. Zo.
1: Die gaat erin. Wade is er als een kippen bij om een handje te geven. En ook niet meer dan dat. En de groet allemaal. Ja, hij wordt hier onwaardig geklopt hoor door Sebastian Białecki. Eerste Eurotour kwartfinale. En meteen ook maar zijn eerste Eurotour halve finale. Dat deze indrukwekkende 6-2 overwinning op James Wade. Gemiddelde van 97, finishpercentage 40. Helemaal niets mis mee.

0: Zullen we ze hebben?
1: Ja, wie?
0: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
2: Nee, niet zo.
0: Niet zo?
3: Jij wel.
2: Jij was echt, ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
0: Goed getrainde billen wel.
1: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
2: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma's.
3: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
2: Ja, 10 years Manchester.
1: Maar, ja, maar ja, op, maar...
2: Toen ik hoorde dat hij coach had, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
1: Dit is voor mij 100% Timber.
0: En hou op, Sauder Mieterij in mijn kroeg. Dankjewel.

cheetah. And

0: onderling ontmoeting nummer 12 tussen Engelsman Nathan Aspinall en de Pool, Krzysztof Ratajski. Die tot nu toe de enige was die ooit in als Poolse deelnemer in de kwartfinale van een Eurotour toernooi kwam. Maar Sebastian Białecki is daar eens bijgekomen. Die heeft zelfs de halve finale gehaald ook.
1: Ja.
0: Dat heeft Ratajski ook al 6 keer gedaan. Maar verloor ook nog 5 kwartfinales. Het zijn beide... Nee, wacht eens even. Dit zijn de cijfers van de European Darts Open. Ik moet het even corrigeren. Hij heeft 14 kwartfinales gespeeld, waarvan 5 gewonnen en 9 verloren. De laatste 3, die won hij allemaal. Waaronder ook 2 dit jaar.
1: Ja, dat is altijd een hele lastige grond hoor, Ratajski, om tegen te spelen. Je moet echt goed zijn om te winnen van hem. Ach, een Poolse halve finale. Ik zou wel eens willen zien hoe die Białecki zich zou verhouden tot Ratajski.
2: 92.
1: Maar aan de andere kant, ja, ben ik toch eigenlijk ook wel weer een fan van Aspinall. Dus zie ik hem het liefst wel weer wel winnen.
2: 100.
0: Ja, Białecki tegen Ratajski zou natuurlijk wel uniek zijn. Los van het feit dat het uniek is dat de twee Polen in een kwartfinale staan.
2: 85.
0: Maar het zou ook wel een... Ja, waarschijnlijk wat saaier kort halffinale zijn dan Białecki tegen Aspinall.
1: Ja, dat is niet meer zeker is.
0: Saai komt in het woordenboek van die manier niet voor.
1: Nee, daar gebeurt altijd wel wat als die op het podium staat.
0: Ik had het over die manier in het publiek.
1: Oh, die?
0: Die, ja.
1: En als hij zich bij deze temperaturen zo druk wil maken, haalt hij het einde vanavond.
0: Dat, nee, dat denk ik ook niet. Dan ligt hij gestrekt.
2: 99.
0: Thuisky moet nog even een beetje op gang komen. Alle ruimte voor Aspinall.
1: Hapering.
2: Games from the first leg. Nathan Aspinall, St. Lecris on a focus.
0: Deze heren zijn in het verleden wel aardig tegen elkaar opgewassen gebleken.
2: 97.
1: Ja, dat ligt dicht bij elkaar. Het is wel een tijd geleden alweer dat ze tegen elkaar gespeeld hebben. Of februari van het vorige jaar. De onderlinge verhouding is 5-6 in het voordeel van de Ratajski.
0: Ja, die won in 2021 van Aspinall zowel op de World Grand Prix als op de UK Open. Maar die niet won van Aspinall op het WK van 2020. Bij de laatste 32. 4-3 in sets voor de Asp werd het toen.
2: 58.
0: Al met al, deze man dus wel nog net op voorsprong.
2: 100.
1: Aspinall mag het volgende week bij de World Matchplay opnemen tegen Joe Cullen. En Ratajski die gaat spelen tegen Guillaume van Veen.
0: Ja, dat deed hij natuurlijk vanmiddag ook al.
1: Ja.
0: 6-3 werd het voor de Polish Eagle. 67% van de dubbels was. En 112 finish gooide voor de winst met Van Veen op tops. Daarvoor had hij ook al met 6-3 van Max Hopp gewonnen. Dat is ook een halve Nederlander.
1: Ja, bijna wel, hè.
0: Aspinall.
1: Dubbel 11.
0: Voor 2-0.
2: 102.
0: Die won met 6-1 van Mickey Mantle. Gemiddelde van boven de 107. Finish percentage 67. Vanmiddag ook goed tegen Ross Smith. 6-4 gewonnen. 96 gemiddeld. 46% op de dubbels.
1: Dubbel 5 voor Thijs. Die gaat gemist. Nathan, you 22. Kans voor Espinol. Om alsnog of 2-0 te komen.
0: Het gaat gewoon voor die dubbel 11. Nog een klein stapje opzij.
2: No score.
1: Dat zijn hele dure misses.
0: Dat zou je wel denken.
2: Maar
0: dat is ook zo.
2: De
0: plaats van 2-0 voor Aspinall wordt het 1-1.
2: 134.
1: En Aspinall had voor zijn doen, voor het Thijs hier had voor zijn doen. Ook geen goede maandag en dinsdag op de Players Championships. De eerste dag reikte hij nog tot de laatste 32. Dat kan er nog wel mee door, maar dinsdag werd hij in de tweede ronde verslagen. Of in de eerste ronde verslagen al. Door Bradley Brooks. Die overigens wel 103 gemiddeld gooide bij dan. Dat moeten we er wel bij zeggen.
2: 59.
1: Het is maar goed dat Espinol goed scoort. Hij heeft wel wat ruimte nodig voor de dubbels.
2: 100. Nathan, you require 89.
1: 19 geraakt voor dubbel 16. Dubbel 8 dan.
2: 73. Nee.
1: Trippels prima. Dubbels niet zo heel erg.
0: Maar goed, Espinol heeft natuurlijk ook nog een vijfde beurt.
2: 100. Ja,
1: Thuisje die zoekt elke triple, maar vindt ze niet. Hij heeft er pas 4 gegooid. Dan zijn we toch al 3 legs onderweg. Ja, dat geldt voor Espinol met die dubbels.
2: 8. Tjoh. Christophe, you require 142.
0: Ja, hij krijgt ook heel veel ruimte om te missen, Espinol.
1: Ja, maar het kan wel een dingetje worden. Hij heeft zo'n 9 mogen gooien.
2: Nathan, you require 8.
1: En nu moet je toch echt wel uit, hoor. 8. Oh, lijkt me dat toch vermoeiend als je dat continu hebt.
0: Nou ja, dat heeft hij dan de laatste tijd juist niet meer. Maar nu wel eventjes een paar keer achter elkaar.
2: Games on the third leg. Nathan Aspinall, fourth leg, Christophe.
1: Nou, met handen en burger. Sleept hij die leg binnen.
0: Ja, hij kon een 11 darter gaan gooien. Het wordt uiteindelijk een 17 darter. Maar hij wint de lekker dus wel.
2: 140.
1: Ja, die triples die vallen wel.
2: 140.
1: Ik denk dat het scorende gemiddelde en het wedstrijdgemiddelde mijlen ver uit elkaar ligt van Espinol.
2: 57.
1: Nou, nog een goede score hier. Dan krijg je de kans om de Thijs die maar eens te breken.
2: 30. Christophe, you require 170. 98.
1: Ja, door die slechte score was je juist. Geen finish.
2: 58. Christophe, you require 72.
1: Lacht hij.
2: Game 2-2. John de Voortwijk. Christopher Tyski. Fiddling Nathan Athofis.
1: Die kwam uit zijn tenen van.
3: 180 nummer 2 voor Nathan Aspinall.
0: Oh nee, ja, het was wel zijn tweede. 90. Twee legs geleden gooide hij zijn eerste.
1: Zeker.
0: Nou ja, die dan meteen maar de volgende erbij.
2: Nathan, you require 141.
0: Publiek gaat er weer bij staan. Benieuwd of allemaal op ook staan. Het publiek gaat weer zitten.
2: Nathan, you require 46.
0: Aspinall heeft er, die weer een weigering heeft, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat, dat Tyski nog geen kans heeft gehad om hem te breken.
1: Nee, maar die dubbels gaan wel heel moeizaam. En er komt een moment dat Tyski ook die triples gaat raken. Hè?
0: Ja, twee legs geleden was het een beetje vergelijkbaar. Hè? Toen lag dat Tyski ook mijlen ver achter.
1: Ja, precies. Ja, die zit scorend in het verdomhoekje.
0: En begon Aspinall heel veel te missen. Dat valt dan nu wel mee.
1: Christopher Tyski in vijf legs. 6 keer 100 gegooid en 1 keer 140.
2: 140.
1: Daar is de tweede dan, maar het houdt niet over voor de man.
0: Het was ja.
1: Het was ja.
2: 62.
0: Hij is wel geboren in Zuid-Polen trouwens.
1: Oh, daar zie je de dubbels in beeld. Tyski begint nu ook die triples te vinden. Dus nu is het oppassen geblazen voor Aspinall. Ja, goede score hoor.
2: 132, Christopher McQuire, 121.
1: Mindere scoren. Maar ja, 170, daar is het visje weer. Voor het goede gevoel. Dat is dan nog wel van belang om die laatste even goed weg te gooien. 85 over. 95 over, nu nog 75.
0: Grote mannen finish voor Christopher Tyski.
1: Ja, die 50% op de dubbels is. Hij heeft maar één dankje ervoor.
2: Game shot.
1: Hij is wel raak.
2: Christopher Tyski, 7th leg, Nathan Athofis.
0: Ja, dat is iets wat Tyski het hele toernooi al geweldig staat te doen. Finishen. 46% tegen Max Holp. 67% vanmiddag tegen Gian van Veen.
2: 140.
0: En nu voorlopig ook weer 3 uit 5. Maar hij krijgt veel minder kansen dan... hij creëert veel minder kansen dan Aspinall.
2: 60.
0: Hij pakt zijn kansen dus wel.
1: Ja, en dat zijn toch de belangrijkste dingen. In zo'n wedstrijd. Daarvoor hangt hij ook nog in die wedstrijd.
2: 84.
1: Eindelijk was hij oppermachtig. Die gooide die 14 dats uit. In die andere links had Espinol
0: allemaal kansen. Nou, hij lijkt nu ook een beetje gestoord te worden door dat tijdskip. Ja, die loopt gewoon terug. Doet verder weinig verkeerd.
1: 105. Ja, dan moet je nog oppassen dat je niet zelf gebroken gaat worden nu.
2: 137.
1: Dat zou zomaar eens kunnen. Die duels die lopen niet, dus ja, ga je er niet vanuit dat hij 136 gaat uitgooien.
0: Dan doet hij ook niet.
1: 73 nog. Dus 319 eraf.
2: 82.
1: En daar komen breekkansen voor Ratajski aan.
0: Voor het eerst. En de kansen moet hij pakken, zeker in deze fase van de wedstrijd.
1: Ja, en dat heeft dan Espinol helemaal aan zichzelf te danken. Maar al die gemiste nummers in de eerste 4-5 legs.
2: Game on.
1: Had hij totaal niet in de problemen hoeven te zijn. Ondanks al die gemiste dubbels is zijn gemiddelde nog steeds 6 punten hoger dan dat van Ratajski.
2: 99.
0: De regerend titelhouder op de European Darts Open komt in gevaar.
2: 134.
0: In zijn 27e Eurotour kwartfinale won de 11, verloor de 15 Nathan Espinol. Ook Ratajski verloor meer kwartfinales op de Eurotour dan dat hij er won. Al won hij wel de laatste drie.
2: 100.
0: Van de vijf in totaal verloor er ook 9.
2: 96.
1: Nou, een goede score hier. Dan zou je de break weer ongedaan kunnen maken.
0: 100. Nou, dit is beter dan dit kan niet. 180 nummer 4 voor Nathan Espinol.
1: Ja, dat is toch ook een kwaliteitje hoor. Als je dat kan op zo'n moment, dat het ook echt moet. Dat je onder druk staat. En dan toch op het juiste moment die 180 gooien. Maar ja, dan die finishes. Dat is het enige wat je nog op hem kunt aanmerken in deze wedstrijd. 20 dubbele boel. Dubbel 5 dus.
2: 82. Christophe, you require 117.
0: En nu moet Espinol de wachtkamer in. Hele belangrijke beurt dit voor Ratajski. Die nog geen ton plus finish gooide deze wedstrijd.
1: De verkeerde dubbel. Het is de naastgelegen dubbel van die nodig had. Het is een klein escape momentje voor Espinol hier.
0: Heel veel pijlen aan het wisselen nu. 3-1.
1: Vaar
0: maar voor. Op zo'n moment zeg.
1: Ja, is knap dit.
0: Maar ja, wat ik dan toch niet begrijp, Cole. Waarom niet gewoon 1-2?
1: Ja, hij zit graag boven in het bord en 2-2 beneden. Als je aan de binnenkant zit, kom je toch op 1 uit. Kun je er maar beter meteen voor gaan. Dan heb je nog eentje om als marker neer te zetten.
0: Ja, Van Gerwen doet het ook heel vaak.
1: Ja. Ja, maar merendeels van de wedstrijd speel je boven de helft van het bord.
2: 57.
1: Ja, zegt hij, want ja, gooi je er niet onder, want je bent de Sjaak.
0: Nee, we hebben maar één Sjaak hier, hè?
2: 140.
1: Ja. Ja, die is tegenwoordig ook meer afwezig dan aanwezig. Die zit weer in Las Vegas. Doet hij goed.
2: 58.
1: Moet je niet weer je eigen lek gaan verprutsen.
2: 100.
3: Aspinall heeft die break meteen ongedaan gemaakt.
1: Heb je even moeite met die triples?
2: 46.
1: Ja. Hij staat er nu alweer een stuk of 79 achter. Plus deze drie. Ja, goeiedag. Oh, dit is knap.
3: Wat een fijn moment voor Ratajski om zijn eerste 180 van de wedstrijd te gooien.
2: 85. Christophe, you require 81.
1: Ja, en dan komt hij op matchpoint. Om een Poolse halve finale te gaan spelen.
3: De eerste zes legs gingen allemaal met de darts mee. De drie volgende legs gaan allemaal tegen de darts in.
1: Nou, geen excuses meer voor Espinol.
2: Game on.
3: Die zal ook weer moeten breken. Na deze 12 darten van de Polish Eagle. Zijn eerste van de wedstrijd. De eerste van de wedstrijd ook.
2: 140.
3: Aspinall is een beetje kwiet.
1: Ja, hij pakte die break nog heel mooi terug. En dan denk je, nou, nu gaat hij weer even door. Maar nee hoor.
2: 16.
1: Het gemiddelde van Aspinall zakt ook echt naar beneden nu. Christopher Ratajski is hem er voorbij. Die stond 6 punten achter in het gemiddelde. Die staat nu 3 punten voor.
2: 98.
1: Zak hij weer eventjes naar iets van 1,5 punt, maar toch. Geeft duidelijk aan dat de Polish Eagle in de tweede helft van de wedstrijd het betere van het spel heeft.
2: 125. 59.
1: Is dit toch een hele vreemde wedstrijd geweest voor Nathan Aspinall?
3: Dit zie je niet vaak hoor, dat Aspinall opgeeft.
1: Nee. Door al die gemiste dubbels is het gevoel er niet echt geweest. Je ziet hem ook hoofdschudden nu op de achtergrond. Het echte gevoel is niet geweest. Die triples waren best prima.
2: 134.
1: Te veel dubbels. Te veel kansen.
3: Ja. Hij lijkt niet naar zijn 7e Eurotour finale te gaan.
1: Oh.
3: Hij lijkt niet zijn 2e Eurotour zegen van het jaar te gaan doen.
1: Oh, je moet nog even wat geld gaan inleveren straks van je prijzenpot.
3: Christophe Ratajski stond voor het laatst in een Eurotour finale. Dat was zijn tweede in september 2023. Oh, hij moet nu eerst nog maar eens naar de halve finale natuurlijk.
1: Een van jullie, willen jullie het proberen? Die vorige beurt kwam er eerst een vloekje en toen kwamen er nog even een paar vingers omhoog. Ja, dan weet je dat je in een hele slechte plek zit.
2: 17. Christophe, you require 8.
1: In de hoop dat Ratajski mist.
2: Game shot and the match. Christophe,
3: dat doet Ratajski niet. Aspinall betuigt nog wel zijn respect. In tegenstelling tot James Wade. Die vorige kwartfinale tegen die andere Pool speelde. Sebastian Białecki. Ja, het is echt waar. Voor het eerst twee Poolse kwartfinalisten. En voor het eerst ook een geheel Poolse halve finale in Eurotour-verband. Want Christophe Ratajski wint met 6-4 van de nog regerend titelhouder Nathan Aspinall.

0: het WK is dit de meest prestigieuze titel in het darten.
1: Fantastische wedstrijd.
0: Het favoriete toernooi van de spelers. In de iconische Winter Gardens.
2: Onvoorstelbaar.
0: In Blackpool wacht de Phil Taylor Trophy.
2: Op weg naar de bullseye.
0: Kijk live naar de World Matchplay. Via Play. De beste kijk op sport.

17 Devils. Er steht in seinem ersten

0: been wat hij bijna heeft zijn tranen kunnen drogen. En heeft opnieuw een mooie opkomst mogen beleven. Heeft opnieuw een feestje mogen bouwen om te tonen. Van Bella Ciao van Hartwell en Maddox. En mag na 148 wedstrijden in Eurotourverband voor het eerst een halve finale gaan spelen. En ja, wij zeiden het eigenlijk al meteen na afloop van zijn kwartfinale tegen elkaar. Zijn kwartfinale tegen Luke Woodhouse, die met 6-5 won een wedstrijd waarin alles met de darts meeging. Als dit maar niet zijn finale is geweest.
1: Nee, nou inderdaad, vaak zie je het als iemand een geweldige

0: Ocon niet zo tegen Lou Woodhouse.
1: Nee, daarom.
0: Die heeft hij ook verslagen.
1: Ja.
0: Ja, dat ging inderdaad wel iets moeizamer dan in zijn eerste twee partijen, waarin hij tegen Kim Huybrechts en Ryan George maar één lek hoeft in te leveren.
1: Ja, maar zoals je zegt, weinig tegenstand in die wedstrijden. Ja. Dat kreeg hij nu wel. Maar daar is hij er toch maar goed mee omgegaan. Vooral met dat gegeven erbij dat hij nog geen kwartfinale had gewonnen op de Eurotour. Is dat dan ook wel weer heel knap.
0: En Hetta. Op rij twee Nederlanders eruit gegooid. Michael van Gerwen en Dirk van Duivenbode. In de kwartfinale tegen Van Duivenbode kwam hij meteen 5-0 voor.
2: 46.
0: Dat was qua scoreverloop heel anders dan tegen Van Gerwen. Want daar kwam hij 4-2 achter. Maar beide partijen won die dus.
1: Ja, zo vaak zal het ook niet gebeuren dat je tegen drie Nederlanders op rij speelt.
0: En dan staat 4-1 voor tegen wat hij meen.
2: Damien Uricoy,
1: 158. Dat is ook allemaal weer van een behoorlijke tijd geleden. Dus ja,
0: april vorig jaar, de laatste wedstrijd.
2: 58, Damien Uricoy, 157.
0: 1. Nog 1, 2.
2: 87. Damien Uricoy, 100.
1: Die heeft toch direct alweer een finish nodig voor zijn eigen lek. Maar dat finishen gaat hem heel goed af, dit toernooi.
0: Maar nu even niet.
2: 60. Jermaine Uricoy, 70.
1: Doe 6.
2: Games on the first leg.
1: Dat is lekker zeg. Meteen de break te pakken. 1-0. We gaan wel een likje verder, staat er ook weer in beeld. First to 7.
0: Ja, twee misses van wat hij mee naar tops om de eigen lek te houden. En wat hij mee naar zegt, dankjewel. Als jij zelfs niet in 7 beurten uit bent, dan pak ik de lek.
2: 96.
1: Zonde, dat was een mooie opening in die leek, 140. Twee mindere beurten erachteraan. Dat geeft dan Hetta weer de kans om als eerste op een finish te komen. Maar dit is ook wel weer typisch Jermaine.
2: Damien Uricoy, 170.
0: Ze gaan niet al te veel vanaf van die 170.
1: Zag je meen al ja schudden op de achtergrond. Dubbel 8.
2: 90.
1: Die is te snel gegooid misschien, die laatste.
2: 125.
0: Geen triple 20, dus geen finish.
2: 93.
1: Zit er wel keurig weg op 32. Maar dat was te laat. 2-0. De break geconsolideerd. Die kun je maar vast in de pocket hebben.
2: 43.
1: Meteen die mindere score van Hetta afstraffen. En nog even een heuveltje. Dat zou in de vorige wedstrijd ook al. Even rennen naar het bord.
2: 96.
0: Kijk, als je... Sorry, ik ga toch weer een keer over het uiterlijk van Damien Hetta beginnen. Als je Damien Hetta niet zou kennen, je zou hem ergens in Nederland zien rondlopen. Dan zou je meteen zien dat hij niet uit Nederland kwam.
1: Nee, je zou ook denken dat hij acteur is.
0: Acteur?
1: Ja.
0: In wat voor soort films dan?
1: Voor volwassenen.
0: Natuurfilms?

0: Ja, natuurfilms.
1: Natuurfilms voor Holland.
0: Ja. Nou, zomaar de tweede break op reis zou dat kunnen worden voor Wasimena.
2: 140. Jermaine heeft gewoon 40.
3: Cash on the third. Hopsakee. Die zit er ook onderin. 3 uit 4 op zijn dubbels.
2: Een
3: 3-0 voor. Tegen Damon Hetta. Het is alsof Wasimena revanche neemt voor Dirk van Duivenbode. En misschien ook wel voor Michael van Gerwen. Ja, daar is hij ook goed mee bevriend trouwens.
0: Ja, dat oogt erg overtuigend hoor, wat hij mee daar doet nu. Toch bevrijdend gewerkt.
2: 79.
0: Maar goed, we zijn nog niet op de helft, dus...
3: Nee, het gaat om 700 legs in de halve finale.
2: 58. 100.
0: En Hetta pas 1 keer 100 en 3 keer 140 gegooid in deze partij.
3: Ja, twee pijlen voor de dubbel gehad in de eerste leg. En gemist en meteen gebroken.
2: 54.
3: Jermaine Ricard 123. Daar krijgt hij geen pijl voor.
2: 57.
0: Goed, 128. Ja. Hij is er natuurlijk toe in staat, Hetta.
3: Ja, joh.
0: Ja, kijk maar. 74 over, nog zo één. Nee, je zit er net naast, 56 dan. Moet er een 16 af.
2: 88, Jermaine
3: Ricard 66. Hij gooide 70 uit, hij gooide 8 uit en hij gooide 40 uit.
0: En 66, hè, de tweede break en 4-0 voor. Dit gaat helemaal volgens plan.
3: Een tweede break had hij al.
0: Oh ja, tuurlijk.
3: Dit was weer een eigen leg. Maar dat is een detail.
2: 140.
3: En ondertussen 4 uit 5 op zijn dubbels. Jermaine Wasimena uit Westervoort.
2: 100.
3: Die maar één van de vijf onderlinge partijen wist te winnen 56. Van Damon Hetta.
0: Ja, en dat was al een tijdje geleden. Op de
3: dat was november 2022.
2: Ja.
0: De groepsfase.
2: 34.
3: Hetta gaat weer eens voor het eerst sinds lange tijd naar dubbel toewerken.
2: 97. Damon
0: Jurek was 71. Uiteraard om uit te gooien, want Wasimena is in de buurt. Met zijn finishkwaliteiten in deze wedstrijd. Als hij die triple weet te raken, heb je een goede kans dat hij onder 10 uitgaat. Die boel die is mis.
2: 46.
3: Damon Jurek 110. En Wasimena staat alweer klaar. Maar geen pijl voor de dubbel.
2: 45.
0: Zorg de laatste.
2: Damon Jurek 25.
0: Nou, staat hij ook op het bord. Nee, gelijk jou ervoor wat je meenaar. Er is nog steeds niets aan de hand.
2: 40.
3: Meteen een andere body language bij wat hij meenaar als hij opent met een score van slechts 40.
2: 140.
0: Ja, dat is wel het antwoord. Meteen het afstraffen van Hetta. Die nu scorend voorbij zou gaan.
3: Werk aan de winkel voor wat hij meena. Trippels, trippels, trippels.
2: 95.
3: Het wordt er toch maar weer eentje.
0: Nee, dan zijn twee dichtbij, maar ja, wel mis. Nee, dan gaat ze wat makkelijker vinden. Toch weer een beurtje zonder trippel.
3: Ja, dat betekent dat het al 6 pijlen heeft voor die 124.
0: Dat is de leek van wat hij meenaamt.
2: 32.
0: Oeh.
3: Dat zou wat hij meenaamt misschien nog kunnen helpen, maar hij heeft nog steeds die trippels nodig.
2: 96.
3: Weer wil de tweede er niet bij.
0: 92 is een tweede dart, finish 112 en 3 dart.
3: Maar het wordt geen tweede arts finish in ieder geval voor Hetta.
0: Nog helemaal geen dubbel.
2: 52. Draining 112.
0: Nu kun je dat magische finishwerk wel weer even gebruiken. Ja, die triples die zijn nu even lastig in deze fase van de wedstrijd. En hij zakt inmiddels ook af onder de 90. Ja, Hetta heeft daar de hele wedstrijd al onder gestaan.
3: Hetta naar dubbel 5. Gaat ook aan de binnenkant. Een cadeautje voor Jermaine Wattimena.
0: Dubbel 6 raakte die al in de eerste lek.
3: Hij moet het cadeautje alleen nog even uitpakken.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Damon, you require 5.
0: Hetta gaat wel gewoon voor 1 dubbel 2. Ja, hij heeft nu een geblokkeerde dart op die dubbel 1.
2: Jermaine, you require 6.
0: Hij moet er een keer in.
2: Yeah,
0: dat is op die manier.
3: Zo. Over ontsnappingen gesproken. Kreeg 5 breekpijlen tegen.
2: Game.
3: Natuurlijk hard die marge nog wel. Maar ja, 5-1 is nu toch vele malen beter dan 4-2.
0: Ja, het is Hetta die de wedstrijd begonnen is. En als je nog maar 1 breek voorsprong hebt, weet je ook dat je die niet kwijt mag raken. En nu heb je nog steeds 2 breaks voor. Altijd lekker.
2: 57.
3: Ja, dat hij mee naar pakte die vorige lekker 24 pijlen. Het mag geen verbazing wekken dat de gemiddelden van beide heren weer ernstig
0: gekelderd zijn. Hè?
3: Zijn gekelderd inderdaad. Ik zocht even naar het woord.
2: 59.
0: Ja, dat gaat ook niet helpen als je er 1 uit 9 gooit op de dubbels, zoals Hetta dat doet.
2: 100.
3: De zevende score in de 140 van wat hij men heeft. Nog geen 180ers gegooid. Heeft hij het ook niet gedaan trouwens.
0: Dubbel 8.
2: 50. Draining record 149.
3: Het aan meeste nog maar eens eentje. En wat die men.
2: 117.
3: Mist er ook een.
2: Draining record 16. Game shot 7 leg. Damon.
0: Daar is dan eindelijk zijn tweede dat in de dubbel voor Hetta.
2: 59.
0: Nu beide even vaak op de dubbel gegooid.
2: 100.
0: Hij heeft zijn vingertje al opzij. Hij dacht dat hij erin zat.
2: Game vol zijn.
3: De Lerk die...
2: Hoornhan.
3: Moet hij mij dan nog niet zijn plek in de finale kan bezorgen. Daar moet er 7 winnen.
0: Ja, toch is het een belangrijk likje.
2: Voelt hij toe.
0: Je ziet dat Hetta eigenlijk nu het betere van het spel heeft.
2: Hoornhan.
0: Die dubbele trippels vallen niet zo makkelijk meer bij Jermaine. Maar gelukkig blijven ze deze leek bij Hetta ook achterwege.
2: 59, 102.
3: Wat hij mee alweer onderweg. Hetta is nog maar net bij het bord weg.
2: 70. Damien Uriquois, 160.
0: Hij was 4 uit 5. Is nu 5 uit 12. Maar hij krijgt er nog 3.
2: 100. Damien Uriquois, 32. Games on the 8th leg.
3: Een driebal is scheepsrecht.
2: Game.
3: 6-2 voor Wattimena. Hij bouwt voort op die 4-0 voorsprong. Hij moet nog een lekje winnen natuurlijk, Wattimena, maar... Stel je eens voor, zeg, dat hij dit toernooi wint. Wat moet er dan wel niet gebeuren met hem aflopen?
0: Ja.
3: Maar goed, zover is het nog niet.
0: Nee, er staan er nog 2 anderen te wachten op hem. Of Bielski of Christopher Retajski.
2: 104.
0: En als je hem wil winnen, dan zal het niveau in de finale toch wel weer iets omhoog moeten.
2: 46. Damien
3: Uriquois, 160. Wat die man nou doet dit toernooi, hij zal de nummer 16 van de wereld, Nathan Espinel, niet inhalen. Hij staat nog net te ver weg.
0: Ja, laat die de last maar dragen dat hij elke keer bij de laatste 16 tegen Lidl mag op een beetje.
2: 98. Damien Uriquois, 60.
3: Nou, die zit dan wel weer vlak achter nummer 15, Ross Smith. Daar kan hier nog wat aan doen.
2: Games on the ninth leg. Damon Hetta. Het allemaal.
3: Voor de 3e keer eigen leg halen.
0: En nu zullen we beginnen en de wedstrijd binnenhalen. Het klinkt allemaal eenvoudig. Het is een lange dag.
2: 134.
3: Nu moest Hetta wel snel naar het bord huppelen.
0: Hé, hey, daar zijn ze weer. De eerste van de wedstrijd. Daar komt de naam van Jermaine Wattimena.
3: En dat in de leg die hem zijn plek kan gaan bezorgen in zijn allereerste Eurotour finale.
0: 65. Heb je er 8 pogingen voor nodig gehad om door de kwartfinale heen te komen. En heb je 1 poging nodig om in de finale te komen.
3: Het lijkt er wel op. De laatste der Nederlanders in Leverkusen.
2: 116.
3: Zometeen nog 2 Polen.
0: Ja, hij weet dat hij in ieder geval weer 3 kwartier rust zal hebben. Want tussen de tweede halve finale en de finale zit altijd wel een 15 tot 20 minuten pauze.
3: Matchstart nummer 2. Matchstart nummer 3. Raak. En wat is hij er weer blij mee? Ja, nu zullen de tranen wel achterwege blijven. Die mag hij opsparen voor een eventuele toernooiwinst. Want hij staat in de finale, hoor. Kijk uit, Jermaine. Zoals bij Dirk van Duivenboom ook al een keer misgegaan, jongen. Pas op, er ligt ook nog een hockey, hè. 7-3 wint hij van Damon Hetta. Het werd meteen 4-0. En daarna had hij gewoon continu zijn eigen legs. Hetta deed het ook. En... Zo hebben we hem zelden gezien. Jermaine Wattimena kan niet ophouden met dansen. Hij staat in de finale in Leverkusen. We gaan hem straks terugzien. Tegen een Pool, dat weten we in ieder geval.

0: is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
1: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
2: So, I think it should go now myself.
3: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.

0: daar staan ze dan. De 22-jarige Sebastian Białecki uit Łódź in Centraal Polen. En Krzysztof Ratajski, 49 jaar, uit de hoofdstad Warschau. Ook vrij centraal in Polen, oostelijk van Łódź. Ratajski, één Nederlander uitgeschakeld. Białecki, zelfs twee.
1: En er volgt er nog één in de finale.
0: Jazeker. Ja, Białecki dus zijn eerste kwartfinale, zijn eerste halve finale ooit. Dat gold natuurlijk ook voor wat hij meende. Alleen had hij er heel veel pogingen voor nodig. Białecki deed het meteen met zijn eerste poging doorstoten naar de halve finale. Gaat hij dan ook naar de finale?
1: Ja, ze zouden kunnen. Ze hebben elkaar op zich wel vreemd. Allemaal bij Polen. En ze zullen ongetwijfeld in Polen best tegen elkaar spelen. Maar wat wij weten, één keer. Dit jaar in februari, Players Championship in Wigan. En die werd verrassend gewonnen door Sebastian Białecki met 6-4.
0: Eerste volledig Poolse halve finale in de geschiedenis van de Europese Tour, maar ook ja, op majors.
2: 54.
0: En op Players Championship toernooien hadden ze sowieso nog nooit twee Polen in kwartfinales gestaan. Ja, we hebben natuurlijk wel al twee Poolse Eurotour-titels mogen meemaken. Die kwamen allebei op naam van Ratajski. Die vijf halve finales speelde. En er daarvan twee wist te winnen. Ja, als hij zijn halve finale won op een Eurotour-toernooi...
1: Dan won hij ook een toernooi. Ik ben voor Białecki.
2: 100.
0: Want?
1: Ja. Dan gaat er in ieder geval iemand zijn eerste Eurotour winnen. En als Ratajski het wordt, ja goed. Als die statistieken door gaan vinden, ziet het er slecht uit voor Jermaine. En dat willen we niet.
0: Ja, nog niet zo lang geleden stonden ze samen op de okkie voor Team Polen tijdens de World Cup. Vonden in de groep van Portugal met 4-1 en Zwitserland met 4-2. Maar werden uitgeschakeld door de Ieren vervolgens in de knock-out fase met 8-5.
2: 93.
0: Ik heb trouwens nog een onderlinge ontmoeting gevonden.
1: Eens maar kijken of we die dubbel 16.
2: Okay.
1: Kijk eens aan, brutaal.
2: Sebastian Białecki,
1: second leg. Die rolt 101 uit.
0: 101 finish van Białecki in de eigen leg.
2: 137.
1: Maar vertel, Frank.
0: Ja, ik ga het jou vertellen. Momentje. Even administratie bijwerken.
2: 100.
0: Er zullen ongetwijfeld nog meer onderlinge ontmoetingen zijn geweest. Maar behalve die 6-4 voor Białecki op het Players Championship toernooi in februari.
1: Ja.
0: Hebben ze ook gespeeld dit jaar in de finale van het Poolse kampioenschap. Ratajski won die wedstrijd met 6-5. Dat was ook de meest recente ontmoeting.
1: Ja, de mannen zullen elkaar goed kennen, ondanks de jeugdige leeftijd van Białecki.
2: 123,
1: Pacific Law 84. Dat is toch mooi om te zien dat Ratajski ook gewoon nog meedoet aan het Pools kampioenschap.
2: 78.
1: Ik zie nog niet zo snel een van onze topspelers uit Nederland nog het Nederlands kampioenschap spelen. 98. Om Ratajski te breken. Okay. Ja, hij breekt Ratajski. Prima, 98 finish. 2-0 voor Białecki.
0: Ja, dan gooit hij al die 101 uit in de eerste leg. 1 van Leden zag je nog wel eens zenuwen bij, maar dat is dit toernooi helemaal niet meer.
1: Niks.
0: Ja, als hij die nou ook afgeschud heeft, dan is de sky the limit natuurlijk voor
2: de
0: Bolt.
1: Ah ja, kijk, voor Clayton werkte het, hè, die World Cup aan de zijde van Price. die ontbloeide daarna helemaal.
2: 58.
1: Misschien heeft het Biowetski ook wel heel goed gedaan.
0: Vijftiendorten van Biowetski in de eerste leg en 12 dorten zelfs.
2: 95.
0: In de tweede leg.
2: Sebastian Ekwall, 170.
1: Nog zo'n dribbel erbij. Ja, bullseye.
0: Gaat hij dit nou ook nog doen?
2: 145. Oh.
1: En teleurgesteld. Ja, mooi is dat. Ah, wacht voor die 25 terugkomen.
2: Sebastian Ekwall, 25.
1: Heel snel een 3-0 voorsprong te pakken, zeg.
2: Okay.
1: 3-0 is het.
2: Ja,
1: dat is prima finishwerk hoor. Van Biowetski. Ik zou het niet zeggen, maar Ratajski is de veel meer ervaren speler van de twee.
2: 118.
1: Die gaan we vanavond niet vol krijgen. De bingo kaart.
2: 140. 100.
1: Frank, als je die twee mannen zo ziet acteren op het podium, dan vraag je je toch af hoe dat er in die ingooiruimte aan toe is gegaan zo voor deze halve finale.
0: Wat denk jij?
2: 39.
1: Ja, ik heb geen idee, misschien hebben we allebei een eigen tafeltje ook.
2: 31.
1: Om op het bord te komen, nu nog niet, maar ik krijg nog zoveel kansen in deze lek.
2: 28. Rest record 32. Gain shall the full fact. Gustav Ataisky. Fifth leg, Sebastian.
1: Staat hij ook op het bord? De tweede van Biowetski. Eet smakelijk.
2: 96. 60.
1: Als je voor het thuisje om weer terug te doen.
2: 96.
1: Hij komt niet dichtbij genoeg.
0: Biowetski legt de basis met die 180 in zijn eerste beurt. Moet nu naar een goede finish toewerken. Nou, zal het met 120 moeten doen. Is Shanghai 20.
1: Ja, maar met 60% op het finish. Voorstaan. Ja.
2: 100. Sebastian en Colin, 120.
1: De Thijs hier loopt er niet echt voorbij. Ja. Die heeft er toch moeite mee.
0: Hij is meteen al de triple. Enkel, geen probleem. Dubbel.
2: 100.
0: Net niet.
2: Dus heb ik wel 110.
0: Dat is hij dan.
1: Om wat terug te doen. En die achterstand.
0: Het begint ook met een triple.
1: Dat is 16.
2: Games on the fifth leg.
1: Dan zie je toch weer die ervaring die hij heeft. Daar waar Bielecki hier mist, gooit hij hem toch maar even lekker uit.
2: Sixth leg, it's Kristoff, the throw first.
1: Dan kan hij de stand weer gelijk maken als hij deze leg weet te winnen.
0: Twee legs op rij naar Ratajski.
2: 140.
0: Twee prima legs ook van Ratajski. Een 13-darter en een 15-darter. Gemiddelde zit nu tegen de 107 aan. Nou gaat nog verder omhoog naar deze 140.
2: 16.
1: Ja, hij stond de hele tijd dan echt wel ver boven het gemiddelde van Bielecki te gaan spelen. Ja, die Bielecki die raakte bijna elke dubbel.
2: 96.
1: Score zit er wel een aardig verschil tussen de twee mannen hoor. 91. Is het echt de Thijski die de dans leidt. Vijf keer 19 wil hij minimaal.
2: 95.
1: Dan staat er een finish. Ja, dan moet Bielecki 180 voor gooien om op die finish te kunnen komen.
2: 140. Eerst heb ik wel 170.
1: Dat gebeurt niet, dus 6 darts voor die 170. Dan gaat hij ervoor.
0: Ja, hij gaat ervoor.
1: En dan gooit hem. En er was niet eens een vis in beeld. Maar hij gooit hem wel.
0: Een 9-darter wil nog niet vallen dit toernooi, maar over een 170 finish verheugen de mensen zich ook enorm hier.
2: 100.
1: En we hebben er al een paar gezien dit weekend. Vriendschappelijk vuistje van Bielecki. Dat is dan ook alweer...
2: 140.
0: Zo gooit Ratajski achter elkaar 110 en 170 uit. 170 zelfs in 12 pijlen. Nou ja, 170 in 3 pijlen, maar de leg pakt hier in 12 pijlen. Je begreep het, hè, Ko?
1: Ik begreep hem.
2: 135.
1: Ja, en Bielecki had al 101 finish.
2: 134.
1: Dit gemiddelde faritage net wel voor me aan. Daar ben ik van overtuigd als Frank straks in de boeken gaat kijken wat zijn hoogste gemiddelde ooit was op de Eurotour.
2: 81.
0: Om een of andere reden heb ik het idee dat zij niet echt uit de klooster komen.
1: Nee, niet echt.
2: 131.
1: Ja, de eerste drie legs van Bielecki, de volgende drie waren voor Ratajski en dan 135 finish. Had ervoor kunnen zorgen dat hij 63. Vier legs op rij zou winnen.
2: Sebastian Kwaal, 54.
1: 20.
2: Okay,
1: nu was het weer even tijd voor Bielecki om een plek op het bord te zetten. Dat was wel nodig ook.
0: Ja, nadat hij de 3 won, won Ratajski er ook 3.
2: 140.
1: Maar je gaat onverdroot door, die Ratajski. Die maak je niet zo snel gek.
2: 100.
1: Maar dat deze jongen maar een indruk heeft gemaakt dit weekend, dat kunnen we wel stellen. En het is nog niet voorbij, het is nog niet over.
2: 96.
1: 10 scores van 140 of meer voor Ratajski al zeg.
2: 100.
1: Dus dat is 4 voor Bielecki. En toch leidt hij met 4-3.
0: publiek wil weer...
2: Oma, 40 seconds.
1: Wil oma zien, ja.
0: Oma zien.
1: Ja, dan is dit weer zo'n leek waarin Biawetski er even de sokken in heeft. En Rutajski in de problemen komt.
2: 42, Sebastian Nicol 121.
1: Hij gaat niet eens voor die triple 17, hij weet toch, Rutajski kan niet uit, dus...
2: 59.
1: Wegzetten. Ja, dat had beter gekund. Want een 137 hier van Rutajski. En dat gooit hij. Brengt hem naar 40. Dubbel 16. Twee pijlen voor 5-3.
2: 30.
1: Nee, nu mist hij ze.
2: Hij
1: had een prima finishpercentage, maar dit was te veel gevraagd.
0: Nou, allebei ook goed te finishen. Ja, Biawetski dan net even niet. Die laat in ieder geval een beurt liggen daar. En Rutajski sluit weer bij.
1: Ja, dit was toch een uitgelezen kans voor Rutajski om weer een breed voorsprong te pakken. Maar nu is alles
0: van Biawetski
1: weer...
0: bedoel
1: je? Ja, Biawetski bedoel ik ook. Sorry.
0: Dat is die andere.
1: Ja, ja. En dat was toch een goede lek van hem, maar ja, die twee tartjes op de dubbel. Waren dure missers.
0: Biawetski inmiddels al gestegen van plek 64 naar plek 60 op de wereldranglijst. Hij moet de finale winnen om door te stijgen, eventueel nog naar plek 55.
1: En als hij de finale haalt?
0: Als hij de finale haalt, dan blijft hij de nummer 60. Wint hij de finale, dan kan hij nog 5 plekken hoger eindigen. Ik
1: weet niet hoe dicht dat bij elkaar staat.
0: Ja.
2: 60.
0: Als hij de finale wint, dan gaat hij Karel Sedláček, Richard Veenstra, Alan Sutar, Keen Berry en Ian White voorbij.
2: 140.
0: Rutajski begon als nummer 23 van de wereld aan het toernooi. En dat is hij op dit moment nog steeds.
2: 100.
0: Hij zal het...
1: Eens even kijken of hij hier... Biawetski kan breken om 5-4 voor te komen.
0: Het toernooi moet winnen om 1 plekje te stijgen.
2: 44.
0: Damon Hatta in te halen.
2: 96.
1: Dubbel 20 geraakt, dubbel 8 over voor 5-4 voor Biawetski dan.
2: 80.
1: Ja, het is niet ver weg, maar het is allemaal net mis. Rutajski laat de goede kans op zijn eerste voorsprong liggen.
2: Eight.
1: Ja, dit wordt toch wel zorgelijk nu. Zo goed in het begin van de wedstrijd op de dubbels.
0: Allebei nu 4 pijlen op de dubbel gemist in deze leg.
1: Nou.
2: Sebastian Equa, 8.
0: Nog eens 2 van Rutajski erbij. Ja, dat is ook weer een kwestie van er tegenaan gooien. Ja, niet er tussendoor nog. Biawetski heeft er nu zelfs al 7 gemist in deze leg. Eentje meer dan Rutajski.
1: Ja, mocht hij de wedstrijd verliezen, komt hij nog eens, wordt hij nog wel even een paar keer wakker, of vannacht.
2: Gustav Rutajski.
1: Ai.
0: Ja, en dit is niet de enige leg waarin Białecki pijl op de dubbel heeft laten liggen.
1: Nee, zeker niet.
0: Hij heeft 3 legs verspeeld nu op die manier. Met andere woorden, hij had al in de finale kunnen staan.
1: Ja, en in het begin van de wedstrijd was hij dodelijk op die dubbels. 100. De eerste 3 legs kon hij ze niet missen.
2: 60.
0: Hij kwam 3-0 voor, maar verliest vervolgens 5 van de 6 legs die erna komen.
2: 99.
1: Ja, en uiteindelijk maakt dan de ervaring toch een beetje het verschil, denk ik dan. Alhoewel het echt nog niet gespeeld is.
2: 140.
1: Het strippelt echt nog wel tegen. Katajski voor 6-4 op 83. Triples direct geraakt, dubbel 16 dan. Goeie makker.
2: Games on the 10th leg.
1: Ja, vuistje erbij, een beetje emotie. Hij weet nu ook, voor de volgende 3 legs hoef ik er maar 1 te winnen.
0: Weer 3 legs op rij voor Ratajski. Voor de 2e keer deze wedstrijd. Ja, en
2: 96.
0: Białecki. Hij had 1 lekje waarin hij 1 pijl op de dubbel miste. Dat kan gebeuren. Hij had daarna een lekje waarin hij 2 pijlen op de dubbel miste.
2: 140.
0: Maar die 9e lek, waarin hij 5-4 voor kan komen, mist hij 7 pijlen op de dubbel. Ja, Ratajski mist er ook heel veel in die lek.
1: Ja, maar dat mag niet, hè. Dat is duidelijk.
2: 140.
0: Volgend jaar alstublieft airco. Stond er op het bord.
1: Ja, er zal best iets in die hal hangen, maar ja, dat kunnen ze niet aanzetten.
2: 121.
1: We krijgen dat gezoden niet weer. Maar ze klagen dat er wind waait.
2: 133.
1: Ja, ze hebben goed weg, Thijs. Jij doet het nu al afmaken.
2: 140.
1: Triple 19, dubbele boel. Nee, dus kan Białecki nog een lekje op het bord krijgen. 6-5 maken, ja, dan weet je het nooit. Het is 6-5 nu.
2: Sebastian
1: nu ligt het aan Ratajski. Moet zijn leek houden, hoor. Want als hij deze inlevert, dan mag Białecki de laatste leek beginnen.
2: 46.
1: Oeps, foutje.
0: En bedankt.
1: Kan hij profiteren? Die jonge Paul.
2: 100.
1: Ja, dat kan hij zeker, zeg.
2: 140.
1: Het herstel is daar. Zeker 140, hoor, van Białecki.
0: 140. En eentje van Ratajski, maar 180.
1: Tweede.
0: Tweede van de Polish Eagle. Die helpt hem weer helemaal op het rechte pad.
1: Hij heeft echt een triple nodig hier.
2: 91. Beste reclame 135.
1: Dat is nog gelukt. Ja. Dus triple 20, dubbele boel.
3: Voor een matchstart. Nee, die komt er nog niet. Białecki. Hij heeft nog 130 staan.
1: Eén trippeltje is genoeg. En dan wel op de 20. Nee, deze gaat niet uit. Dus Ratajski komt terug. Voor een plek in de finale.
3: Gaat er één of twee matchstarts krijgen.
2: 15.
3: Normaal gesproken. Hij gaat er één krijgen op tops. Zo, die gaat er meteen in ook. Applaus van Białecki. Die 3-0 voorkwam in de wedstrijd. En uiteindelijk met 7-5 verliest. Helaas nog niet zijn eerste Eurotour finale. Maar de derde voor Christoph Ratajski. En de eerste twee, die won die al. Gaat die ook winnen van Jermaine Wattimena? Daar gaan we over ongeveer een kwartier achterkomen.

0: Ik ga er eens even lekker voor zitten.
1: Mooi, buitenom.
0: Buitenom doet hij goed.
1: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
0: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
1: Ja, niet normaal.
0: Oeh, Laurens van Hoepen! Daar komt hij aan, Laurens van Hoepen.
2: Hij is de snelste op de baan.
3: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: als je dan voor het eerst in de halve finale van een Eurotour toernooi komt, dan ook meteen maar de finale. En ja, misschien ook wel winnen, wie zal het zeggen. Jermaine Wakimena tegen Christoph Ratajski. En net als in de kwartfinale, net als in de halve finale, speelt hij tegen een tegenstander waar hij geen gunstige onderlinge balans tegen heeft.
1: Nee, dus dat is eigenlijk heel gunstig voor hem.
0: Heel gunstig.
1: Ja, 8-3 staat hij achter. En ik moet je zeggen, van de laatste 9 wedstrijden verloor hij er 8 tegen Christoph Ratajski. Ze hebben maar 2 keer eigenlijk iets wat enigszins te maken heeft met een Eurotour kwalificatie toernooitje gegooid. Die won Jermaine allebei van hem. Maar dat was niet op een echte Eurotour. Dat waren de kwalificaties ervoor. En ja, voor het overige World Matchplay.
0: 1 wedstrijd met publiek erbij.
1: Ja.
0: World Matchplay 2020.
1: 10-4. Duidelijke uitslag
0: voor Ratajski.
1: Ja. Dus ja. Ja.
0: We beginnen gewoon weer op 501-501. 0-0 ja. In legs.
1: 0-0 in legs.
0: Het is heel simpel eigenlijk.
1: De pijlen zijn ook half rond.
2: 82.
1: Ja, we zagen dat Ratajski in die halve finale tegen zijn landgenoot Sebastian Biaweski toch wel opstartmoeilijkheden had. Hij kwam niet helemaal lekker in zijn spelschool, dat is wel oké. Okay, maar toch, Biaweski had een paar hele goede finishes. Omdat hij op een 3-0 achterstand kwam. Ja, we hebben het allemaal gezien. Ja, als wat hij mee naar zoiets ook nog eventjes uit het vat kunnen halen. Maar een paar nieuwe flights zou ook geen kwaad kunnen.
0: Ja. Je moet er dan toch een flight op je pijl hebben. Wil die in het bord komen, of niet?
1: Die zijn aardig gehavend, die flights van wat je meen. Ik heb me laten vertellen door mensen die daar echt wel kundig in zijn, dat dat toch echt wel invloed heeft op je worp. Als ze zo gehavend zijn. Maar goed.
0: Ratajski heeft er gewoon 3 nieuwe opgezet.
1: Ja, die zit er elke wedstrijd 3 nieuwe op. En dan weet ik wel, die flights van Ratajski, koop je ze in de winkel, ben je 2,5-3 euro kwijt. En die van Jermaine, die zijn echt vele malen duurder. Maar ja, hij hoeft ze niet zelf te kopen.
0: Nee, nou had hij ze wel zelf moeten kopen.
1: Ja, er zijn mensen
0: die, maar waarom zijn die zoveel duurder dan?
1: Ja, die zijn van het verharden. Oh ja, hij heeft niet dat systeem waar ze geïntegreerd zijn in de shaft, zie ik ook. Dat zie ik nu pas als ik echt met mijn neus op een scherm ga zitten.
0: Ja, dat...
1: Des te eerder zou ik zeggen, ja, wissel die dingen nou. Ze zijn wel wat duurder hoor, dan die van Ratajski. Maar ja, nogmaals, je hoeft ze niet te kopen. En, het is het materiaal waar je mee werkt, hè. Ja, het is een lange dag voor Jermaine. Hij is dit niet gewend, Ratajski wel. Ja, je zei het al eerder, die heeft al 2 keer Eurotour gewonnen. En ook al vaker avondsessies gespeeld waarin hij ook nog door moest.
2: 57 43.
1: Ja, misschien is het net te lang geweest, hè? Zo'n 3 kwartier tot een uur uit je wedstrijd.
2: 57.
1: Ratajski heeft een kwartiertje rust gekregen om de adrenaline kwijt te raken en weer op te laden.
2: 60.
1: Ja, dat gaat een stuk makkelijker als je net klaar bent.
2: Christoph, you require 132.
1: Ik kan me voorstellen dat de blijdschap bij Jermaine er ook voor gezorgd heeft dat hij niet helemaal met die finale bezig was direct nadat hij van het podium afkwam. Met als gevolg dat hij in de eerste 2 legs nog eventjes de boel bij elkaar moet trekken. Voor de break en voor 2-0.
2: Games on the second leg. Christopher Tyski.
1: Oh, hij heeft iets meer tijd om te herstellen. Nu. We gaan tot de 8 gewonnen legs. Hier een lekje bijgekomen. Tyski zit er wel direct goed in, hoor.
2: 180.
0: Dan is hij ook met de eerste maximale score.
2: 140.
1: Daar is de eerste score van 100 of meer voor Jermaine.
0: Hij wil heel graag wat hij meent. Hij staat echt nog sneller klaar dan...
2: 140.
1: Ja, hij verzandt een beetje naar het oude gedrag. Waar hij eigenlijk wel een beetje vanaf gestapt was. Dat hij het iets rustiger aan ging doen. Wat zijn spel duidelijk verbeterd heeft.
2: 78. 134.
1: Hij heeft ze ook weer gevonden.
0: Het beste wat hij kan doen is meteen terugbreken natuurlijk.
2: 125, Jermaine Wakwai, 27.
1: 20 bull zei.
0: Ja, enkele 20. Dat is bull zei.
1: Ja, dat stond net uit het ritme omdat hij het niet goed kon zien. Wakwai,
2: 16.
1: Ja, staat het in een poepen, dus geen 3-0 voor Rutajski. Maar goed, Jermaine begon wel die triples te vinden. Even lekker doorstampen nu. En toch als je kijkt naar het onderlinge resultaat, 8-3 voor Rutajski. Dan denk je, ja, hoe kan het dan zijn dat Rutajski nummer 23 van de wereld is en Jermaine 17. Dan doe je ergens toch iets beter dan Rutajski. Behalve wanneer je tegen hem speelt.
2: 81.
1: Geen finish, dus Jermaine even triples nodig nu.
2: 64.
1: Laat wel een finish staan, maar is een hele hoge.
2: 58.
1: Dat valt er nog mee.
2: 160. 100.
0: Ja, dit is wel de kans op 4-0.
1: De kans is nu voorbij.
2: 60. Jermaine Wakwai, 60.
0: Tweede pijl op een dubbel voor Wat Imena.
2: 20.
0: En de tweede en de derde.
2: Christopher Wakwai, 57. 17.
0: Oeh, hij was 3 uit 4 op de dubbels. Miste nu 2. Nou, cadeautje voor Wat Imena.
1: En uitgepakt. Ja, goed begin weer hoor.
0: Het duurt er niet lang om.
1: Nee, het lijkt me sowieso niet iemand die ergens snel wakker van ligt.
2: 140.
1: Staat daar 6 pijlen alweer op 181, Rutajski.
0: Rutajski die in september 2019 zijn eerste Eurotour-finale haalde en die won van Dave Chisnall. Op Gibraltar nog destijds.
2: Oh. 46.
0: 4 jaar later. Bijna 4 jaar later, ook in september, maar dan in 2023, won hij zijn tweede Eurotour finale.
2: 140.
0: wat ook zijn tweede finale was. Van Steven Bunting. En nu, nog eens 3 jaar later, in juli 2026, staat hij in zijn derde Eurotour finale. Tegen weer een andere tegenstander.
2: 83.
1: Het zou toch wel knap zijn als je 3 finales speelt en ze ook alle 3 weten winnen.
2: 100. Christophe, you require 52.
1: Maar een 4-1 voorsprong te gaan. Dubbel 16.
2: Games on the fifth leg. Christophe Tyski, 6-0 to win a third first.
0: Voorlopig nog steeds geen vuiltje aan de lucht voor de Polish Eagle.
2: 140.
0: Dat is makkelijk scores afroepen in deze leg voor UWare. Maar hij zal nu toch even moeten variëren.
1: Ja, het begint nog steeds met 1.
0: 100 zelfs.
1: Ja. Yeah.
2: 100.
0: Nou, hier heeft hij dan nog kunnen oefenen. Ja, ik wil ook wel koller worden, maar bij mij mogen ze inderdaad alleen maar van dit soort scores gooien. 180, 140 of 100, anders dan trek ik het niet meer. 65 voor wat hij mee naar de kans voor Ratajski. Het is wel een hele hoge finish.
1: Ja, het is wel Ratajski.
0: Oh, toch wel.
1: Ja, toch wel.
0: Het is niet biometrisch.
1: Nee, net niet. 56. 20 centimeter.
0: 4-2. Moet hij maken. Jermaine Wattimena.
1: En 4-2 maakt hij. Zijn eigen lek weet het houden. Wattimini. Hoe die je hè? Wattimini.
0: Nou, dit is geen Wattimini hoor. Dit is een Wattimaxi. De eerste, toch, voor wat hij mee naar deze wedstrijd? Of had hij er al eentje? Nee, het is zijn eerste.
2: 140.
0: Wat die mega. Wat die machtig.
1: Allemachtig.
2: Oh. 59.
0: Dit is dan weer een beetje een teleurstelling. Want nu had Ratajski feitelijk toch het initiatief. Die heeft ook 140 gegooid.
1: Wel een trippeltje nodig. Nou, die zit er nog wel bij, maar geen finish. Wat hij mee naar een betere kans op een finish. Nu niet meer.
2: 100.
0: Ook geen finish. Initiatief blijft bij Ratajski.
2: 96.
1: 82 staan.
0: Wat hij mee naar denkt, hoepel toch eens op bij dat bord.
1: Ja.
0: Tenminste, dat zou kunnen dat hij dat denkt.
2: 105.
1: Het gaat hem niet snel genoeg in ieder geval. Richting de boel. 17 en dubbel 20.
2: Oeh,
1: dit keer niet.
0: Wat scheelt het?
1: Oké, de break ongedaan maken. En dat doet hij ook.
0: Weer tops.
1: Ja, dan komt hij toch weer mooi terug in die wedstrijd.
0: Nou, hij moet de break nog wel even verzilveren.
1: Ja, maar hij is wel terug in de wedstrijd nu. Hij heeft het zelf weer in de hand voor
0: net een betrouwbare bron dat hij terug is in de wedstrijd. Ja,
1: absoluut waar. Ik ben blij dat je hem als betrouwbaar
0: 100.
1: Ziet.
0: Zeer betrouwbaar.
1: Daar zal toch ook Ratajski, als hij al zijn eigen lek weet te houden, wat hij meenam, zal hij ook Ratajski toch nog een keer moeten breken. Om de wedstrijd te kunnen winnen.
2: 96.
0: Ratajski, trippeltje meer. In de eerste 2 beurten.
2: 57.
0: Oei.
1: Te wisselvallig op dit moment. En Tajski is weer de constantheid zelf.
2: 98.
0: Tajski heeft wel af en toe last, of vrij vaak zelfs, tot in die derde pijl. Dan gaat hij even extra...
1: Een chisnelpijltje.
0: Extra schouder erin gooien, wat dan ook. Dan wil hij extra graag, maar dat werkt meestal niet goed uit.
1: Nee. Chisnel heeft het bijna bij elke dart, maar hij heeft dat inderdaad, viel me ook wel vanavond.
0: Dit zou eens een meevaller kunnen zijn voor wat die Mena. Die 151 niet uitgooit.
1: Een triple zou wel fijn zijn. Ja, heel welkom.
0: Ratajski, 126. Nog geen ton plus finishes deze wedstrijd. De hoogste is 60 van de pole.
1: Dat kan wel, op de dubbele boel.
0: 19. Nee, dat scheelt wel even een stukje.
1: Hij zet hem op 36 neer. Ja, dit is wel weer knas hoor. Waanzinnig goed gedaan. En kijk eens wat een agressie. Hij gelooft er weer in.
0: Ja, hij is sowieso wel de publiekslieveling met die opkomst waarin hij iedereen meeneemt in de zaal. Je kan zeggen wat je wil.
1: Ja, maar ook, dat, ook de beleving die hij toont, wat Ratajski natuurlijk bijna niet doet. Ja, dat willen mensen wel zien.
0: Het zit wat hij mee naar even mee. Want Ratajski mist in de laatste twee legs één pijl op de dubbel, beide keren.
1: Nou, dat mag ook wel een keer.
0: Hij pakt drie legs op rij. De machine gun. Dat zijn drie legs op rij met finishes tussen de 50 en de 60. 56, 57 en 52. Dat doet hij dus keurig. 140.
1: Nou, gooit ze allemaal op een belangrijk moment uit, als het moet. Ook nu zit hij toch een tijdje weer even onder druk. Die moet nog een 18 gooien. Die gooit de triple 18, dus dan moet hij naar dubbel 7.
0: En die gaat aan de binnenkant.
1: Ja, en zoals Jermaine staat te finishen.
0: Hij stond 3-0 achter. Hij staat 5-4 voor.
1: En hij heeft niet alleen die break goed gemaakt. Hij heeft nog een extra break gepakt ook. Die hij nodig heeft om de wedstrijd eventueel te kunnen winnen. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Maar hey, dit zijn wel goede stappen hoor. 4 legs op rij.
0: Deze was nog net even iets lastiger dan die 3 legs daarvoor. 84 finish.
1: Ah, dat is dan weer jammer. Twee beurtjes zonder triple. Het is jammer dat hij dan direct daarna weer in gevaar komt in zijn eigenlijk.
0: Hij miste trouwens maar één pijl op een dubbel, hè? In die vier legs bij elkaar, die laatste vier.
1: Ja, hij staat waanzinnig te finishen.
0: Maar om op een dubbel te komen moet je wel scoren ook natuurlijk. En dat is in deze leg even afwezig. Volledig afwezig.
1: En dat is zonde, want het is zijn eigen leg. Dus al het moeilijke werk is gedaan en dan ja, speel je de bal toch weer terug. Nou, hij gaat toch nog even aanzetten. Je weet maar nooit. Dubbel 18. Kijk, Ratajski is er zeker op de dubbels.
0: Weer twee missers van Ratajski.
1: Wat zou er wel eentje zijn dit hoor. Oh, hij tikt hem eruit.
0: Meer dan die dubbel 18.
1: Nou, die blijft er niet missen, of wel? Ja, ja, hij blijft wel missen.
0: Hij mist hem 5 keer. Wat hij mee naar dubbel 4, wat hij mee naar dubbel 2. Wat hij mee naar dubbel 2.
1: Oh, wat is die lekker. Vooral met die laatste, die doet 3 keer zoveel pijn. Bij Ratajski. Nee, niet ja schudden, want je bent er nog niet.
0: Hij pakt de kansen die hij krijgt. Aangeboden van Ratajski. Die miste aanvankelijk 2 keer 1 pijltje in 2 licks achter elkaar. Maar nu 5 op dubbel 18.
2: 140.
1: Maar nog steeds niet van de leg.
2: 100.
0: Ja, dat lijkt wel een beetje kippenveer inderdaad op zijn shirt.
2: 137.
1: Jij ziet ook wat je wil zien, hè?
0: Ja, straks mag hij op stok.
2: 140.
0: Al dan niet met zijn derde Eurotour-titel. Ja. Of de eerste voor wat hij meenam.
1: Deze wat hij meenam.
0: Nu staat 6-4 voor, hè? Je hebt nog 2 legs nodig. Wat een schitterende comeback, zeg.
2: 85.
0: Van de Nederlander.
1: 3-1 achter.
0: 4-1
1: achter. 4-1
0: achter. En 6-4 voor. 5 legs achter elkaar gewonnen.
2: 91.
1: Ja, en dat hij minder triples gooit, dat maakt niet zo heel veel uit, hoor. 79 erover. Dat gaat niet uit.
0: 170?
1: Ja, het zal toch niet?
0: Het zal toch niet? Nee, het zal niet.
2: 97.
1: Christoph, you've acquired 63. Ja, zoals Thijs staat te finishen, is dit ook nog niet uit. Dubbel 12.
0: Dubbel 6. Hij mist er weer 2.
1: Ja, en dan komen die finishes weer in beeld. Wat hij meenam, best goed in is. Dubbel 20.
2: Oh! 33. Christoph, you've acquired 12.
1: Nou. De aansluiting.
0: Er gaat weer eens een lekje naar Ratajski.
1: Er moet alleen wat meer triples in bij wat hij meenam. En toch valt het eigenlijk wel mee, het aantal triples wat de mannen gegooid hebben. Ja, dat ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar.
0: Matige start van wat hij meenam.
2: 134.
0: Prima start van Ratajski. Blijft een dun draadje.
2: 46.
1: Ja.
0: Nou, de gemiddelde kijken we al een hele tijd niet meer. Maar ik noem ze toch even. 86 wat hij mee naar 93 Ratajski. Maar het is wel een superspannende finale geworden toch nog.
1: Ja, het is geen veegpartij.
2: 96.
0: Een week achter de 38-jarige Nederlander.
2: 46.
1: Nou, hier mag je terugkomen in je eigen week.
0: Lukt niet.
1: Het is wel zorgelijk nu, hoor, die trippels. Het gebrek eraan.
2: 97.
1: En dit zijn wel weer de momenten dat hij er altijd weer bij komt. Ja, je ziet ook de teleurstelling bij hem. Dat hij denkt van, ja, waarom nu wel? Waarom niet in die eerste 3 beurten ook eentje?
2: 9.
1: Soortgelijke finish voor wat hij meenam. Op de 17, dubbele boel.
0: Weer laat hij het een en ander vallen.
2: 57. Christoph, you require 30.
0: Dat is een keer voor zijn tweede lekker bij.
1: Daarom om te herstellen. Oeh, dat scheelde heel weinig. Was ook erg snel gegooid. Krijgt weer de kans wat hij meenam.
0: Mist veel de Thijski.
1: 2 pijlen voor dubbel 8.
2: 56.
0: Wat hij meenam mist ook weer. Deed hij de vorige leg ook al een keertje, nu 2 keer.
1: Ja, dan wordt hij misschien gebroken hier.
2: Games on the 12th leg.
1: Ja, dat is een pijnlijke. Die glimlach is zoals eentje van een boer met kiespijn. Heeft hij daar de titel vergooid?
2: Game on.
0: Best of three legs nu. Voor de toernooi zijn geen Leverkusen.
2: 96.
0: European Darts Open.
1: Dan was hij van Engels al moeten breken.
2: 97.
0: De 13e editie.
2: Honderd.
1: Nog wel een trippeltje mee.
0: Weer die laatste pijl. Extra
2: 98. Ontje meegeeft.
0: Met Tyski. 6 pijlen voor 167. Om weer op voorsprong te komen.
2: 99.
1: Straks terug voor 68. Wat laat we 10 mee naar over?
0: De voorsprong die Tyski voor de laatste had bij 4-3. Stond ook nog 4-1 voor, kwam 6-4 achter. En nu 7-6 voor. Maar Tyski nog één leg nodig.
1: Die wordt op kant gek. Dat is wel even lekker hoor.
0: Fijn moment om je tweede 180 te gooien.
1: Maar hij blijft in de buurt, Tyski. Dus er moeten weer trippels bij, voor Jermaine.
0: Naar 19.
2: 59.
0: Oh, daar komt Tyski.
2: 132.
1: Die laatste nog meevallen, maar ik word wel serieus benauwd nu.
0: En daar komt wat hij meenam.
1: Goed geregeld.
0: ...157 en Ratajski begint al met een triple. Schiet weer de 5 in.
1: Met de triple 19 komt hij precies op 100 uit. Dat is misschien prettiger dan om 97 te komen.
2: 95.
1: Hij ging toch voor die 97. 19.
0: Geen 2. Goed wegzetten. Nog een triple erbij. Dat is jammer. 137 voor de wedstrijd, voor de toernooizegen. Nee dus.
1: Uitgelezen kans voor wat hij meenam, voor 7-7.
0: Dit soort finishes heeft hij al vaak gegooid, deze wedstrijd. Maar gooit hij nu niet. Hij miste veel in deze cruciale fase van de wedstrijd. En Ratajski... met zijn eerste match dart. Met zijn tweede match dart. Flikt hij het toch weer, hè, de Polish Eagle. Zijn derde Eurotour finale. Hij wint hem gewoon weer. Christoph Ratajski. 2019, 2023 en in 2026 pakt hij zijn derde. Want die Mena kan in ieder geval terugkijken op zijn eerste Eurotour finale. Maar ja, wat een gekke finale is dit geweest. Wat een spannende finale ook. 4-1 voor Ratajski, 6-4 voor Wattimena. En uiteindelijk 8-6 weer voor Ratajski. Die de laatste vier legs van de wedstrijd dan pakt. En dit was de beslissende pijl. Christoph Ratajski wint de European Darts Open van 2026. Verslaat in de finale Jermaine Wattimena met 8-6.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblaken door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen, dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.